0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een treinbotsing in Engeland bij Bedford, ten noorden van Londen, is 1 dode gevallen. Een trein reed achter op een andere trein die op hetzelfde spoor richting Londen reed. Daarbij ontspoorde een wagon. Volgens de Britse autoriteiten raakten ook 89 inzittenden gewond. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. De haven van Zeebrugge verliest het contract met kiwi-producent Zespri. Al 42 jaar is Zeebrugge de enige haven langs waar de Nieuw-Zeelandse kiwis Europa binnenkomen. Maar over 2 jaar wordt dat de haven van Vlissingen in Nederland, naast 2 bestaande verdeelpunten in Italië en Spanje. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge noemt het een groot verlies.
2: Het geeft uiteraard wel een impact op de tewerkstelling in de haven. Er is toch een periode, het kiwi-seizoen, waarin dat ongeveer 250 à 300 mensen te werk gesteld zijn in de haven via de kiwi-transporten. Zeebrugge was de enige invoerhaven voor kiwis voor geheel Europa. Dus we waren daar wel fier op. En plots, zonder aanwijsbare reden, verdwijnt het.
1: De Franse kustwacht heeft donderdag 157 migranten gered. Volgens de Franse autoriteiten probeerden ze in kleine bootjes illegaal het kanaal over te steken naar Engeland. De reddingsacties vonden plaats op verschillende plaatsen aan de noordkust van Frankrijk, waar telkens kleine groepjes migranten met een bootje de zee op waren gegaan. Velen waren op het water in de problemen gekomen. De migranten werden uit het water gehaald en aan land gebracht. François Englert is overleden. Hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, 50 jaar na zijn voorspelling. Collega Koen Wouters heeft meermaals met Englert gesproken en die Nobelprijs is terecht, zegt hij.
3: Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? We zitten in de elementaire deeltjesfysica en die bestudeert deeltjes waaruit alles is opgebouwd. Alle materie, alles wat we rondom zien, een tafel, een stoel, alles. En hij heeft theoretisch ontdekt dat er 1 elementair deeltje moet zijn, een boson, dat alles wat bestaat massa geeft. Uiteindelijk, 50 jaar na zijn theoretische ontdekking, is dat deeltje daadwerkelijk gevonden in CERN, in die grote deeltjesversneller. En daarom heeft hij terecht als allereerste Belg, als enige tot nu toe, ook die Nobelprijs Fysica gekregen.
1: Op het WK voetbal is de match tussen Marokko en Schotland net afgelopen. Het werd 0-1. Dat doelpunt viel al in de 2e minuut. Eerder won gastland Verenigde Staten met 2-0 van Australië. Daarmee heeft de VS zich verzekerd van de volgende ronde. Over een half uur start de match tussen Brazilië en Haiti. En om 5:00 neemt Turkije het nog op tegen Paraguay. En morgenochtend om 6:00 onze tijd spelen Japan en Tunesië tegen elkaar op het WK voetbal. Dat is een bijzonder match, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse bondscoach noemt het een hele eer en hoopt met zijn Samurai Blue de vele toeschouwers een mooie wedstrijd te bieden. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd bijwonen. Die wordt gespeeld in het Mexicaanse Monterrey. Vannacht blijft het minstens 18 graden en droog. Daarna een zonnige dag en tot 33 graden. In de loop van de dag komen er wolken en 's avonds is er kans op een buitje of onweer. Ook de volgende dagen blijven zomers met veel zon en maxima boven de 30 graden. Vooral zondag is er nog kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: kunt je leven opbouwen, alles doen zoals gepland. En dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
1: Onstopbaar, ik moet in ik zaal. Toegeven aan een flesje neer.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. De sociale huisvestingsmaatschappij bevestigt dat zelf. Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en ondertussen heeft ook het Brussels parlement een onderzoekscommissie opgericht. Gisteravond heeft de huurdersvereniging aan het gemeentebestuur van Anderlecht gevraagd om de Anderlechtse Haard onder voogdij te plaatsen. François Englert is overleden. Hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Englert kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-boson-deeltje, een doorbraak op het vlak van de elementaire deeltjes. Collega Koen Wouters, die meermaals met hem heeft gesproken, vertelt hoe hij hem zal herinneren.
2: Als iemand heel slim en als een ouderwetse wetenschapper, een theoreticus die ging liggen, nadenken. Hij had een sofa in zijn bureau en ging nadenken tot hij de oplossing gevonden had. Gewoon met puur verstand nadenken. En dan iets ontrafelen wat de basis vormt van alles wat bestaat in ons universum. Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? Dat is groots.
1: De Oekraïense president Zelensky heeft Wit-Rusland nog een week de tijd gegeven om zijn signaalversterkers weg te halen uit de buurt van de Oekraïense grens. Zelensky beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het met die toestellen Rusland helpt bij aanvallen op burgerdoelwitten in Oekraïne. Als Wit-Rusland de signaalapparatuur volgende week nog niet heeft weggehaald, zal Oekraïne die zelf uitschakelen, zei Zelensky. Hij deed die uitspraken gisteravond tijdens een persconferentie in Kiev bij bezoek van de president van Honduras aan Oekraïne. Op het WK voetbal speelt Brazilië op dit moment tegen Haiti. Brazilië staat met 3-0 voor. Eerder vannacht won Marokko van Schotland met 0-1. En gastland Verenigde Staten versloeg Australië met 2-0. Over een uurtje komen ook nog Turkije en Paraguay tegen elkaar uit. En morgenochtend om 6:00 onze tijd spelen Japan en Tunesië tegen elkaar op het WK voetbal. Dat is een bijzondere match, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse bondscoach noemt het een hele eer en hoopt met zijn Samurai Blue de vele toeschouwers een mooie wedstrijd te bieden. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd bijwonen. Die wordt gespeeld in het Mexicaanse Monterrey. Blijft vannacht droog met zachte minima van zo'n 18 graden. Straks een hete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 33 graden. In de avond kunnen enkele wolken uitgroeien tot een plaatselijke bui of onweer. De dagen nadien blijft het warm met maxima boven 30 graden. Vooral zondag is er kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 5:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Van de 100 rijkste Belgische families hebben er 664 een vennootschap in het Groothertogdom Luxemburg, dat schrijft de Tijd. De krant baseert zich op niet publieke gegevens die ze samen met Le Soir onderzocht. In 3/4 van de gevallen gaat het om zogenoemde postbusvennootschappen. Die voeren geen activiteiten uit in Limburg, maar ze hebben daar wel een adres om er te profiteren van de gunstige fiscale regeling. Volgens de Tijd zou er zo 91 miljard euro aan onder meer beleggingen, luxe goederen en aandelen van Belgen in Luxemburgse vennootschappen zitten. Ook investeerder Mark Koeke heeft volgens de Tijd 4 Luxemburgse postbusvennootschappen, samen goed voor meer dan 130 miljoen euro. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. De sociale huisvestingsmaatschappij bevestigt dat zelf. Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en ondertussen heeft ook het Brusselse parlement een onderzoekscommissie opgericht. Gisteravond heeft de huurdersvereniging aan het gemeentebestuur van Anderlecht gevraagd om de Anderlechtse Haard onder voogdij te plaatsen. Bij een botsing tussen twee passagierstreinen ten zuiden van de Engelse stad Bedford is een machinist om het leven gekomen. Een trein reed achter op een andere trein die op hetzelfde spoor richting Londen reed. Daarbij ontspoorde een wagon, raakte ook 89 inzittenden gewond. 11 van hen zijn zwaar gewond. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK voetbal heeft Brazilië zonder veel problemen gewonnen van Haiti. Het werd 3-0. Matheus Cunha scoorde 2 keer. Haiti is daarmee als eerste land uitgeschakeld. Eerder vannacht won Marokko van Schotland met 0-1. En gastland de Verenigde Staten versloeg Australië met 2-0. Zometeen speelt Turkije tegen Paraguay. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot zo'n 33 graden. In de loop van de dag vormen zich wolken en daar kan 's avonds wat regen uitvallen, mogelijk met onweer. Ook morgen nog kans op onweer, maar meestal droog. De rest van de week zonnig en zomers weer met maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
3: Het nieuws van de dag is toch de WK-hitparade die vorm begint te krijgen na een week?
4: Ja, ben je geïnteresseerd?
3: Absoluut. Zeker in die hitparade, minder in voetbal. Want ja, 48 landen hebben supporters gestuurd naar dat WK. En die supporters die van die 48 landen, die willen allemaal terdege hoorbaar zijn en zichtbaar in de stadions en op straat. En ze doen dat elk op een unieke manier. Jan-Jaap, welkom overigens. Ja. Zo bijvoorbeeld herken je de Noren. Vikings die roeien en op een jacht horen blazen. Ook de Nederlanders zijn uiteraard zeer herkenbaar. Naar rechts, hup, hup, hup.
4: Dat is ook het clublied van Vooruit tegenwoordig.
3: Ja, inderdaad. De Duitsers hebben dan weer hun legendarische feestsaxofonist naar de VS gevlogen. Duitsland.
4: Schön.
3: Schön. En ook de Engelsen natuurlijk hebben een lange traditie in voetballiedjes, maar ze gaan toch voor deze gouden ouwe. La, la, la, la. Allemaal.
4: Jude Bellingham. Hun... Ja, dat is hun favoriete speler.
3: Wauw.
4: Vandaar.
3: Oh, hey Jude. Wauw, jij weet meer.
4: Ja.
3: En toch zijn het vooral de Schotten die de show stelen op het WK. 28 jaar na hun laatste deelname kan het enthousiasme van het Tartan Army, want zo noemen ze zichzelf, Tartan Army, kan dat enthousiasme niet op. En dat laten ze horen van 's ochtends tot 's avonds laat. Aan de ingang van het hotel bijvoorbeeld. Ja, 's ochtends vroeg, prachtig. Op de trein. Of wanneer de Tartan Army in processie naar het stadion stapt. Ik hoop dat ze winnen. Heerlijk toch?
0: Het is vrijdag 19 juni.
3: In beperkte dosis.
0: En dit zijn de nieuwe feiten.
3: U heeft, zonder het te beseffen, zo goed als zeker ooit al wijn gedronken die smaakt naar zure rijst. Mensen die beroepshalve buiten werken, die hebben tot 3 keer meer kans op huidkanker. Jan Jaap, welkom overigens.
4: Dank je.
3: Die vat even voor ons de week samen, zoals altijd op vrijdag. En u wint misschien de vrijdagquiz. Doe mee, stuur uw naam en telefoonnummer via de Radio 1-app. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Als we nu eens gaan surfen, Jan-Jaap, wat denk je?
1: Ja.
0: Ik heb er zin in.
1: Wie heeft het gezongen, dit liedje?
0: Dit komt van The Surfers.
1: Ongelooflijk.
0: Het woord zegt het al.
1: Als je dit toch vertaalt in het Nederlands, dan krijg je gewoon karrewiet. Dit is toch gewoon We Went Windsurfing?
0: Surfen, ja.
1: In een Cadillac.
0: Inderdaad. Nou ja. Inspiratie is duidelijk. Nou ja. We kunnen niet surfen, maar we doen het in ons hoofd. Nou. Dat is ook verfrissend.
2: Jan-Jaap op vrijdag.
0: We zitten hier te puffen.
1: Te puffen. En,
0: dat is ook wat er deze week op het programma... het is pas gisteren begonnen, hè?
1: Het is pas, maar we zijn er al een tijdje mee bezig. Maar het was natuurlijk ook de week van Wim T. Schippers. Dat moet jou toch ook
0: juist, geruimd hebben. Uitgebreid met Kamagurka aandacht aan besteed.
1: Voilà, er is toch een stukje glimlach en een stukje jeugd uit ons leven verdwenen deze week. Maar zoals hij zelf liet optekenen in zijn eigen rouwbericht... dood. Niks aan te doen.
0: Ja.
1: Maar Wim T. Schippers blijft altijd in de kleine dingen. Ik denk dat veel mensen afgelopen nacht in de eerste hitte nacht dit gesprekje toch wel gevoerd zullen hebben.
3: Wat heb ik een dorst.
0: Wim T. Als Ernie.
3: Wat een dorst.
4: Ernie, ik probeer te slapen.
1: Want wat was het heet, hè?
0: Ja, Bert en Ernie in een huiselijk tafereeltje.
1: Ja, die hebben het ook wel eens heet gehad. En het blijft heet. Het blijft heet. En als het hitte is, dan gaat het alleen maar altijd over de hitte. En wat voor hitte is het precies, weerman Bram?
5: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen... met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika.
0: Ja. Noorden van Afrika.
1: Hitte uit Noord-Afrika die zich in Europa komt vestigen. Het is een beetje alsof het klimaat een middelvinger opsteekt naar het Vlaams Belang, als het ware. Net nu het migratiepact in werking is getreden. Maar we willen dus ook weer zo snel mogelijk van de hitte af. Want we kunnen het niet aan. En stel, je moet in deze hitte naar Graspop. Wat moet je dan?
6: Er is sowieso op Graspop niet echt heel veel plaats voor te schuilen. Er zijn de marquees, je hebt de Metal Dome. Je hebt hier die eetstanden waar iedereen meer schuilt. Dan eten waarschijnlijk.
0: Ja, meer schuilen dan eten.
1: Ja, nou, als een Vlaming de eetstand niet gebruikt om eten... dan is er wel iets heel dringend aan de hand. Maar gelukkig, lieven, zijn er ook Hollanders op Graspop. En Hollanders zijn altijd
0: overal
1: super praktisch en zuinig. Want ja, met deze hitte eet je minder. En zeker als je het zelf meeneemt.
7: Genoeg drinken, eten... Maar eten wordt lastig altijd met het weer, maar een banaantje of zo, even lekker koud.
0: Lekker banaantje.
1: Ja, lekker koud banaantje. Dat zijn Hollanders. Gewoon een lekker koud banaantje meegenomen. Een nare festival. En dat banaantje moet dus in je mond en niet in je oerbicht.
0: Ja.
1: Ik heb een banaan in mijn oor.
0: Waarom?
1: Nogmaals, Wim T. Schippers blijft er altijd bij. En de vraag die dan altijd gesteld wordt op iedere redactie in hittestand is...
8: Wat moet een mens doen als het zo heet wordt? Karel, vertel het mij en kom niet af met de clichés die elk jaar in de kranten staan.
0: Het enthousiasme is...
1: Hij wil geen clichés deze VTM nieuws lezen. Maar ja, clichés zijn niet voor niets clichés. Het zijn de dingen die altijd hetzelfde zijn, omdat bij hitte altijd alles hetzelfde is. We moeten volhouden, we moeten water drinken. Maar goed, het VTM nieuws wil geen clichés, dus dan krijg je geen clichés.
9: Het verschil in temperatuur tussen het plafond en de vloer in een kamer kan zowat 2 à 3 graden Celsius verschillen. Ja, Stef, dus plat op de grond gaan liggen. Het zal toch zeker een graadje frisser zijn.
0: Die zei, het verschil kan verschillen.
1: Het verschil kan verschillen.
0: Ja, dat is hogere wiskunde.
1: Dat is het hoog. Maar goed, dat is dus de tip van het VTM-nieuws.
0: Ga plat op de grond liggen.
1: Ga op een zo laag mogelijk niveau zitten. Nou, dat kun je wel aan de VTM overlaten. En als je dan toch plat op die vloer ligt, smeer dan die vloer in vooral helemaal met...
0: Pindakaas.
1: Pindakaas. Wim T. Schippers gaat niet.
0: Deed het ons voor.
1: Maar eigenlijk is de belangrijkste tip eentje waar ik me zo goed als mogelijk aan probeer te houden. Namelijk binnen blijven. Gewoon binnen blijven. Radio 1 luisteren. Gordijnen dicht. Kijk, de FOMO-paniek bij iedere zonnestraal van nu moeten we naar buiten. En nu moeten we de perfecte barbecue organiseren met de perfecte rosé. Ik vind dat lastig.
0: Het hoeft niet.
1: Het hoeft niet. Kijk, in Mechelen zijn er vrijwilligers die als taak hebben om de ouderen binnen te houden.
10: Luc de Haak is een van hen en hij vertelt dat hij bij deze hitte extra waakzaam is.
11: Wij kunnen niet met een douche water op onze rug lopen, maar ik hou persoonlijk wel een toertje zo in de omgeving. En wij manen dus aan ook van blijft zoveel mogelijk bij hoge temperaturen binnen. Gordijnen houdt u best dicht.
0: Binnen blijven, gordijnen dicht.
1: Ja, mooi. En normaal zijn het de overlastgevende straatjongeren die zorgen dat iedereen binnen blijft en de gordijnen dicht doet. Maar nu zijn het gewoon iets oudere vrijwilligers. Dat is mooi. Wij gaan deze hittegolf liever, geloof mij, we gaan het overleven.
0: We kunnen het.
1: Rustig zitten. Koud banaantje. We gaan het doorkomen. Niemand mag naar buiten, al wel, oké. Eén uitzondering.
3: Ik ga naar buiten. En nu kom ik weer binnen, Bert. Hé, binnen. Buiten.
0: Ach, eindeloos kan ik er naar luisteren.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week, Jan-Jaap van der Wal. En speciaal voor jou, Boudewijn de Groot.
1: Oh, mooi.
0: In het Frisk.
1: In het Friesk.
0: In het Friesk.
1: In het Friesk.
0: In het Friesk. Niet hemzelf, maar iemand mooi. In het Friesk.
1: Graag.
0: Zingt Boudewijn de Groot. I like

0: Skipper Prikkenpoot. Ik denk dat het dus Schipper Prikkenpoot, hè? Meester Prikkenbeen, Schipper Prikkenbeen, zal het ongeveer betekenen. Siep van der Ploeg en Skipper Prikkenpoot, de Friese combinatie, als het ware. Ik zal u iets vertellen. U heeft ooit al wijn gedronken die smaakt naar zure rijst. En ook wijn die smaakt naar dopheide. Dat beweert Dennis van den Buis tenminste. Goedemiddag Dennis, alles in orde.
1: Goedemiddag lieve, ja.
0: Onze wijnkenner zet zijn hemdje open, het is hier ook warm.
1: Ja, het is warm hier.
0: Ondanks of misschien door de airco, ik weet niet, de airco is een beetje ziekjes geloof ik in deze studio. Maar vertel eens, wij zouden wijn drinken?
1: Zeker. Die smaakt naar zure rijst of dopheide. Ik ga nog een aantal andere aroma's geven die je ook al geproefd hebt. Namelijk groene kikkererwten, baklava of, hou je vast lieven, het velletje van zo'n gedroogde salami.
0: Het velletje van een salami heeft inderdaad een hele specifieke zweetgeurachtige... Ja.
1: En dat hebben we allemaal geproefd, want er is een fantastisch initiatief van Sietse Wijma. Dat is een Nederlander en die heeft The Art of Tasting. En die heeft een Instagram-account en heeft mensen uit alle hoeken van de wereld neutrale wijn laten proeven, waar hij dan bepaalde aroma's aan heeft toegevoegd. En bijvoorbeeld, als we naar die zure rijst kijken, de gemiddelde wereldbevolking zal zeggen, ik proef hier bijvoorbeeld, denk aan een rijpe vette chardonnay die op eikenhouten vaten heeft gelegen. Ik proef hier een boterachtig aroma. Wel, dan zeggen mensen bijvoorbeeld uit Turkije of Griekenland, ik moet aan baklava denken. Of dan zeggen mensen uit China of Korea, ik proef zure rijst. Dat komt omdat
0: dezelfde smaak
1: wordt anders gepercipieerd. En dat vond ik, die dopheide bijvoorbeeld, dat heeft dan te maken met, denk aan een Syrah uit de Rhône, die bekend staat om zijn pepersmaak in de finale. Wij zeggen dat is zwarte peper, maar dan zeggen mensen uit IJsland, dat is dopheide. We geven taal aan aroma's, want eigenlijk zit er natuurlijk, niemand heeft met een pepermolen boven die Syrah zitten draaien aan dat vat. Ja. Niemand heeft daar dopheide gedroogd in verkruimeld. We moeten die aroma's taal geven. En dat is een fantastisch project dat hij gedaan heeft met die Art of Tasting.
0: En dat waren geen professionele wijnproevers?
1: Dat waren ook professionele wijnproevers. Okay. Bijvoorbeeld, nog zoiets, de methoxypyrazines, dat is ook zo'n molecule, dat kan je vinden, dat zijn groene aroma's. De meeste mensen zeggen, ik ruik buxus of gras. Of
0: verliefde rozemarijn.
1: Ja, nou, dat weet ik nog niet, maar het is fantastisch. Of groene peper, groene paprika, dat kan je vinden in Cabernet Franc bijvoorbeeld. Maar hij heeft dat laten proeven aan een geoefende Zimbabweanse sommelier. En wat bleek daaruit? Die zei, dat is helemaal de blackjack. Dat is een geurige, bloemrijke plant in Zimbabwe die wij niet kennen, maar dat wordt daarin teruggevonden. Ja. En zo heb je een hele staalkaart die hij op Instagram heeft gezet bij die Art of Tasting. Zoals bijvoorbeeld ja, die groene kikkererwten. Wij zouden daar een gekneusde appel, wat oxidatie in proeven.
0: Rotte appel eigenlijk.
1: Of een appeltje dat een beetje gelegen heeft. Of basmati rijst.
0: Modder.
1: Elk land heeft zo zijn eigen dingen. Bijvoorbeeld dat salami velletje. Dat heeft dan te maken met zo ja, die animale muizige geur, zeg zomaar een beetje. Dan denken wij van, dat heeft iets van een camembert kan je bijvoorbeeld zeggen, of inderdaad die salami. Maar dan zeggen mensen uit Mexico, dat doet denken aan een tortilla. Of dan zeggen mensen uit India, voor mij is dat toch echt wel basmati rijst.
0: Juist, en ze hebben allemaal gelijk.
1: Ze hebben allemaal gelijk, want dat komt. Ja, ik weet niet of je ooit al een druifje bij jou genomen hebt en daaraan geroken hebt. Er zijn eigenlijk weinig fruitsoorten, lieve, waar zo weinig geur aan zit als aan een gewone rauwe druif.
0: Die ruikt naar niks.
1: Die ruikt naar niks. En toch zijn die druiven in
0: staat. Al die aroma's zitten daarin.
1: Dat zijn smaakprecursoren. Dat wil zeggen, dat zijn voorlopers van wat het kan worden. En in een wijnvat komen die tot ontwikkeling. En hoe komt dat? Pas als je die gaat kneuzen, en in die vergisting, dan worden die molecules volatiel in de lucht. Dan gaan die zweven. En pas wanneer dat dus gekneusd wordt en met lucht in aanraking komt,
0: krijg je dat velletje van salami.
1: En dan kan dat van alles worden en zijn. En zo heb je
0: touch
1: bijvoorbeeld, ja, in Syrah heb je dan dat pepermolecule met een dure naam. Is dat dan rotundone? En zo kan je nog voortgaan. Je hebt die methoxypyrazines. En ga zo maar door.
0: Wijn die smaakt naar ribfluweel met tennisschoenen. Het kan allemaal. Het zit allemaal in die druif.
1: Santé bij dit weer.
0: Gezondheid.

0: A bottle of wine met alle mogelijke smaken erin. Of het nu bruinkool, verliefde rozemarijn of ripfluweel met tennisschoenen is. Of het velletje van de salami, de Lee Cider.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: 3 keer meer kans op huidkanker als u meestal buiten werkt. Dat is heel veel. Els de Wageneer, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je hebt het geonderzocht. Je bent gezondheidsonderzoeker aan de Universiteit van Gent. Je hebt alle belangrijke studies over het onderwerp uit binnen- en buitenland vergeleken met elkaar. En komt tot die conclusie. Wat zijn nu de gevaarlijkste beroepen?
3: Wel, als we denken aan werknemers met een buitenberoep, dat zijn dat typisch mensen in de bouw, in de land- en tuinbouw, maar bijvoorbeeld ook mensen te werk gesteld aan wegwerkzaamheden of in de maritieme sector.
0: Juist, ja. En je zou het dus echt een beroepsziekte dan kunnen noemen, eigenlijk huidkanker voor die mensen?
3: Absoluut. In opdracht van FEDRIS, dus het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's, ben ik nagegaan hoe sterk de link is tussen UV-straling bij die buitenwerkers en het ontstaan van bepaalde vormen van huidkanker. En daar bleek dus inderdaad uit dat dat risico 2 tot wel 3 keer hoger lag. En FEDRIS is dan ook overgegaan tot erkenning van de huidkankers als beroepsziekte.
0: En is het besef voldoende doorgedrongen bij de mensen die het meeste gevaar lopen?
3: Wel, ik hoop dat met die erkenning dat ook de nadruk stijgt op de nood aan meer preventie en dat daarbij ook de rol van de werkgever benoemd wordt.
0: De werkgever, inderdaad. Maar ja, je kunt een helm verplichten. Kun je ook zonnecrème verplichten?
3: Wel, we vertrekken eigenlijk van 3 principes van preventie. Dat is in de eerste plaats weren. Dus mensen die buiten werken, daarbij de activiteiten in de zon inplannen buiten de piek van de zonkracht. Dus tussen 11:30 en 16:30 middags valt die. Daarnaast ook werken in de schaduw. En dan het tweede principe naast weren is kleren. Dus het dragen van beschermende kledij. En tenslotte het gekende smeren, het gebruik van zonnecrème. En dat is eigenlijk al vanaf UV-index 3 dat die zaken dus nodig zijn.
0: Ja, en dan zou je dus als werkgever die zonnebescherming, die crème kunnen voorzien. Je kunt zeggen, dat kan toch alleen maar helpen als je zegt van hier, pak dit, smeren.
3: Inderdaad, wij hopen dat de werkgever mee sensibiliseert om dus die beschermfactoren zeer courant te maken.
0: Ja, 2 tot 3 keer meer kans als u vaak buiten werkt, als dat uw beroep is, kans op huidkanker. Komt dat vaak voor eigenlijk, huidkanker?
3: Zeker en vast. Het is de meest voorkomende kanker in België. Bijna 40% van alle kankerdiagnoses, dus dat is toch heel wat.
0: Zoveel?
3: Ja, 1 op 5 Belgen krijgt ermee te maken voor de leeftijd van 75 jaar. En ik verwacht dat dit nog zal toenemen door de klimaatverandering.
0: Ja, want ik dacht altijd dat het heeft te maken met heel veel blootgesteld zijn aan de zon als je klein was, als je kind was.
3: Niet noodzakelijk, dat speelt ook een rol. Maar het is zeker ook zo dat tijdens het verdere leven en dus ook tijdens de loopbaan die blootstelling een rol speelt in het ontwikkelen van huidkanker.
0: Dus mensen die vaak buiten werken, nooit onbeschermd de zon in. Vroeger was dat stoer, in de jaren 70 zag je mensen echt quasi naakt op een dak staan.
3: Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk niet meer zo. Hè? Het besef is al gegroeid, hè?
3: Ja, en ik wil toch nog toevoegen dat ook bij de algemene bevolking dat toch eigenlijk jammer is dat we nog altijd een maatschappij zijn die schadelijke schoonheidsidealen blijft tolereren en zelfs promoten. Dat zal misschien minder het geval zijn bij de dakwerker. Ik spreek me daar niet over uit. Maar de discussie van de zonnebanken leeft ook weer op. Dus een algemeen verhoging van bewustzijn van een schadelijk UV kan zijn, zou wel een goede zaak zijn.
0: Els de Wageneer, dankjewel en nog een fijne dag.
3: Ook zoveel. Dag.

0: Ja, gelukkig is het nu toch te warm om buiten te werken. Neem ik aan Almost Monday en Sunburn.
1: Nieuwe feiten.
0: Het lijkt een zot idee de Noordpool herbevriezen. En toch zijn ze ermee bezig, want hier en daar lopen proefprojecten. Lander van Tricht, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent glacioloog en ja, het is nodig, hè? Want elk jaar verdwijnt er een ijsplaat ter grootte van de Benelux aan de Noordpool. En als je al het ijs dat de voorbije decennia is gesmolten zou samenleggen, kom je aan iets ter grootte van India. Dat is gigantisch.
2: Ja, dat is inderdaad gigantisch en het gaat alsmaar sneller.
0: En de gevolgen daarvan voor het klimaat zijn enorm, hè? We voelen het vandaag, we voelen het nog de hele week, pokken heet.
2: Ja, de Noordpool, het zeeijs daar rond, dat noemen we letterlijk de thermostaat van onze planeet. En dat komt eigenlijk omdat ijs, zeeijs, ziet wit. Dus 90% van het zonlicht dat invalt op de Noordpool wordt normaal gezien weerkaatst door het zeeijs. Nu, minder zeeijs zorgt ervoor dat er minder zonlicht weerkaatst wordt, waardoor het klimaat nog eens extra opwarmt. En dat voelen we meteen tot bij ons.
0: Herbevriezen. Hoe zou je dat kunnen proberen? Met gigantische frigo's? Nee, toch?
2: Nee, het is eigenlijk een redelijk simpel concept. Vandaag de dag hebben we nog een hoeveelheid zeeijs, maar die wordt alsmaar dunner. En uiteindelijk wordt die zo dun dat die begint af te scheuren en volledig wegsmelt. En de projecten die nu op lokale schaal al worden uitgetest, is om te proberen om ijs, zeeijs terug dikker te maken. En dat gebeurt letterlijk door zeewater van onder het zeeijs op te pompen, over het zeeijs te leggen, dat dan in de winter bevriest bij temperaturen tot min 40. En zo eigenlijk het zeeijs dunner maakt op een artificiële manier.
0: Dikker maakt, bedoel je? Je zei
2: ja,
0: dunner.
2: Inderdaad, dikker. Ja, dikker inderdaad.
0: Oké, dus het is eigenlijk een simpel concept. Tijdens de winter pomp je water op van onder de ijsplaat en dat bevriest. En zo maak je die laag dikker en is ze beter gewapend tegen de zomerhitte.
2: Ja, klopt inderdaad. En in de winter is het sowieso koud genoeg op de Noordpool. Dus het zeewater onder het ijs, dat is sowieso eigenlijk al rond min 1 graad. Als dat wordt opgepompt, dat bevriest bijna instantaan. Dus het is niet moeilijk om zeeijs te creëren bovenop de platen.
0: En er zijn proefprojecten bezig op dit moment.
2: Ja, er zijn proefprojecten bezig en er zijn eigenlijk twee organisaties, Real Ice en Arctic Reflections, die daarmee bezig zijn en die allebei proefprojecten hebben lopen. En Real Ice is momenteel de grootste. Die hebben in het noorden van Canada een proefproject lopen, waar dat zij eigenlijk al hebben aangetoond dat door 50.000 ton zeewater op te pompen, het zeeijs lokaal 50 centimeter dikker kon worden, bovenop een ijslag van 1,5 meter.
0: Ja, maar dan moet je in de winter bij temperaturen van, wat is het, min 40, min 50, aan het werk om water op te pompen, lijkt mij ingewikkeld en duur.
2: Ja, inderdaad. Vandaag de dag, die proefprojecten, dat is nog manueel werk. Dus men moet inderdaad nog naar Ginder gaan, die installaties daar gaan krijgen, het water oppompen. Dus daarom is het voorlopig nog op heel kleine schaal dat die tests worden uitgevoerd. Maar de bedoeling zou wel zijn om op termijn met drones, onderwaterdrones te werken, die dan zelfstandig kunnen opereren. En we dus eigenlijk zelf niet meer ter plaatse moeten gaan, Ginder.
0: Oké. Dus dat zou dan de zaak goedkoper maken, gek genoeg, om niet de pompinstallaties bij wijze van spreken op het ijs te zetten, maar eigenlijk op te pompen van onder het ijs met drones.
2: Ja, klopt. En die zouden dan volledig zelfstandig opereren. Voortdurend onder dat zeeijs zich verplaatsen, het water oppompen, dat dan daarbovenop bevriest, zonder dat we daar zelf aanwezig moeten zijn.
0: En technisch gezien zou dat dan opschaalbaar kunnen zijn?
2: Ja, daar zit eigenlijk het grote kritiekpunt. Dus vandaag de dag, die proefprojecten, dat is op heel kleine schaal. En die hypotheses om met die drones te gaan werken, die toekomstvisie, lijkt dan volgens hun wel schaalbaar. Maar er zijn toch veel vraagtekens daarbij. Of dat het effectief wel zo schaalbaar is om een echt effect te kunnen hebben op het klimaat.
0: Ja, dat zal nog moeten blijken. Een andere vraag is natuurlijk, hoe zit het met het milieu? Want ja, dat zeewater van onder het ijs heeft misschien een andere samenstelling. Er zit misschien meer zout in, weet ik veel. En daar kunnen ijsberen dan minder goed mee om. Ik zeg maar wat.
2: Ja, inderdaad. Dat is ook een kritiekpunt op dit soort projecten. De ecologische impact. Zeeijs is normaal zoetwater, dus het zout blijft achter in de oceaan. Of toch een groot deel daarvan. Nu, als we zeewater gaan oppompen en het bevriest dan, ja, dan krijgen we echt zout water, zout ijs. En er is nog onvoldoende onderzoek wat voor impact dit zou kunnen hebben op de directe omgeving en op de dieren. En bijvoorbeeld de ijsberen die daarop leven.
0: Ja. Een ander punt is natuurlijk meer strategisch. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar we moeten gewoon de uitstoot beperken. En dit soort projecten zal een vrijbrief betekenen voor de oliemaatschappij om weer wat meer olie op te pompen.
2: Ja, dat is helemaal waar. Dit is absoluut geen oplossing voor klimaatverandering. De enige oplossing voor klimaatverandering is het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. En dit soort projecten pakt de oorzaak van klimaatverandering niet aan, maar probeert de gevolgen te beperken. En dus dat is een terecht punt van kritiek, dat dit de aandacht kan afleiden van hetgeen echt moet gebeuren. En dat is zo snel mogelijk naar nul uitstoot of zelfs negatieve uitstoot.
0: Ja, maar misschien hebben we het tijdelijk wel nodig, hè, om het een beetje in te perken. Alle beetjes helpen, aan beide kanten, zowel aan de uitstootkant als aan de bevrieskant, zeg maar.
2: Ja, absoluut. En het is ook interessant dat mensen ook zoeken naar dit soort oplossingen of daarmee bezig zijn, daarover nadenken. En niet alleen bezig zijn met het aankaarten van problemen of het zoeken voor emissiereductieoplossingen. Dus het is zeker wel een onderzoeksdomein waar we onderzoek naar moeten blijven doen.
0: En wat denk je, zal het ooit gebeuren? Zullen we ooit de Noordpool herbevriezen helemaal, zoals die was?
2: Wel, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk klimaatverandering gaat zo snel, gaat te snel, waardoor dit projecten, die nu absoluut nog niet schaalbaar zijn, wellicht ook nooit een grootschalig effect gaan kunnen hebben. Dus wat mij betreft zal het bij een droom blijven om te herbevriezen.
0: Dankjewel om ons uit deze droom te halen, Lander van Tricht. Dankjewel. Ik was al aan het hopen, maar kennelijk tevergeefs. Je bent glacioloog, jij hebt er verstand van. Dankjewel, nog een fijne dag.
2: Graag gedaan.

0: Nou, we doen aan auditieve verkoeling vandaag. Shaking on the North Pole. Als je dat hoort, dan koelt je toch een beetje af.
1: Ik wil
0: je gelooft me niet.
1: Ja, ik wil wel 20 keer achter elkaar ijs zeggen of zo.
0: Oh ja, dat helpt ook.
1: Ijs.
0: Meer. Ziel, meer. Of zoals Wim T. Schippers over zijn eigen dood in zijn vermoedelijk door hemzelf opgesteld doodsbericht zei, niets aan te doen.
1: Exact.
0: Niets aan te doen, het is quiz. Goedemiddag Gilles Wijkmans.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent niet alleen jury van deze quiz, van deze gevreesde quiz, mag ik toch wel zeggen, maar je bent er ook de samensteller van. De dader, als het ware. We spelen voor een boekenbon van €25. Te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar die aangesloten is bij Confituur. En we spelen met Isaac. Goedemiddag, Isaac.
2: Goedemiddag.
0: Je hebt hulp, naar het schijnt.
3: Hallo.
0: Ja, dat mag eigenlijk niet, maar omdat het zo warm is, knijpen we een oogje en een oortje dicht. Groeten aan Shana, zij hoort ons ook.
3: Hallo.
0: Hey Shana, het onweerstaanbare, onverslaanbare duo Isaac en Shana. Die gaan het opnemen tegen Alexander. Goedemiddag Alexander.
2: Een goedemiddag.
0: Je staat er alleen voor.
2: Ik sta er alleen voor.
0: Waar was je mee bezig Alexander?
2: Ik was aan het werken in mijn atelier. Ik maak pruiken voor cultuur en voor de filmsector.
0: Wauw. En wat is de laatste pruik die je gemaakt hebt? Of waar was je aan bezig?
2: Wel, ik was de laatste aanpassingen aan het doen aan een pruik voor een Vlaamse actrice die in het najaar op VRT te zien is in een nieuwe...
0: Maar je mag nog niks zeggen, begrijp
2: nee,
0: ik.
2: Nee.
0: Maar goed, jouw pruik komt op tv.
1: Chantal.
0: Ja. De beds are open. Goed, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Isaac, die zich als eerste heeft gemeld. En zolang Isaac juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Alexander. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Isaac.
2: Ja.
0: Wat heb je binnenkort niet meer nodig om een kop koffie te maken? Een koffieapparaat? Warm water? Of gemalen koffiebonen?
2: Een koffieapparaat?
3: Fout!
0: Alexander.
2: Ik ga die...
0: Je denkt warm water.
2: Ja.
4: Dat is helemaal goed.
0: Dat begrijp ik niet, Siel.
1: Wel, normaal heb je inderdaad warm water nodig, maar een Colombiaanse professor die heeft dat warm water geschrapt. Hij duwt het water via ultrasoongeluid, dus geluid aan een heel hoge frequentie, door de koffie. En dat geluid dat creëert kleine bubbeltjes die aan zulke kracht imploderen dat eigenlijk alle stoffen uit de koffie gehaald worden. En dat creëert koffie op... kamertemperatuur. Niet interessant voor een koffie bij jou thuis, maar het bespaart wel 75% energie.
0: Het is wel niet te zuipen.
1: Nee, maar het is wel zeer interessant voor producenten die bijvoorbeeld gekoelde voor verpakte koffiedranken maken of om een concentraat van te maken dat je later kan aanlengen met warm water.
0: Oké. Alexander, waarom zijn mensen zo'n succesvolle diersoort? Althans, volgens een Canadese professor. Waarom zijn wij mensen zo succesvol? Volgens hem. A. Omdat we trage lopers zijn. B. Omdat we grotendeels onbehaard zijn. Wij twee toch? Gilles? Of C. Omdat we weinig slapen.
2: A.
0: Je denkt A. Omdat we trage lopers zijn.
3: Fout!
0: Isaac komt weer in de wedstrijd.
2: Dan ga ik voor C.
0: Omdat we weinig slapen.
4: Ja. Dat is helemaal goed.
1: Er wordt, mensen maken zich daar heel veel zorgen over. Hè? Tegenwoordig over weinig slaap. Maar de mens is eigenlijk geprogrammeerd om weinig te slapen, volgens die professor. Onze eerste voorouders die sliepen veel langer. En als je kijkt naar onze dichte familie, mensen, apen, die slapen ook langer. Als je ook nog eens onze ideale slaapuur berekent volgens onze hersen- en lichaamsgrootte, onze sociale structuur, dan zouden we eigenlijk 10,5 uur moeten slapen.
0: In theorie.
1: Maar we slapen ongeveer 8 uur.
0: En dat doen we onszelf tekort?
1: Wel, wij hebben onze slaap hyper-efficiënt gemaakt. Dus toen wij schuilplaatsen, gelijk grotten en tenten begonnen te gebruiken en vuur, konden wij langer slapen aan één stuk, omdat wij ons minder zorgen moesten maken omwille van roofdieren. En langer slapen betekent dat we langer remslaap hadden en zijn we dus sneller uitgeslapen. En als je minder slaapt, ja, dan heb je meer tijd om sociale banden aan te gaan jagen, gereedschap te maken.
0: Juist.
1: En met alle gevolgen van dien.
0: Dus we zijn eigenlijk efficiënter gaan slapen dan onze eigenlijke dieren toestand zou.
1: Voorgangers en familieleden.
0: Juist. Isaac, op welke plek liep een Nederlander een marathon? Op een trein, op een schuifaf of in een bushokje?
2: B.
0: Je denkt B, op een schuifaf?
2: Ja.
0: Ah, het gaat mooi, Helen B. Hier, Alexander.
2: C, treinhokje.
0: In een bushokje?
2: Bushokje.
0: Het was op een trein,
1: ja.
0: Gilles.
1: Team
0: typisch Nederlanders.
1: Ja. Ja, het had ook dan op een fiets kunnen zijn. Team Smit die liep dus op een trein, een marathon. Eind vorige maand, 8:05 deed hij daarover. Want ja, je moet af en toe overstappen wanneer die trein op zijn eindbestemming is. En tijdens de spits is er te veel volk om door die wagon heen en weer te rennen. Het past eigenlijk binnen een trend waarbij dat mensen op de gekste plaatsen beginnen te lopen. Een Amerikaan bijvoorbeeld liep al 5 kilometer in een lift, op een tafel en op een koelkast.
0: Ja, ja, ja. Het is warm voor iedereen, zou ik maar zeggen. Laatste vraag, Isaac. Heb je deze goed, dan win je deze quiz. Maar als dat niet zo is, dan krijgt Alexander nog een kans. Welk bijzonder bouwwerk komt er eind dit jaar in Australië? Is dat een zwarte doos van de aarde? Is dat een ark van Noah? Of is dat een hotel met landingsbaan op het dak? Welk gebouw komt er in Australië, Isaac?
2: Ik ga het woord geven aan Shana, zeg maar.
0: Ah, oh, Shana! Wat een verantwoordelijkheid op de vrije schoudertjes.
3: Ik denk A.
0: Je denkt A.
4: Dat is helemaal goed.
2: Ja.
0: Typisch, Shana. Helemaal op het einde dan het winnende doelpunt scoren. Gefeliciteerd, Shana, want het is inderdaad een zwarte doos van de aarde.
1: Ja, het is een project van een Australische VZW. En de bedoeling is dat het werkt zoals een zwarte doos van een vliegtuig. Hè. Alle data verzamelen tot het noodlottig eindpunt om gelijkaardige situaties in de toekomst te vermijden. Dus dat ding dat is heel zwaar beveiligd met een dikke stalen huls, verbonden met het internet, zonnepanelen en verzamelt klimaatdata als CO2-niveaus, zee- en luchttemperaturen, aantal bedreigde en uitgestorven diersoorten, militaire budgetten, energieverbruik en nieuwsberichten.
0: Ja.
1: En
0: dus als de aarde ooit helemaal, als het helemaal fout gaat, dan kunnen we daar aflezen hoe het,
1: hoe het gebeurd is. Ja.
0: Wauw. Oké. Sorry Alexander, terug naar de pruik zou ik zeggen.
2: Dat zal ik doen, en proficiat aan de winnaars.
0: Het lijkt mij prachtig om in dit soort weer waar je toch niet buiten kunt gaan, toch binnen lekker nuttig te zijn. In je atelier, heerlijk.
2: Exact.
0: Ik wens je er heel veel plezier mee. Isaac en Shana, weten jullie al welk boek het wordt?
2: Zij heeft het laatste antwoord gegeven, het juiste antwoord, dus het is haar bon.
0: Zeg eens, Shana.
3: Voorlopig nog geen idee, maar ik denk dat het iets zal zijn van een novel, maar dan Engelstalig waarschijnlijk.
0: Ah, voilà. Dat prachtig. En hoe heet dat ook alweer? Dat is Young Adult, hè?
1: Ah, ja,
0: Young Adult in het Engels. Volgende week is er weer een vrijdagquiz.

0: Uit Duitsland natuurlijk, hè, de Neue Deutsche Welle, zo heette dat vroeger jaren 80. Maar ik weet niet wat ze ervan gemaakt hebben, maar ze hebben er iets van gemaakt. Scala en de Kolodziejczycy Brothers. Skandaal im Spielbezirk. Dit is Annelies Moons.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel graag.

0: aan je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Radio 1 live
4: maken. Hetzelfde heb ik wanneer iemand het over MSN Messenger heeft. Wie niet tot mijn generatie behoort, heeft er vaak iets minder een band mee. Want het bijzondere voor mensen van mijn leeftijd is dat de hoogdagen van MSN samenvielen met de hoogdagen van onze hormonen. Beter bekend als onze puberteit. Dus zij die een puber waren, ruwweg ergens tussen 2000 en 2005, die smelten een beetje als ze zo twee pionachtige figuurtjes zien staan ergens. Meteen na school inbellen met de ADSL-lijn en beginnen chatten met je vrienden. Daar hoorde dan een gebruikersnaam bij, die vaak heel lang was, met tildes en accolades ter versiering en natuurlijk veel emoticons en dan de namen van je vrienden en afkortingen als NWLY, dat wil dan Never One Lose You zeggen. Ik ga niet ontkennen trouwens dat mijn toenmalig lief en ik ooit bij elkaar passende gebruikersnamen hadden. Bad Boy was hij en jawel, ik mocht Bad Girl zijn. Voor geen geld van de wereld zou ik terug 16 willen zijn. Daarnaast kon je ook aanvinken dat je vrienden mochten zien welke muziek je aan het luisteren was. Dat was handig, want dan had je meteen een openingszin, à la, oh my god, dat is een zalig lied. Maar ik kreeg ooit een bericht van iemand, amai, jij luistert altijd naar zo'n triestige muziek, ik snap dat jij zo triestig bent. Waarop die persoon mij allemaal blije liedjes begon door te sturen. Sindsdien vraag ik mij af, luister je beter trieste muziek omdat die bij je stemming past, of luister je blije nummers om je stemming te veranderen? Ik zelf neig dus al sinds mijn puberteit naar het eerste. Huilende mannen met gitaren is een van mijn favoriete genres, naast trieste jazzzangeressen van de jaren 30 tot 60. In het nieuwe boek van Ocean Vuong is er ook een personage in mijn categorie en die geeft er de volgende uitleg aan. Misschien geeft die droevige muziek een plaats om te staan aan je verdriet. Zoals een bushokje je een plaats geeft om te staan wachten op de bus. En dat voelt alsof het klopt. Het liefst is dat dan ook een bushokje dat je goed kent, dat vertrouwd voelt. Triste muziek die je al lang kent, doet het meeste deugd wanneer je droevig bent. Zoals comfort food, dat moet warm zijn en vooral niet verrassend. Of comfort series en films, die bestaan ook, die ken je dan al heel goed en kijk je gewoon weer. Soms dan net die hele droeve aflevering. Een weepisode noemen ze dat in het Engels. Comfortboeken heb ik ook. Comfy pants, ook zeer belangrijk. Kortom, ik zoek warmte en comfort wanneer ik droevig ben. Maar andere mensen gaan zich net opkleden en op stap en luisteren enkel naar disco. Ook prima. In mijn hoofd zie ik het plots als een tweewoonst. Je weet wel, zo'n huis dat links en rechts in essentie hetzelfde is, vaak in spiegelbeeld, maar ze zijn dan zo vaak heel anders als je echt kijkt. Tweewoonsten die recent gebouwd zijn, zien er meestal nogal hetzelfde uit, misschien met enkel een verschil in de hoeveelheid grassen die in de voortuin geplant zijn. Maar wanneer ze er al langer staan, worden de verschillen vaak groter. Het ene is misschien al eens gerenoveerd, het andere niet. In dat vernieuwde zie je dan moderne zonnewering aan de nieuwe ramen, terwijl bij dat oude nog van die kanten lapjes voor de ramen hangen. En de tuin is vaak zo verschillend. Eentje met drie buxushagen en een lavendel en de andere een wilde bloementuin met struiken en een boom en 40 soorten planten op 3 vierkante meter. Het stelt mij gerust hoe anders we kunnen zijn en dat we toch naast elkaar kunnen wonen. Meer nog, op mijn vaste route naar hier is er een tweewoonst waarbij een klimplant van het ene naar het andere huis klimt. Dat is helemaal geruststellend. Dus misschien zal ik de volgende keer dat ik droevig ben is een blij lied opzetten. Als je een suggestie hebt, dan mag je het laten weten.
5: Er zijn ook blije liedjes met een droevige ondertoon. Dat zijn de beste. Dancing Queen bijvoorbeeld. Kan niet vrolijker. Toch? Van ABBA. Probeer het eens uit. Veel dank voor een week lang Annelies Moons, een week lang middagjournaal. Volgende week gaat het middagjournaal naar Nico Dijkshoorn. Blijf dus bij ons.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en in Antwerpen heeft het gisteravond flink geonweerd. In de streek rond Avelgem en Anzegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Kruisem in Oost-Vlaanderen is een historische molen tegen de vlakte gegaan. En in Melle kwam een boom op een huis terecht. Het was ook gevaarlijk op de weg, zegt Tom de Blekere van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
2: Voornamelijk windvlagen eigenlijk, windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens, dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen en zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
1: Het onweer trok daarna over Nederland. Ook daar is op verschillende plaatsen schade gemeld. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. Dat bevestigt de sociale huisvestingsmaatschappij zelf. De Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en intussen heeft ook het Brussels parlement een onderzoekscommissie opgericht. De Oekraïnse president Zelensky heeft Wit-Rusland nog een week de tijd gegeven om signaalversterkers weg te halen uit de buurt van de grens met Oekraïne. Zelensky beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het met die toestellen Rusland helpt bij aanvallen op burgerdoelwitten in Oekraïne. Als Wit-Rusland de apparatuur volgende week nog niet heeft weggehaald, zal Oekraïne die zelf uitschakelen, zei Zelensky. Sport op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Beide landen staan samen aan de leiding in groep C. Tom Boudeweel.
3: In het onderling duel op de eerste speeldag werd het een gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. Nu wonnen ze dus beide hun tweede wedstrijd. Brazilië was bij de rust al klaar met Haiti 3-0 dankzij twee goals van Cunha en eentje van Vinicius. De tweede helft die was er te veel aan. Het slechte nieuws was wel dat Rafinha uitviel met een blessure. Brazilië staat in groep C op de eerste plaats op basis van een beter doelsaldo. Want Marokko won maar met het kleinste verschil van Schotland. Een doelpunt na 70 seconden al van Saibari, de Antwerpenaar van PSV. Schotland drong nog even aan, maar geraakte niet meer langzij. De Schotten zijn derde in de stand met 1 punt minder dan het leidersduo. Haiti is met 0 punten nu al uit.
1: In groep D is het halverwege de wedstrijd tussen Turkije en Paraguay 0-1 voor Paraguay. Paraguay speelt wel met een man minder na een rode kaart, omdat een speler met de hand voor de mond had gepraat. Het weer. Zonnig met na de middag stapelwolken. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee veel koeler. Daar liggen de maxima rond 22 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen heeft het gisteravond flink geonweerd. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Kruisum in Oost-Vlaanderen is een historische molen tegen de vlakte gegaan. De Oekraïense president Zelensky heeft Wit-Rusland nog een week de tijd gegeven om signaalversterkers weg te halen uit de buurt van de grens met Oekraïne. Zelensky beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het met die toestellen Rusland helpt bij aanvallen op burgerdoelwitten. Als Wit-Rusland de signaalapparatuur volgende week nog niet heeft weggehaald, zal Oekraïne die zelf uitschakelen, waarschuwde Zelensky. Op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Brazilië met 3-0 van Haiti, Marokko met 0-1 van Schotland. Beide landen staan samen aan de leiding in groep C. In groep D spelen Turkije en Paraguay op dit ogenblik tegen elkaar. De stand bijna halfweg de tweede helft is 0-1 voor Paraguay. Het weer zonnig met na de middag stapelwolken. Vanavond neemt de kans op onweer toe. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee is het wel veel koeler. Daar liggen de maxima rond 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het onweer van gisteravond heeft vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen schade veroorzaakt. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de grond gegaan en in Eeklo zijn 2 huizen uitgebrand. Ook het treinverkeer heeft hinder ondervonden, zegt Thomas Baken van Infrabel.
3: We hebben tussen Tielt en Lijnse wel verschillende problemen gehad. Daar waren takken in de bovenleiding gekomen en er was ook een hek op het spoor gewaaid. In de buurt van Gaveren hebben we ook takken in de bovenleiding gehad tussen Gent-Sint-Pieters en Welle. Hetzelfde probleem. En dan is de storm ook een klein beetje richting Antwerpen gegaan en daar zaten we in Mechelen met een probleem aan de bovenleiding.
2: De problemen zijn nu grotendeels wel opgelost. Ook in Nederland richtte het onweer veel schade aan. Op verschillende plaatsen kreeg de brandweer honderden oproepen. In Coevorde, in het noordoosten, raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. De politie gaat dit weekend extra controles houden op alcohol en drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagochtend zullen de federale en de lokale politie controles houden op rijden onder invloed, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Bij de vorige edities, dus in juni vorig jaar, bij meer dan 50.000 bestuurders kunnen controleren op een weekend tijd. De meeste waren allemaal helemaal goed, maar er waren er een kleine 1000 die toch reden onder invloed. 1,84%. En het zijn eigenlijk die mensen waarvoor we moeten blijven controleren en waarvoor we moeten blijven sensibiliseren.
2: De voorbije nacht hebben Oekraïense drones opnieuw de Krim aangevallen. Dat is het Oekraïense schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. De drones zouden een ondergrondse gasopslagplaats geraakt hebben, blijkt uit beelden die het Oekraïense leger zelf heeft verspreid. Bij de hoofdstad van de Krim, Simferopol, is een elektriciteitscentrale getroffen en brak er brand uit. De Krim is vaak een doelwit van Oekraïense aanvallen. De voorbije weken probeert Oekraïne de bevoorradingsroutes van het schiereiland af te snijden, waardoor er grote brandstoftekorten zijn ontstaan. Sport op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Marokko had aan een snelle goal van Saibari genoeg om met 0-1 te winnen van Schotland. Brazilië klopte Haiti met 3-0. Haiti is zo uitgeschakeld. Brazilië en Marokko staan met evenveel punten aan de leiding in groep C. En in groep D is op dit ogenblik nog Turkije tegen Paraguay aan de gang. Op 1 minuut van het einde van de extra tijd staat het daar nog altijd 0-1 voor Paraguay. Als Turkije verliest, dan zou dat al het tweede verlies zijn en is dat land zo goed als zeker uitgeschakeld. Paraguay speelt overigens al meer dan een helft met een man minder. Almiron kreeg rood omdat hij iets naar zijn tegenstander riep met de hand voor de mond. Het weer zonnig, na de middag stapelwolken met mogelijk kans op een onweersbui vanavond. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
5: De ochtend.
0: Met Jan van Delm.
6: Een goede morgen. Hebt u slecht geslapen? Dan maken we dat meteen goed, want dit is de ochtend. Welkom.

0: Fade Your Heart van Joy Crooks, de Britse singer-songwriter.
1: De markt.
0: Vanaf 1 juli voert de Europese Unie een invoerheffing van 3 euro in op pakjes van buiten de EU die minder dan 150 euro waard zijn. En vanaf november komt er bovenop ook nog een behandelingstax, zoals dat heet, van 2 à 3 euro. Tot nu toe zijn die pakjes vrijgesteld van douanerechten. Goedemorgen, Christian van der Waere.
2: Goedemorgen.
0: U bent administrateur-generaal van de douane. Ja, wat voor effect gaan die maatregelen hebben, denkt u?
2: Ja, het effect gaat toch zijn dat de consument dat hij meer zal moeten betalen voor pakjes die hij aankoopt. Bijvoorbeeld een colis dat wij tegengehouden hadden. Dat zijn 13 verschillende artikelen. Die artikelen komen van China. Als je die nu invoert, dan zul je de prijs betalen van 56 euro. Vanaf 1 juli, door die taxatie, ga je daar 95 euro voor moeten betalen.
0: Dat is wel een serieus verschil, ja.
2: Dat is een serieus beschik, ook omdat het over 13 artikelen gaat. Dus na gelang het pakje, hoeveel artikels dat er in dat pakje zit, dat gaat bepalen hoeveel belastingen dat je gaat betalen. Als je 1 broek koopt, dan is dat 3 euro. Als je daar een broek en dan schoenen bij koopt, ja, dat zijn dat 2 artikels en dan ga je 6 betalen. Dus als je natuurlijk 13 artikelen hebt, gaat dat wel beginnen aan te tikken.
0: Ja, dus je moet echt per artikel eigenlijk betalen. Het is niet als dat je allemaal in één pak komt, dat maakt niet uit. Het is per artikel.
2: Ja, dat is zo'n regel die Europa heeft ingevoerd, juist om te zorgen dat hij eigenlijk daar bijna geen tax op zou, de belasting zou moeten op worden betaald.
0: Ja, ons land is natuurlijk met de luchthaven van Luik en ook van Zaventem een belangrijke toegangspoort tot die Europese Unie. Als dat er zoveel bij komt, ja, dan gaat dat wel een serieuze impact hebben op het volume pakjes. Zijn er al prognoses van bekend?
2: Nee, prognoses niet zo direct qua inschatting. Belangrijk volgens mij zal zijn is wat het effect gaat zijn voor de consument. Als je natuurlijk het voorbeeld dat ik aangaf, dat heeft zijn effect. Maar het moet vergeleken worden als je die producten koopt binnen de Europese Unie. Nu ga je daar evenveel voor betalen, waarschijnlijk veel meer. En dan is het natuurlijk de consument die de beslissing moet nemen. Ga ik wat meer betalen voor de aankoop van de Chinese producten versus het aankoop van goederen die zich al in de Europese Unie bevinden.
0: Dat dus is aan de consument eigenlijk om dat in te schatten.
2: Het is aan de consument die daarover oordeel gaan. Maar dat een effect zal hebben, dat zal sowieso een effect hebben. Maar is dat nu 10%, is dat 20% minder? Daar heb ik geen info over.
0: Dat moeten we nog afwachten, wat het effect concreet zal zijn. Hoe zullen de Chinezen reageren, denkt u?
2: Ja, de Chinezen natuurlijk, dat zijn die bedrijven die gaan proberen die belastingen niet te betalen. Dat is natuurlijk ook het recht van een belastingsplichtig zo weinig mogelijk belasting te betalen.
0: Maar hoe gaan ze dat dan concreet doen, denkt u?
2: Ja, wat gaat men proberen te organiseren is daar verschillen een verkopen van te maken, opeenvolgende verkopen. Dat betekent dus de consument koopt bij een bedrijf A aan, een marktplatform A. Die kopen het dan aan van een tweede marktplatform, die het dan aankopen van een andere producent. En dat zij dat gaan voorstellen als een verkoop die niet valt onder de regeling van die 3 euro.
0: En is dat dan legaal?
2: Dat is legaal, maar er is een bepaling voorzien in de Europese regelgeving en die zegt, indien je zulke een situatie hebt, zoals ik beschrijf, wel nu voor de toepassing van die 3 euro belasting moet gekeken worden naar de verkoop tussen het bedrijf en de consument. Dus het is dat element dat van belang is, die verkoop, en als die plaatsvindt voordat die goederen zijn ingevoerd in de Europese Unie, dan is die 3 euro douanerecht verschuldigd.
0: Die nieuwe douanerechten zijn dus geen slag in het water?
2: Nee, die zullen zeker opbrengsten genereren, opbrengsten die natuurlijk gaan in eerste instantie naar de Europese Unie, wel goed wetende dat daar 25% ook gaat naar de Belgische staatskas, dus dat is ook goed nieuws voor onze begroting en voor onze premier.
0: Goed nieuws voor onze begroting en onze premier, misschien ook voor jullie diensten, dat gaat misschien het werk een beetje meer beheersbaar maken, of niet?
2: Absoluut, dat gaat voor ons de zaken wat eenvoudiger maken. De regering heeft de ondersteuning gegeven aan onze douanediensten door extra recrutering en ook investeringen die wij kunnen doen in IT onder meer en in scanapparatuur. Dus dat is al positief. Met betrekking tot de andere dimensies. Als voordeel is dat wij bijkomende informatie gaan krijgen vanuit degene die verkopen, die onze controles beter zullen maken. Dus wij zullen meer data-elementen hebben die ons moeten toelaten om die controles te kunnen uitvoeren.
0: En dankjewel Christian van der Waaren, administrateur-generaal van de douane, en nog een heel fijn weekend.
2: Graag gedaan. Prettig weekend hoor. Dag.

0: Sporen van Toeristle MC en Bert Oostin. Zometeen krijgt u de weekendtips, maar eerst toch aandacht voor een ongelooflijk maar waar verhaal, want Turkije ligt zowaar uit het WK voetbal. En dat hadden we toch niet meteen verwacht. Iemand die opgestaan is en het allemaal net op de voet gevolgd heeft, is comedian Eren Demirci. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent heel teleurgesteld, vermoed ik.
1: Het is een drama, hè, Lee? Zoals morgens vroeg moeten opstaan, ja, en dan hopen, ja, dat we het goed gaan doen.
0: Ja, want het is toch een talentvolle generatie, dacht ik, hè?
1: Het is een talentvolle generatie. Kijk, we zijn al blij dat we bij het WK waren. En op zijn minst toch door zouden stotten naar de volgende ronde. Maar het heeft niet mogen zijn, hè.
0: Nee, Güler en Kalanoglu zijn maar enkele namen. En voor de rest staat er nog heel wat talent. Wat is er dan misgelopen?
1: Ik weet het niet. Ik denk dat we twee keer hetzelfde scenario vrezen. Twee keer een doelpunt tegen op de counter en dan achter de feiten aanlopen. Ik las net statistiek van 62 doelkansen of 62 keer op doel en geen één doelpunt. Ja, dan ligt je eruit. Hè. Ja. Dan is dat pijnlijk, maar dan moet je naar huis vliegen.
0: Ja, en ze hebben nogthans meer dan een helft tegen 10 man kunnen spelen.
1: Ja. Maar de tweede helft werd er niet meer gevoetbald. Hè. Ik denk dat de Paraguayanen, en misschien terecht, zouden wij hun zijn misschien hetzelfde doen, maar die lagen om de 5 minuten op de grond. Dus ja. Dan weet je dat het gedaan is. Hè.
0: Dan is het gedaan. Nochtans was Turkije zelfs een van de schaduwfavorieten vooraf.
1: Is dat?
0: Ja, dat heb ik toch gelezen en gehoord. Dus, ja.
1: Ja, als je naar het talent kijkt, als je individueel kijkt, natuurlijk wel. Hè. Als je vandaag ook kijkt naar de spelers individueel, waren we veel beter, maar... Het heeft niet mogen zijn, dus ik hang hier naast mijn zoontje, ons verdriet, uit te kijken naar de lentebeelden.
0: Kijken naar de lentebeelden.
1: We zijn naar lentebeelden aan het kijken, ja. Wel,
0: als dat kan helpen, waarom niet? Zeg, zouden ze hun tegenstanders misschien een beetje onderschat hebben? Want Australië, ja, dat was niet meteen een tegenstander waarvan je verwacht dat de Turken daartegen zouden verliezen.
1: Ik vrees van wel, denk ik. Ja. Als je 0 punten hebt en je hebt 3 doelpunten tegen, ja, dan heb je je tegenstanders onderschat. Ja. En heb je het niet goed gedaan.
0: Dan heb je het niet goed gedaan, inderdaad. En dan vandaag Paraguay meer dan een helft tegen 10 kunnen spelen en het niet kunnen afmaken, ondanks die 62 kansen.
1: Ja, ze hebben gestreden. Kijk, ik denk dat we ook... goede verliezers moeten zijn. Ze hebben met 10 man gestreden. Ze hebben veel op de grond gelegen, maar ze zijn er voluit voor gegaan. Dus dan kun je alleen maar proficiat wensen, denk ik. Ja.
0: Wel, dat is
1: dan
0: zeer
1: blijven
0: sportief.
1: We achter met mooi weer. En hopelijk dat België en Marokko, hè. Onze buren zijn Marokkanen. En we zijn ook halve Belgen, hè. Dus hopelijk doet België het beter dan ons. Hè.
0: Dat hopen wij allemaal samen met jou, Eren Demirci. Zeer sportief dat je nu gaat supporteren voor België en Marokko. Heel veel plezier nog met de rest van het WK. En ik hoop dat je het niet te veel aan je hart laat komen. Tot ziens.
1: Nee, dank je wel. Dank je wel.
2: De ochtend.
0: Het wordt bloedheet dit weekend en ook de dagen daarna, vrees ik. En Joris Vergeijlen kan misschien voor wat verkoeling zorgen met zijn weekendtips. Goedemorgen, Joris.
3: Dag Jan, goedemorgen.
0: Waar stuur je ons naartoe? Liefst ergens waar een beetje airco is?
3: Ik hoop dat er airco is in het nieuwe gebouw van de RTBF. Want
0: dat
3: is waar
0: kunnen,
3: ik je in het begin naartoe wil sturen. Dicht bij onze studio, daar begin ik. Het is namelijk open deur weekend bij de buren van de VRT. Je weet, ze zijn volop bezig met de constructie van een nieuw VRT-gebouw. Moet volgend najaar klaar zijn. De RTBF die is al eerder klaar. En dus open deur weekend voor iedereen die dat wil. Nieuws van over de taalgrens. Jan, we brengen dat niet zo vaak. Nee. Maar het lijkt me wel echt interessant om daar eens te gaan neuzen. En het valt samen met Fête de la Musique. In elke provincie in Wallonië en ook in Brussel zijn er vandaag en morgen overal gratis concerten. Meer info daarover vind je op veertenieuws.be. Doorklikken naar de weekendtips.
0: Maar gluren bij de buren van de RTBF lijkt alvast een goed begin. Zijn er nog meer nieuwe plekken om te ontdekken?
3: Ja, nog eentje in Brussel ook. De Sint-Goriksmarkt. Dat is op de plek waar volgens de overlevering Brussel is ontstaan, aan de oevers van de Zenne. Nu, ondertussen, de rivier is al lang overkapt in het centrum. Er is daar heel veel veranderd. Maar die Sint-Goriksmarkt die wordt vanaf dit weekend opnieuw een overdekte markt. Zoals het gebouw eind 19e eeuw bedoeld was. Ik kom daar graag, dus ik ben benieuwd of de plek een nieuwe ziel kan krijgen. Sint-Goriksmarkt in het centrum van Brussel, vlakbij de Beurs en de Dansaarstraat. Maar voor de meest spectaculaire nieuwe plek stuur ik je naar Limburg. Even buiten Hasselt, daar opent de abdij van Herkenrode een nieuwe route die je in enkele gebouwen van de abdij brengt. Maar vooral het nieuwe werk van kunstenaarsduo Gijs van Varenberg is nu open voor het publiek. Dat zijn de mannen van het Doorkijkkerkje in Tongerenborg-Loon. En op de abdij zitten hebben ze het nog veel grootser aangepakt, Jan. De abdijkerk, die in de 19e eeuw is afgebrand, die hebben ze in korte staal opnieuw heropgebouwd. Alsof je door een architectuurtekening wandelt. Want als je de foto's ziet, denk je eerst, ja, dit is gemaakt met artificiële intelligentie. Je kan er namelijk dwars doorkijken. Het is een stalen frame in de vorm van de oorspronkelijke kerk, op ware grootte. Dus een torenspits van 50 meter hoog, 60 meter lang. Het is echt iets om in het echt te bekijken. En dat in combinatie met die sleutelroute, zoals ze het hebben genoemd, die Herita heeft bedacht. Ik raad het je heel erg aan. Veertenieuws.be, daar zie je de foto's en vind je alle info.
0: Klinkt bijzonder verleidelijk. De festivals die zijn ook volop aan de gang. Graspop in Deslin, de Antwerpse Kempen, om er maar één te noemen. Festivals, ja, dan denken mensen aan muziek. Maar je hebt ook twee andere soorten festivals om te hebben dit weekend.
3: Ja, in Bachte Maria Laarne, in Deinze, we zitten in Oost-Vlaanderen, daar loopt vanaf nu de hele zomer lang het Oydonk Art Festival. Oydonk, een verwijzing naar het kasteel van Oydonk. Het festival palmt de beschermde hoeven op het landgoed in. Alle kamers, de stallen, de stokerij, maar ook de velden rond, allemaal gevuld met hedendaagse kunst. Een dertigtal kunstenaars uit ons land, maar ook uit Nederland en Frankrijk. Denk aan Dirk Braakman, Casper de Vos, Wim Delvoye, Koen van Mechelen. En ja, ik kon het al eens bekijken. Het is echt een perfecte zomeruitstap. Zeker als je daarna nog eens langs de leien gaat wandelen. En op zondag kan je met een gids ook het kasteel van Oydonk bezoeken. En ook dat is een aanrader. Dat is nog altijd in privébezit. Daar kan je dus wel even doorbrengen. En er staan veel bomen, Jan. Dus een klein beetje verkoeling in
0: wat
3: de schaduw.
0: Ja.
3: Toch
0: fantastisch.
3: Ook wel belangrijk, denk ik.
0: Zeker deze
3: dag. En dan van
0: dag,
3: de leien ga ik naar de Schelde. In de Scheldevallei, zo tussen Oost-Vlaanderen en Antwerpen in. Daar vindt het festival Stroom plaats, met allerlei voorstellingen en concerten. Dit weekend ook enkele gratis concerten. Om 10 uur al een oeverconcert in Rumst, langs het water. Hopelijk ook een klein beetje verkoeling daar. En vanavond aan de Scheldekaaien in Antwerpen. Stroom met hoofdletters, dat is de naam van het festival. En voor wie het nog wat tropischer wil maken, Jan, het is vandaag feest in Borgerhout, Borger Rio, met een muziekparade, een braderij en wellicht heel veel zweet. En morgen ook de langste dag van het jaar. Dat vieren ze vandaag al in Genk en in Oostende. In de beide steden zijn er tentoonstellingen met airco, performances, noem maar op, bij SeaMine in Genk en op de Zeedijk ter hoogte van de Venetiaanse Gaandrijen in Oostende. De langste dag.
0: Morgen inderdaad, 21 juni, begin van de zomer. Dat hadden we al ondervonden. En tot slot heb je ook altijd wat expo's in de aanbieding, hè?
3: Ja. Twee in Antwerpen om te tippen. De Duitse hedendaagse kunstenaar Neo Rauch, die krijgt het volledige museum De Reden ter beschikking. Dat is één solotentoonstelling dan in zowat het hele gebouw. Zijn focus ligt op zijn grafisch werk. Maar er zijn ook enkele kleurrijke schilderijen van Neo Rauch te zien. Museum De Reden, ik weet, daar hebben ze airco. Ja. En nog in Antwerpen is vanaf dit weekend ook de Notteboomzaal weer open. Dat is de pronkzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Ik denk dat je gerust mag zeggen, dat is de allermooiste bibliotheekruimte van het land. En is deze zomer opnieuw open met een kleine boeken-expo erbij. Dat is niet de coolste plek, maar toch ook wel een aanrader, zelfs met dit weer.
0: Dankjewel, Joris Vergeijlen.
3: Goedemorgen.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer.
9: Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op ikea.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken.
11: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
12: Klinkt goed.
11: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
14: Vak. Breaking news.
15: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
16: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
0: 1 minuut voor 7:30. We zijn er iets vroeger mee met de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Een goedemorgen. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen heeft onweer gisteravond schade veroorzaakt. Rond Avelgem en Ansegem kreeg de brandweer tientallen oproepen. In Kruisum is een historische molen omvergewaaid. En in Eeklo zijn 2 huizen uitgebrand. Ook het treinverkeer heeft hinder ondervonden. Vannacht hebben Oekraïnse drones opnieuw de Krim aangevallen, het Oekraïnse schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Een ondergrondse gasopslagplaats en een elektriciteitscentrale zouden daarbij geraakt zijn. Oekraïne probeert al een tijd om de bevoorradingsroutes van het schiereiland af te snijden. En op het WK voetbal zijn Turkije en Haiti uitgeschakeld. Turkije verloor vanmorgen met 0-1 van Paraguay. Haiti ging met 3-0 onderuit tegen Brazilië. Eerder won Marokko met 0-1 van Schotland. Marokko en Brazilië hebben nu allebei 4 punten en leiden in hun groep. Het weer zonnig met na de middag stapelwolken. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee is het wel veel koeler. Daar liggen de maxima rond 22 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui.
18: Radio 1.
19: De ochtend.
18: Met Jan van Delm.

0: Shout, Tears for Fears. Is er nog ruimte voor wat anders dan voetbal? Uiteraard, dat bewijzen onze media elke dag. En vanmorgen mag ik bellen met Tex van Berlaar van Weekblad Knak. Goedemorgen, Tex.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Je wou beginnen met de terugkeerhubs en de brief die premier De Wever daarover heeft ondertekend samen met 19 of 18 andere Europese leiders. En dat veroorzaakt wel een stormpje binnen de regering. Misschien eerst eens uitleggen waarover het precies gaat, die terugkeerhubs.
1: Ja, die terugkeerhubs, dat zijn centra die buiten de Europese Unie gelegen zijn en waar afgewezen asielzoekers die naar Europa wilden komen, waar we die tijdelijk onderbrengen in afwachting naar hun terugkeer naar land van herkomst. En die liggen heel gevoelig, zoals je zei, Jan.
0: Ja, en het voorbeeld zijn dan die Italiaanse centra in Albanië, dacht ik, hè?
1: Klopt, en er is nogal kritiek op. Er zijn ook veel twijfels of die wel goed werken. Maar dat is inderdaad een lichtend voorbeeld voor de EU en voor meneer De Wever, maar niet voor alle partijen in de Arizona-regering. Zo belde mijn collega Camille Vermeijlen met de voorzitter van Les Engagés, Ivan Verhoekstraeten. En die verslikte zich in zijn koffie. Die wist niet dat De Wever die brief had ondertekend. Meneer Verhoekstraat is een grote tegenstander van dat systeem van terugkeerhubs. En hij zal dit ook aankaarten binnen de regering.
0: Ja, het is ook wel een speciale naam, hè. Terugkeerhubs. Een beetje newspeak, als je het mij vraagt, of niet?
1: Ja, het klinkt een beetje op vakantie gaan. Maar het zijn... Ja, centra, misschien zelfs gesloten centra. We weten nog altijd niet zo heel goed hoe die eruit moeten zien, maar het zal wellicht geen pretje zijn om daar te zitten. En er moet natuurlijk gewaakt over worden dat de democratische en mensenrechtelijke normen daar gehandhaafd worden. En ja, als je dat buiten de EU doet, dan ben je daar toch niet altijd zeker van, vrees ik.
0: Nee, dan heb je minder garanties, uiteraard. Nu, behalve premier De Wever, hebben ook nog 18 andere leiders, Europese leiders, die brieven ondertekend. Duitsland, Spanje en Frankrijk zijn daar niet bij, hè?
1: Nee, er is dus wel enerzijds een nieuwe wind die door Europa waait. En meestal zit Duitsland wel op die trein. Maar in dit geval dus niet. Het duidt er alleen maar op dat dit specifieke onderwerp van terugkeerhubs toch iets gevoeliger ligt dan andere maatregelen die de migratie moeten beteugelen. En dat komt dus volgens mij inderdaad door die factor van de mensenrechten en hoe je dat kan handhaven buiten de EU.
0: Dat is dus ook een probleem voor Les Engagés en Vooruit. Kan dat nu een groot probleem worden binnen onze federale regering, of is dat het zoveelste stormpje in een glas water?
1: Het is een stormpje en dat komt ook vooral omdat wanneer we moeten gaan stemmen over die terugkeerhubs, dan is eigenlijk al impliciet de afspraak gemaakt dat België geen standpunt zal innemen, omdat er ook geen eensgezind standpunt is binnen de regering. Dus die brief is één ding, daar zijn ze niet blij mee. Maar als ze echt moeten op het knopje gaan drukken binnen die Europese cenakels, dan zal het toch eerder zijn naar een onthouding of toch alleszins geen voorstem, zoals De Wever wel zou willen, maar niet mag van zijn coalitiepartners.
0: Oké, je hebt dan nog een tweede verhaal. Een verhaal dat jij zelf hebt geschreven in Knak deze week over de malaise bij de lokale besturen. Een kwart van de gemeente heeft al zijn algemeen directeur zien vertrekken. En voor een goed begrip, algemeen directeur, dat is wat vroeger de gemeentesecretaris was, dacht ik, hè?
1: Ja, de meeste mensen zullen zich inderdaad nog wel die gemeentesecretaris herinneren. Nu, die job is wel fel veranderd de afgelopen jaren. Een algemeen directeur, zeggen experten, dat is eigenlijk een CEO. Dat is een brugfunctie tussen de politici, tussen de burgemeester en de administratie. En bijvoorbeeld in een stad als Antwerpen heeft zo één algemeen directeur maar liefst 8000 mensen onder zich. Dat is wel wat. En inderdaad, goed, zoals je het zegt, sinds 2019 is al een kwart van hen ofwel zelf opgestapt of ontslagen.
0: En dat
1: is toch niet... Ja, er zijn verschillende redenen voor, maar er was toch één rode draad tussen al die gevallen. En dat is het primaat van de politiek. Dat is de idee bij politici dat zij altijd het laatste woord moeten hebben. Zelfs als zij dingen willen beslissen die niet helemaal correct verlopen of niet, die financieel niet gedekt zijn. En waar zo iemand als een algemeen directeur daarvan moet zeggen van hey, hola, wacht even, we moeten dit beter onderzoeken. Ja, dat burgemeesters een nee niet meer aanvaarden van een onverkozen ambtenaar.
0: En vandaar ook het citaat in de titel: bedankt voor uw advies, maar uw mening interesseert ons niet. Ja, wordt dat echt zo groot? Of gespeeld?
1: Ja, dat zei iemand mij die nog altijd werkzaam is als algemeen directeur. Die persoon zei ook, ja, vroeger werd er echt geluisterd naar die gemeentesecretaris. Het was ook iemand die heel veel respect afdwong, omdat hij ook verschillende legislaturen of toch beleidsperiodes bleef zitten. En tegenwoordig zien ze meer als een soort werknemer van, ja, je mag wat input leveren, maar wij beslissen gewoon, want wij zijn verkozen.
0: Ja, dat is blijkbaar een algemene tendens, niet alleen in de Verenigde Staten, maar dus ook bij ons. Dankjewel, ja. Tex van Berlaar van Knak. En graag tot over een uurtje voor de weekendkranten. Tot straks.
1: Tot dan. Dag.

0: Egyptian reggae van Jonathan Richman en The Modern Lovers. Natuurkundige François Englert is overleden. Hij is 93 geworden. Englert mocht in 2013 de Nobelprijs voor de fysica in ontvangst nemen als enige Belg ooit. U herinnert zich misschien nog dat beeld van de dag dat het bekend werd gemaakt dat hij die prijs had gewonnen. Englert stond toen van op zijn balkon de pers te woord.
1: Professeur Englert, quel est votre sentiment maintenant après que vous avez gagné le prix?
2: Je suis pas triste. Je suis pas triste. C'est bien.
0: Je suis pas triste, c'est bien. Dat was de laconieke reactie van François Englert op de Nobelprijs Fysica. Goedemorgen, Steven Lovet.
3: Goedemorgen.
0: U bent professor fysica aan de VUB. Ja, kan u misschien nog eens uitleggen heel kort waarvoor Englert die Nobelprijs precies heeft gekregen?
3: In 1964 heeft hij een voorspelling gedaan dat er een deeltje zou moeten zijn dat we nog niet gevonden hadden op dat moment. Dat centraal staat in onze theorie van de fysica over hoe deeltjes andere deeltjes massa krijgen. En dat heeft tot 2012 geduurd voor we dat uiteindelijk gevonden hebben met de deeltjesversneller aan het CERN.
0: Dat is echt wel het prototype voorbeeld van visionariteit, als ik het zo mag zeggen. Die man was visionair. Hoe belangrijk is een onderzoek dan geweest voor de fysica?
3: Zeer belangrijk. Wij zijn al tientallen jaren aan het bouwen aan die theorie die we het standaardmodel van de deeltjesfysica noemen. En die was eigenlijk af, behalve dat deeltje. Dat ontbrak nog. We wisten dat er iets moest zijn. We hadden een theorie die iets voorspelde. En die theorie was zo goed dat het uiteindelijk inderdaad bleek te zijn wat er voorspeld was door Englert, Braut en Peter Higgs.
0: Ja, dat waren de drie fysici die dat allemaal voorspeld hadden. En dat is dan uiteindelijk ook experimenteel bevestigd in Zwitserland, hè?
3: Ja, inderdaad, met het CMS en het ATLAS-experiment. Ik nam er toen ook aan deel, ik woonde daar toen. Samen met collega's, uiteindelijk duizenden collega's, hebben toen samen allemaal met 2 jaar data, want we hadden een nieuwe versneller, hebben dat toen kunnen bevestigen.
0: Dat moet ongelooflijk geweest zijn op dat moment.
3: Heel speciaal.
0: Ja, heel speciaal. Ja, dat is het minste wat je er kan van zeggen. Nu, binnen de fysica was François Englert natuurlijk een heel bekende naam, maar bij het brede publiek misschien wat minder. Dat is dan veranderd natuurlijk na die Nobelprijs Fysica, maar daarvoor kenden we hem niet echt, hè?
3: Ja, inderdaad. Dat is zo'n theorie die wij aan de studenten doseren in hun masterjaren. Dus het is niet iets wat je gemakkelijk kan gaan uitleggen. Dus je moet al wel een beetje interesse hebben in fysica voordat je zijn naam zal tegenkomen. Maar dan inderdaad, zodra die ontdekking gebeurd was, zeker in België, is zijn naam wel een stuk bekender geworden.
0: Ja, en wat heeft dat voor hem persoonlijk veranderd? Was hij er altijd even blij mee of was dat toch soms een beetje vervelend?
3: En zoals u in het fragment kon horen, was hij daar inderdaad laconiek over. Ja. Hij zal dat zeker niet vervelend gevonden hebben. Maar aan de andere kant is dat niet wat hem dreef in zijn leven. Voor hem was wat dat centraal stond, was de wetenschap en de schoonheid van het werk dat hij deed. De wetenschap was voor hem wat hem dreef.
0: Ja, u heeft hem ook een aantal keer ontmoet, hè. Wat voor man was hij voor u?
3: Een interessante man, duidelijk, zoals ik net zei, iemand voor wie de wetenschap heel centraal stond. Niet bezig met de alledaagse dingen die ik van horen zeggen dan dat aan binnen de universiteit postjes hier of daar, dat hem dat allemaal niet zo interesseerde. Hebben we vooral bezig met wat hij leuk vond.
0: Ja, en wat hij ook leuk vond, dat was pianospelen. Heb ik gisteravond nog gezien. Dat had hij blijkbaar gemeen met Einstein.
3: Dat wist ik niet. Breng mij op de hoogte van iets nieuws. Maar wat dat wel opvallend is dat er toch wel heel veel wetenschappers muziek spelen. Dat is een verbinding die niet zeldzaam is.
0: Nee, want er zit heel veel wiskunde in notenleer natuurlijk. Dat wordt niet altijd onderkend door mensen die van klassieke muziek houden. Maar ja, wiskundige geesten zijn inderdaad vaak ook zeer goed in muziek.
3: Dat klopt, ja. Inderdaad.
0: Ja, geldt dat ook voor u?
3: Inderdaad, ik speel ook een instrument viool bij het VUB-orkest, inderdaad.
0: Voilà, dat bewijst nog maar eens die stelling. Dank u wel, Steven Lovet, professor fysica aan de VUB.

0: Twee jonge meisjes van De Held. Het was redelijk onverwacht, maar plots was het daar gistermiddag. Een akkoord, stel je voor, tussen Israël en Hezbollah voor een staakt het vuren. En we gaan eens horen op het terrein of het ook stand houdt. Goedemorgen, Lennart Zwolfs.
1: Goedemorgen.
0: Correspondent in Israël. Ja, hoe was de nacht?
1: Nou ja, die leek redelijk rustig te zijn verlopen. Maar nu, een uurtje geleden ongeveer, zijn er toch berichten binnengekomen dat Israël aanvallen zou hebben uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zouden nu zeker 5 doden zijn gevallen. Dus ja, het staakt het vuren is in die zin geschonden. Maar dat was gistermiddag eigenlijk ook al gelijk. Nou ja, rond 3 uur ging dat staakt het vuren in. En binnen een uur had Israël al 12 aanvallen uitgevoerd op dat zuiden van Libanon. Ja, de uren daarna werd het wel wat rustiger, maar nou ja, tot een uurtje geleden, tot die berichten van nieuwe aanvallen weer kwamen dus.
0: Ja, en dan is de logische vraag, wat is dat akkoord dan waard?
1: Ja, dat kun je je inderdaad afvragen. Er zijn daar heel vaak staakt het vuren geweest. Die worden eigenlijk altijd geschonden. Israël zegt dat Hezbollah zich niet aan de afspraken houdt en vallen dus aan. Nou ja, Hezbollah op hun beurt zeggen dat Israël staakt het vuren schendt en vallen dus weer aan. Ja, zo kom je in een situatie van beschietingen heen en weer. Als je me vraagt, ja, wat is het dan waard? Wat betekent het? Het is wel een verschil met eerdere staakt het vuren. Die werden altijd afgesproken tussen Israël en Libanon met bemiddeling van Amerika. Ja, en nu schijnt het dus ook echt afgesproken te zijn met Hezbollah, dus dat Hezbollah heeft ingestemd. En de druk lijkt nu toch ook wel echt groter te zijn, omdat Iran en Amerika natuurlijk verdere afspraken willen gaan maken, willen gaan onderhandelen over een deal om, nou ja, hun grotere conflict hier in de regio op te lossen. Dus ja, er ligt wel wat meer druk op. Maar ja, wat het waard is als we dan nu alweer aanvallen zien, ja, dat kun je je dan afvragen natuurlijk.
0: Ja, er is wat meer druk van Amerika en ook van Iran. Maar premier Netanyahu heeft gisteren nog gezegd dat Israël zo lang in Libanon blijft als nodig is. Ja, die Israëlische troepen zullen daar dus ook niet zo snel vertrekken.
1: Nee, zeker niet. En dat is een standpunt dat ze hier eigenlijk altijd roepen. Netanyahu zegt het, defensieminister Katz zegt het. Ja, en zij zeggen eigenlijk, wij moeten onze grenzen daar beschermen. Onze inwoners moeten we beschermen. Ja, en zolang Hezbollah daar zit en zolang Hezbollah niet ontwapend is, ja, hebben wij het recht om daar te blijven zitten en aanvallen uit te voeren als wij dat nodig vinden. Ja, en zullen ze die troepen dus ook niet zomaar terugtrekken. Dus ik denk het hoogst haalbare scenario hier is dat de aanvallen stoppen. Nou ja, die stoppen vooralsnog niet. Dus dat ze in ieder geval zullen afnemen.
0: Nee, maar premier Netanyahu, hij staat dan misschien wel onder druk van Amerika en van Iran, maar vooral ook, vooral onder druk van Amerika natuurlijk, Hezbollah staat vooral onder druk van Iran, maar Netanyahu staat natuurlijk ook onder druk van zijn extreemrechtse ministers.
1: Ja, zeker van zijn extreemrechtse coalitiegenoten staat hij onder druk. Die roepen namelijk dat er gewoon doorgevochten moet worden. Maar de druk komt ook vanuit de oppositie. Die zeggen, je luistert veel te veel naar Amerika. Leg het nou gewoon naast je neer en vecht voor. Nou ja, er komen hier ook verkiezingen aan. Dus die druk die neemt steeds verder toe. En ik was van de week in het noorden van Israël, in Metula. Dat is echt aan de grens met Libanon. En daar sprak ik een vrouw die altijd op Netanyahu stemde. En nu niet meer. Ze zegt, genoeg is genoeg. Hij kan het niet meer. Het lukt hem niet om Hezbollah militair uit te schakelen. Het lukt hem op diplomatiek vlak ook niet meer, want hij moet veel te veel luisteren naar Trump. Dus ja, zijn carrière is eigenlijk wel voorbij. En ik denk dat dat heel tekenend is voor de positie waarin Netanyahu nu in eigen land zit.
0: Hij zit inderdaad in een zeer moeilijke positie. Maar het is wel duidelijk dat die relaties van Israël met de VS en dan vooral met president Trump zwaar onder druk komen, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Er zijn steeds meer meningsverschillen. Kijk, ze willen allebei totaal iets anders. Trump, die is wel klaar met de oorlogen hier. En die wil, nou ja, in zijn woorden, een vredesdeal sluiten en weer door. Nou ja, Netanyahu ziet niks in dat soort deals en wil doorvechten. Dus ja, er lekken steeds meer berichten hoe dat er achter de schermen aan toe gaat. En toch ook wel opmerkelijk gisteren vicepresident Vance, die toch wel hele dreigende taal naar Israël uitsloeg. 2/3 van de wapens waarmee jullie jezelf beschermen. Ja, die worden hier in Amerika geproduceerd en van ons belastinggeld betaald. Nou ja, herinnert Netanyahu er daarmee nog eens aan dat ze die Amerikaanse steun toch echt wel nodig hebben. Ja, als je dat tegen een bondgenoot gaat zeggen, ja, dat zijn toch wel echt grote woorden. Dus dat bondgenootschap lijkt wel echt steeds verder onder druk komen te staan.
0: Het zijn inderdaad ongelooflijk zware woorden vanuit de Verenigde Staten. Dat zijn ze daar ook niet gewend in Israël. Het blijft dus heel interessant om dat allemaal te blijven volgen. Dankjewel, Lennart Zwolfs, correspondent in Israël.

0: Running Up That Hill, Kate Bush. Symbolischer kan een plaat haast niet na dat gesprek over het Midden-Oosten. Straks praten we over onze kernreactoren die 10 jaar langer open blijven na een deal met Engie en Luminus. Daarvoor betalen we nu een stevige prijs. Hoe zit dat precies? Dat is voor na 8 uur. Maar nu eerst het nieuws met Gert van Boksel. Tot zo.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
9: Sleep Life.
4: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
10: Pas op als je een heel goedkope Android-smartphone gekocht hebt, want daar hebben we van alles over ontdekt. Wat? Dat vertel ik je straks in het Uur van de Waarheid.
4: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen was er schade door een onweer. Ondanks een staakt het vuren heeft Israël opnieuw doelwitten in Zuid-Libanon aangevallen. En op het WK voetbal is Turkije uitgeschakeld. De Verenigde Staten gaan door. Een kort maar hevig warmteonweer heeft gisteravond hier en daar problemen veroorzaakt, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Truidemaré.
13: Een goed half uur duurde het onweer. In de streek rond Avelgem en Anzegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisem, ging een historische molen tegen de vlakte. Ook Meetjesland en dan vooral Eeklo deelde zwaar in de klappen, zegt brandweercommandant Injas de Hane van Zone Meetjesland.
14: We hebben een 5-tal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een 2-tal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar. In totaal hebben we 32 oproepen gehad deze nacht.
13: Het onweer trok daarna over Nederland. De brandweer kreeg daar ook honderden oproepen voor wateroverlast, blikseminslagen, schade aan daken en branden. In Coevorden in het noordoosten van Nederland raakte iemand zwaar gewond toen een omvallende boom op een auto terechtkwam.
12: De federale regering bespreekt vandaag het wetsvoorstel van CD&V om de abortustermijn op te trekken tot 14 weken zwangerschap. Voor minister van Justitie Verlinde is dat voorstel te nemen of te laten. Maar vooruit eist dat het hele pakket ethische dossiers besproken wordt, met daarbij ook euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De parlementsleden van Vooruit insinueren dat ze anders voor een wetsvoorstel van de oppositie zouden stemmen om de abortustermijn naar 18 weken zwangerschap op te trekken. Minister Verlinde reageerde in de afspraak op vrijdag.
9: Ik denk dat er een probleem is. Ja. En ik denk dat het belangrijk is en dat we niet moeten naar een roeptoeterdebat gaan wat het thema absoluut niet verdient. En dus we zullen dat zien. Ik maak mij daar geen zorgen over. Te meer omdat wij al eigenlijk van bij de start van de regering het eikpunt en de mijlpaal hebben vastgelegd. Daar zijn we nu en daarnaast werken wij aan die andere thema's waarop er ook vooruitgang is.
15: Is die 14 weken voor CD&V te nemen of te laten?
9: Dat hebben wij zo gesteld, ja.
12: Dit weekend houdt de politie extra controles op alcohol en drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagmorgen zullen federale en lokale politie extra controleren, zegt Anne Berger van de federale politie.
16: Het weekend zonder alcohol of drugs wordt eigenlijk altijd georganiseerd in de Bob-campagne om nog eens extra te zeggen van we controleren, let op, niet rijden onder invloed, ook voor de zomer. Dit jaar concentreert de Bob-campagne zich op de festivals. En er is ook het WK voetbal natuurlijk dat bezig is. Dus het is heel fijn als je daarvan kan genieten met vrienden samen. Iedereen gaat dat doen natuurlijk. Maar het is echt ook heel belangrijk om zeker een Bob aan te duiden, om zeker niet te gaan rijden als je onder invloed van alcohol of drugs bent.
12: In het zuiden van Libanon zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen, ondanks een nieuw staakt het vuren. Volgens Libanese staatsmedia heeft Israël met gevechtsvliegtuigen en drones vannacht en vanmorgen de omgeving van Nabatieh aangevallen, daarbij ook verschillende huizen verwoest. Pas gisteren namiddag spraken Israël en Hezbollah af om de wapens te laten zwijgen. Dat staakt het vuren kwam er dan weer onder druk van de Verenigde Staten, dat in zijn voorlopig akkoord met Iran heeft afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. Maar de Israëlische premier Netanyahu staat in Israël zwaar onder druk om door te vechten, zegt correspondent Lennart Zwols.
17: Zeker van zijn extreemrechtse coalitiegenoten staat hij onder druk. Die roepen namelijk dat er gewoon doorgevochten moet worden. Maar de druk komt ook vanuit de oppositie. Die zeggen, je luistert veel te veel naar Amerika. Leg het nou gewoon naast je neer en vecht voor. Nou ja, er komen hier ook verkiezingen aan. Dus die druk die neemt steeds verder.
12: De voorbije nacht hebben Oekraïnse drones opnieuw de Krim aangevallen, het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland werd geannexeerd. De drones zouden een ondergrondse gasopslagplaats geraakt hebben en ook een elektriciteitscentrale. De Krim is vaak een doelwit van Oekraïnse aanvallen. De voorbije weken probeert Oekraïne de bevoorradingsroutes naar het schiereiland af te snijden. Sport op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten zich verzekerd van een plaats in de 16e finales. Turkije en Haiti zijn al uitgeschakeld na 2 wedstrijden. Tom Boudewil.
18: Turkije verloor van Paraguay met 1-0 na een pittige wedstrijd. Beslist door een doelpunt na 64 seconden, de snelste goal op dit WK. En een primeur, een speler van Paraguay werd uitgesloten na praten tegen een tegenstander met zijn hand voor zijn mond. De Turken kregen nog genoeg kansen, maar scoorden niet en zijn dus uitgeschakeld met 0-6. De VS klopte Australië met 2-0 en plaatst zich voor de volgende ronde met een 6-6. In groep C staan Brazilië en Marokko samen aan de leiding met 4 punten. Ze wonnen vannacht elk hun wedstrijd. Brazilië met 3-0 tegen Haiti en Marokko met 1-0 tegen Schotland. Een doelpunt na 70 seconden van Saibari, de Antwerpenaar van PSV. Brazilië leidt in de stand dankzij een beter doelsaldo. De Schotten zijn derde met 1 punt minder dan het leidersduo. Haiti is zonder punten nu al uitgeschakeld.
12: Het weer zonnig met na de middag stapelwolken en vanavond kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee is het wel koeler. Daar liggen de maxima rond 22 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. We begonnen met het korte maar hevige onweer van gisteravond. Dat heeft vooral in West- en Oost-Vlaanderen schade veroorzaakt. Later ook in Nederland. Meer op vrtnieuws.be.
19: Radio 1.
20: De Ochtend.
19: Met Jan van Delm.
20: Goedemorgen. Hebben we ons laten rollen door Engie en Luminus om 2 kernreactoren langer open te houden, of hebben we gewoon brute pech? Gaan we zo meteen op door. En we houden natuurlijk ook het WK voetbal in de gaten. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: Think I'm in Love. Beck, al twijfelt hij volgens mij toch nog een klein beetje. 27 miljoen euro, dat is het bedrag dat de Belgische staat al heeft betaald aan Engie en Luminus om de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 langer te laten draaien. Eind 2023 sloot de vorige regering de Croo een deal om die twee kernreactoren 10 jaar langer open te houden. Als mede-eigenaar van die kerncentrales heeft de staat ook recht op de helft van de geproduceerde stroom en we zouden daar zelfs geld aan kunnen verdienen, maar dat loopt toch een beetje anders dan verwacht. Bij ons Luc Pauwens, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Onze energiespecialist natuurlijk. Wat is er precies aan de hand?
1: Wel, het heeft dus inderdaad te maken met die deal die eind 2023 is afgesloten. De zogenaamde Phoenix deal. Zoals een phoenix zijn onze twee kernreactoren uit hun as opnieuw herrezen. En daar zijn bepaalde afspraken gemaakt tussen onze overheid en Engie. Onze overheid is voor 45% eigenaar geworden van die twee kernreactoren. Engie ook 45%. En Luminus, niet vergeten, nog altijd 10%. Ja. Wat is er toen gezegd? U moet daarin investeren, in die kernreactoren, beste overheid, want u bent mee eigenaar. Zou ongeveer 1 miljard zijn om die op te knappen. Anderzijds kan u ook uw 45% stroom verkopen en kan je daar inkomsten uit krijgen. Maar er is onder meer nog een andere bepaling die erin staat, want Engie heeft gezegd, wij verkopen dus ook 45% van die stroom, maar we moeten daarvoor een gegarandeerde prijs hebben. En zakt de marktprijs onder die gegarandeerde prijs, beste overheid, dan gaat u dat tekort bijpassen. Eigenlijk zijn we op dat moment de kernreactoren aan het subsidiëren.
0: En dat is wat nu gebeurd is?
1: Dat is blijkbaar wat er zou gebeurd zijn volgens onze minister van Energie, Bie. Maar ik heb een tiental experten gesproken en die zeggen, ja, er zijn daar nog andere kosten die in die Phoenix deal zitten, die onze overheid moet ophoesten. En vermoedelijk komen de meeste van die 27 miljoen van die extra kosten. Maar die deal van die gegarandeerde prijs, die blijft als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de regering hangen. Want als die marktprijs lager zakt, dan moeten we dus bijbetalen. En ze verwachten dat dat de komende jaren wel eens het geval zou kunnen zijn en dat het dan niet over 27 miljoen euro zou gaan per jaar, of een aantal tientallen miljoenen per jaar, maar honderden miljoenen.
0: Oei, hebben we dan zo slecht onderhandeld in 23?
1: Er is hard onderhandeld. De regering heeft zich niet laten doen, want die gegarandeerde prijs is een tweesnijdend zwaard. Als de marktprijs boven die gegarandeerde prijs zit, die momenteel 90 euro zowat per megawattuur is, dan gaan al die overwinsten integraal naar onze staatskas. Dus het zou kunnen opbrengen. Maar natuurlijk, je weet nooit wat die stroomprijs gaat doen. Je zit met een onzekerheid. Kan inkomsten opleveren, maar kan ook zorgen voor behoorlijk wat uitgaven. En dat is natuurlijk een onzekerheid waar deze huidige regering eigenlijk vanaf wil.
0: En zo'n gegarandeerde prijs, is dat uitzonderlijk?
1: Nee, dat wordt al maar meer toegepast. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij de nieuwe windmolenparken op zee. Europa suggereert zelfs die aanpak. Zeg tegen de meeste lidstaten, doe het zo. En bij de nieuwe offshore windmolenparken op zee zal dat ook zo worden gedaan.
0: Want anders vind je geen investeerders misschien.
1: Ja, die willen een zekere garantie. En natuurlijk, de discussie ontspint zich altijd rond die gegarandeerde prijs. Hoe hoog of hoe laag gaat die zijn? Een overheid die wil die graag natuurlijk zo laag mogelijk. Dan moeten we weinig bijpassen. De exploitanten die willen zo hoog mogelijk. Ja. Dan zijn ze verzekerd van een goede winst.
0: Dat is dus bijzonder moeilijk om daar de juiste prijs te vinden, zeg maar. Nu, die deal die is op het bord gekomen van de huidige regering natuurlijk. Die is daar niet zo blij mee. Wat zijn ze nu van plan?
1: Wel, ze hebben eind april aangekondigd dat ze alle kernreactoren, dus ook de twee meest recente, zo snel mogelijk zouden willen opkopen. Opkopen, ik moet zeggen overnemen van Engie Electrabel, want eigenlijk zijn die niets meer waard. Dat kan aan 0 cent worden overgenomen. Maar je moet natuurlijk wel investeren in die kernreactoren om die nog eens 10 of 20 jaar te doen draaien. En daar is de regering nu aan het kijken. Wat gaat ons dat kosten om die reactoren gratis over te nemen, maar er wel nog te in investeren om ze te moderniseren, op te knappen. En dat gaat over miljarden. De redenering van de regering is een beetje van, kijk, we zijn nu eigenlijk mogelijk 2 bedrijven, twee Franse bedrijven, waarvan eentje zelfs een staatsbedrijf, want Luminus is van EDF, de Franse energiereus, aan het subsidiëren. Dat geld loopt weg naar Frankrijk. Als we alles zelf in handen hebben, dan zal dat geld tenminste niet weglopen naar Frankrijk. Dan is het voor ons. En dan kunnen we ofwel winst maken, ofwel verlies, maar we hebben alles in handen dan. En dat hebben we nu niet op dit moment.
0: Er zit dus toch wel ergens een redenering achter waarom we die kerncentrales zouden overnemen. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen.
1: Er zit een redenering achter. Er wordt ook gezegd, je kan die dan als een soort van strategische reserve gebruiken, die kernreactoren inzetten wanneer we bijvoorbeeld in energiecrisis terechtkomen. Als die overheid die in handen heeft en ze maakt verlies, zou ze die ook kunnen stilzetten, even. Dus daar zijn wel elementen om dat te doen. En men denkt ook aan grote contracten bijvoorbeeld met grote energievretende bedrijven. En er is zo'n voorbeeldje in de Verenigde Staten, is een oude kernreactor die al sinds 2019 stil ligt, opnieuw gevraagd om op te starten door Microsoft. Je weet allemaal, die IT-bedrijven die hebben datacenters nodig. Ja. Die vreten enorm veel elektriciteit. En wat heeft Microsoft gezegd tegen de uitbater van die stilliggende kernreactor? Kijk, wij zouden 20 jaar lang alle stroom die uit die kernreactor komt tegen een gegarandeerde prijs willen afnemen. Kan je die opnieuw opstarten? Dan is de rekening natuurlijk snel gemaakt, hè Jan. Als je weet, 20 jaar een gegarandeerde prijs, je begint te rekenen. Men moet daar $1,6 miljard in die kernreactor investeren. Maar de uitbater heeft gezegd, gaan we doen. Ja. Vanaf 2028, nadat die al 9 jaar heeft stilgelegen, zou je dus opnieuw opstarten. Misschien zijn dat ook opties waar onze regering aan denkt momenteel.
0: Maar de kosten die dat allemaal gaat meebrengen, dat wordt nu volop berekend.
1: Dat wordt berekend momenteel. Ze zouden landen dit najaar, oktober wordt gezegd, experts zeggen mij, het zal misschien het einde van het jaar zijn. Ze hebben daar, heb ik gehoord, een zakenbank opgezet. Maar ze zouden ook moeten gebruik maken van de kennis van onze federale energiewaakhond, de KREG. Van ook natuurlijk het FANC, die waakt over de veiligheid van die kerncentrales. Of ze daar al mee bezig zijn, dat is mij eigenlijk op dit moment nog niet duidelijk.
0: Blijft in elk geval bijzonder interessant om te blijven volgen. Dankjewel, Luc Pauwels.
2: Hi babe, it's me. I just thought I'd try ya. I miss you so much. I just feel like we've got so much to catch up on. I want to hear how little one is. And maybe I can try and see you in a couple of weeks. But I'm out tonight. Studio tomorrow. But yeah.

0: Water van Jasmine Lacey en Tyson.
1: De Ochtend WK.
0: Goedemorgen, Jarno Poli.
2: Goedemorgen.
0: Het was een boeiende WK-nacht met toplanden als Brazilië en Marokko. Daar gaan we het straks over hebben. Maar vanmorgen dan was er een trieste primeur voor een speler van Paraguay. Waarover gaat het?
2: Ja, die speler heet dan Almiron. En hij heeft een rode kaart gekregen omdat hij iets gezegd heeft tegen Muldoor van Turkije. En dat met de hand voor de mond. Dat mag dus niet. Dat is een van die nieuwe regels op dit WK. De VAR en de scheidsrechter volgden die blindelings. Rode kaart betekent dat. En tegen een ploegmaat mag je trouwens wel nog iets zeggen met de hand voor de mond. Maar dus niet meer tegen een tegenstander. De wedstrijd eindigde in 0-1 voor Paraguay. En dat dankzij de snelste goal op dit WK van Galarza. Turkije had 80% balbezit, maar moet onverwacht toch naar huis. Daar hadden we het eerder al over met comedian Erhan Demirci, die speciaal was opgestaan om te kijken. Mogen we dit nu een schande noemen?
3: Als je naar het talent kijkt, als je individueel kijkt, natuurlijk wel. Hè. Als je vandaag ook kijkt naar de spelers individueel, waren we veel beter, maar... Het heeft niet mogen zijn, dus ik hang hier naast mijn zoontje, ons verdriet, uit te kijken naar de lentebeelden.
2: Nu, er zijn slechtere manieren om je niet te verwerken, denk ik.
0: Dat die zoveel troost konden bieden, had ik nooit verwacht.
2: Dan zag ik nog een leuke statistiek, of ja, minder leuk voor Turkije. Maar voor dit WK was het nog nooit gebeurd dat een land 70% balbezit had en meer dan 30 schoten had en die wedstrijd nog verloor. Wel, Turkije heeft dat nu 2 keer op rij gedaan.
0: Ja, dat is een trieste primeur ook voor Turkije. Dan naar die 2 toplanden, Brazilië en Marokko. Voor Marokko was de klus al snel geklaard, blijkbaar.
2: Dankzij Ismaël Saibari. Dat is een Antwerpenaar die toch voor Marokko heeft gekozen. En hij had 70 seconden nodig om te scoren. Saibari was dus opnieuw van levensbelang. Hij scoorde ook al het enige doelpunt van Marokko tegen Brazilië. Maar hij looft vooral de groepsfeer.
4: Ja, we have all the same goal, same dream. So even off the pitch, we laugh together, we talk together, we work together. So we are like a family. We always want to win every game, so it doesn't matter. We'll take the next game like another game of the World Cup.
2: Ja, ze willen natuurlijk alles winnen. Ik denk dat iedereen dat wel wil. De laatste wedstrijd is tegen Haiti. Daar zal wellicht het doelsaldo bepalen of Marokko of Brazilië dan de groepswinnaar wordt.
0: Ja, maar dan moet Brazilië ook wel winnen van Schotland natuurlijk.
2: Dat lijkt de logica zelf. Alhoewel, vannacht was er opnieuw weinig samba-voetbal te zien tegen Haiti dan. Brazilië won nog wel met 3-0, maar het leek wat met de handrem op te zijn. Real Madrid-ster Vinicius scoorde, deelde ook een assist uit. En Matheus Cunha tekende voor de andere 2 doelpunten. Het zal misschien toch net iets beter moeten om de volgende statistiek dan weer in leven te houden. Sinds 1982 stootte Brazilië op elk WK door naar de knock-outfase met groepswinst.
0: Ja, dat zal ze waarschijnlijk misschien toch nog wel eens lukken. Maar wij moeten ons ook stilaan gaan focussen op de groepswinst in groep G. Dat is de groep van de Rode Duivels. Morgenavond volgt de 2e match tegen Iran en dan winnen ze maar best, hè?
2: Ja, inderdaad. En daarvoor zijn de Duivels van Seattle naar Los Angeles gevlogen. Daar zijn ze enkele uren geleden ook aangekomen. Ze hebben ook al eens dat prachtige SoFi-stadion verkend, het duurste ter wereld. Daar schitteren, dat zal misschien nog wat meer druk met zich meebrengen, want na het gelijkspel tegen Egypte is het toch echt wel van moeten tegen Iran. Dat weet ook Thibaut Courtois.
5: Maar ik denk dat die druk er altijd zou zijn, ook al hadden we onze eerste wedstrijd gewonnen. Dus als een WK, elke wedstrijd voelt aan alsof je een finale van een beker of van een Champions League of Europa League in speelt. Dus ik denk dat dat het gevoel is dat je altijd hebt als je zo'n match speelt. Dus daarmee moeten we er klaar voor zijn en hopen dat het goed afloopt. Ja.
2: Daar hopen wij ook op, denk ik, Jan. Bij Nederland trouwens dezelfde situatie na het gelijkspel tegen Japan. Nederland speelt vanavond tegen Zweden en moet dat doen zonder Quinten Timber na een botsing op training. Ook middenvelder Frenkie de Jong is daardoor een vraagteken.
0: Allemaal vraagtekens dus voor Oranje en antwoorden op die vragen krijgen we vanavond. En morgen is het dus aan de Belgen. Dankjewel, Jarno Poli.

0: The First Drive van Marble Sounds.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Hou je van het nieuws in de ochtend?
6: De ochtend.
5: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Nu Jinto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jinto. Beter Belgisch design.
10: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
13: Bon, de Nico komt niet.
12: Zij die het vergeten.
13: Els, waar zei jij?
12: En zij die vergeten te annuleren.
13: Zeg, iemand een tom gehoord?
12: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
13: Ah, zalig.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
0: 8:30, een goedemorgen. De hoofdpunten van het ochtendnieuws. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen was er gisteravond schade door een onweer. Op verschillende plaatsen is de brandweer opgeroepen voor blikseminslagen en omgevallen bomen. In Kruisum is een historische molen door een valwind verwoest. Ook het spoorverkeer heeft hinder ondervonden. Ondanks een staakt het vuren heeft Israël opnieuw doelwitten in Zuid-Libanon aangevallen. Daarbij zijn volgens Libanon zeker 5 doden gevallen. Het staakt het vuren met Hezbollah was pas gisteren afgesproken en kwam er onder druk van de Verenigde Staten. De vijandelijkheden in Libanon ondermijnen namelijk het akkoord dat de VS hebben afgesloten met Iran. En op het WK voetbal zijn Turkije en Haiti uitgeschakeld. De Verenigde Staten gaan naar de 16e finales. De Turken verloren vanmorgen met 0-1 van Paraguay. Haiti was met 3-0 kansloos tegen Brazilië. In dezelfde groep klopte Marokko-Schotland met 0-1. En de VS had gisteravond al met 2-0 gewonnen van Australië. Goedemorgen, Jacot.
16: Hallo, goedemorgen.
0: Jij woont in Oost-Vlaanderen, dacht ik. Ja. Veel last gehad van de storm en het onweer?
16: Gelukkig geen schade hier bij ons in Lokeren, maar ik heb het in de gaten gehouden tijdens de piek van het onweer en dan was er bijna elke seconde een blikseminslag in Lokeren alleen. Oh. Dus het was toch behoorlijk pittig onweer. Die code oranje was zeker en vast terecht gisteren, toch zeker voor inderdaad de provincie Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen bij uitbreiding. En ook vanavond mogen we opnieuw onweer verwachten. Maar tot die tijd krijgen we opnieuw veel zon met een paar wolkensluiers en temperaturen die alweer tot 30 graden kunnen oplopen. Hoewel het eerder een lokale 30 graden zal worden, eventueel zelfs met uitschieters tot 2 of 33 graden. In het centrum verwachten we eerder een 29 graden en aan zee een 22. Dus dat is toch een stukje minder warm dan gisteren. Een zwakke wind vandaag, zwak tot matig waait die uit west tot noordwestelijke richting. En dan vanavond en vannacht opnieuw kans op buien, mogelijk met onweer. En temperaturen die schommelen tussen 17 en 20 graden. Ook morgen vroeg kunnen er nog een paar onweer onweersbuien vallen, maar daarna wordt het opnieuw droog en tropisch warm alweer. Met 30 graden in het centrum, 24 aan zee en tot 34 graden. Maar dat zal dan vooral voor het uiterste zuiden van het land zijn. Ook volgende week nog temperaturen rond en boven de 30 graden. Met een paar uitschieters zelfs tot 35 of 36 graden. Dus ja, morgen mogen we officieel van die hittegolf spreken. Normaal gezien volgens de voorspellingen. Maar die zal dus waarschijnlijk wel nog tot en met volgende week blijven duren.
0: Een bakken en braden wordt het nieuwe normaal. Dankjewel, Jacob.
16: Graag gedaan.
4: Radio 1.
6: De Ochtend.
4: Met Jan van Delm.

0: Ja, Moby Dare van Michael McDonald en James Ingram. Zo'n uurtje geleden hoorden we hem al over zijn weekblad. Knak heeft intussen ook de weekendkranten kunnen inkijken. Eens te meer een heel goedemorgen, Tex van Bedlaar.
1: Goedemorgen, Jan.
0: En jij wou beginnen met een interview in het Nieuwsblad. Een interview met de Chinese ambassadeur en dat verliep nogal vreemd blijkbaar.
1: Ja, soms zijn interviews interessanter als je als journalist opschrijft ja, hoe dat die plaatsvinden. En misschien ook soms interessanter naar wat er dan gezegd werd. En dat was wel zo in het geval van het Nieuwsblad en de Chinese ambassadeur. De journalist beschrijft daar heel goed hoe hij daar werd ontvangen. Hoe de medewerkers van de ambassadeur, als er één haartje verkeerd lag bij de man, het meteen weer corrigeerde voor de fotosessie enzovoort. Dat was heel boeiend om te lezen. Maar natuurlijk, ja, dat gesprek dat leek eerder op een dovemansgesprek, vrees ik.
0: En die ambassadeur die liet blijkbaar ook 1 seconde tussen vraag en antwoord. Ja, dat is ook toch vreemd, ja.
1: Ja, dat werkt wel wat ontregelend. Hè. Als ik nu elke keer even zou pauzeren voor ik begin te antwoorden, Jan, denk ik dat je dat ook een beetje onheimelijk zou beginnen vinden.
0: Ja, bij ons zou het gewoon aan de verbinding liggen. Nee, niet aan de intimidatie,
1: dat
0: mag
1: klopt.
0: Ik hopen.
1: Ja. Nee, en ik intimideer ook absoluut niet, hoop ik. Bij die ambassadeur was dat enerzijds wat ontregelend, anderzijds nam hij die tijd dan om een heel standaard antwoord te formuleren op alle vragen over de invasie van Oekraïne, over Taiwan, over de dumping die gebeurt in China. Hij ontkende dat allemaal, hij zei dat het ofwel complottheorieën waren, ofwel dat we allemaal verkeerd geïnformeerd waren in het Westen. En dat is wel des te opvallender in de context waarbij iemand als Bart De Wever, onze premier, in Europa aan de alarmbel trekt over de Chinese praktijken. We hadden er trouwens een coververhaal over met Knak deze week. en dan zegt die ambassadeur, ja, doodgewoon, er is niks aan de hand. We gaan gewoon lekker door.
0: Stond er ook iets interessants in dat interview?
1: Ja, wel. Hij zegt wel. Hij gaf enkele voorwaarden voor wanneer China bijvoorbeeld militair zou ingrijpen in Taiwan. En dat zal gebeuren zodra Taiwan de onafhankelijkheid uitroept. Of wanneer buitenlandse mogendheden hen te hulp zouden komen snellen. Ja, dat is zo van die interessante dingetjes om te lezen. Maar voor de rest is het toch eerder interessant van op een soort metaniveau om te kijken hoe die man zich ageert nog eerder dan wat hij juist zegt.
0: Ja, maar toch weer een stevig dreigement tegenover Taiwan. Je hebt ook nog een tweede artikel en dat is in de morgen. Dat gaat over code rood. Heeft niks te maken met het droge weer van de voorbije dagen, maar alles met de actiegroep, hè?
1: Nee, het is een beetje gelinkt natuurlijk. Weer en klimaat is niet altijd hetzelfde, maar code rood zijn inderdaad de klimaatactivisten. En de journalisten van de morgen die duiken daar helemaal in en leggen toch mooi bloot hoe die organisatie van een soort gewone activistische organisatie is geëvolueerd naar een meer gewelddadige, zelfs extremistische groep. Je weet dat ook, van die, laten we zeggen, mainstream organisaties à la grootouders voor het klimaat. Die waren in het begin sympathisanten van Code Rood, maar hebben hun handen daarvan afgetrokken door gewelddadige acties op meerdere bedrijventerreinen in Vlaanderen. Ja, ja. En het stuk ligt mooi bloot van hoe dat is kunnen gebeuren. En bijvoorbeeld ook dat zij meer dan wellicht zijn geïnfiltreerd door antifascistische militanten. Wat de sfeer allemaal heeft verhit binnen Code Rood.
0: En misschien ook een beetje onder druk van het dilemma waar veel activisten voor staan. Ja, wat moet je doen als iedereen zegt, best sympathiek, maar we luisteren er niet naar?
1: Ja, dat zijn ook bespiegelingen die aan bod komen in het artikel. En dat klopt ook enigszins. Hè. Je kan wel activist zijn, maar als niemand naar je luistert, wat doe je dan? Je kan ofwel blijven doordoen, ofwel stoppen, ofwel naar de grovere middelen grijpen. Natuurlijk, zodra je de wet overtreedt en nu zelfs strafrechtelijke sancties riskeert, dan is het ook niet onlogisch dat bepaalde mensen, of veel mensen, zeggen van sorry voor mij, houd het hier op. En dan blijven enkel nog de diehards over, natuurlijk.
0: En die diehards die komen ook aan het woord in de morgen. Heel interessant om allemaal na te lezen. Dankjewel, Tex van Bedlaar van Knak. En graag tot de volgende keer. Tot ziens.
1: Tot dan, hè. Dag, Jan.

0: Uptide van Stevie Wonder. Er is gisteren een stevig onweer over ons land getrokken en vooral de provincies Oost- en West-Vlaanderen hebben daarvan de gevolgen ondervonden. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor bomen en takken op de weg en in Kruisum, Oost-Vlaanderen, is een historische molen zelfs omgewaaid en helemaal vernield. In het Meetjesland was de schade nog wat ernstiger. Er zijn zelfs verschillende branden geweest, vertelt brandweercommandant Injas de Hane van de zone Meetjesland.
1: We hebben inderdaad een aantal woningbranden gehad, 5 in totaal in Eeklo, Aalter en Maldegem, waarbij blikseminslagen schade hebben berokkend aan het dak en de elektrische installaties. Dit als onderdeel van eigenlijk een ruimer pakket aan interventies, ruim 32 deze nacht. Een tweetal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar. De rest is, de schade valt op zich wel te herstellen, maar er zal even werk aan zijn.
0: Ook het treinverkeer was op sommige plekken verstoord door het stormweer, zegt Thomas Baken van Infrabel.
2: We hebben tussen Tielt en Deinzen wel verschillende problemen gehad. Daar waren takken in de bovenleiding gekomen en er was ook een hek op het spoor gewaaid. In de buurt van Gaveren hebben we ook takken in de bovenleiding gehad tussen Gent-Sint-Pieters en Welle. Hetzelfde probleem. En dan is de storm ook een klein beetje richting Antwerpen gegaan en daar zaten we in Mechelen met een probleem aan de bovenleiding. Nu, al die problemen samen waren in principe vrij snel opgelost.
0: Later is het onweer naar Nederland getrokken. Daar heeft het ook grote schade veroorzaakt. Bij politie en brandweer zijn honderden meldingen binnengekomen van schade. Het ging dan over wateroverlast, blikseminslagen, schade aan daken en ook branden. En in de gemeente Coevorden, dat is in het noordoosten van Nederland, viel zelfs één zwaar gewonde toen een boom op een wagen viel. Vanavond en vannacht neemt de kans op onweer opnieuw toe, maar normaal gezien zal het er niet zo hevig aan toegaan als gisteravond.

0: de militaire luchthaven van Melsbroek. Aan boord de keizer en keizerin van Japan. Ze komen aan voor een staatsbezoek dat zal duren tot en met woensdag. Goedemorgen, Veerle de Vos.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is toch wel een speciaal bezoek, hè? Waarom juist?
1: Wel, de aanleiding is eigenlijk 160 jaar diplomatieke betrekkingen tussen onze beide landen. 10 jaar geleden zijn koning Filip en koningin Mathilde naar Japan gereisd. Toen was het 150 jaar. Het is een bijzonder bezoek omdat het Japanse keizerspaar bijzonder weinig reist. En dat heeft alles te maken met de fragiele gezondheid van keizerin Masako. Sinds het aantreden van keizer Naruhito, en dat was in 2019, hebben ze nog maar 2 staatsbezoeken afgelegd aan het Verenigd Koninkrijk en aan Indonesië. Nu doen ze ineens 2 landen, want ze komen van Nederland, waar ze vorige week waren. De eerste keer ook dat ze 2 landen doen samen tijdens 1 reis. En dat heeft ermee te maken dat ze erg close zijn met beide koningshuizen, zowel het Nederlandse als het Belgische. Wat is er nog bijzonder aan dit bezoek, is dat prinses Elisabeth voor het eerst een rol in het staatsbezoek zal spelen. En ze gaat het keizerspaar oppikken straks op de luchthaven van Melsbroek.
0: Dat zijn allemaal redenen waarom dat bezoek zo speciaal is. Je had het al over de close band met het Belgische koningshuis. Van waar komt dat juist?
1: Wel, dat zou te maken hebben met koning Boudewijn, die koppelaar zou gespeeld hebben tussen de vader en de moeder van keizer Naruhito. Akihito was dat. Die was verliefd op Michiko. Ze beleven allebei nog, maar ze hebben troonsafstand gedaan. Michiko was een burgermeisje. En dat lag natuurlijk heel erg moeilijk in dat stijve Japanse keizerlijke huis. En op het moment dat Michiko in Brussel was, een tijdje woonde ze in Brussel, heeft Boudewijn eigenlijk de brieven van Akihito, die niet rechtstreeks naar haar kon sturen, blijkbaar bezorgd aan Michiko in Brussel. En uiteindelijk zijn ze toch getrouwd en dus is die band natuurlijk erg close gebleven. En dat is verder blijven gaan. Dus op het huwelijk in 1999 van Filip en Mathilde waren dan de kinderen aanwezig. Dus Masako en Naruhito. Die hebben ook ongeveer dezelfde leeftijd. Koning Filip en keizer Naruhito zijn allebei 66. Ze hebben ook kinderen van dezelfde leeftijd. Dus er is wel een bijzondere band tussen beide koppels en beide koningshuizen.
0: Ja. Koning Boudewijn als koppelaar, wie had dat ooit gedacht. Ook huidige keizerin Masako komt uit de burgerij. Je zei het al, ze heeft een fragiele gezondheid. Anders dan haar schoonmoeder heeft ze blijkbaar moeilijk kunnen aarderen aan dat keizerlijk hof in Tokio.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een tragedie, zou je het kunnen noemen. Ze is er niet in geslaagd een troonsopvolger op de wereld te zetten, Jan. Ze hebben een dochter, Masako, die is 24, dus de leeftijd van Elisabeth. Maar in Japan mogen alleen jongens de troon bestijgen. Nu, Masako was voor haar huwelijk eigenlijk een veelbelovende diplomate. Ze heeft gestudeerd in Oxford, in Harvard. Ze spreekt naar verluid verschillende talen. Het duurde ook even voor ze ja zei, toen Naruhito zijn intenties duidelijk maakte. Uiteindelijk zijn ze toch getrouwd. In 2001 hebben ze dan inderdaad een dochter gekregen. Ik zei het al, jongens alleen mogen de troon erven. Er is geen tweede kind gekomen. En eigenlijk leidt Masako sindsdien aan wat ze in Japan, in het Engels dan, een adjustment disorder noemen. Ja, een depressie zou je het kunnen noemen wellicht. Een soort burn-out. Nu, de druk is wel afgenomen omdat de jongere broer van Akihito intussen toch nog een zoontje op de wereld heeft gezet. Een nakomertje. Dus de troonsopvolging is verzekerd. Maar keizerin Masako blijft eigenlijk, ja, er wordt gezegd, ze is snel vermoeid, ze heeft ups en downs. En dus echt goed gaat het er niet mee.
0: Nee, een adjustment order. Dat is een nieuwe term die ik nog niet kende. Maar wordt er ook rekening mee gehouden tijdens dit staatsbezoek?
1: Ja, absoluut. De eerste 2 dagen verdwijnen ze eigenlijk naar het kasteel van Sierrignon. Dat is het koninklijk slot in de diepe Ardennen. Dus van Melsbroek gaat het rechtstreeks naar daar. En daar gaan ze eigenlijk 2 dagen uitrusten. Samen met koning Filip en koningin Mathilde. Ze hebben ook hetzelfde in Nederland gedaan. Daar hebben ze ook, nadat ze aankwamen uit Japan, 2 dagen achter gesloten deuren op een slot doorgebracht. Het valt ook op dat tijdens dit staatsbezoek de meeste activiteiten eigenlijk alleen de keizer aanwezig zal zijn. Nu, wat er in Nederland bijvoorbeeld gebeurd is, dat er op een bepaalde ochtend een portret zou genomen worden van het koppel voor het kasteel waar ze verbleven. En alleen keizer Naruhito is opgedoken. Dus dat is een beetje een treurige foto van de keizer alleen op het bordes van het kasteel. Dus er wordt wel rekening mee gehouden. Een opvallende, aanwijzing voor de fotografen die dit bezoek volgen, is dat ze geen flits mogen gebruiken. Want dat slecht is voor de gezondheid van

0: keizerin.
1: Ja, ze kan dus niet tegen te veel prikkels, dat is wel duidelijk. 160 jaar diplomatieke banden, hoe belangrijk is die relatie voor ons met Japan?
0: Eigenlijk is dat een belangrijke relatie. Dus en dan hebben we het over economie en politiek. Ja. Er zijn heel wat Japanse bedrijven actief in ons land. Denk aan Daikin, Toyota. Die hebben een Europese hoofdzetel in België. 30.000 arbeidsplaatsen creëren die. Je zou kunnen zeggen dat onze economieën een beetje complementair zijn. Dus ja, ik denk wel dat België geïnteresseerd is in meer Japanse investeringen. En dat heeft natuurlijk ook te maken weer met China. Hè. Ja. Je zou het een strategische keuze kunnen noemen. China, waarvan het land waarvan we al maar afhankelijker worden. En Japan lijkt dan een aantrekkelijk alternatief, een betrouwbare partner om die banden mee te onderhouden of zelfs nauwer te maken. En een staatsbezoek als dit draagt daar zeker aan bij.
1: Een betrouwbare partner, dat is belangrijk in deze geopolitiek zeer woelige tijden. Dankjewel, Veerle de Vos, en tot ziens.

0: Montsourire met haar betoverende glimlach mocht Zaas deze ochtend afsluiten. Maar ga vooral niet lopen, want zometeen is het de beurt aan Joren Karels en hij praat uw keuzeplaten aan elkaar in Vox. Maak er nog een fijne frisse dag van met Radio 1.
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Nazi-Duitsland de Atlantic Wall, een verdedigingslinie langs de Europese westkust. Meer dan 5000 kilometer forten en bunkers.
2: Een van de best bewaarde stukken van de Atlantic Wall ligt in Raverszijde, tussen Oostende en Middelkerke.
1: Meer dan 60 bunkers, observatieposten en geschutstellingen.
2: Weet ik veel zoek dekking in een van de bunkers en jij kunt erbij zijn. Weet ik veel over Atlantic Wall Raverszijde? Dinsdag 30 juni van 12 tot 1 op Radio 1.
1: Win je tickets voor de uitzending in de Raverszijde op, VRT Max.
3: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
4: Monetes, 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
3: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
4: Jij gunt het mij gewoon niet dat ik gelijk heb.
3: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
5: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
7: IKEA.
6: Meer info op ikea.be.
8: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
12: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
13: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een zwaar warmte-onweer heeft gisteravond hier en daar problemen veroorzaakt, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Truidemarie.
17: Het was een kort maar hevig onweer. In de streek rond Avelgem en Anzegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken. In Zwevegem waren er veel, maar kleine schade gevallen, zegt burgemeester Isabel de Gezelle.
18: Zeker meer dan 150 interventies, ontwortelde bomen, afgewaaide dakgoten, pannen.
17: In Oost-Vlaanderen in Kruisem ging een historische molen tegen de vlakte. Ook Meetjesland en dan vooral Eeklo deelden zwaar in de klappen. Brandweercommandant Injas de Hane van Zone Meetjesland.
19: We hebben een vijftal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een tweetal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar. In totaal hebben we 32 oproepen gehad deze nacht.
17: Vanmorgen is alle schade zo goed als opgeruimd.
16: Ook in Nederland was er veel schade. In Coevoorde in het noordoosten raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. En in Rastatt, niet ver van Karlsruhe in Duitsland, vielen 9 gewonden toen de bliksem insloeg op een sportveld. Dit weekend gaat de politie extra controleren op alcohol en drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagochtend, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: Doorheen de jaren zien we echt wel een evolutie. Dus we merken dat mensen zich meer en meer bewust zijn van het feit dat rijden onder invloed niet kan. We moeten ook minder mensen betrappen op rijden onder invloed van alcohol. Voor het eerst, vorig jaar zaten we onder de 2% bij ons weekend zonder alcohol in de zomer. Dus dat is positief. Maar er blijft nog altijd die groep van mensen die het toch blijft doen. En daarom moeten we blijven sensibiliseren en controleren.
16: De top van de federale regering bespreekt vandaag het wetsvoorstel van CD&V om de abortustermijn op te trekken tot 14 weken zwangerschap. Voor minister van Justitie Verlinde is dat voorstel te nemen of te laten. Maar vooruit eist dat het hele pakket ethische dossiers besproken wordt, met daarbij ook euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De parlementsleden van Vooruit insinueren dat ze anders voor een wetsvoorstel van de oppositie gaan stemmen om de abortustermijn naar 18 weken op te trekken. Minister Verlinde reageerde in de afspraak op vrijdag.
20: Ik denk dat er een probleem is. Ja. En ik denk dat het belangrijk is en dat we niet moeten naar een roeptoeterdebat gaan wat het thema absoluut niet verdient. En dus we zullen dat zien. Ik maak mij daar geen zorgen over. Te meer omdat wij al eigenlijk van bij de start van de regering het eikpunt en de mijlpaal hebben vastgelegd. Daar zijn we nu en daarnaast werken wij aan die andere thema's waarop er ook vooruitgang is.
21: Is die 14 weken voor CD&V te nemen of te laten?
20: Dat hebben wij zo gesteld, ja.
16: Ondanks een staakt het vuren heeft Israël opnieuw doelwitten aangevallen in Zuid-Libanon. Daarbij zijn volgens Libanon zeker 5 doden gevallen. Het staakt het vuren met de Iran-gezinde Hezbollah was pas gisteren afgesproken en kwam er onder druk van de VS. De vijandelijkheden in Libanon ondermijnen namelijk het akkoord dat de VS hebben gesloten met Iran. Maar de Israëlische premier Netanyahu staat in eigen land zwaar onder druk om door te vechten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
22: Zeker van zijn extreemrechtse coalitiegenoten staat hij onder druk. Die roepen namelijk dat er gewoon doorgevochten moet worden. Maar de druk komt ook vanuit de oppositie. Die zeggen, je luistert veel te veel naar Amerika. Leg het nou gewoon naast je neer en vecht voor. Nou ja, er komen hier ook verkiezingen aan. Dus die druk die neemt steeds verder toe.
16: Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten zich verzekerd van een plaats in de 16e finales. Turkije en Haiti zijn na 2 wedstrijden uitgeschakeld. Tom Boudewil.
23: Turkije verloor van Paraguay met 1-0 na een pittige wedstrijd, beslist door een doelpunt na 64 seconden, de snelste goal op dit WK. En een primeur, een speler van Paraguay werd uitgesloten na praten tegen een tegenstander met zijn hand voor zijn mond. De Turken kregen nog genoeg kansen, maar scoorden niet en zijn dus uitgeschakeld met 0-6. De VS klopte Australië met 2-0 en plaatst zich voor de volgende ronde met een 6-6. In de groep C staan Brazilië en Marokko samen aan de leiding met 4 punten. Ze wonnen vannacht elk hun wedstrijd. Brazilië met 3-0 tegen Haiti en Marokko met 1-0 tegen Schotland. Een doelpunt na 70 seconden van Saibari, de Antwerpenaar van PSV. Brazilië leidt in de stand dankzij een beter doelsaldo. De Schotten zijn derde met 1 punt minder dan het leidersduo. Haiti is zonder punten nu al uitgeschakeld.
16: Het weer zonnig, na de middag stapelwolken en vanavond kans op onweersbuien. Het wordt opnieuw erg warm tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen nog altijd zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
24: Dit zijn de winnende cijfers van de Lotto Euro Millions van gisteren 19 juni. 8, 34, 39, 41, 42, sterren 2 en 7. En de Joker Plus 7, 3, 0, 8, 5, 2 met symbool boogschutter. Je kan de resultaten nalezen op lotto.be.
25: Radio 1. Vox.
26: Met Joren Karels.
24: En ik denk dat we er best nu meteen aan beginnen, nu je brein nog net niet gefrituurd is van de warmte. Nu is het wel zo dat wij al het telwerk al gedaan hebben. Je kan gewoon rustig wakker worden en luisteren. Want dit is Vox, de 30 beste platen van het moment, door jou gekozen. Een heel goeiemorgen.

Geïnspireerd op de actrice die Taylor dan ook een typische showgirl noemt. Taylor Swift op 30 met Elizabeth Taylor. En heel goedemorgen, je luistert naar Radio 1 en op zaterdag 9 uur is er Vox, de 30 beste nummers door jou gekozen. En er zijn 4 nieuwkomers in de lijst deze week, dat betekent dat er 4 nummers uit liggen. Het is Exit voor Jessie Ware, voor Ray en Hans Zimmer, voor Sylvie Kreusch en Romeo Elvis en dat met het WK, oei oei. En ook Trixie Whitley is weg. Dat betekent dus 4 open plaatsen in de lijst deze week. Even luisteren naar de top 3 van vorige week.

3 Olivia Rodrigo met The Cure. Op 2 The Strokes met Going Shopping. En op 1 vorige week Move In van Selassou en de Galants. We tellen af.

0: Wat een goed idee om dit nummer aan het begin van de zomer uit te brengen. Past er zo goed bij de Belgisch-Braziliaanse Helena Kaseya en Forsaken Soul. Kim Kleisters was de eerste moeder ooit die op nummer 1 stond in de wereldranglijst tennis. Verder heeft ze niks met dit nummer te maken. Op 28, de nieuwe zwangere Guy.
1: Spitten die aan het omlet, spitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in je face als portret. Rokken die heis met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: geen leuk club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Zijn we te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee.
1: Zet G komt dansen, zegt hij op het nummer. En die belofte maakt hij ook waar in Vox. Dankzij jouw stem, zwangregie Nieuw op 28 met Kim Kleisters. De stemmen in je hoofd, daar gaat het over bij The Haunted Youth op Wake Up. Na dit... Een fijne melding, want nergens in Vlaanderen is er meer dan 10 minuten vertraging op de snelwegen. Dat is mooi.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Radio 1.
4: Vox.

zaterdagochtend, de ochtend van een heel warm weekend. Ik wens je een heel goeiemorgen en welkom bij Vox op Radio 1. De Haunted Youth en Wake Up. En het is toch zo leuk om wakker te worden en te beseffen dat het weekend is.

eerlijk duurt het langst. De studio heeft nu al wat last van de warmte, want dit nummer staat op 24 in Vox, maar is om een of andere reden nu al gestart. Een beetje vervelend, maar we gaan het ermee moeten doen. Dit was dus Grof Geschut met En Dan Alles op 24. En we gaan nu luisteren naar 25. En dat is dat geweldige nummer van The Avalanches en Jamie XX, Every Single Weekend.

0: Het is een understatement. I'm a giant.
1: I'm a giant.
0: Eerste nieuw werk in 7 jaar tijd. Chaka Khan en Shakzilla. Dit is nieuw op 24. Enfin, die hadden we dan net gehad. Grof geschud met En dan alles. Maar een nieuwe plaat van Kids with Buns staat op 23. Car Crash.

De nieuwe single van Kids With Buns, Car Crash, op 23. Een paar jaar geleden stuurde Stromae een paar demo's naar Tove Lo. Ze ging ermee aan de slag voor haar nieuwe album. En dit is het resultaat. Tove Lo en Stromae, nieuw op 22 met Deffleur.

0: Kamiyembe, rien à fêter. Als je net inzapt, een heel goedemorgen. Welkom bij Vox. Dit heb je gemist.
1: Radio 1.
2: Vox 30.
0: Zakt 9 plaatsen naar 30. Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Helena Kaseya is nieuw op 29 met Forsaken Soul. En op 28 ook nieuw. Kim Kleisters van Zwangergie.
2: 27.
0: Ja. 13 plaatsen achteruit op 27. The Haunted Youth en Wake Up. Ode aan het weekend op 26. The Avalanches en Jamie XX met Every Single Weekend. En de disco vibes van Chaka Khan op 25. Chuckzilla.
1: 24.
3: Een kansen op een feestje, zomaar dansen voor je leven en plots iemand zien met krullen.
0: De cyclus van de liefde grof geschud met En dan alles op 24. Kids with Buns stijgt 7 plaatsen naar 23 met Car Crash. Bloemen en Kransen nieuw op 22. Tovelo en Stromae met Des Fleurs. En op 21 ook in het Frans Kamiyembe en Rien à fêter.
2: Radio 1.
1: Vox.
0: Ringo, heb je zin om samen nog eens een liedje te maken? Tuurlijk, Paul. Zo moet dat ongeveer gegaan zijn. Op nummer 10, Paul McCartney en Ringo Starr, Home to Us.

Dat er een nieuwe plaat is van Paul McCartney is fantastisch. Die heet The Boys of Dungeon Lane. Dat daar een duet op staat samen met Ringo Starr. Kers op de taart natuurlijk. Paul McCartney en Ringo Starr. En Home to Us. Nu de nummer 19 in Vox van Johannes is zijn naam. En als je denkt, ik ken dat nummer. Dat kan, want het is een cover van One Thing van Emery. Johannes is zijn naam met Ding.

0: Altijd creatief, Johannes is zijn naam. Dit keer dus een cover van One Thing van Emery met Ding. Jaren geleden heeft Massive Attack Tom Waits gevraagd om samen een nummer te maken. Dat het al die jaren geduurd heeft voordat ook gebeurde, heeft Tom Waits nooit erg gevonden. Actueel, dat is het. Zoals Dylan zei, Masters of War. Daar gaat het over. Boots on the ground.
1: Peggy legs dangle from a

0: Deep Boots on the Ground van Massive Attack en Tom Waits. Klaas Del Ru, die kan je kennen van Yevgeny. Dit is hem solo met zijn nieuwe single op 17. Zeven tuinen.
1: Ik ben over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten. Altijd klaar.

0: van tijd. Klaas en Zeventuin, een nieuwe single op 17. Een tijdje geleden kwam Nectar Wood langs hier bij Radio 1 om haar nieuwe single voor te stellen. De sessie kan je bekijken op VRT Max. En die nieuwe single hoor je nu in Vox op 16, Naturally.
1: Radio 1.

0: Nectarwood en Naturally. Zometeen na het VRT-nieuws van 10 uur, het tweede deel van Vox. We tellen van 15 naar 1. Maar eerst stellen we graag nog een nieuw nummer aan je voor. Een tip voor de lijst van volgende week. En dat is de nieuwe van Angèle. Dat gaat over duidelijk zijn over wat er in je omgaat.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
0: Wiele.
1: Radio 1.

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Shh. Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Pas op als je een heel goedkope Android-smartphone gekocht hebt, want daar hebben we van alles over ontdekt. Wat? Dat vertel ik je straks in het Uur van de Waarheid.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De voorbije maanden heeft ons land al 27 miljoen euro extra betaald aan Engie en Luminus om 2 kernreactoren 10 jaar langer open te houden, Doel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is mede-eigenaar van die reactoren en zou er dus ook inkomsten moeten kunnen uithalen. Maar Luc Pauwels, er is duidelijk een probleem.
6: Ja, dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering, De Croo, met toenmalig minister van Energie Tine van der Straten, met Engie over de verlenging van onze 2 jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie Biet hebben geleid tot die 27 miljoen euro die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten. Maar het eindresultaat is op dit moment duidelijk. We betalen 27 miljoen euro extra voor het openhouden van onze 2 jongste kernreactoren.
5: Dankjewel, Luc. In Hoeje, in de provincie Namen, is gisteravond iemand verdronken in de lessen. De zwemmer werd door rond 10 uur of rond 10 voor 9 als vermist opgegeven en na een grote zoekactie is het lichaam gevonden. De lokale politie roept al wie gaat zwemmen op om extra voorzichtig te zijn. In Nederland heeft hevig onweer gisteravond het leven gekost aan een jonge vrouw. Zij kwam met haar auto onder een boom terecht in Koevoorde en overleed ter plaatse. In Duitsland vielen 9 gewonden toen de bliksem insloeg op een sportveld in de buurt van Karlsruhe. Bij ons raakte voor zover bekend niemand gewond, maar in West- en Oost-Vlaanderen was er hier en daar wel schade door blikseminslagen en omgevallen bomen. Bij een grote brand in een luxe hotel op de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toeriste omgekomen. 1700 gasten zijn geëvacueerd, enkele hadden ook medische hulp nodig. Door de rieten dakstructuur en de wind kon het vuur zich snel verspreiden. Het is intussen onder controle en wat de brand veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal is Turkije onverwacht uitgeschakeld. Turkije had eerder al verloren van Australië en vanmorgen ging het opnieuw mis tegen Paraguay. 0-1 werd het voor Paraguay. De Belgisch-Turkse comedian Eran Demirci is teleurgesteld.
7: Het heeft niet mogen zijn, dus ik hang hier naast mijn zoontje, ons verdriet, uit te kijken naar de lentebeelden.
8: Kijken naar de lentebeelden.
7: Als je 0 punten hebt en je hebt 3 doelpunten tegen, ja, dan heb je je tegenstanders onderschat. Dan heb je het niet goed gedaan. We zijn ook halve Belgen, dus hopelijk doet België het beter dan onze.
5: Het weer, zonnig na de middag, stapelwolken en vanavond kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw erg warm tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen nog altijd zomers warm met telkens wel kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Vox.
3: Met Joren Karels.
9: Goedemorgen, blij dat je zaterdagochtend met ons doorbrengt. En dus ook met Vrouwtje, jaar na jaar.

Jaar na jaar kiezen voor elkaar de romantiek van werken aan een relatie. Vrouwtje en jaar na jaar. Een heel goeiemorgen. Dit is Vox op Radio 1. De 30 beste nummers door jou gekozen. Met nu op 14 de nieuwe van Charlie XCX.

En dat hij nu toch echt begonnen is, ga je voelen dit weekend. Spring Summer 26 van Charlie XCX. Olivia Dean is fan van Marvin Gaye. Dat heeft ze niet officieel bevestigd. Maar als je goed luistert naar haar baby steps, dan kan je dat afleiden. Je hoort ze zo meteen op 12 in Vox. Eerst op 13, Floris Francis Arthur, of misschien gewoon Floris Francis Arthur, wat na Engels stapt hij over naar het Nederlands.

0: En zo mag het ook, zeker tijdens het weekend. Baby Steps van Olivia Dean. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Door een defect voertuig is de rechterrijstrook versperd. Door werken is de Beverentunnel tot maandagochtend afgesloten op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek. Ook door werken kan verkeer vanuit Antwerpen naar Rotterdam het best omrijden via de E19 richting Breda.
1: Radio 1. Vox.

0: Twee Beatles op 20, Paul McCartney en Ringo Starr en Home to Us. Ding van Johannes is zijn naam, staat op 19. En vier plaatsen winst voor Massive Attack en Tom Waits staan op 18 met Boots on the Ground.
1: 17.
2: Bloed, sneeuw en onschuld, asfalt en een zee van tijd.
0: Op 17 de Zeven Tuinen van Klaas. Nectar Wood zakt vier plaatsen naar 16 met Naturally. En vijf plaatsen winst voor de nieuwe vrouwtje. Jaar na jaar stijgt door naar 15.

0: XCX op 14 in Vox. Wolfje van Floris Francis Arthur staat op nummer 13. Baby Steps, maar wel achteruit. 6 plaatsen naar 12, Olivia Dean. En Oscar and the Wolf staat samen met Steen op 11 met Safe and Sound.
1: Radio 1.
2: Vox.
0: Frans Kalf opent de top 10 deze week met Now and.

Lenny Lenny en Tambourine. Vuur op nummer 8, Rosalía Focurani.

Je hebt de afgelopen maanden regelmatig nieuwe muziek van Auw kunnen horen op Radio 1. Bij deze temperaturen komt het nog net iets beter tot zijn recht. Fantastisch nummer Auw en Kadabesh. De Strokes hebben stemvervormers en filters ontdekt. Dat valt niet bij iedereen in de smaak. Maar ze halen er wel de Vox-lijst mee deze week. De Strokes, go in shopping. Like

Ja, en zo kan iedereen zingen natuurlijk. Maar je moet het dan ook nog doen. The Strokes and Going Shopping. 5 minuten over 11. Goedemorgen, het is zaterdag. Vox op Radio 1. Blij dat je luistert. En sinds gisteren kan je luisteren naar Unspectacular Times. Het nieuwe album van Mauro Pawlowski. Het is een popplaat geworden. 10 nummers staan erop. En Elsa Rapoy die heeft al gestemd op de nieuwe van Mauro in Vox. Ze heeft haar top 3 ingestuurd. Op 3 Frans Kalf. Op 2 de Rolling Stones. En op 1 Mauro. En Els wilt winter filmtickets mee. Als je zelf kans wil maken, stemmen kan vanaf straks.

0: Twijfel bij Merel en Baby. Op de ring rond Gent, de Kennedylaan, zijn door een ongeval richting Merelbeke twee rijstroken versperd op de rotonde bij Gent-Zeehaven. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is het vertragen tussen Destelbergen en het parkeerterrein in Gent-Brugge. De rechterrijstrook is dicht door werken. We komen zometeen aan de top 3 van Vox, maar eerst nog een klein overzicht.
1: Vox 10.
2: Je moet me eerst wel leren kennen om te weten wie ik ben.
0: Sterkste stijger deze week van 23 naar 10. Frans Kalf met Nou En. Op 9 Lenny Lenny en Tambourine. Blijven staan op 8 deze week Rosalia en Fokurani. En plaatsen lager op 7 Au en Calaves. 6. Vorige week stonden de Strokes op 2, deze week op 6 met Going Shopping. Mauro Pawlowski op 5 met Maintain Love. En op 4 één plaatsje omhoog voor Merel met Baby.
1: Vox. Radio 1.
0: En dan beginnen we aan de top 3 van Vox deze week. De 3 beste platen van dit moment. Een nieuwe nummer 2, een nieuwe nummer 1, maar eerst de Rolling Stones op 3.

0: Geef mij 1000ste van de energie van Mick Jagger en ik blijf presenteren tot zondagavond, denk ik. Willem kan die energie trouwens ook gebruiken. 22 stuurt in de Radio 1-app dat hij aan het thesissen is. Veel...
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Radio 1 live.

De nummer 1 van vorige week, Selassou en de Galants met Move In. Dat wil zeggen... Een nieuwe nummer 1. Mensen dragen luiers, pampers, om toch maar op de eerste rij te kunnen blijven staan om haar te zien. Dat heeft ze gezegd in een interview op Radio 1. Olivia Rodrigo en The Cure.

0: dat is echt waar, van die pampers. Dat mensen op de eerste rij staan en dan een pamper aandoen om niet naar het toilet te moeten gaan. Om Olivia Rodrigo te kunnen live zien spelen. Ze is overal tegenwoordig en iedereen wil haar ook. Ook in Vox op nummer 1 met The Cure. Zometeen het uur van de waarheid. Salut.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet je dansen?
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getijs te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
7: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatje, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max. Deze radiospot is voor u.
8: Ja.
2: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
8: Of de stevigheid van een natte pistolet.
2: Jij denkt, dat is normaal?
8: Ja, wel, dat is niet normaal.
2: Nee, het is goed geweest.
8: Genoeg afgezien.
2: Gedaan, zeg.
8: Klaar.
2: Het is bedtijd nu. Tijd voor een sleeplife bed.
9: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife.
10: U bent toegewijd aan uw familie, aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt, met aandacht voor wie na hen komt, maar altijd met onze focus op uw vermogen.
11: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
12: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
13: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
12: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
13: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
12: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Jo, wat bedoel je?
12: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haren omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren. 11 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De politie van Antwerpen heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een illegale raveparty in het Nachtegalenpark in Wilrijk. De agenten kregen de feestvierders in de gaten rond 2 uur vannacht. Ze pakten 19 mensen op. Een van hen verzette zich en riskeert een gerechtelijke vervolging. De politie nam ook drugs in beslag en een verboden wapen. De top van de federale regering zit vandaag samen om enkele losse dossiers te bespreken voor ze aan de begrotingsgesprekken beginnen. Het gaat dan onder meer over een verbod op invoer van producten uit de bezette Israëlische gebieden en over een andere berekening van de werktijd. Ook ethische dossiers zoals abortus en draagmoederschap liggen op tafel. Coalitiepartner Vooruit wil die thema's in één pakket goedkeuren voor het einde van het jaar. Maar dat vindt minister van Justitie Verlinde geen goed idee.
18: Ik laat mij niet graag vastpinnen op een timing, omdat de voorbije maanden geleerd hebben, bijvoorbeeld bij draagvrouwschap, dat er een aantal vraagstukken zijn die ook door collega's worden opgenomen, zoals terugbetaling van medische kosten, zoals de ziekenhuizen of fertiliteitscentra die daarin kunnen deelnemen. En dus, ik denk niet dat we moeten wachten met één thema om een ander te bespreken. Ik denk dat die thema's elk op zich een volwaardig eigen debat verdragen en dat als er een tekst klaar is, dat die dan in het parlement besproken kunnen worden.
17: Op deze Dag van de Schoonmaak worden poetshulpen in de bloemetjes gezet. Via dagvandeschoonmaak.be kan je je poetshulp een complimentje geven. Zij verdienen respect, zegt initiatiefnemer Nico Danes van dienstencheckbedrijf Groep Danes.
6: Ik noem onze huishoudschoffer echt helden die onze economie draaiende houden. Stille helden die in alle stilte werken. En ik wil vooral hen het respect en de waardering geven die ze verdienen. En het is een vaak onderschatte job. Onze huishoudschoffers gaan van het ene gezin naar het andere gezin. Overal zijn er andere eisen, andere wensen. En ik vind dat dat zeker het nodige respect verdient.
17: De voorbije uren zijn er in het zuiden van Libanon minstens 12 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Onder de slachtoffers ook een soldaat van het Libanese leger. Dat melden Libanese media. Nochtans sloten Israël en de militie Hezbollah gisteren een nieuw staakt het vuren, dat dus opnieuw bijzonder broos blijkt. Het Israëlische leger zegt dat het alleen heeft gereageerd op raketaanvallen door Hezbollah. Vannacht en vanochtend hebben Israëlische vliegtuigen en drones aanvallen uitgevoerd, vooral rond de omgeving van Nabatieh. Verschillende huizen zijn daarbij ook verwoest. Hulpdiensten zoeken nog naar vermisten. En in Bolivia heeft de president een noodtoestand uitgeroepen. In dat Zuid-Amerikaanse land is er al 6 weken sociale onrust over het economische en financiële beleid van de rechtse president Paz. Demonstranten hebben er wegblokkades opgeworpen, waardoor de bevoorrading van brandstof, eten en geneesmiddelen beperkt is. Met 1 grote vakbond heeft de Boliviaanse president een akkoord kunnen sluiten, maar andere groepen willen blijven protesteren. Door de noodtoestand kan de president het leger inzetten om de wegblokkades te verwijderen. Het weer zonnig en bijzonder warm, nog altijd tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
19: Radio 1.
20: Het uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
21: Goedemorgen. Als we zelf verdampen en wegsmelten in deze hitte, blijft hopelijk alleen de waarheid achter. Dat gaan we dit uur samen proberen. Welkom.

0: zou een goede oefening zijn voor een examen Engels waar heel wat studenten misschien nog net mee te maken hebben na dit weekend. Ik maak me klaar voor wat TH tongue twisters. Dit waren The Smiths met The Boy with the Thorn in His Side. Hoeveel ik op 20 heb, moet je maar in de app van Radio 1 laten weten.
1: Radio 1.
0: Stel je voor, je bent op zoek naar een nieuwe smartphone. En dan kom je van alles tegen. Je begint te vergelijken online. En sommige dingen zijn wat goedkoper dan andere en zien er interessanter uit. Ik heb Cathy Thiriot bij mij. Cathy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Cathy, je hebt een heel apart verhaal dat we gaan vertellen. Jij was op zoek naar een smartphone, hè?
2: Ja, inderdaad. De opslagcapaciteit van mijn huidige telefoon was op de limiet. En ik moest dus iets anders gaan zoeken. Maar ik wou de identieke telefoon van diegene die ik al had.
0: Oh.
2: En dat is een Huawei. Ik was daar tevreden over en ik dacht, de voor de hand liggende site waar ik die kan kopen, dat is Temu. Misschien niet zo'n slimme beslissing, maar wel voor mij een gemakkelijke beslissing.
0: Ja, Temu is inderdaad een Chinees shoppingplatform, ja. Want Huawei is ook Chinees, denk ik. Dus je dacht, inderdaad. Daar moet ik zijn.
2: Inderdaad, en ik heb ook een zoekopdracht, GSM Huawei, ingetypt.
0: Ja.
2: En ik kwam op een pagina en ik heb daar een behoorlijke telefoon uitgekozen. En die was de volgende dag al in mijn bezit, wat ik al een beetje raar vond. Meestal duurt dat 1 à 2 weken.
0: Mag ik vragen hoeveel je ervoor betaald hebt ongeveer?
2: Niet zoveel eigenlijk. Daar had een belletje moeten rinkelen.
0: Okay.
2: Iets meer dan 100 euro heb ik betaald.
0: Ja, dat is iets, maar ook niet veel in de wereld van smartphones.
2: Nee,
0: maar de volgende dag
2: zit
0: hij in je bus en je doet dat pakketje open.
2: Ja, ik doe dat pakketje open en dat blijkt geen Huawei te zijn. Daar staat een totaal ander merk op. Ik vond dat al een beetje raar, dus ik zoek eigenlijk, nadat ik PhoneClone gedaan had, gewoon alles overgezet, geen simkaart op de andere telefoon geplaatst, niets mee gedaan met de apps, zoek ik toch nog eens op wat die gegevens zijn op Temu.
0: Mm-hmm.
2: En als ik die S26 en noem maar op intik, kom ik via AI zeker tot een berichtje dat zegt van dit is een nep Samsung. En daar worden toestellen van gemaakt die toch van bedenkelijke kwaliteit zijn. Er kan spyware of malware op staan.
0: Maar op dat moment ben je jouw gegevens aan het overzetten.
2: Ja.
0: En dan?
2: Dus ik dacht van, oh, paniek. Dat begon al te dagen. Ik had ook een app overgezet, een professionele AVG cleaner. Dus ik dacht, dit moet ik doen. Ik moet hier onmiddellijk
0: alles
2: kijken of
0: maken.
2: Het proper is.
0: Ja.
2: En toen bleek onmiddellijk dat er malware op stond. Terwijl ik had daar nog niks mee gedaan. Dus aan het overzetten van de apps kon het ook niet gelegen zijn. Want mijn eerste telefoon is nog altijd zuiver. Maar wat ik ook probeerde, ik kon die malware niet verwijderen. Na 3 keer proberen stond telkens op mijn scherm no tasks.
0: En toen dacht jij, ik moet een reddende engel inroepen?
2: Ja, ik heb eerst nog de fabrieksinstellingen proberen in te zetten.
0: En?
2: Maar toen bleek een softwareprogramma over mijn scherm te rollen waar ik geen snars meer van begreep. En heb ik hem opzij gelegd en laten platlopen.
0: Maar je hebt daar al kostbare gegevens ingestoken, banking apps en ga zo door. Maar die reddende engel die je inroept, die kunnen we kennen, want die werkt hier bij ons.
2: Uiteraard. Ik heb beroep gedaan op mijn dochter Anne van Rentergem.
0: Anne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij krijgt daar plots dan in paniek van op een vaste lijn, kan ik me voorstellen. Want er is geen
3: een telefoon, gsm-toestel, maar
0: een
3: inderdaad.
0: Berichtje van je mama. Wat moest je doen?
3: Ja, ze vertelde mij dat verhaal en eigenlijk, ik was nog onder de indruk, want ze zei, ik heb daar een virusscan op gedaan. Ik dacht, amai, oké, we weten al veel precies.
0: Mm-hmm.
3: En ze zei eigenlijk zelf, van, daar is toch een onderzoeksredactie op jullie nieuwsdienst, is dat niet interessant? Je mocht de gsm hebben. En voilà, de gsm was heel snel in mijn bezit en dan heb ik die meegenomen op het werk. En dan hebben we daar eens goed over nagedacht, wat we daarmee konden doen. En dan hebben we een prachtig bedrijf gevonden om die te analyseren. Eigenlijk.
0: En ik heb en dat bedrijf en die gsm bij mij, ik heb hem hier in mijn handen. Het is een stevig model, Cathy. Het doosje ziet er ook zo uit zoals een smartphone doosje. Die witte UMW staat erop.
2: Ja.
0: Maar wat zit er in de gsm? Dat hebben we dus gevraagd inderdaad aan cybersecurity bedrijf Enviso, waarvan Jeroen Bekkers bij ons is. Jeroen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jullie hebben dat ding binnenstebuiten gekeerd?
4: Absoluut.
0: En vertel eens, wat hebben jullie daarop gevonden?
4: Oh, dat was dus heel interessant. We hebben dat toestel op verschillende manieren bekeken. Net zoals mevrouw hier hebben een virusscanner eerst gedaan. Daar werden sommige dingen gevonden, maar die waren eigenlijk nog niet zo speciaal. Ze waren verdacht, maar zouden met de juiste context eigenlijk nog wel legitiem kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
4: Maar dan zijn we nog verder gegaan. En we hebben eigenlijk al het netwerkverkeer tussen de smartphone en het internet onderschept. En daar hebben we gezien dat er bepaalde servers gecontacteerd werden die wel heel verdacht waren.
0: Dus wacht, vanaf het moment dat iemand die nieuwe gsm krijgt en je zit op een netwerk, dan blijft dat niet bij jou, maar dan gaat dat ergens naartoe, hebben jullie ontdekt.
4: Ja, dus we hebben gevonden dat het besturingssysteem zelf aangepast is. Dus de Android-versie, wat ook verklaart waarom een fabrieksreset eigenlijk zelfs niet zou helpen. En dus zo gauw dat je het toestel opstart, gaat die contact maken met een server hier ver vandaan. Die gaat daar data naar versturen en die gaat ook luisteren naar nieuwe commando's om uit te voeren die de server geeft aan het toestel.
0: En waar komt dit vandaan? Waar gaat het naartoe, moet ik dan eigenlijk zeggen, die signalen? Wie zit hierachter?
4: Oeh, dat is een heel, heel moeilijke vraag. Het gaat naar een server in het buitenland, maar eenders wie kan een server op eenders welke plek aanschaffen. Mm-hmm. Ook een domeinnaam, daar kan je eigenlijk heel moeilijk conclusies uit trekken. Dus om te weten wie er exact achter zit, wel eigenlijk heb ik daar geen antwoord op.
0: Want vaak wordt er dan gekeken als het gaat over verdachte gsm's en toestel in het verleden. En jij was naar Temu gegaan, Cathy, omdat je dacht, ik moet iets Chinees hebben naar China. Maar kan je linken leggen met de Chinezen?
4: Je kan dat proberen, maar daar is zeker geen garantie. Zeker het feit dat de smartphone de volgende dag al aanwezig was, kan eigenlijk zelfs zeggen dat zelfs iemand in Europa is die zo'n telefoon ginder koopt, mm-hmm, aanpast, de malware toevoegt en die dan next day delivery al aflevert. Ja,
0: maar kijk, dus Cathy heeft dit tijdig opgemerkt, heeft Anne ingeroepen onder onderzoeksredactie. Stel, zij begint hier toch gewoon haar leven mee te leiden, doet banktransacties, met It's Me inloggen. Wat kan er dan gebeuren in het slechtste geval?
4: In het allerslechtste geval kunnen we heel veel geld verliezen, helaas. Dus zeker als je met banktransacties zit of bijvoorbeeld bitcoin-transacties. Ja. Want de malware is eigenlijk heel sluw. Als gewone gebruiker ga je bijna niet merken dat er ook maar iets verdacht is aan die telefoon. Maar die telefoon gaat wel alle applicaties in de gaten houden. En stel bijvoorbeeld, we zijn gisteren gaan lunchen, je stuurt mij een WhatsApp-berichtje en je vraagt, Jeroen, kan je nog 30 euro overschrijven? Hier is mijn bankrekeningnummer voor de lunch van gisteren. Die malware gaat dat bankrekeningnummer herkennen en die gaat dat aanpassen naar een ander bankrekeningnummer dat dan toebehoort aan de eigenaar van de malware.
0: Dus in WhatsApp denk je, ik krijg een berichtje van Jeroen met zijn rekeningnummer, maar voor het bij iemand anders is het al iets anders geworden.
4: Ja, dus zowel als ik mijn rekeningnummer zou versturen naar iemand, als dan een rekeningnummer zou binnenkomen, dat wordt transparant veranderd. Je kan dat niet zien. Je gaat eerder gewoon denken dat er misschien een typo gemaakt is of zo.
0: Ja. Dat is wel heel verregaand. Heb je dat ooit al eerder tegengekomen, zulke gemanipuleerde toestellen, Jeroen?
4: Dus we hebben al 10 jaar ervaring met het bekijken van dit soort malware. En dus deze specifieke malwarefamilie, die we Triada noemen, die is al heel lang actief. Dus het is zeker geen nieuw gegeven. Maar we zien wel duidelijk een evolutie over die 10 jaar. Mm-hmm. Waar 10 jaar geleden het nog een relatief onschuldige malware was, die gewoon advertenties toonde, zijn we nu uitgekomen bij zo'n heel sluwe malware die bijna ondetecteerbaar is en die inderdaad die aanpassingen maakt.
0: Ja, Cathy, wat een chance dat je dat dan plots op een of andere manier hebt opgemerkt.
2: Inderdaad.
0: Wat denk je als je dit hoort?
2: Ik ben blij dat ik zo alert ben geweest. En ja, dat ik een aantal acties heb ondernomen en van het toestel ben gebleven.
0: Ja, want Anne, jij bent ook een deel van onze redactie, van de politieke redactie en ook van die onderzoekscel. Wat komt dit nu vaak voor? Weten we dat?
3: Wel, dat weten we eigenlijk niet. Hè. We hebben eens gebeld naar de Federal Computer Crime Unit van de federale politie, die met dit soort dingen eigenlijk bezig zijn. Mm. Ze zeggen, op dit moment lopen er niet zo'n dergelijke onderzoeken, maar we weten wel dat dit een probleem is, dat dit ook een internationaal probleem is en dat er ook een groot dark number is, dus waarschijnlijk zaken die ons niet gemeld worden, maar die wel gebeuren. Mm-hmm. Dus wat zij vooral zeggen is, dit is een gekend probleem en is ook iets alarmerend, dus zij raden vooral aan om geen gsm te kopen via een platform dat je niet kent of van een merk dat je niet genoeg kent om echt voor betrouwbare toestellen te gegaan.
5: Maar jouw mama dacht dat het een ja, jij dacht dat het een Huawei was. Voilà. En blijkt het hier wat is het merk UMW?
3: UMW, nog nooit van gehoord. Nee. Maar de raad is dus wel, als je dan ontdekt, oei, ik krijg hier een toestel en daar staat iets op wat ik niet herken. Ja, je zou in de theorie kunnen proberen om, net zoals mijn moeder, dat er terug van te krijgen. Maar ook de Federal Computer Crime Unit zegt eigenlijk, meestal lukt je dat niet. Dus het beste wat je kan doen, is dan eigenlijk dat toestel niet gebruiken en toch een ander kopen.
5: En zijn er tips? Ik kijk ook naar Jeroen. Van, zijn dit vaak inderdaad de goedkopere modellen op de Temu's? Of kan je het overal tegenkomen?
3: Ja, de Federal Computer Crime Unit zegt natuurlijk, als het te goed is om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Ja. Hè? Dus dat is altijd weer de conclusie. Natuurlijk, ja, €100 is ook niet niks op zich. Hè? Dus de tip zal voornamelijk zijn, denk ik, zorg dat je met een merk werkt dat je kent en zoek het misschien eens op. Hè? Of je daar dingen over terugvindt, om zeker te zijn dat het betrouwbaar is.
5: Ja, Jeroen, kan jij tips geven daar rond, wat je wel of niet moet doen?
4: Ja, ik ga dat zeker beamen. Dus ga inderdaad niet shoppen op die specifieke website. Zelfs iets als eBay is potentieel gevaarlijk, want daar kan je ook een particulier hebben die zo'n toestel koopt, aanpast en weer doorgeeft. Als je enkel in Belgische of Europese webwinkels koopt en als je focust op bekende merken, dan is de kans dat je met dit soort malware in aanraking komt echt heel klein.
5: Ja, dit kan je niet bij de gewone winkels tegenkomen. Nee. Ik denk maar eens de bol.com's of de anderen die het aanbieden of via onze telecomproviders. We hebben ook een reactie gevraagd aan Temu.
3: Ja,
5: Anne?
3: Inderdaad. En dus wat zij eigenlijk zeggen is, we hebben dit toestel al offline gehaald, dus je kan het al niet meer kopen via ons. Dat was vermoedelijk na de klacht van mijn moeder. Maar zij zeggen ook dat ze het verder onderzoeken ze distancieren zich uiteraard van dat soort zaken en proberen er dus iets aan te doen. Laat ons zeggen, het is niet zo dat we één op één kunnen zeggen dat Temu hier helemaal mee in het complot zit.
5: Er zijn heel veel doorverkopers dan eigenlijk.
3: Er is een hele lijn in die verkoop. Maar goed, de goede raad die wij inderdaad wel kunnen geven is, let toch op waar en wat je koopt.
5: Ja, zorg dat je het kan terugbrengen tot een verkoper of een platform die je kent of kan herkennen of aanspreken. Dat is een heel goede tip. Want Jeroen, dit gaat nu over een smartphone die we hier bij ons hebben, die dus nog altijd geïnfecteerd is, waar we niets mee zijn. Maar er is zoveel tegenwoordig dat via het internet gaat of met chips werkt, van stofzuigers tot koelkasten tot speakers die meeluisteren. Moeten we bij al die dingen dezelfde waakzaamheid hebben, denk je?
4: In principe wel. Als je een stofzuiger gaat kopen op Temu, kan je eigenlijk juist hetzelfde voor hebben. De impact is misschien een beetje anders, maar we hebben bijvoorbeeld al gezien dat er stofzuigers zijn die opnames maken van je huis, omdat ze moeten weten of ze tegen de muur botsen of niet.
5: Niet of het proper genoeg is.
4: Nee. En er wordt wel allemaal doorgestuurd, ook weer naar een server ergens in de cloud. Kan legitiem zijn voor AI-trainingen en zo, maar kan evengoed gebruikt worden om je privacy te invaden.
5: Ja, maar je hebt ook heel veel tablets natuurlijk die op Android draaien en andere zaken, zelfs die we aan onze kinderen geven tegenwoordig. Jullie kunnen dat allemaal onderzoeken, Jeroen?
4: Ja.
5: Wel, dan stel ik voor dat we een oploep lanceren, want we hebben nu eentje ontdekt dankzij de waakzaamheid van Cathy. Maar heb je thuis recent ook een vrij goedkoop Android-toestel gekocht waar je twijfels over hebt? Dan mag je het bij ons inleveren en dan gaan we het door Jeroen en de zijnen bij Enviso laten checken. Het moet nog gloednieuw zijn, dus je mag hoogstens zoals Cathy dat installatieproces begonnen zijn, maar verder niks mee gedaan. Het moet Android zijn, dus minder bekend en een goedkoop merk. Rond de €100 zeker niet meer. En je moet ook zeker je toestel een aantal weken durven missen. Als je denkt, hier zit iets raars op, is dat misschien geen probleem. Maar als je mee wilt doen, mail dan naar check@vrtnieuws.be. En wie weet komen we na de zomer terug met een hele race aan toestellen. Dus heb je dit gehoord en denk je, ik wil meedoen? check@vrtnieuws.be. Cathy, heb je al een nieuwe gsm?
2: Nee. Nee, ik heb even gewacht, maar het wordt hoog tijd dat ik er een nieuwe koop.
5: Ja, wat ga je doen, denk je?
2: Een professionele verdeler van gsm's zoeken.
5: Ja, en anders moet je het nog eens aan Anne vragen en aan de onderzoeksredactie. Cathy, Anne en Jeroen, hartelijk dank allemaal voor jullie komst.
4: Dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Charlotte Didgeri en Boris Poepoel met Making Sense Stop. Is er een nieuwe geheime wereldelite in de maak? Want deze week lekte uit dat tientallen van de machtigsten ter aarde, van de Amerikaanse minister van Financiën tot de hoogste NAVO-generaal, om over Elon Musk niet te spreken, elkaar al 20 jaar in het geheim zien. Wie daar misschien ook bij is, is Tim Verheijden, onze collega bij VRT Nieuws. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, stel je voor.
0: Tim, dat ultrageheim genootschap, wat is dat voor iets?
1: Ja, dat heet Dialog, is opgericht door de PayPal-miljardair, om het zo te zeggen, Peter Thiel. Die ken je misschien ook van het bedrijf Palantir, dat toch volop in de aandacht is op dit moment. Is een data- en AI-bedrijf dat software voorziet aan allerlei legers en inlichtingendiensten ter wereld. En nu blijkt er dus dat die opnieuw gaan samenkomen. Ze doen het trouwens al langer, maar in augustus gaan samenkomen in de buurt van Dublin. Er is een lijst gelekt van tientallen, honderden wereldleiders, CEO's...
0: Wacht, Tim. Dit is echt. Het is geen fake news, het is een echte bijeenkomst.
1: Het is een echte bijeenkomst, ja, tuurlijk. Er zijn geheime genootschappen, Dennis.
0: En wie staat er nog op de lijst?
1: Wel, je hebt minister van Financiën Scott Bessent van de VS. Je hebt senator Ted Cruz. Je hebt heel veel Amerikanen. Tulsi Gabbard, voormalig hoofd van de inlichtingendiensten. Van OpenAI, Greg Brockman, minder bekende naam dan de grote baas Sam Altman. Er is een NAVO-generaal, Grinkiewicz, die ook al blijkbaar sinds 2021 meedoet. Even werd ook de naam van de EU-buitenlandchef Kaya Kallas genoemd. Al ontkent haar woordvoerder dat ze zal deelnemen. En je wordt eigenlijk genomineerd om op die lijst te komen, om deel te nemen, of je solliciteert, of je betaalt en wordt geselecteerd.
0: En wat doen die mensen als ze samenkomen? Dat is wel duidelijkheid.
1: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè. Ze komen samen om allerlei ideeën uit te wisselen. Natuurlijk wordt er officieel gezegd op dit moment allerlei... Vandaag de dag zal het ongetwijfeld gaan over AI en over hoe de wereld aan het veranderen is. Maar het is ook zeer opvallend, want er zijn niet alleen de namen zijn uitgelekt. Ook de workshops, om het zo te zeggen, zijn uitgelekt, beter gezegd.
0: De agenda.
1: De agenda van die bijeenkomst. En daar staat op dit moment ook onder meer op... Navigating World War III, hoe dat je door Wereldoorlog 3 moet navigeren, maar ook even een van die workshops is ook How is your sex life? Hoe is je seksleven?
0: Ook dus belangrijk, maar iets minder belangrijk. Misschien om de wereld over te nemen. Maar Tim, wat is dit nu echt een genootschap van ons kent ons en het clubje dat heel de wereld regeert, zoals sommigen nu beweren?
1: Wel, eerlijk gezegd, je weet niet of er een gecoördineerde agenda is. Het zijn gewoon machtige mensen die netwerken zoals heel veel machtige mensen altijd hebben gedaan. Je kent bijvoorbeeld het Wereld Economisch Forum in Davos. Je hebt ook de Bilderberg bijeenkomst, die gaat ook al heel lang doorkomen. Ook heel veel machtige mensen samen enzovoort. Maar het verschil natuurlijk met vroeger of met andere grote bijeenkomsten is het bedrijf Palantir en de figuur van Peter Thiel daar middenin. Palantir bijvoorbeeld, ik zei het net ook al, levert software diensten aan heel veel overheden, aan militaire diensten. Dat gaat niet. Op dit moment, dat bedrijf vergadert eigenlijk niet over de toekomst. Het bouwt mee de toekomst in opdracht van overheden met belastingsgeld, zonder al te veel publiek debat op dit moment. En de man die eigenlijk Palantir mee runt, is dezelfde man die dus ook Dialog organiseert al 20 jaar.
0: Ja, Dialog, zo heet de club. Maar ze is echt, en er lekken nu details uit, ik kan me voorstellen dat dat wel koren op de molen is van mensen die daar toch wat meer achter zoeken. Want ook de namen van Epstein en corona worden hiermee in verband gebracht.
1: Ja, vooral Epstein. Hè. De elitevorming doet een beetje denken aan corona, was een heel populair narratief toen, zeker in het complotdenken, maar inderdaad, er is wel degelijk een link. Hè. In de Epstein-bestanden die het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijgaf, staat ook Jeffrey Epstein op een uitnodigingslijst voor een dialoogbijeenkomst in 2014. Of hij daar effectief bij was, dat is natuurlijk onduidelijk, maar het verband is er wel. En het is dus geen complot of gewoon rijke mensen, die netwerken, het zit daar ergens tussenin. Hè. Het gaat ook niet over geen geheime agenda die niemand kent, maar het zijn zeer veel mensen met uitgesproken opvattingen die opvattingen vaak ook gewoon openlijk verdedigen. Maar het punt is, die gesprekken vinden op dit moment plaats buiten, hoe zal ik het zeggen, elk democratisch toezicht op dit moment, met mensen die zeer veel te zeggen hebben over onder meer artificiële intelligentie en technologie die de wereld op dit moment in een nieuwe plooi aan het leggen is. En je zit daar toch inderdaad de groten der aarde, een NAVO-generaal, een bedrijfsleider, die toch op dit moment, of beter gezegd in augustus, zullen samenkomen opnieuw tijdens een of andere concurrentie met opnieuw die Peter Thiel daar toch al als centrale figuren. Want om die man beter te begrijpen moet je al teruggaan naar 2009. Dus hij is miljardair, heeft heel veel bedrijven opgericht. Maar hij heeft ook een essay geschreven dat voor hem zijn handleiding van de wereld is. En hij gelooft eigenlijk niet in democratie als systeem. Oh. Hij gelooft niet dat democratie en vrijheid samengaan. Hij gelooft dat technologie een uitweg is uit onze maatschappij van vandaag. En dat je alleen via innovatie een wereld kan bouwen buiten het bereik van overheden, buiten het bereik van verkiezingen. Hij is iemand die investeert in nieuwe steden op zee. Hij is natuurlijk zeer goed bevriend ook met een Elon Musk die met zijn SpaceX-kolonies wil gaan bouwen op Mars natuurlijk. En vandaag, hè, dat was een essay uit 2009, Peter Thiel gaat al heel lang mee, maar in 2026 staat hij niet meer aan de rand van de macht, maar hij staat midden in de macht natuurlijk opnieuw, onder meer met zijn bedrijf Palantir, dat software levert aan de Amerikaanse overheid, waarmee het illegale migranten opspoort. Het bouwt een megadatabase uit met belastingsgegevens van miljoenen Amerikanen, levert targetsystemen aan het leger, ook in Oekraïne.
2: Ja, en zijn politieke invloed is zeer groot. Dat is toch niet weinig wat je hier op een rijtje zet?
1: Maar daarom is er nog geen complot. Hè?
2: Nee, dat is waar.
1: Komt nu allemaal naar buiten gebracht, ook door de media, die zeggen, wat is die dialogue? Maar het is vooral de figuur van Peter Thiel die nu midden in die macht staat als technologieondernemer, als zeer rijke miljardair, dat toch wel een beetje dat verhaal pusht naar de buitenwereld. Ja. Maar goed, is daar een complot? Ja, misschien, weten we niet. Maar ja, ze komen samen zoals heel veel anderen ook samenkomen. Zoals bijvoorbeeld op het Wereld Economisch Forum in Davos. Inderdaad. Met heel veel wereldleiders.
2: En nu weten we dat het in augustus is in Dublin, dacht ik. Hè. Ze hebben zelf nog geen commentaar gegeven vanuit Dialogue. Nee. Zeg maar, Tim,
1: ja.
2: Als ik hoor, er wordt gesproken met de machtigen der aarde over AI en technologie. Wanneer is jouw workshop daar?
1: De vraag is welke workshop dan is.
2: Tot in augustus in Dublin, Tim Verheijden, dankjewel.
1: Graag gedaan.
3: Onstopbaar, ik moet in X-zaal. Toegeven aan een fliske.

0: Waarom vragen zijn altijd de moeilijkste? Waarom ben ik zo destructief van Young Yellow?
1: Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck.
0: We zitten in de examenperiode en benieuwd of hij deze waarheidsproef zal overleven. Tim Pauwels, de baas van de factcheckredactie van VRT Nieuws. Goedemorgen, Tim.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Want we beginnen met studenten die wel eens Rilatine gebruiken, omdat ze denken dat ze daar beter van gaan studeren. Dan is de vraag, helpt dat?
2: Wel, Dennis, voor eens en voor altijd, Rilatine werkt. Voor mensen die ADHD hebben. Mm-hmm. Dat is een ontwikkelingsstoornis waar ik concentratieproblemen van kan hebben. Maar niet vergeten, Dennis, Rilatine is een voorschriftgeneesmiddel. Niemand zou dat moeten gebruiken zonder dat een dokter dat voorschrijft en een beetje opvolgt wat je daarmee doet. Er hangen wel degelijk risico's vast aan dat geneesmiddel. En voor goede burgers die studenten toch zouden moeten zijn, is het eigenlijk evident dat je beter geen zwart circuit voor dat soort dingen mee financiert.
0: Dat gaat over hoe kom je eraan, hoe raak je aan Rilatine. De vraag blijft, helpt het? Ga je er beter van studeren, Tim?
2: Mensen met ADHD zeker wel. Maar aan de Universiteit van Maastricht is experimenteel onderzocht of het ook mensen zonder ADHD zou helpen om betere studieresultaten te behalen. Je hoort Arjan Blokland van de Universiteit van Maastricht.
3: We hebben toen een experimentele studie opgezet waarin we studenten Ritalin hebben gegeven tijdens het leren van de informatie of tijdens het maken van het examen. De studenten moesten een toets maken die bestond uit multiple choice vragen en uit open vragen. We hebben dus gekeken naar de effecten van Ritalin op de prestatie op de verschillende soorten vragen en op de totale uitkomst van de toets. De studie liet zien dat Ritalin in geen van de gevallen de prestatie kon verbeteren.
0: Helpt Rilatine dus om betere studieresultaten te behalen? Tot spijt van elke student die het benijdt. Uit dat experiment is gebleken dat je er dus weinig aan hebt als je geen ADHD hebt. Het is een duur labmiddeltje, kan ik me dat voorstellen, als je er toch nog over nadenkt om het op een of andere manier te bemachtigen. Tim, we zijn in de studententijd, maar we zijn ook nog volop in dat wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En de wereldkampioen is al bekend blijkbaar. Tim, wie wordt het?
2: Ik heb er geen flauw idee van, maar er zijn er die daar wel een idee over hebben.
4: People of planet Earth, not America. Portugal will win the World Cup.
2: Je hoorde de stem van een buitenaards wezen.
0: People of planet Earth, dat zijn wij.
2: Dat zijn wij. Het gaat om een zogenaamde Nordic die onlangs heeft gepraat met de Amerikaanse president Donald Trump. Toch, als je talloze filmpjes op Instagram mag geloven. Mm-hmm. Het zouden vriendelijke ruimtewezens zijn die na millennia van menselijke ontwikkeling eindelijk contact met ons hebben opgenomen. En hun belangrijkste boodschap is kennelijk: wie wordt wereldkampioen voetbal in 2026?
0: Het is hier vrij AI uit, moet ik zeggen, maar ga voor.
2: Ja, verder geen medicijn tegen kanker of een oplossing voor het klimaatprobleem. Nee, voetbal. Ja. Dankjewel, aliens. Maar die aliens zijn met hun voorspelling voor Portugal niet alleen.
4: The 2026 FIFA World Cup final was played between Mexico and Portugal in front of a packed stadium filled with passionate football fans from around the world. Even the Simpson family was shown enjoying the exciting match from the crowd.
2: Je hoort een commentaarstem uit The Simpsons. Toch volgens Instagram en TikTok. En ook de Simpsons hebben voorspeld dat Portugal wereldkampioen wordt. Dat zou al in oude afleveringen van de Simpsons hebben gezeten voor dit jaar. Iemand op het net wil heel graag een bus rond Portugal. Dan toch niet Congo, want die hebben gelijk gespeeld tegen Portugal.
0: Mag ik toch eens wat tegengas geven? Want je doet er lacherig over. Maar de Simpsons, dat hebben we ook al eens een paar keer hier verteld, hebben wel een aantal zaken in het verleden juist voorspeld, Tim.
2: Dat klopt. Hè. Het is juist dat de Simpsons in het jaar 2000 al een aflevering hadden waarin voorspeld werd dat Donald Trump ooit president van de Verenigde Staten ging worden. Dat was toen grappig en zelfs absurd. En je ziet dat de werkelijkheid toch altijd onze verbeelding tart. Maar sindsdien zijn er dus heel veel mensen die met artificiële intelligentie nieuwe beelden van de Simpsons maken of bestaande beelden uit een context drukken, een paar zinnetjes veranderen, er een stem aan toevoegen om weer van alles te voorspellen. En dat, Dennis, dat is gewoon fake.
0: Dus het zijn geen echte beelden van de Simpsons. En of ze een glazen bol hebben...
5: Zever, gezever.
0: We weten het nog niet. Hè. Ze kunnen juist voorspellen, die filmpjes, dat het Portugal wordt.
2: Het kan.
0: Het kan, maar het zijn geen echte beelden van de Simpsons. En of het echte aliens zijn, daar gaan we gewoon niet op in. Dat zou echt een brug te ver zijn in een echte fact-check-rubriek. Portugal, daar moeten we ons geld dan wel of niet op inzetten. Maar je hebt ook nog Frankrijk. Al is daar bij een andere favoriet voor het WK iets aan de hand met hun ster Kylian Mbappé. Op Twitter konden we dit over de man horen.
6: Kylian Mbappé, il a été victime pendant des années de harcèlement émotionnel et physique de la part du président français Emmanuel Macron.
7: À un moment donné, cette attention indésirable est devenue insupportable. Je savais que la seule issue était de quitter le PSG et de partir de France.
2: Mbappé beschuldigt de Franse president Macron van grensoverschrijdend gedrag. Hè? Attention indésirable, harcèlement. En dat zou de reden geweest zijn waarom hij het Franse Paris Saint-Germain verlaten heeft om te gaan spelen bij het Spaanse Real Madrid.
0: Is er iets aan van die aantijgingen, Tim?
2: Ik zou durven denken dat die overstap naar Real Madrid toch ook te maken heeft met sportieve uitdagingen. En misschien toch ook een klein beetje met geld.
0: Valt niet te checken.
2: Maar dit, wat we nu gehoord hebben, is veel kwalijker dan de Simpsons of de Alien, want je kunt dit grappig vinden of zo, maar het bericht werd verspreid alsof het van Eurosport kwam. Inclusief een fake website die het echte Eurosport namaakt. En dit bericht, dat toch ja, beschadigend is voor president Macron op X, het vroegere Twitter, ja, dat werd ook heel veel gesteund door accounts die gelieerd zijn aan Rusland. En dat die accounts eigenlijk tot de Russische invloedssfeer behoren, dat zeg ik niet. Dat zegt het Gnida-project, dat is een account op X die je kan volgen en die een sein geeft als Russisch gezinde accounts mobiliseren rond iets. We weten dat Macron al langer in het vizier zit van Russische propagandisten. Ja, de Simpsons en de Alien die zeggen dat Portugal wereldkampioen gaat worden, dat zijn waarschijnlijk gewoon grapjassen die het leuk vinden om veel aangeklikt te worden. Maar dit is vooral voor Macron, ja, daar zit wat, hè, Russische manipulatie achter.
0: Ja, de ene desinfo is de andere niet, maar heeft de Franse president de Franse stervoetballer bepoteld? We zijn gewaarschuwd voor deze week, want dat WK-voetbal gaat blijven duren. Dus ik vermoed dat er nog wel wat fake news daar rond de ronde zal doen. Eén redactie gaat de ogen daarop houden, die van de VRT Nieuws checkredactie. Waar kunnen we al die checks nalezen, Tim?
2: Op de checkpagina van VRT Nieuws. Op de home ga je dan klikken op thema's en dan vind je check. Of je kan de korte samenvatting zien op onze kanaal op TikTok en Instagram. En daar kan je ons ook een berichtje sturen als je aan iets twijfelt.
0: Tot volgende week, Tim.
2: Tot volgende week, Dennis.

0: De vrouw met haar piano die menig wereldhit niet alleen voor zichzelf heeft geschreven. Carole King met So Far Away.
1: Het uur van de waarheid.
0: We gaan nog eens naar Oost-Congo, naar de streek waar ebola woedt. En die ziekte die krijgt heel veel kansen, misschien nog wel meer op een snelweg van fake news en samenzweringstheorieën. Laurens Liesenborgs is in de streek infectioloog aan de KU Leuven en ook het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Laurens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar ben je op dit moment?
2: Ik ben in Ituri, dat is de provincie in Oost-Congo waar het meeste ebola-gevallen gemeld worden momenteel. En ik ben in Bunia, de hoofdstad van de provincie en ook een van de epicentra van de uitbraak.
0: Ja, en is het er nog altijd stevig werken met ebola?
2: Ja. Zeker de laatste dagen zien we echt wel een versnelling van die epidemie. Er zijn hier in snel tempo heel veel behandelingscentra opgebouwd door verschillende medische organisaties, zoals Artsen zonder Grenzen, de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar die behandelingscentra die vullen zich heel, heel snel. Dus al heel rap komt hier een tekort aan bedcapaciteit. Dus elke dag komen er nieuwe patiënten bij. Dus we zitten zeker nog niet aan de piek.
0: Nee. Want je ziet het allemaal gebeuren en blijkbaar speelt fake news of valse ideeën rond de ziekte spelen die een grote rol in de verspreiding daarvan. Wat gaat er allemaal rond?
2: Ja, dat is een van de hoofdoorzaken soms hoor, van een verspreiding van een ebola-epidemie. Een ebola-epidemie is eigenlijk in principe tussen aanhalingstekens vrij gemakkelijk in te dijken. Maar je moet ervoor zorgen dat mensen effectief hulp zoeken, dat mensen zich aanbieden aan een ziekenhuis om zich te laten testen en op te nemen. Maar je ziet dat er heel veel wantrouwen in de bevolking heerst. En dat er heel veel inderdaad samenzweringstheorieën zijn en fake news. Waaronder de meest belangrijkste is eigenlijk ebola bestaat niet. Ebola is een verzinsel. Die ziekte is verzonnen door politici, door buitenlanders. Vooral voor geldgewin. Dat is de meest belangrijke samenzweringstheorie die hier de ronde gaat. En dat heeft echt wel een impact. Heeft echt wel een impact vooral op het hulpzoekgedrag van mensen.
0: Dus de mensen die symptomen krijgen, die denken, ja, dat bestaat toch niet. Ik ben niet echt ziek, zeg je.
2: Ja, of ze denken dat niet ebola is, of zij wijten dat aan andere zaken. Wat dat hier ook heel hard trouwens een rol speelt, is dat mensen heel wantrouwig staan ten opzichte van behandelingscentra. Ze denken vooral, kijk, dat zijn de plaatsen waar je echt pas ziek wordt. En dat is eigenlijk niet zo verbazingwekkend als je dat bekijkt, een beetje van op afstand. Zo'n behandelingscentra zien er vaak ook griezelig uit. Hè?
0: Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, zeker helemaal in het begin van zo'n epidemie is dat vaak een beetje bricolage. Dus zijn dat plots tenten die worden opgezet. Tenten waar mensen ook niet kunnen binnenkijken. En patiënten komen daar binnen en worden behandeld met van die mensen, van hulpverleners in heel griezelige pakken. Ja, mm-hmm. Hulpverleners doen dat uiteraard om zichzelf te beschermen, want dat ziet er heel griezelig uit.
0: Yeah.
2: En heel vaak komen die mensen binnen in zo'n behandelingscentrum en 1 op de 2 komt daar niet levend buiten. Wel, als je dat inderdaad ziet, zoiets gebeuren, kan je heel goed inbeelden dat dit aanleiding geeft tot samenzweringstheorieën.
0: Ja.
2: En dit komt dan eigenlijk nog in een streek waar dat er die geteisterd is door jarenlang door conflicten, en dus waar mensen ook terecht heel wantrouwig staan ten opzichte van autoriteit, inclusief gezondheidsautoriteiten.
0: Ja, want we kregen ook al berichten binnen dat er teams van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan aangevallen worden. Hè? Die komen helpen die niet gewenst zijn.
2: En dus dat is omdat en daar is nu wel veel aandacht voor hoor, in deze uitbraak om die aanpak en de respons eigenlijk samen te doen met de lokale bevolking. Maar zeker in het begin van zo'n uitbraak en zeker ook bij vroegere uitbraken was die respons veel te brusk. Men komt daar plots binnen in een gemeenschap met vaak mensen die niet lokaal zijn, dokters die niet lokaal zijn, vaak ook buitenlanders. En men richt daar dan plots van die tenten op. Mensen worden soms in het verleden zelfs manu militari gedwongen in zo'n isolatiecentrum met behulp van politie en van het leger. En ja, als je dat doet, als je plots zo'n respons oplegt en mensen gaat dwingen om in een isolatiecentrum terecht te komen, dat is een recept voor wantrouwen.
0: Ja, eigenlijk zeg je, ze hebben misschien wel redenen om te twijfelen aan de aanpak van internationale organisaties. Wat niet wegneemt dat het virus, of is het een virus of een bacterie, ik wil het kwijt zijn, echt is natuurlijk.
2: Ja, het virus is natuurlijk echt. En zoals elke samenzweringstheorie zit er een kiem van waarheid in. Mm-hmm. Wat men vaak zegt is, kijk, ebola is een verzinsel, wat natuurlijk niet waar is, maar een verzinsel om voor geldgewin, eigenlijk als een soort businessmodel. En daar zit wel een kern van waarheid in. Omdat we zien de ene keer dat zo'n uitbraak er is. Ja, dat zijn regio's die normaal gezien niet veel internationale aandacht krijgen. Plots komt daar zo'n ebola-uitbraak. En plots komen er mensen van overal ter wereld. Of dokters en hulpverleners van elders in het land. En die hulpverleners verdienen vaak 10 keer zoveel. Of 5 à 10 keer zoveel als lokale dokters. Mm-hmm. En plots zie je in die stad overal... Ja, witte landcruisers van NGO's rondrijden. De hotels zitten hier vol. Dus ja, uiteraard is dat een soort van businessmodel. Ja. En dat creëert ook bijkomend wantrouwen.
0: Ja, en speelt ook het koloniale verleden een rol? Het feit dat er weer heel veel witte mensen dat allemaal met een vingertje in de lucht komen vertellen?
2: Ja, zeker. Dat speelt zeker een rol. En het zit ook een beetje dieper dan dat. Want het koloniaal gezondheidssysteem vroeger was ook heel, veel, heel hard gericht op het indijken van uitbraak, het indijken van infectieziekten. Mm-hmm. En heel vaak ging de focus dus daarop, eerder dan op de zorg van een individuele patiënt. En we zien dat eigenlijk terugschemeren vandaag de dag. Heel vaak is die respons is gericht op, kijk, we moeten mensen isoleren, we moeten mensen in quarantaine zetten, we focussen ons op reisverbod. Dus we focussen ons op allemaal restricties. Terwijl wat de lokale bevolking eigenlijk vraagt is, kijk, focus je op de patiënten, focus je op de zorg, wij hebben nood aan zorg. En dus dat paradigma moet een beetje veranderen. Mm-hmm. Je moet heel hard de focus leggen op het menswaardig en het goed behandelen van patiënten en hen tegelijkertijd ook isoleren. Mm-hmm. Maar veel, veel te vaak ligt de focus op controle, op indijken, op quarantaine, op isolatie.
0: En dan wordt er voorbij gegaan, zeg je, aan wat inderdaad een mens aan gevoelens heeft en aan noden en behoeften.

0: heel hard met gemeenschapsleiders. Bijvoorbeeld traditionele chefs of religieuze leiders, traditionele healers. En een van de belangrijkste elementen daar bijvoorbeeld is te werken met patiënten die genezen zijn, zogenaamde overlevers van ebola. Overlevers van ebola die teruggaan naar de gemeenschap en die uitleggen, kijk, dit is wat mij overkomen is. Ik werd zus en zo behandeld in dat behandelingscentra. Het klopt niet dat men je daar de ziekte geeft. Nee, ebola is niet per definitie een doodsvonnis. En het zijn die overlevers die echt een heel, heel belangrijke rol spelen in die respons.
1: Ja, en opnieuw is het hetzelfde, hè? Het zijn echte mensen met echte verhalen. De individuen waar rekening mee gehouden moet worden, dat kwam je daar straks ook al vertellen. Als het gaat over de hulpverlening. Want fake news en samenzweringstheorieën helpen niet als het gaat over het indijken van die epidemie. Heb jij daar zelf last van? Moet je veel mensen ter plaatse overtuigen van het verhaal als je met hen in aanraking komt?
0: Wel, dat wordt vooral gedaan. Wel, ik ben daar serieus in gehinderd, omdat ik spreek wel Frans. Maar de meeste mensen spreken hier Swahili of een lokale taal. Dus dat die sensibiliteit. Mobilisering gebeurt echt door gespecialiseerde hulpverleners en door lokale medewerkers. Mm-hmm. Ik zit hier voor het opstarten van een klinische studie, wat dat ook heel, heel belangrijk is voor echt inderdaad de mensen mee te krijgen en goed te informeren over het gebruik van een experimenteel geneesmiddel. Dus dat is dan nog een beetje een extra complicatie. En dus wij werken daar heel, heel hard aan, vooral onze Congolese collega's die dat doen, om de mensen te sensibiliseren en correct te informeren.
1: Ja. Oké, heel veel succes met je werk daar in Bunia in Oost-Congo. En dankjewel om bij ons te zijn, infectioloog Laurens Liesenborgs.
0: Met veel plezier.

0: mondkapjes samen op zaterdagochtend er weer helemaal op. Bijgeleerd over ebola en over te goedkope smartphones met Chinese malware. Pas daar toch voor op. Heb je dat gemist? Geen probleem. Je kan alles rustig herbeluisteren, want via VRT Max vind je onze podcast. En je weet het, dat is geen...
1: Fake news! Fake news!

0: Nieuws.
1: Het Uur van de Waarheid is er ook als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
2: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
4: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
5: Oh nee. En u?
6: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
7: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
6: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
8: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
9: En ook uw budget vakantiepech?
8: Wat?
9: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
8: Oh nee?
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Hou je van verhalen over muziek?
11: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
10: Of luister je gewoon liever naar pop?
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
12: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw bel.
13: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
15: Voilà, een salade van vlees.
16: Oei, amai.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
1: Amber Broos groeide op met muziek, draaitafels en optredens. Dat ze als DJ op Tomorrowland zou staan, stond in de sterren geschreven. Hoe het zo snel is kunnen gaan in haar nog jonge leven, vraag ik haar morgen in Touché. VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Kruisum heeft onweer gisteravond een historische molen omver gegooid. De politie waarschuwt voor schadelijke software op goedkope smartphones. En de keizer en keizerin van Japan brengen een staatsbezoek aan ons land. Een hevig onweer gisteravond heeft veel schade aangericht, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum in Oost-Vlaanderen is de historische Huise Koutermolen omgewaaid. Molenaars en leden van de vereniging rond de molen willen er alles aan doen om hem weer op te bouwen. Trui de Marais is in Kruisum.
19: Wat ik wel wil doen, eventueel met de mensen van Eename gaan samenwerken voor een dendrochronografie erop te doen.
20: Ze staan erbij, kijken ernaar en overleggen. Molenaars van de Huizenkoutermolen zijn vast betrokken om hun favoriete molen herop te bouwen. Die ging in één klap tegen de vlakte tijdens het onweer gisteren, zegt Jan Bouwens van het onderhoudsteam.
21: De gebuurs, de mensen die ernaast wonen, hebben het zien gebeuren.
0: De wind heeft eigenlijk de molen op zijn flank, op zijn brede gevel geraakt. En de molen is gebroken op zijn zwakste plek. En we weten welke stukken dat er het meeste krachten te verduren krijgen. En dat is onder andere de staak.
20: De molen is privé-eigendom, maar ook voor de gemeente een trekpleister. Schepen van Erfgoed, Chris van der Meren.
16: Deze was tot gisteren nog maalvaardig. Tot vorige week was er nog een event. Er werd een molenfietsroute ingereden en ook dan werd er gemalen en draaide de molen. Ja.
20: De buurtbewoners zijn geraakt door wat gebeurd is.
21: Ja, dat breekt u wel. Hè. Allee, ja, de molen is gebroken, maar hij voelde ook een beetje gebroken. Hè.
20: Ze hopen dat deze molen ooit weer het landschap siert.
18: In Hoeje, in de provincie Namen, is gisteravond iemand verdronken in de lessen. Het slachtoffer, een man uit Jette, werd rond 9 uur als vermist opgegeven en na een zoekactie is zijn lichaam gevonden. De politie herinnert eraan dat zwemmen in sommige delen van de lessen verboden is, omdat er onder meer gevaarlijke draaikolken kunnen zijn. Goedkope mobiele telefoons kunnen besmet zijn met gevaarlijke software. De federale politie waarschuwt daarvoor. Die software kan je berichten lezen en zelfs bankgegevens aanpassen. Ellen de Bakker van onze checkredactie.
22: De schadelijke software zit in het besturingssysteem zelf van je gloednieuwe telefoon. Dat maakt het moeilijk om de software op te merken. Maar Cathy zag toch een paar vreemde dingen op de smartphone die ze online kocht.
23: Ik heb reclames zien opduiken die ik niet had gevraagd. Ik had nog niks met die telefoon gedaan. En ja, ik heb dan onmiddellijk gezien dat er foute dingen op stonden en dat ik die niet kon verwijderen. Dus ik vermoedde dat die diep in het systeem aanwezig waren.
22: Het gaat om toestellen met het besturingssysteem Android. Pas op met koopjes die te mooi zijn om waar te zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
24: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
22: Ook in het buitenland is al vastgesteld dat er schadelijke software kan zitten op goedkope gsm-toestellen.
18: De voorbije maanden heeft ons land al 27 miljoen euro extra betaald aan Engie en Luminus om 2 kernreactoren 10 jaar langer open te houden, Doel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is mede-eigenaar van die reactoren en zou er dus ook inkomsten moeten kunnen uithalen. Maar Luc Pauwels, duidelijk is er een probleem.
25: Ja, dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering, De Croo, met toenmalig minister van Energie Tine van der Straten, met Engie over de verlenging van onze 2 jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie BIE hebben geleid tot die 27 miljoen euro die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten. Maar het eindresultaat is op dit moment duidelijk. We betalen 27 miljoen euro extra voor het openhouden van onze 2 jongste kernreactoren.
18: Dankjewel, Luc. De Japanse keizer en zijn vrouw zijn in ons land aangekomen voor een staatsbezoek. Ze werden op de luchthaven van Melsbroek opgewacht door kroonprinses Elisabeth. Veerle de Vos, wat staat er de komende dagen op het programma?
26: Wel, ze beginnen met een paar dagen rust samen met het Belgische koningspaar in het kasteel van Sérignan in de Ardennen. En dat heeft te maken met de fragiele gezondheid van keizerin Masako, die maar uiterst zelden naar het buitenland reist. Op dinsdag begint het bezoek dan formeel in Brussel. Keizer Naruhito gaat onder andere op bezoek bij premier De Wever en in het parlement. En 's avonds is er een staatsbanket in Laken. Op woensdag trekken ze dan naar Leuven en Namen. Bezoek is ook politiek en economisch belangrijk. België en Japan vieren dit jaar 160 jaar bilaterale relaties. Japanse bedrijven stellen 10.000 mensen te werk bij ons. En Japan wordt ook gezien als een betrouwbare partner in Azië die ons minder afhankelijk kan maken van China.
18: Dankjewel, Veerle. In het zuiden van Libanon zijn vandaag al zeker 16 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Onder hen ook een soldaat van het Libanese leger. Dat zegt de civiele bescherming van Libanon. Nochtans spraken Israël en de Libanese militie Hezbollah gisteren een nieuw staakt het vuren af. Dat dus opnieuw bijzonder broos blijkt te zijn. Het Israëlische leger zegt dat het gereageerd heeft op raketaanvallen door Hezbollah. Vannacht en vanmorgen hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen en drones aanvallen uitgevoerd, vooral rond de omgeving van Nabatieh. Verschillende huizen zouden daar verwoest zijn en hulpdiensten zoeken onder het puin ook nog naar vermisten. Het weer meestal zonnig, soms wat hoge wolken en warm. Met maxima rond de 30 graden. Aan zee is het koeler tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht opnieuw kans op onweer dat plaatselijk hevig kan zijn. En het weer blijft de hele week nagenoeg hetzelfde. Heet met telkens kans op onweer. We begonnen in Kruisum in Oost-Vlaanderen, waar een valwind gisteravond een eeuwenoude molen heeft omgeblazen. De molen was een toeristische trekpleister. Meer op vrtnieuws.be.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Radio 1.
4: De Verrekijkers.
3: Met Kobe Ilse en Björn Soenes.
5: Zaterdagmiddag dan is het De Verrekijkers op uw radio. Ook weer met Björn Soenes, die een plaat altijd bij heeft om te starten, om erin te komen. Vertel, ja. DJ, wat heb je mee?
6: Wel, ik heb een plaatje mee dat gaat over het slechtste dat de pers kan brengen, namelijk de roddeljournalistiek, de tabloidjournalistiek.
5: De riooljournalistiek.
6: Riooljournalistiek op zijn Brits. En ik heb een mooi nummer meegebracht van Radiohead, The Daily Mail. Dat verwijst echt naar een krant die het riool uitschraapt, bij wijze van spreken. En nieuws de wereld inslingert, waar mensen niet per se beter van worden, om het zacht te zeggen.
5: Toepasselijke plaat in De Verrekijkers, die gaat over de journalistiek. Of misschien zelfs het failliet daarvan. We zien wel. Straks meer. Eerst muziek.

0: Je hoorde Radiohead in De Verrekijkers over journalistiek.
1: De Verrekijkers.
0: Bjorn, je bent in je nopjes vandaag. Ik voel het, ik zie het. Je glimlacht en je hebt boeken mee. Want we hebben een auteur te gast. Voilà. En dat pleziert jou, denk ik.
2: Cynisch zegt men soms tegen mij of vraagt men mij: wat moet ik eigenlijk volgen om op de hoogte te zijn? Dan denk ik en zeg ik vaak: lees een boek. Mm-hmm. Een boek dat maakt de blik ruimer. Hij is vaak geschreven door mensen die enige tijd hebben doorgebracht in een biotoop of in een bepaalde wereld, die er iets meer over weten. En dat is vaak het snijpunt dat ik zelf ervaar in mijn vak. Wat we vertellen op het nieuws spoort niet meteen of niet altijd met de realiteit zoals ze ervaren wordt door mensen zelf. Omdat we vaak het uitzonderlijke beschrijven. Daar is aan zich niks fout mee. Maar als we te weinig het normale beschrijven, Dan wijken we te ver af van de leefwereld van mensen.
0: En ja.
2: Ik denk terug aan mijn periode als hoofdredacteur. Bijvoorbeeld, er is een terreuraanslag. Dat krijgt terecht veel aandacht. Maar soms krijgt het zoveel aandacht dat mensen er angstig door worden, op straat komen, naar de winkel gaan en denken dat er elk moment een bom kan ontploffen. Dat is niet goed. Dan verwringen we het beeld van de wereld. En daarover gaat het vandaag. Over wat is journalistiek? Heeft journalistiek nut? En moet je soms de journalistiek verlaten om beter gehoord te worden? Dat soort vragen.
0: Ik heb in onze conversaties al gemerkt dat je eigenlijk wat cynisch bent over de journalistiek.
2: Oh nee, totaal niet.
0: Toch niet?
2: Nee, ik ben wel heel reflecterend.
0: Dat je journalistiek wat kwijt bent? Of?
2: Nee, totaal. Anders zou ik er niet in zitten. Ik ben nog altijd heel erg een gelovige in het vak.
0: Toch.
2: Maar ik vind dat we soms te weinig streng zijn voor ons vak. En wij journalisten zijn bij uitstek diegenen die altijd iedereen en alles op de rooster leggen.
0: Mm-hmm.
2: En
0: van links tot rechts.
2: En grillen en kijken wat is daar fout en wat zou daar beter kunnen. Allemaal zeer goed, maar we doen dat weinig voor onszelf. Zijn wij wel goed bezig? Doen wij ons vak op de juiste manier? En daarover reflecteren vind ik zeer, zeer interessant. Ik heb hier bijvoorbeeld een quote uit een boek. Journalistiek gaat over de wereld. En dus moet er ook journalistiek zijn over journalistiek.
0: Mm-hmm.
2: Want die maakt deel uit van de wereld. Media controleren de macht, maar media hebben ook macht. Het idee van democratie is dat alle machten verantwoording afleggen. Dat is toch mooi?
0: Absoluut. In Vlaanderen heeft meer dan 6 op de 10 mensen nog vertrouwen in tv- en radionieuws. In Wallonië amper 35%.
2: Dat is
0: een opvallende statistiek.
2: Dat is dramatisch, hè?
0: Ja.
2: Dat is dramatisch.
0: Zelfs 6 op 10 is niet zo'n geweldig.
2: Nee, en vroeger was het zelfs in elke opiniepeiling, die 6 op 10 is ook geen vette, om het zo te drukken in rapporttermen.
0: Ja. Voilà.
2: Vaak werd er gezegd dat wij op dezelfde lijn stonden in de journalistiek met tweedehandse autoverkopers. Niets tegen tweedehandse autoverkopers, maar ze hebben niet de beste reputatie.
0: Mm-hmm.
2: Dus Het is van belang om die journalistiek goed te bedrijven. We hebben dat al vaak gezegd. We gaan hier geen masterclass journalistiek geven van check en fact check en double check. Maar het is belangrijk dat de feiten juist zijn. En zoals Carl Bernstein en Bob Woodward.
0: De mannen van Watergate.
2: Watergate, waardoor iedereen journalist wou worden. Want je kunt een president ten val brengen. Dat is de vraag, is journalistiek altijd bedoeld om mensen ten val te brengen of is het om iets te vertellen over de wereld? Mm-hmm. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar die zeiden altijd dat journalistiek de zoektocht is naar de beste versie van de waarheid. Is dat niet mooi, Koop?
0: Dat is prachtig. We hebben Joris Luijendijk te gast, man die zelf lang in de journalistiek heeft gezeten.
2: Ja.
0: En daar dan eigenlijk wat is uitgestapt.
2: Wel, heeft zijn perskaart ingeleverd en hij zegt, het gaat niet meer en we gaan horen waarom. De Oekraïne-oorlog heeft er heel veel mee te maken. Hij heeft het gevoel dat hij te machteloos aan de zijlijn staat. Hij heeft ook veel boeken geschreven over waar hij is nog correspondent geweest. In Jeruzalem, in Cairo. Hij heeft zich ondergedompeld in de bankenwereld van Londen. In zijn boek Dit kan niet waar zijn. En hij merkt daar ook dat hij de waarheid kan achterhalen. Of die bijna juiste versie die van binnenuit komt. Maar die insiders die blijken dan niet in staat om hun wereld te veranderen of de wereld te behoeden voor een ramp.
0: Mm-hmm.
2: Dan kun je de vraag stellen, wat is het nut van wat we doen? En ik denk dat het daarover een heel verhaal te vertellen heeft.
0: Zeer benieuwd. Joris Luijendijk in De Verrekijkers.
3: Are you committing to releasing the full video?
4: Didn't I just tell you that?
3: You said that it was
4: You're
3: up to Secretary
4: You're the most obnoxious reporter in the whole place. Let me just tell you, you are an obnoxious
5: a terrible reporter. And it's always the same thing with you.
6: I call it legacy media because it is kind of legacy media. Because it is from a time when, in order to learn any news, you had to aggregate the news to some central publication. And then some editor would decide what people should hear, and then they'd print the newspaper with, like, a lot of paper, literally, and then distribute that paper, and that's how you learn things. But you obviously don't need that anymore. You've got the internet, so anyone can learn anything at any time. Yeah, that's why X is the future. It's citizen journalism.
7: So this, of course, not the first time he has snapped at a reporter, especially a female reporter.
8: Jeff Bezos is coming under a lot of criticism for mismanagement of the Washington Post. Today, the Post laid off about 1 in 3 staffers across the newsroom and the business side of the operation. These are the most severe cuts we've seen in the 13 years since Bezos bought the publication.
9: He blamed the Biden administration
10: because
9: for what
10: let
9: this
10: him
9: man
10: in.
9: Did.
10: Are you stupid? Stupid person?
0: Joris Leijendijk, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Mag ik onmiddellijk met de deur in huis vallen? U bent gestopt met de journalistiek op een bepaald moment. U heeft zelfs uw perskaart ingeleverd. Waarom heeft u dat gedaan?
11: Omdat ik dan eigenlijk meer vrijheid heb om geld in te zamelen en om eigenlijk vanuit een beredeneerde positie campagne te voeren. Dus als journalist vind ik echt dat je altijd alleen maar hypotheses kan hebben. Dus je kan geen enkel standpunt hebben, want je moet helemaal openstaan voor de mogelijkheid dat je het verkeerd hebt. En je publiek moet ervan uit kunnen gaan dat je echt neutraal probeert te zijn, ook al kan het niet. Maar ja, rond de oorlog in Oekraïne wil ik helemaal niet neutraal zijn.
0: Dat was de druppel voor u?
11: Nou, niet de druppel. Het was echt een ommekeer. Toen Trump werd herkozen en hij die bestormers vrijliet die het Kapitool hebben bestormd. Die daar Nancy Pelosi wilde ophangen en die mensen werden vrijgelaten. Toen besefte ik, maar de Republikeinse Partij heeft gewoon de rechtsstaat vaarwel gezegd. En vervolgens begon Trump te dreigen en besefte ik, maar ze gaan ons gewoon hun invloedssfeer uitschoppen. Dat komt bijna nooit voor. Bijna alle landen willen landen hun invloedssfeer intrekken. China wil Taiwan de invloedssfeer intrekken. Rusland wil Oekraïne de invloedssfeer intrekken. Maar de Amerikanen schoppen ons eruit en zullen Oekraïne dus laten vallen. En toen dacht ik, als Oekraïne valt, dan krijgen Poetin er 35 miljoen mensen bij. Al dat graan, al die tech, al die drone, het beste leger van Europa. En die gaat hij dan dwingen om tegen ons te vechten.
2: Maar kan dat niet via de journalistiek daarover berichten en zeggen, dit is aan het gebeuren?
11: Ja, en dat heb ik ook
2: het eerste
11: half jaar.
2: Is het een gevoel van machteloosheid?
11: Ja, het is de eerste half jaar heb ik dat al gedaan. En op een gegeven moment heb je dan wel alles geschreven wat er te schrijven valt. En toen dacht ik, ja, maar ik wil nog meer impact. En wat ik ook eigenlijk pas nu ontdekte, is dat, ja, toch ook dat als je dat dan aflegt en je gaat gewoon geld inzamelen en dan naar Oekraïne spullen brengen naar het leger, dan heb je opeens heel ander contact met mensen. Als je niet meer als journalist komt, hoef je dus ook niet meer zo'n persofficier met je mee te nemen. Mm-hmm. Mensen vertellen je veel meer, omdat ze niet zich zorgen hoeven te maken dat jij dat in de krant gaat zetten. Dus je hebt heel ander contact. Ik kan je ook lobbyen, ik kan afspreken met politici en zeggen van, hé, maar volgens mij besef jij wel ten volle hoe ernstig het is met Oekraïne. Dus ik heb eigenlijk veel meer vrijheid gekregen. En
2: Je klinkt als bevrijd.
11: Ja, dat is het ook echt. Dat is heel raar. Ja, ja. En ik blijf gewoon in de media. Dus een vriendin zei van mij zelf, sinds jij de journalistiek uit bent, heb ik je nog nooit zo vaak in de media.
0: Is het dan omdat je als auteur vrijer bent met de pen? Je kan dus echt jouw persoonlijke verhaal vertellen. En je moet inderdaad geen rekening houden met check, double check.
11: Ja. Nou ja, ik probeer nog steeds echt.
0: Want je wilt toch correct zijn? Ik ken jou als een correcte persoon. Je wil niet stemmingmakerij doen.
11: Ik zou fysiek onwel worden als ik wist dat ik onjuiste informatie verspreid.
0: Exact.
11: Maar ik denk dat, bijvoorbeeld, daarom heb ik ook nooit opiniestukken geschreven over Israël en Palestina toen ik daar zat. Is dat wat er gebeurt als jij een stuk schrijft, een opinie inneemt, dat je daarna niet meer neutraal naar de situatie kan kijken, omdat je op zoek gaat toch onbewust naar bevestiging van je gelijk. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, als je zegt van, nou, het is echt schandalig wat Israël doet of zo. En daarna hoor je over corruptie aan de Palestijnse kant. Dan ga je dat toch net iets minder gauw. Want je denkt, ja, maar ik heb net nog dit gezegd. Dus je moet geen standpunt innemen.
0: Maar dat lijkt me nu net het conflict dat nog zeker boven Oekraïne staat. Qua mensen onterend, snap je? Wat Israël in Gaza gedaan heeft, lijkt mij nog veel zwaarder te wegen op de mensheid dan wat Rusland in Oekraïne doet. Of kan je dat eigenlijk niet in de balans leggen?
11: Dat is heel ongelijksoortig. Maar ik denk, kijk, als Gaza, wat echt afschuwelijk is, in de zee verdwijnt, verandert er niets. Dan heb jij een rotgevoel? Heb ik een rotgevoel? Heb jij een rotgevoel? Er verandert niets. Mm-hmm. Als Oekraïne valt, dan raakt onze vrede, veiligheid raakt echt in gevaar. Dit is niet een oorlog, dit is onze oorlog. En we vechten ook al lang mee en we worden ook al lang aangevallen. Ook België wordt dagelijks via cyber aangevallen door Rusland. Rusland doet hier ook ondergrondse operaties. Zoals ze ook laatst weer in Parijs zijn betrapt, dat ze zo'n varkenskop bij een moskee leggen en doen alsof het Joden zijn, of juist bij een synagoge en doen alsof het moslims zijn. Gericht proberen om hier in Europa moslims en Joden tegen elkaar op te
12: houden. Ze zich daarmee bezig met varkenskoppen?
11: Nou, onder meer. Wat het doel is eigenlijk om in Europa ons te ontmoedigen en ons de moed te ontnemen dat wij nog het vertrouwen in de democratie. En dus die trollenfabrieken vanuit Sint-Petersburg, die steunen zowel extreem rechts online als extreem links en proberen zo gauw mogelijk iedere online discussie te laten ontaarden. Zodat wij daarnaar kijken als gewone mensen en denken, nou zeg, iedereen is gek geworden.
2: Maar zou je dat op dat ogenblik niet net moeten zeggen, we gaan de journalistiek versterken tegen die trollenlegers en er niet uitstappen wat u nu doet?
11: Nou, misschien, maar het is ook niet alsof ik de journalistiek heb afgeschaft. Ik heb alleen zelf, ga ik iets anders doen. Dus kijk, als iedereen wegliep uit de journalistiek, dan zou ik waarschijnlijk teruggaan om te denken, hé, maar dat is wel heel belangrijk. Het is een sleutelfunctie. En ik vind het ook heel kwalijk hoe nu hier en daar wordt gezegd, ja, nee, maar objectiviteit kan toch niet. Dus moet je niet eens proberen. Dus moet je ook als journalist helemaal kleur gaan bekennen. Dat vind ik echt helemaal verkeerd.
2: En objectiviteit, wat is dat? The view from nowhere bestaat ook niet.
11: Hè? Nee, dat is allemaal waar. Maar het is dus, als je denkt dat je objectief bent, is het gevaarlijk. Want dat kun je niet zijn. Maar als je het niet probeert te zijn, ben je ook gevaarlijk. Want je moet echt proberen om altijd op zoek te gaan naar de weerlegging van je eigen indrukken. Altijd kijken van, klopt het wel? Maar heb ik alle partijen gehoord? En kunnen alle partijen zich herkennen in mijn weergave? En op het moment dat je meegaat in het verhaal van één kamp, nou, ik heb dat ligt hier, het boek, het zijn het mensen, ik heb daar een heel boek over geschreven, over hoe moeilijk het is, hoe onmogelijk het eigenlijk is. Maar als je het niet meer probeert, dan worden we uiteindelijk word je een soort Noord-Korea. Dan ga je echt alleen nog maar de partijlijn volgen en alleen nog maar waarnemen wat in jouw kraampje past.
2: Ik heb hier een fragmentje uit jouw boek van toen, waar u het heeft over de verwrongen werkelijkheden. Het sterkst voelde ik de vertekening bij mijn artikelen over vrouwen. Er was in Nederland ruime belangstelling voor de positie van de vrouw. En je had prachtige quotes, bijvoorbeeld van de rechter in Alexandrië, die zijn vonnis dat een man mocht scheiden van zijn lijvige echtgenote aldus motiveerde. Aan een vette vrouw valt weinig plezier te beleven. Of de parlementariër die vrouwen het recht ontzegde op meer dan één echtgenoot. Een haan heeft soms wel 40 hennen, maar een hen heeft nooit 2 hanen. Dankbare stukken waren, schrijft u, maar ik wekte zo wel de indruk dat Egyptische vrouwen zielige en onderdrukte wezens waren, en dat stond haaks op mijn dagelijkse ervaringen. Waarom is journalistiek vaak haaks met de echte wereld?
11: Nou ja, er zijn een hele serie mechanismes die eigenlijk spelen. Is dat de wereld leent zich maar heel beperkt voor journalistiek. Omdat journalistiek gaat over verifieerbaarheid. En zeker buiten democratie en rechtsstaat valt vrijwel niks te verifiëren. Dus in een dictatuur zoals Egypte, die overleeft doordat niemand precies weet wat er speelt. Want als niemand weet wat er speelt, kun je ook geen oppositie organiseren. Je weet ook niet waar precies het geld wordt gestolen. Je weet ook niet wie precies het heeft gedaan. En dat betekent dus dat die intransparantie is niet een soort hobbel die je moet nemen. Dat is de essentie van een dictatuur. Als jij zegt, maar ik ga journalistiek bedrijven zoals in het Westen, al mijn informatie moet controleerbaar zijn, dan ga je dus daar over de Arabische Liga berichten, want dat is controleerbaar. Wie kwamen er, hoe lang hebben ze gepraat? Natuurrampen, terreuraanslagen. Maar dus, zeg maar, die dingen die er tussenin zitten. En zo is het mij dus ook.
2: Maar daar kun je toch ook over spreken? U was correspondent. Je kunt toch spreken van hoe leven mensen hier? Hoe gaan ze eten? Ja. Hoe kijken ze naar het voetbal? Is voetbal belangrijk?
11: En hoe heet dat dan? Dat heet dan achtergrond.
12: Of embedded journalism heet dat toch ook?
11: Nee, embedded is als je met het leger mee gaat en alleen nog opschrijft wat het leger wil.
2: Ja, u bedoelt, dit zijn de stukken die naar achteren
11: ze worden niet gezien worden als essentieel. En
2: terwijl ze toch eigenlijk
11: ze basis zijn. Eigenlijk de kern, maar bijvoorbeeld als het gaat over dictatuur. Hoe schrijf je daarover? Er zijn geen demonstraties tegen, want die worden meteen neergeslagen. En dus mijn conclusie in Het zijn het mensen uit 2006 was, het belangrijkste verhaal over Egypte is de dictatuur. En dat kwam dus in de Arabische lente denk ik al wel naar buiten. Dat mensen gingen kwamen niet in opstand tegen het beleid ten opzichte van Israël. Of zo. Ze kwamen in opstand tegen hun eigen dictator. Want ja, die roofde het land leeg. Maar dat was heel moeilijk om daar journalistiek over te maken totdat er zo'n opstand was. En dat leidt er denk ik ook toe dat in het Westen mensen vaak echt niet snappen wat een dictatuur is. Ik merk ook dat mensen niet snappen wat oorlog is, nu ik veel in Oekraïne ben en ik probeer uit te leggen hier hoe dat daar is. Als je dat niet hebt meegemaakt, het zit niet in je familie of het zit pas bij je overgrootouders. Heel lastig.
2: Denkt u bij Trump aan de komst van een dictatuur? Doet u dat daaraan denken?
11: Het zal wel op zijn 21ste eeuwse manier zijn, maar de snelheid waarmee hij nu de rechtsstaat afbreekt, is echt, echt duizelingwekkend. En volgens mij zelfs in het beste scenario, als dat allemaal wordt teruggedraaid, zijn ze jaren bezig om gewoon de schade te herstellen. Want je kan die schade, als je die wil herstellen binnen de rechtsstaat, moet je dus ook de procedures van de rechtsstaat volgen. Dat duurt heel lang. Dat zien ze nu in Polen. Ontzettend moeilijk. Dus we kunnen sowieso niet meer op Amerika rekenen voor de komende jaren. En het is echt, ja, ik denk kantje boord of die democratie het überhaupt redt. Als je ziet hoe het bedrijfsleven massaal achter Trump is gaan staan. Hoe nog steeds 40% van de bevolking achter die man staat. Na alles wat hij heeft gedaan.
2: Had u dat als journalist niet kunnen zeggen?
11: Nou, ik had het kunnen zeggen, maar wat ik nu echt wil is dus campagne voeren. Zodat bijvoorbeeld iedereen die hier naar kijkt denkt, weet je wat, ik gooi die Uber-app van mijn telefoon af en ik gebruik alleen nog Bolt, want Bolt is een Europees bedrijf. Dat zeggen als journalist vind ik al problematisch. Als wat ik nu ben, geëngageerd, absoluut. We moeten absoluut van die Amerikaanse tech af. Die Amerikaanse tech heeft ons aan het infuus gelegd. En ze kunnen ieder moment onze economie uitzetten. En wij zijn er zo van uitgegaan dat Amerika als een soort grote broer dat nooit zou doen. Dat die wel van ons houdt. Dat we nu hyper kwetsbaar zijn voor Amerikaanse chantage. En dat betekent dus dat we onze eigen wetten niet meer kunnen toepassen. Dus wij nemen wetten aan om die big tech bedrijven hier aan banden te leggen. En als we dat dan willen gaan toepassen, dan zeggen de Amerikanen, zeggen, oh, maar dan trekken we ons terug uit NAVO.
2: Kijkt u nu anders naar de dingen? Bijvoorbeeld als u naar Oekraïne gegaan bent als niet-journalist, nou, ziet u dan andere dingen dan voorheen?
11: Ja, nou kijk, wat het bijvoorbeeld is dat als je dus, wij doen fundraisers, bijvoorbeeld voor generatoren, voor gronddrones, of dat soort dingen, en die gaan we dan brengen. Dus dan spreek je af met van die legereenheden. En die komen dan uit hun posities. En dan spreek je af bij een tankstation. Nou, sowieso gaan ze dan eerst naar de wc. Want dat is zo ontzettend fijn. Als je in die verschrikkelijke loopgraven zit. Soms wekelen achter elkaar. Om gewoon even. Daarom zijn die wc's in Oekraïne allemaal brandschoon. Omdat iedereen weet, het leger komt hier. En die hebben recht even op schoon porselein. Maar dan ga je zitten en dan, ja, dan ben ik altijd, word ik begeleid of hoe heet dat, vergezeld van ook een Oekraïner met wie ik dan werk. En die mensen kennen elkaar al lang en dat is echt ander contact. Weet je, die mensen weten van oké, Joris had ook naar het strand kunnen gaan in Spanje na 5 dagen. Maar in plaats daarvan is hij met een busje helemaal uit Amsterdam komen rijden. Dat ding kan 100 per uur. Dus hij heeft er 5 dagen over gedaan om hier 2800 kilometer verderop in de Dnipro te komen om ons te helpen bij onze strijd. Nou, dat is een contact dat ik als journalist nooit had. En omdat er vervolgens ook geen persofficers bij zijn. En die gewoon kan zeggen, juist, weet je, dit vindt wel zijn weg in mijn stukken, maar onherkenbaar. Mensen vertellen je heel veel. En dat is een enorme.
2: Dat is toch een beetje een paradox. U bent geen journalist meer.
11: Ja,
2: en mensen
11: beter
2: vertellen jou nu meer dan vroeger.
11: Maar dat komt door dat verschrikkelijke leger van voorlichters.
12: Wat bedoel je daarmee?
11: Ja, dus die voorlichters die overal altijd maar tussenlopen. Omdat ze.
12: Om een bepaalde boodschap te verkondigen.
11: Ja, maar ook. Ja, wat ze ook doen heel erg is dat ze dus de mensen voor wie ze, voor wie ze de voorlichter zijn heel erg onzeker maken. Nou, die voorlichter bij ministers. Heb je altijd bij ministers? Hebben jullie ook voorlichters? En die gaan eigenlijk zo'n minister heet het voorbereiden op de negatiefst mogelijke uitleg van hun woorden. En die ministers die worden steeds banger.
12: Absoluut.
11: Maar als zo'n minister dan een keer een uitglijder maakt, zo'n voorlichter die wordt meteen uitgelachen in de appgroep van de andere voorlichters. En zo'n voorlichter heeft dus een hele andere agenda dan de minister. En je ziet ook vaak dat als politici, in ieder geval bij ons in Nederland, dus veel naar die voorlichters gaan luisteren, dat ze op een gegeven moment helemaal een soort kartonnen personage worden. En je kan, zeker in deze tijd, je moet real zijn. Struikel maar een keer.
12: Authenticiteit.
11: Ja. Maar die voorlichters die zien het als hun taak om dat er eigenlijk uit te kneden.
12: Mm-hmm. Maar hoe komt het dat, vooral sinds corona, dat het massamedium of de mainstream media, zeker in de Amerikaanse podcasts, zo negatief wordt bekeken? Want ze voelen zich voorgelogen. Oké, dan heb je vooral die Joe Rogan-achtige podcasts, maar die hebben een groot publiek. En daarin is de mainstream media is een soort scheldwoord geworden. Hè?
11: Ja, ja. Ik denk dat de media is gewoon aan de beurt gekomen. Dus daarvoor waren het al de politici, die ook gewoon vol werden aangevallen.
12: Drain the swamp, daar heeft Trump van geprofiteerd.
11: Ik denk dat veel opiniemakers en journalisten ook mee hebben gedaan toen die politici eigenlijk ook wel heel cynisch werden benaderd en zo. En ik vind vaak journalisten veel cynischer dan politici bijvoorbeeld. De meeste politici die ik tegenkom, die zitten daar echt, die werken keihard onder beroerde omstandigheden, vaak bedreigd, moeilijk, frustrerend. En dan komen die journalisten en die doen alsof die politici het allemaal alleen maar doen voor het geld of de roem. Mm-hmm. En de meeste politici die komen helemaal niet in beeld, die doen het helemaal niet daarom. Ik vind journalisten veel cynischer.
2: Is het daarom dat journalistiek vaak meer over politici gaat dan over de politiek?
11: Ja, over in ieder geval over macht, ja. Want dit is zo van, wij denken, wij controleren de macht, maar wij stellen de macht gelijk aan politiek, Terwijl heel veel macht ligt op ambtelijk niveau. En in Brussel. En vervolgens zeggen we, politiek is eigenlijk weer politici. En de grote vraag bij politici is, wie is er populair? En dan heb je dus echt wel heel veel stappen gezet. En toen, ik heb ook een boekje geschreven over Den Haag, over ons Binnenhof. En dan, dat was zo'n...
2: De wetstraat noemen we.
11: Ja, jullie wetstraat. En toen was zo vanzelfsprekend van, ja, we volgen gewoon de politici. En als een politicus moet opstappen, is dat waanzinnig belangrijk. En dan zeg ik, maar waarom? En er kwam echt geen antwoord op. Ja, dat is gewoon zo.
2: Maar terugkerend naar Kobe, zijn vraag over die mainstream media. Ja. Waarom zijn wij nu aan de beurt?
11: Nou, omdat, denk ik, het gewoon aanvallen van een instituut altijd spannend is.
12: Maar hebben ze ook niet ergens een punt?
11: Ja, zeker.
12: Dat we aangevallen worden. Nou ja, jij bent ook vertrokken.
11: Ja, maar niet op die manier. Ik probeer niet het zinkend schip te verlaten. Wij hebben echt, zonder journalisten staan we er belazerd voor. Okay. Als je echt niet meer de informatie kunt vertrouwen op basis waarvan iedereen zijn beslissing moet nemen, dan krijgen we informatiechaos. Het is wel heel ingewikkeld dat een vriend van mij geeft maatschappijleer. Heet dat bij jullie ook zo? Dat je op
2: ja, ja, ja.
11: En die zegt, ja, het is heel, heel moeilijk, want eigenlijk hij doet het al heel lang. Tot de internet zeiden we altijd van, wees kritisch. En dan zeiden die leerlingen, ja, kritisch, kritisch. En nu met internet zeggen ze, ja, meneer, we zijn niet alleen kritisch op al die informatie, we zijn ook kritisch op u.
12: Tuurlijk.
2: En, ja, want ik heb iets gelezen dat tegenspreekt wat u verteld heeft.
11: Ja. En hij zegt, wat moet ik daarop zeggen? Zo van, ja, je moet kritisch zijn, maar wel binnen dit kader.
2: Mm-hmm.
11: En het is,
2: maar hoe kijkt u daarnaar? Die nieuwe ecologie van beschikbare informatie die al of niet klopt, al of niet verifieerbaar is, maakt dat het journalistieke vak ook niet ontzettend veel moeilijker, lastiger.
11: Totaal.
2: En heeft u daarom het schip verlaten?
11: Nee, ik heb het schip verlaten omdat wij alle drie echt in gevaar zijn. Want als Oekraïne valt, dan krijgt Rusland een gigantische boost. Het is echt, het is de jaren 30. Als Hitler had nooit Tsjechoslowakije mogen krijgen. Die wapenindustrie die nu in Oekraïne is, als die in handen valt van de Russen, als Russen 35 miljoen mensen erbij krijgen die ze kunnen gaan dwingen om tegen ons te vechten. Als de Russen optrekken tot aan de Poolse grens, de Hongaarse grens, de Roemeense grens. Wij zijn echt in gevaar. En daarom doe ik dit. Daarom
2: heeft u het gevoel dat de wereld of Europa dat niet snapt? Of veel burgers dat niet snapt?
11: Op politiek niveau zeker. Zeker mijn land. We hebben al 21 miljard gegeven militair en 7 miljard humanitair. Jullie land wat minder. Over het algemeen zijn het vooral de landen boven de Rijn die heel veel geven. Dit is echt ontzettend gevaarlijk. Rusland is echt een vijand.
2: Een slechte begroting.
11: Jullie zijn ook echt een verschrikkelijk rijk land. Jullie kunnen het best missen. Echt, jullie zijn rijk. Jullie zijn
12: begrotingsonderhandelingen.
2: Maar horen zou het niet
11: jullie zijn. Nee, maar jullie individuele Vlamingen zijn rijker per persoon, per hoofd van de bevolking dan wij.
2: Okay.
11: Dus jullie hebben het echt wel. En dat jullie dat niet doen, vind ik echt heel. Ik vind het onbegrijpelijk. Omdat je, als je denkt dat het nu duur is, moet je wachten tot ze aan de Poolse grens staan. En als je denkt dat het dan duur is, moet je wachten tot ze aan de Duitse grens staan. Dit is echt een acute dreiging.
12: Mag ik vragen, komt er vaak, hoe is het daar op dit moment? Want wij krijgen dan weer de berichten, de journalistieke berichten, for what it's worth, dat Oekraïne wel goed bezig is ondertussen, snap je?
2: Militair.
12: Dat gaat, de droneindustrie, dat eigenlijk een militair, een ongelooflijk sterk land aan het worden is, vooral in eigen verdiensten, en dus de hulp van de anderen natuurlijk. Ja. Hoe is het op dit moment in Oekraïne en met dat conflict?
11: Ja, het is heel moeilijk om daar echt zicht op te krijgen. Okay. Ook omdat de journalisten die in Kiev zitten, hebben, dat is onvermijdelijk. Helaas, maar hebben wel een soort sympathie opgevat voor de Oekraïnse kant. Dus zullen ook, denk ik, minder gauw schrijven over de dingen die helemaal niet goed gaan. Omdat ze ook echt graag willen dat Oekraïne wint.
2: Dus onze minister van Defensie zegt, het is ook een speeltuin, Oekraïne. En de critici hebben dat niet graag, maar het is wel iets wat Oekraïne veel oplevert. De Palantirs van deze wereld, die daar dingen uittesten met data, surveillance mogelijkheden, waardoor die drones heel effectief worden van Oekraïne.
11: Ja,
2: dat is toch iets dubbels. Hè? Aan de ene kant heb je een bedrijf dat heel dubieus is, en tegelijkertijd helpt het de goede zaak.
11: Maar waarom laten wij nou die Amerikanen dit allemaal weer doen? Daar word ik dus weer gek van. Wij zijn met 600 miljoen in Europa.
2: Mm-hmm.
11: Amerikanen zijn met 350 miljoen. Wij zijn met 600 miljoen. Dit gebeurt in ons eigen continent. En we laten de Amerikanen er weer met de data vandoor gaan. Dat is voor een deel zo. De Amerikanen mogen ook van alles niet. Ze hebben Oekraïne zwaar verraden. Oekraïne heeft zijn kernwapens opgegeven in 1994. Dat was nooit gebeurd als dat niet hadden gedaan. Moet je voorstellen dat je al 100.000 mensen kwijt bent in een conflict. Afschuwelijk. Je bent een stuk land kwijt nu ook. En dat was nooit gebeurd als jij zo stom was geweest. Niet zo stom was geweest om de Amerikanen, de Britten en de Russen te geloven. Toen zij zeiden, als jullie je kernwapens inleveren, dan garanderen wij jullie vrijheid. Dat was het Boedapest-memorandum.
12: Ik was 13 en 94, dus kan je me dat eens uitleggen?
11: Wat ik zo interessant vind ook, is dat, want je bent niet de enige die zo reageert.
12: Ja.
11: Dus Dus dit is cruciaal. Dus zij hadden echt heel veel van de lanceerinstallaties, die kan je nu nog steeds bezoeken. Die staat helemaal in de grond. Hè? Dus dat gaat meters de grond in. Waanzinnig om dat te bezoeken. Maar daarvan vandaan zouden zij die vernietigingswapens schieten. En heel duur. Maar ook de Amerikanen hebben ontzettend hun best gedaan om dat Russische kernprogramma zo in te perken dat niet iedereen in de wereld opeens kernwapens had. En Oekraïne heeft toen gewoon ons vertrouwd. De Britten, de Amerikanen en de Russen die zeiden in het Boedapest-memorandum: jullie geven je wapens op en wij garanderen je veiligheid.
2: Omdat Rusland de opvolger was van de Sovjet-Unie.
11: Ja, en Amerika zei: wij garanderen je veiligheid. En vervolgens hebben ze gewoon gezegd: nee, en nu niet meer. Het moet volgens mij nog dieper tot ons doordringen als Europeanen hoezeer Amerika ons verraden heeft. Echt verraden.
12: Wij kunnen niet over de laatste jaren met een Trump en Groenland. Dan heb je het echt over een lange periode.
11: Nou, het is met name, vind ik. Kijk, Biden heeft denk ik alles gedaan wat hij kon om Oekraïne te helpen. Maar moest ook rekening houden met de mogelijkheid dat Poetin met een kernbom zou gaan gooien.
2: Mm-hmm.
11: Het is niet simpel. Maar onder Trump hebben ze gewoon gezegd: nee, dat behouden we. Ja, jammer. Had je ons niet moeten geloven, sukkel. Nou, en dan gaan wij nog steeds als Europeanen denken: oh, maar dat zullen ze bij ons nooit doen.
2: En we kopen nog hun wapens om dan
11: omdat we
2: zelf
11: nog heel
2: te betalen.
11: Van, en heel veel niet zelf kunnen bouwen. Daar zijn we nu heel snel een inhaalslag aan het doen. Maar dat zou ook heel goed zijn voor Theo Franken. Is dat het gaat niet alleen om geld. Het gaat er ook om dat ministeries van Defensie gaan accepteren dat dat onze legers dezelfde dingen kopen. Weet je, al onze landen, we geven heel veel geld uit, maar we kopen allemaal kleine series van allemaal net onze eigen wapens. Mm-hmm. En wij moeten dezelfde soort wapens gaan kopen, zodat we ook veel makkelijker kunnen gaan samenwerken. Interoperabiliteit. Maar ik denk de fout die wij veel maken nu, is dat we dit niet zien als een unieke kans om onder Amerika uit te komen. Wij zijn zo gewend geraakt dat we maar weer met samengeknepen billen zitten te wachten over welke gek ze nu weer in het Witte Huis toelaten. Dat we met samengeknepen billen zitten wat voor een idiote avonturen ze nou weer uithalen in het Midden-Oosten. En in onze olie dan weer ontzettend veel duurder wordt. We zijn helemaal gewend dat zij met hun technologie doen wat ze willen. En dat was omdat de Amerikanen ons geniaal tegen elkaar uitspeelden. Dat deden ze ontzettend goed. Ik maak het even af. En nu, met die gek in het Witte Huis, die ons zijn invloedssfeer uitschopt, hebben we een unieke kans om onder de Amerikanen uit te komen. Die kans komt nooit meer. Dat moeten we nu doen.
2: En doen we het?
11: Ja, we doen het. Maar we doen het niet snel genoeg. En we doen het nu, als het ergens kan beginnen, en begint nu, is het in Oekraïne. Omdat Oekraïne nu al het beste leger van Europa heeft. En als we dat dus diep integreren in Europa, dan hebben die Amerikanen steeds minder nodig. Er is geen technologie, die defensietechnologie die Amerika heeft, die wij niet kunnen. Wij kunnen het allemaal, maar we moeten het doen. We hebben het geld, het kapitaal, we kunnen dit. En het is dus, we moeten dit veel positiever zien. Ik had de moed al opgegeven dat we ooit onder Amerika uit zouden komen, want ze hebben het zo slim gedaan, hoe ze ons tegen elkaar uitspelen. En opeens is die mogelijkheid er.
2: Maar ik hoor hier geen fondsenwerver. Ik hoor hier iemand die wellicht de politiek ingaat.
11: Nou ja, aan het wandelen zit ik al in, want ik probeer het stemgedrag van mensen te beïnvloeden.
12: Mm-hmm. Er is een rechtstreeks verband tussen geloofwaardigheid in het nieuws, het journaal om 7 uur of om 8 uur in Nederland, en stemgedrag extreemrechts. Een rechtstreeks verband. Hoe legt u dat
11: uit? Ja, in welke richting loopt het? Hè?
12: Hoe lager de geloofwaardigheid van het nieuws, hoe hoger de peilingen en de resultaten van extreemrechts.
11: Ja, maar als je gelooft wat extreemrechts zegt, dan vind je het nieuws ook onzin, omdat je vindt dat ze het verhaal helemaal verkeerd vertellen.
2: Mm-hmm.
11: Dus dat is wel heel logisch.
2: En moet je tegen die extreemrechtse krachten ingaan, journalistiek, of moet je ze negeren? Dat zijn ook twee verschillende scholen.
11: Ja, zeker. Bij klimaatcommunicatie zeggen ze van je hebt tegenstanders, medestanders, maar je hebt vooral heel veel omstanders. En we richten ons met klimaatcommunicatie veel te veel op de tegenstanders. En die krijgen daar heel veel aandacht, lijken heel belangrijk.
12: Klimaatontkenners.
11: Gaan we nog maar eens een keer aandacht geven. Terwijl die omstanders intussen denken van ze zijn er nog niet uit. Wat je moet doen is je moet je richten op die omstanders. En je moet gaan zeggen, kijk eens wat er allemaal gebeurt. Kijk eens wat jij allemaal kan doen. Kijk eens wat er al gebeurt. We gaan dit gewoon ook kunnen doen, maar we hebben u nodig. En die tegenstanders, nou, laat ze lekker in...
2: Ja. En wat zegt de nieuwe Joris Luijendijk dan over die migratie? De migratie is er. Hoe ga je mensen er vertrouwd mee maken en minder ongerust over maken?
11: Ik denk dat je...
2: Want er is een bevolkingskrimp, dus er zijn ook economische migranten nodig om banen in te vullen.
11: Nou ja, tenzij we gewoon zeggen van we nemen genoegen met economische krimp. Dat is, vind ik, de democratische houding. Weet je, gewoon own your choices. Het is gewoon, we kunnen een economische krimp hebben zonder migratie. Of we kunnen een voortgaande economische welvaart op de huidige pijl. Maar dat betekent een verdunning van de traditionele identiteit. Want het idee dat mensen hier komen om Belg te worden, dat zijn we wel achter, dat is niet zo.
2: U heeft nu twee opties genoemd. Wat is de verkiesbare optie?
11: Nou ja, dat is het idee van democratie. Dat daar dan de bevolking zich over uitspreekt. Ik zelf heb geleerd tijdens het Brexit-referendum, toen woon ik in Londen. Mensen zijn niet zozeer tegen migratie. Waar ze tegen zijn is ongecontroleerde migratie. Het idee dat je niet weet hoeveel mensen volgend jaar komen. Daar zijn mensen tegen. En daar ben ik zelf eigenlijk ook tegen. In Nederland hebben we iedere fucking vierkante meter in kaart gebracht op hoeveel dieren en planten daarop zitten. En als je daar iets wil veranderen, dan moet je daar een soort procedure door. We plannen alles tot aan de tiende millimeter. Maar we weten niet hoeveel mensen er volgend jaar komen. Dat is krankzinnig. We hebben zo'n ongelooflijk slecht asielbeleid. En dat is iets anders dan migratie. Ik weet het, maar asielbeleid is wel het deel van migratie dat het meeste aandacht trekt.
2: Dat kun je toch nooit weten, hoeveel asielzoekers en vluchtelingen er
11: als
2: komen?
11: Als je Europa in een fort verandert en je laat gewoon een x-aantal mensen toe waar er steun voor is bij de bevolking, waar we van tevoren weten hoeveel huizen er nog zijn, scholen, ziekenhuizen, dat het helemaal geen chaos is, waar mensen meteen indraaien, zoals de Oekraïnse vluchtelingen meteen indraaiden. Ik zeg je, dat gaat veel beter werken.
2: Dus het is een managementprobleem eigenlijk ook.
11: Nou ja, het is voor de zo. Ik denk dat. Kijk, we hebben dus een regel in dat als je op Europese bodem komt, dat je asiel kan aanvragen. Ja? En dat is een basisprincipe van ons asielbeleid. En dat wortelt in de oorlog, toen Joden dat recht niet hadden. We hebben heel veel Joden teruggestuurd naar Duitsland en die zijn vergast. Dat was niet gebeurd als wij een regel hadden dat als een Duitse Jood ook maar een voet in België zette, dat zo iemand sowieso de asielprocedure in kon. Dus er zijn hele begrijpelijke historische redenen om deze regel te hebben. Maar het betekent dat het dus heel aantrekkelijk is voor mensensmokkelaars om mensen maar op Europese bodem te krijgen. Dat heel veel geld waard wordt. Vervolgens zijn die mensen op Europese bodem. En ja, nou moet er wat mee. Maar ja, er is helemaal geen maatschappelijke steun voor. Wat gaan we daarmee doen? Dus dan gaan ze in zo'n asielzoekerscentrum. En dan gaan ze wachten op uitsluiting. Maar dat moet allemaal volgens de regels. Het duurt anderhalf jaar. Wat gaan ze in die anderhalf jaar doen? Wat een ontzettend klote systeem. Vervolgens, de mensen die asiel krijgen, die draaien in. Die moet je heel veel gaan geven. Anders wordt het niks. Dan worden ze werkloos. Dan moet je een huis gaan geven. Al die dingen. Dan zegt de witte onderklasse, die zegt, ja, verdomme, wat is dit nou? Al die mensen krijgen dat. En ik zit nog steeds te wachten op een woning. Dus je wil echt de steun van de witte onderklasse voordat je al die dingen aan asielzoekers gaat geven. Dat doen we op dit moment ook niet. Dus ons asielbeleid is echt ontzettend slecht. Het punt is dat de landen die dit beter doen, zoals Canada, die dan op een gegeven moment zeggen van nou, het gaat zo beroerd, of we hebben er te veel binnengehaald, toegelaten, de huizenprijzen gaan omhoog bijvoorbeeld. Nou, we doen het voor het komend jaar minder. We nemen er minder aan. Dat is makkelijker, want je hebt een hele grote zee om die landen heen.
2: Die witte onderklasse, hoe moet die gelukkig gemaakt worden?
11: Nou, ik denk dat, kijk, als jouw moeder 18 uur in een luier ligt, een natte luier ligt in een verpleeghuis, omdat er geen geld is voor zorg, en jij ziet dat er wel geld is voor de opvang van mensen, wat is dan je verhaal? Wat is dan ons verhaal tegen die mensen die moeder daar zien liggen? Als jij de gezinsvorming moet uitstellen omdat er geen woningen zijn, als jij zorgt dat er genoeg woningen zijn, dan zal denk ik de weerstand tegen migratie snel wegvallen.
2: Maar is het niet cynisch dat net die migranten worden ingevoerd om in de zorg te gaan werken nu?
11: Dat zijn weer migranten en geen asielzoekers. En het is dus, ja, het zegt ook wel echt op een heel diep niveau iets dat onze bevolking zich niet meer reproduceert. Dat wij dus niet, dat zijn vreselijke termen, een soort levenskracht heeft om in ieder geval gemiddeld 2,2 kind per vrouw te hebben. Wat zegt dat eigenlijk over onze cultuur?
2: Nou ja, in België is het nog 1,33.
11: Het is echt heel laag. En dus wat zegt dat eigenlijk over onze cultuur? Dat wij dat niet doen, dat is ook een gesprek wat we eindeloos uitschuiven.
2: Samen met welvaart ook. Hè. Meer welvaart, minder kinderen. Want je ziet in China, de één-kindpolitiek in China is al 11 jaar afgeschaft. En de bevolking neemt nog af. Mensen zijn eigenlijk blij met één kind. Of geen kind.
11: Nou, wat je tegenwoordig ziet is dat mensen ook geen... Vroeger hadden koppels geen kinderen meer. Nu hebben mensen geen koppels meer. Dus er zijn ook het aantal relaties neemt dramatisch af.
12: Ja. Maar mensen maken ook geen kinderen meer. Ik zie dat ook in mijn vriendenkring. Omdat ze in het nieuws, in de journalistiek lezen dat de wereld naar de kloten is.
11: Voilà. Voilà, dus het zou ook mooi zijn als we...
2: En de huizen zijn ook heel duur.
12: En de huizen zijn duur. En het klimaat is naar de... Hè?
11: Ja, nee, zeker. Dus, ja,
12: dus dat is natuurlijk cynisch, hè?
11: Ja, van de andere kant, weet je, als ze in Egypte staat er allemaal nog veel slechter voor. En hebben ze die kinderen wel.
12: Ja, tuurlijk. Wou ik nog vragen. Even terug naar die journalistiek, want dat is onze rode draad, hè. Hoe moeilijk is het om echokamers te vermijden? Want de algoritmes van de sociale media, dat zijn de belangrijkste nieuwsbronnen van vandaag. Het lineaire nieuws om 7 uur of om 8 uur wordt niet meer zo massaal bekeken. Mensen halen hun kracht of hun nieuwsbron of hun informatie vooral uit sociale media. En dat algoritme heeft geen enkel incentive om iemand een heel palet aan politieke meningen voor te schotelen.
11: Ja.
12: Hoe rechtser je begint te lezen, hoe rechtser je praat of de artikelen die komen, worden rechtser en rechtser. En, hoe moeilijk is dat om dat tegen te gaan?
11: En zijn die algoritmes nou een natuurverschijnsel?
12: Nee, dat kan je reguleren.
11: Voilà. Maar kunnen wij dat nu?
12: Nee, want die zitten in de Verenigde Staten.
11: En als we daar tegen ingaan, dan zeggen ze, ja, dan maar laten we de NAVO vallen.
2: Maar, dan mogen jullie het alleen maar tegelijk doen. Is er bijvoorbeeld een nieuwe AI Act, waar grote techbedrijven, als ze zich daar niet aan houden, 7% van hun omzet als boete kunnen betalen. Dus als je 10 miljard omzet hebt, maar dan Apple heeft al je boetes hebben van 700 miljoen.
11: Ja, maar wij kunnen dat dus niet afdwingen.
12: Nee, want Apple moment... AI is niet binnen Europa, want Apple heeft al gezegd, fuck you.
11: Nee, maar het Witte Huis. Vans heeft letterlijk gezegd, als jullie die Digital Services Act gaan enforcen, dan trekken wij ons gewoon terug. En dan staan jullie er alleen voor tegen Russen. En we hebben een aantal capaciteiten die jullie niet hebben. Satelliet, het verplaatsen van troepen. Wij zijn,
2: dus wat te doen?
11: Nou, dit is dus, er zijn twee offers nodig. Kijk, progressieve mensen moeten accepteren dat als wij technologisch los willen komen van Amerika, dat wij militair los moeten komen van Amerika. Dat betekent een leger, betekent een defensieindustrie, betekent al die dingen waar linkse mensen ontzettend hekel aan hebben. En rechts moet accepteren dat wij ook niet loskomen als wij dat niet via subsidies gaan opbouwen. We hebben industriepolitiek nodig. Waar rechts helemaal niet van houdt, want die willen alles door de markt laten oplossen. Mm-hmm. En daar zit het op dit moment ook een beetje op vast. Maar zodra wij militair los zijn, kunnen wij ook technologisch die gasten aanpakken. Maar dat is urgent nodig, omdat die algoritmes, precies wat jij zegt, die maken onze samenleving van binnenuit kapot.
12: Mm-hmm. Maar als ik mag, want u heeft er net gezegd, he, van Europa kan dat, he, een leger. Maar dan kijk ik naar een SpaceX bijvoorbeeld, 10.000 satellieten al in de lucht voor dat internet, die Starlink, die bepalen, op dit moment al bepaalt Elon Musk met één druk op de knop of Rusland internet heeft, ja of nee, die bepaalt hoe oorlogen eindigen. Als wij dat als Europa moeten inhalen,
11: ja?
12: Dat wij zijn decennia bezig.
11: Misschien, maar dan doen we dat toch?
12: Ja?
11: Ja, nee, misschien jij niet. Ik bedoel, mensen die tegen mij zeggen, wij kunnen dat niet als Europeanen, die corrigeer ik altijd. Ik zeg, nee, jij kan het niet. Als jij een slavenmentaliteit hebt en je wil jezelf liever onderschikken aan Amererikanen, prima, maar dan gaan we dus niet met jou werken, maar met Europeanen die het wel
12: allemaal,
11: kunnen.
12: Ja, maar is dat allemaal combineerbaar met de welvaartsstaat, met de sociale zekerheid?
11: Maar dat is
12: ook iets wat ons natuurlijk wel
11: beschermt. Wat is het toch geworden dat wij in Europa zo'n verliezersmentaliteit hebben opgebouwd, dat we de hele tijd aan het inventariseren zijn welke redenen er allemaal bestaan waarom wij niks gaan doen?
2: Zijn wij jankers?
11: Nou ja, we hebben een heleboel ondernemende Europeanen, maar die hebben op dit moment te weinig invloed. Weet je, hier verderop, heel veel Vlamingen werken ook bij ASML. Mm-hmm. Daar printen ze met een afwijking die minder is dan de lengte van je haar nadat je haar een seconde heeft gegroeid. Dus de afgelopen seconde is jouw haar gegroeid met meer dan de
2: enzovoort
11: afwijking waarop ASML print.
12: De belangrijkste machine ter wereld
11: produceert.
12: Want daarmee worden de chips voor de AI-fabriek.
11: En dat zijn geen Amerikanen die dat hebben gebouwd.
12: Nee, dat
11: zijn
12: Philips.
11: Ja, en ook Vlamingen.
12: Lopen een aantal IMEC Leuven.
11: Ja, maar ook bij ASML zelf werken een aantal hele hoge, slimme Vlamingen die vanaf het begin bij
2: waren. Ligt aan de grens bijna.
11: Wij kunnen dit best. Wij kunnen het best, maar we hebben zo geïnternaliseerd dat er een grote broer is die het toch wel regelt, dat we eigenlijk best wel comfortabel zijn met maar gewoon weer zeggen, oh ja, nou we zeggen zo moeilijk, oh jeetje.
2: Maar is het geen tijd om afscheid te nemen van grote broer?
11: Nou ja, liever gisteren dan vandaag. Ja. Echt, zij zijn met 350 miljoen, wij met 600 miljoen. Wat is er toch gebeurd dat wij denken dat we hen nodig hebben?
12: Terug naar de journalistiek om af te ronden. Wat is de endgame?
11: Van journalistiek?
12: Ja.
11: Nou ja, ik ben het echt eens met die mensen die zeggen, je kan de sociale media hun gang laten gaan, of je kan een democratie hebben, maar niet allebei. Mm. In de huidige vorm, het gemak waarmee je nu wantrouwen zaait, is zoveel groter dan de moeite die je moet doen om vertrouwen te kweken. En democratie gaat over vertrouwen. In fundamenteel. We hebben het nog niet eens gehad over AI. Het is echt een ongekende storm. En ik vrees wel eens dat, kijk nu, ik ben heel tegen censuur, omdat ik denk, ja maar, dan krijg je dat allerlei dingen niet meer kunnen worden gezegd.
12: Ook gevaarlijk.
11: Heel gevaarlijk. Ja. Echt super gevaarlijk.
12: En wie bepaalt dan wat?
11: Jaren in Egypte gewoond waar ze censuur hebben, dat wil je echt niet. Maar wat nou als het alternatief voor censuur chaos is? Dus niet onvrijheid, maar chaos.
12: Foute informatie.
11: Kijk, COVID hebben gezwijnd, want de gemiddelde leeftijd van de mensen die doodgingen was 80. Ja? Nu wordt het 8. Stel je voor, we krijgen zoiets en de gemiddelde leeftijd van de mensen die sterven is 8. En mensen worden gek gemaakt via sociale media met de meest wilde theorieën. Het zijn de moslims, het zijn de Chinezen, het zijn de vrijmetselaars, het zijn de Joden.
12: Oorlog, hè? Tuurlijk.
11: En we hebben al een vijand in Rusland, maar ook in China en Iran, die al onze publieke opinie proberen te vergiftigen. Dan zullen de stemmen die censuur willen steeds sterker worden. En dat, boezemt mij zeer veel angst in. En dus denk ik, ja, een sterke Europese defensie, sterke Europese inlichtingapparaat, dat ook kan terugslaan, is echt essentieel. De wereld is echt gevaarlijk, maar als je dat accepteert, staan we er als Europeanen nog heel niet zo slecht voor. Je kan echt beter in Europa zitten met wat er nu aankomt, dan in een ander continent.
12: Wanneer spreken we van het einde van een conflict?
11: Ja, het is echt heel moeilijk.
12: Het is nu al langer aan de Eerste Wereldoorlog.
11: Ja, ja, en het is ook... Ja, het is allemaal heel moeilijk, want wat is enger? De val van Oekraïne of het uiteenvallen van Rusland? Mm-hmm.
12: Het uiteenvallen
11: van Rusland is ook echt heel eng, geopolitiek gezien. En het allercynischste is dat zolang de Russen vechten in Oekraïne, hebben ze waarschijnlijk niet ook nog de middelen, hoewel ze die wel aan het opbouwen zijn, om een NATO-land aan te vallen. Terwijl als ze vrede sluiten in Oekraïne, dan wordt het wel heel aantrekkelijk om een NATO-land aan te vallen. Want Poetin heeft de economie nu van Rusland zo veranderd dat hij kan niet meer terug naar vrede.
12: Hij moet, hè? Hij moet oorlog blijven voeren.
11: Hij moet oorlog blijven voeren. Die veteranen kunnen niet terug. 700.000 veteranen gaan straks vertellen hoe erg het was. Dat die propaganda niet klopt. Dus hij moet oorlog blijven voeren. En zolang hij dus oorlog blijft voeren in Oekraïne, doet hij dat niet in Polen, in Letland, et cetera. Dus het is niet zomaar dat het tot deze stap kwam. Weet je, dus als mensen ook geld willen geven aan Oekraïne, er zijn ook in België zijn...
13: Go Yellow!
14: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Oei, nog maar tot 21 juni?
14: Yep, info op telenet.be.
16: Radio 1 live.
11: Veteranen kunnen

0: en Pelman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne Waver, Zwijndrecht Olen en Pelkmans Turnhout.
0: O'Green en Pelkmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: Radio 1 live.
6: Als Israël stopt met bezetten, is het conflict niet voorbij. Want sommigen willen Israël vernietigen. Het is een complex conflict. Dit is een simpel conflict. Mm-hmm. En onze vrijheid wordt daar verdedigd.
7: Bjorn, ik zie dat je iets wil voorlezen. Kan dat?
8: Nee, ik heb
7: je hebt nog een boek geopend.
8: Muziekje bij.
7: Ah, ik dacht
8: er is een verwijzing naar muziek in het boek.
6: Ah,
8: we gaan een plaatje nemen. Dat we eindigen altijd met muziek, meneer Luijendijk. Een beetje positief zijn, constructief zijn. Het is het nummer wat u vermeldt in Dit kan niet waar zijn, van Pharrell Williams.
6: Ja.
8: Happy. Happy.
6: Oké. Okay.
8: Maar dat begint zo. Here come bad news. Talking this and that. Well, give me all you got and don't hold back. Well, I should probably warn you. I'll be just fine. No offense to you. Don't waste your time. Dus we mogen geen tijd verkwisten. Er is veel slecht nieuws, maar we moeten het goede doen. Happy, van Pharrell Williams.
6: En bij Het zijn het mensen, is het van Leonard Cohen. There's a war between the ones who say there's a war and the ones who say there isn't.
8: Wel, dit hebben we al gebracht in dit programma.
6: Wat is wat precies nu in Europa gaande is.
8: Ja.
6: Al die mensen die nog steeds zeggen dat we niet in oorlog zijn met Rusland.
7: Mm-hmm. Ongelooflijk bedankt voor uw tijd.
6: Graag gedaan, dank voor de uitnodiging.
7: Met alle plezier, een fijne en een veilige terugreis. En wees voorzichtig als u naar Oekraïne gaat.
6: Dat ga ik echt zeker doen.
7: Dankjewel. Dit was De Verrekijkers voor deze week. Heel graag tot een volgende keer.

0: De zee geeft niet. De zee verbindt. Verhalen spoelen aan en verdwijnen in de branding. Ik raak er niet boven, jongens. Als de zee nu zelf eens zou kunnen praten of ons een boodschap zou kunnen sturen in een fles, wat zou die dan zijn?
1: Message in a Bottle, Theater aan Zee, van 29 juli tot 8 augustus in Oostende. Info en tickets, theateraanzee.be. Samen met De Standaard, KNAK en Radio 1.
2: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
3: Veel wedstrijden van het WK-voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
4: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
5: Ja, nee. Het is een beurtrol.
0: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
4: 5 weken.
5: Ça va nog.
0: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
8: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
9: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
10: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
9: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Omdat het kan.
12: Ondertussen bij vak...
13: 1347 euro.
14: Minder.
13: 1256 euro.
14: Nog minder.
13: 1127 euro.
14: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
13: 1098 euro.
14: Ah, spijtig.
15: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
14: Fak.
0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
16: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
17: 1 uur, een goeiemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Kruisum heeft onweer gisteravond een historische molen omver gegooid. De politie waarschuwt voor schadelijke software op goedkope smartphones. En de keizer en keizerin van Japan brengen een staatsbezoek aan ons land. Een hevig onweer gisteravond heeft veel schade aangericht, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum in Oost-Vlaanderen is de historische Huissekoutermolen omgewaaid. Molenaars en leden van de vereniging rond de molen willen er alles aan doen om de molen herop te bouwen. Truidemaré is in Kruisum.
18: Een molen tegen de vlakte, de buurtbewoners zijn er het hart van in.
19: Ja, dat breekt u wel. Hè. Allee, ja, de molen is gebroken, maar hij voelde ook een beetje gebroken. Hè.
20: Dit is hier onze vaste plek, ja. Dus wij komen hier heel regelmatig s'nachts een keer een avondje zitten en schaken en echt genieten. Dus ja, we komen hier heel regelmatig. Ja.
18: De Huizekoutermolen heeft een historische waarde. Hij lag aan de basis van de heropleving van de molencultuur hier. Molenkenner Alain Gouwblomme van de VZW, Oude Molens.
21: Een staakmolen betekent dat het hele kot op de wind kan worden gezet. Dus hij rust op een staak die dus gisterenavond gewoon in tweeën is gebroken als gevolg van die zware storm.
18: Maar de molenaars en de vrienden hier zijn vast van plan hem herop te bouwen. Jan Bouwens.
22: De molen is verzekerd voor stormschade, dus wij hopen dat we daar eigenlijk een correcte vergoeding voor krijgen. Ik denk dat we richting de 900.000 gaan.
17: In Ouye, in de provincie Namen, is gisteravond iemand verdronken in de lessen. Het slachtoffer, een man uit Jette, werd rond 9 uur als vermist opgegeven. Na een zoekactie is zijn lichaam dan teruggevonden. De politie herinnert eraan dat zwemmen in sommige delen van de lessen verboden is, omdat er gevaarlijke draaikolken kunnen zijn. Goedkope mobiele telefoons kunnen besmet zijn met gevaarlijke software. Daarvoor waarschuwt de federale politie. Die software kan berichten op je gsm lezen en zelfs bankgegevens aanpassen. Ellen de Bakker van onze checkredactie.
2: De schadelijke software zit in het besturingssysteem zelf van je gloednieuwe telefoon. Dat maakt het moeilijk om de software op te merken. Maar Cathy zag toch een paar vreemde dingen op de smartphone die ze online kocht.
3: Ik heb reclames zien opduiken die ik niet had gevraagd. Ik had nog niks met die telefoon gedaan. En ja, ik heb dan onmiddellijk gezien dat er foute dingen op stonden en dat ik die niet kon verwijderen. Dus ik vermoedde dat die diep in het systeem aanwezig waren.
2: Het gaat om toestellen met het besturingssysteem Android. Pas op met koopjes die te mooi zijn om waar te zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
12: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
2: Ook in het buitenland is al vastgesteld dat er schadelijke software kan zitten op goedkope gsm-toestellen.
17: Meer daarover in de podcast Het Uur van de Waarheid. Op een half jaar tijd heeft ons land al 27 miljoen euro extra betaald aan Engie en Luminus om 2 kernreactoren 10 jaar langer open te houden. Doel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is mede-eigenaar van die reactoren en zou er dus ook inkomsten moeten kunnen uithalen. Maar er is dus een probleem, vertelt Luc Pauwels.
23: Dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering, De Croo, met toenmalig minister van Energie Tine van der Straten, met Engie over de verlenging van onze 2 jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie, Biet, hebben geleid tot die 27 miljoen euro die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten. Maar het eindresultaat is op dit moment duidelijk. We betalen 27 miljoen euro extra voor het openhouden van onze 2 jongste kernreactoren.
17: De Japanse keizer en keizerin zijn in ons land aangekomen voor een staatsbezoek. Ze werden op de luchthaven van Melsbroek opgewacht door kroonprinses Elisabeth. Veerle de Vos, wat staat er de komende dagen op het programma?
24: Wel, ze beginnen met een paar dagen rust samen met het Belgische koningspaar in het kasteel van Sérignan in de Ardennen. En dat heeft te maken met de fragiele gezondheid van keizerin Masako, die maar uiterst zelden naar het buitenland reist. Op dinsdag begint het bezoek dan formeel in Brussel. Keizer Naruhito gaat onder andere op bezoek bij premier De Wever en in het parlement. En 's avonds is er een staatsbanket in Laken. Op woensdag trekken ze dan naar Leuven en Namen. Bezoek is ook politiek en economisch belangrijk. België en Japan vieren dit jaar 160 jaar bilaterale relaties. Japanse bedrijven stellen 10.000 mensen te werk bij ons. En Japan wordt ook gezien als een betrouwbare partner in Azië die ons minder afhankelijk kan maken van China.
17: Dankjewel, Veerle. In het zuiden van Libanon zijn er vandaag al minstens 16 doden gevallen bij Israëlische aanvallen, onder wie een soldaat van het Libanese leger. Dat zegt de civiele bescherming van Libanon. Nochtans spraken Israël en de Libanese militie Hezbollah gisteren een nieuw staakt het vuren af, dat dus opnieuw bijzonder broos blijkt te zijn. Het Israëlische leger zegt dat het gereageerd heeft op raketaanvallen van Hezbollah. Vannacht en vanochtend hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen en drones aanvallen uitgevoerd, vooral rond de omgeving van Nabatieh. Verschillende huizen zouden zijn verwoest, hulpdiensten zoeken onder het puin nog naar vermisten. Het weer. Meestal zonnig, soms wat hoge wolken en warme temperatuur rond de 30 graden. Aan zee is het koeler tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht is er opnieuw kans op onweer dat lokaal hevig kan zijn. Het weer blijft de hele week nagenoeg hetzelfde. Heet met kans op onweer. Vooraan in dit nieuws, in Kruisum in Oost-Vlaanderen heeft een valwind gisteravond een eeuwenoude molen omgeblazen. De molen was een toeristische trekpleister daar. Meer in de app van VRT Nieuws.
25: Radio 1. Belpop. Met Floris Dalemans.
26: Hey, een heel goedemiddag en welkom.

Sinds een paar weken de nieuwe single van Kids With Buns, Car Crash, zo heet het. Er is ook een nieuwe single uit van Jinte de Pre, die gent die van Balthazar natuurlijk, maar heeft ook zijn solo-project J. Bernard. Hij heeft zijn naam licht gewijzigd, er staat nu geen spatie meer tussen de J. en de Bernard, het is maar dat je het weet. En hij heeft ook gewerkt, en dat is misschien interessanter, met Paul Butler, dat is een producer die onder meer met Devendra Banhart en Michael Kiwanuka gewerkt heeft. Hij is bezig aan een opvolger voor Contigo, zijn plaat van 2 jaar geleden, en die eerste nieuwe single is daar al een voorsmaakje van. Dit heet 4 in the Morning. Here I go.

0: Een Belgische classic die ze ver in de wereld kennen. Front 242 en Human. Op de N31 vanuit Zeebrugge is door een ongeval de rechte rijstrook versperd tussen Sint-Michielsbrugge en de aansluiting met de E40. Op de Antwerpse ring naar Nederland rij je 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Door werk is de Beverentunnel afgesloten, dat is op de R2 richting Stabroek. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom 10 minuten langer tussen Hoevenen en Stabroek. En door werken in Nederland kan verkeer vanuit Antwerpen naar Rotterdam beter omrijden via de E19 richting Breda. Ook op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio 1. Belpop.
0: Deze week is een Spectacular Times uitgekomen. Dat is de nieuwe plaat van Mauro. Ik ben met Mauro gaan praten en dat gesprek dat hoor je zo meteen. Maar eerst Master of Design Flaws. Want wat een heerlijke popsong is dit toch uit een heerlijke popplaat. Dit is Mauro.

0: Master of Design Flaws van Mauro Pawlowski uit zijn nieuwe plaat Un Spectacular Times.
1: Belpop.
0: En dat album is vorige week, of vorige vrijdag zelfs, uitgekomen. En vorige week ben ik gaan praten met Mauro over die plaat. En dat gesprek was heel bijzonder. Want begin dit jaar is bekendgemaakt dat Mauro leidt aan de ziekte van Alzheimer. Het was een beetje onduidelijk hoe dat gesprek zou verlopen. Wel, ik moet daar eerlijk in zijn, dat verliep moeizaam. Er was nog volk bij. Stefan Missegers, de drummer van Deus. En Bruno Cousset, de bassist van Rijnzand bijvoorbeeld. Die hebben samen de productie gedaan van de plaat. En eigenlijk hebben zij Mauro gedragen tijdens dat gesprek. Alzheimer is al ver gevorderd bij hem, in die zin dat hij soms niet op antwoorden komt, maar hij was zeker ter plekke, hij was er zeker bij in het gesprek. Het is heel bijzonder hoe je hem aan het werk hoort om te vertellen over die plaat waar toch vooral veel enthousiasme uit blijkt. Dit is dat gesprek dat we hadden met Stefan, Bruno en Mauro. Ja, waar zijn we eigenlijk? Dat is hier zo tof. Wat is dit eigenlijk voor iets?
2: We zitten hier hoog in Berchem. Ja, het hotte Berchem. Wie had dat gedacht?
0: We zijn in jouw buurt in Antwerpen. Hè?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ja.
0: En Mauro is hier niet alleen bij mij. Ik heb ook Bruno Cousset hier en Stefan Missegers. Jullie zijn hier niet toevallig, hè? Want ik kom met Mauro praten over zijn nieuwe plaat. Un Spectacular Times, zo heet hij. Ik ga zo meteen aan jullie wat over de muziek vragen, want de productie is van jullie geweest. Zijn het Un Spectacular Times?
2: Ja, ja, dat is niks te dienen, niks te doen. Nee, dat is het beste eigenlijk. Geef hij maar gewoon niks.
0: Dat hoor je ook een beetje in de tekst. En het gaat echt over zo kleine dingen, onnozelheid bijna die gebeurt. Maar ja, er komen wel goede songs uit.
2: Ja, ik weet niet. Als je zo'n nummer maakt, je moet er iets van maken. Hè.
0: Hoe is het met jou eigenlijk?
2: Goed, ja, heel goed, heel goed. Top of the world. Ja, sommige mensen die denken dat ik een zombie ben. Ja, dat ben ik soms. Ja.
0: Je ziet er uitstekend uit in elk geval.
2: Voilà, ziet je dat? Dan hoort er dus van iemand anders.
0: Die Unspectacular Times klinken geweldig 80's. En ik snap dat wel, want we zijn ongeveer even oud. Ik denk dat ik hetzelfde referentiekader een beetje heb. Ja. Ik hou daar wel van.
2: 70, ja. Ja, ja, ja, goede tijden. Altijd, voor mij is alle mensen, de 90's vond ik zo'n beetje van de grunge. Ik weet niet. Goede popmuziek. Ik ben nog altijd een fan van popmuziek.
0: Ja, eindelijk is dat quasi perfecte popplaatje gemaakt, want daar ben je toch al lang mee bezig, hè?
2: Ja, ja, ja. En een beetje cool proberen te blijven.
0: Ja, ja, toch? Ja, ja.
2: Voor de meisjes, de dames ondertussen. Ja.
0: Maar dat geluid, dat ethisch geluid, ben je dat bewust gaan zoeken?
2: Nee, absoluut niet. Echt niet. Helemaal niet. Nee.
0: Moet het misschien vragen aan het productieteam, hè, aan Bruno en Stefan. Dat geweldige ethisch geluid, ja, synthesizers van boven tot onder. Waarom kies je voor dat geluid, voor deze plaat? Wat was de reden om die sfeer te gaan opzoeken?
3: Dat was eigenlijk redelijk snel beklonken. Eigenlijk. Dat was redelijk snel beslist, omdat ik had morgen zijn laptop gekregen en eigenlijk een beetje een carte blanche. Dus ik heb daar een 35-tal songs uit gehaald. En die gedownsized naar 10, 12 songs.
0: Oh, wacht, ik pak even een tussenvraag, want je had aan Stefan jouw laptop gegeven.
2: Ja, ja, ja.
0: Met het idee van, doe er iets mee.
2: Ja, doe maar.
3: Ik had
2: al
3: gevraagd.
2: Ja, ja, ja. En ik zei van, hé, goed, dan ga ik nu zuipen en jij maakt er iets van, hè.
0: Wat stond daar dan allemaal op? Wat soort materiaal zat er op die laptop?
2: Alles. Veel shit. Ook, natuurlijk. Iedereen heeft dat, hè.
0: Ben je zo'n constante experimenteerder die ook alles opneemt dan?
2: Nee. Nee, en dat is gewoon muziek maken. Dan word ik kalm. Ook als de muziek niet kalm. Ik weet niet.
0: Dat was ten tijde van Deus, denk ik, dat jullie samen ergens aan het spelen waren of zo?
3: Ja, we waren op tour. We zaten in Madrid op een ochtend aan het ontbijt. Zei ik van, ja, eigenlijk mijn bucketlist op nummer 1 staat er eigenlijk. En dat ik nog een plaat zou kunnen produceren van u. En hij zo, oh, natuurlijk, man. Een half uur later had ik zijn laptop. in mijn handen en op tour ja, in hoeveel tijd. Dus ik ben daar echt begonnen in grasduinen.
0: Wat vind je dan allemaal op zo'n laptop van Mauro?
3: Ik zou je dat kunnen zeggen, maar dan, dan komt hij er niet meer buiten.
0: Maar je zegt al, ik haalde er 35 songs uit, dat hebben we dan tot 10 teruggebracht. Het was dan toch redelijk consistent, of niet?
3: De grote selectie, dus van 35 à 40, die was, dat was sowieso al, daar zat er al een lijn in, er zat er al een rode draad in. Maar we hebben ze echt wel uitgepuurd. Ik heb er onmiddellijk Bruno bij gehad, omdat ik wist van, wauw, dit kan echt wel iets supergoed worden. En ik heb echt iemand nodig die de taal spreekt, die het vocabularium heeft van die periode. Want ik ben kind van de 90s. Dus Bruno heeft daar eigenlijk wel een grote rol in gespeeld. Van die dingen eigenlijk consistent te maken en die richting echt te bepalen. Dus dat was eigenlijk wel zeer van meet af aan zeer duidelijk waar dat dan naartoe moest.
0: Wat ik heel cool vind aan die songs is dat ze je altijd op een verkeerd been zetten. Muzikaal bedoel ik, je hebt een soort verwachting van na die noot komt waarschijnlijk die en die en die noot. Je hebt een soort van, ik weet niet, andere toonschaal gebruikt of zo. Het is heel bizar om naar te luisteren soms.
2: Ja, Bach deed dat ook, hè.
0: Goeie vergelijking wel.
2: Ja, zeker. Dat is maar mijn, hè.
0: Maar hoe componeer jij, hoe schrijf jij, hoe komt dat uit jou?
2: Ah, wel, dat weet ik nog altijd niet echt. Dat weet ik niet. Gewoon doen, hè. Daarna dan denk je van, wat heb ik nu weer een godverdomme gemaakt? En dan weet ik van, ja, dat vond ik niet zo goed. De andere, oh, dat vond ik wel goed. En dat is het, eigenlijk.
1: Ik merk vooral in de nummers dat je bijvoorbeeld, je hebt een gegeven, die nummers worden ingezet en het klinkt allemaal redelijk normaal, alledaags, maar plots komt er altijd zo ergens een stoorzender of iets quirky of iets speciaals in de kleuren van het nummer eigenlijk. Dat een boel denkt, je denkt dat het gaat ontsporen, dat het zo wat spannend wordt, hè, maar dan komt op het einde komt alles weer zo op zijn plaats. En dat vond ik de max aan de muziek nu, om mee te werken. Ook de rijkdom van arrangement, of van harmonieën en zo allemaal, was intrinsiek eigenlijk heel, heel sterk. En het enige dat we konden doen was eigenlijk een boel om zeep helpen. er is ook één ding dat die waardoor dat zich onderscheidt van hedendaagse songwriting, is dus echt de klassieke songstructuur. Je hebt een strofe, een bridge, een refrein, een strofe, een bridge, een refrein. Maar dan komt de zijgedachte. En dat is iets, dat is een essentieel onderdeel van een lyrische, van het verhaal. Dus het feit dat er vandaag de dag uitgelaten wordt, is dat gewoon enkel omdat de attention span te kort wordt.
0: Maar is het dan, als ik het goed hoor, niet geschikt voor zo de jongere generatie die zo geen attention spans meer hebben?
2: Ah, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet. Ik kan het niet weten. Ik heb twee kinderen, 9 en 14. Ik hoor dan ook zo veel mensen luisteren van oh, is dat hip dan nu? Hè? Dat is wel ziek. Ja, denk je van, allé, ja.
0: Wie is trouwens die mooie vrouwenstem op het laatste nummer ineens?
3: Ah, dat is Barbara Jarque. Lola Harper is haar artiestennaam. En dat is een Spaanse die aangespoeld is in Oostende, maar nu ondertussen ook in Gent woont. Ik had bij de Grote Post met een goede maat van mij, Sam Schrijs, die runt de studio van de Grote Post. Die had mij gevraagd voor een soort masterclass te geven, voor naar demo's te gaan luisteren van inzendingen, hè, van jong talent. En zij was een van die inzendingen. En ze kwam er dan bij zitten en ze legde haar muziek op. En ik had zoiets van, wauw, wat een stem. Gehoord alle invloeden van haar, in haar timbre. Maar er zit zoiets Spaans, een Spaanse touch aan die het echt vrij speciaal maakt. En die heel beklijvend is. Dus je bent niet eerst niet vraagt. Het is echt de mystery guest.
0: Een zeer goede toevoeging wel.
3: Maar ja, het is fantastisch.
1: Het straffe was ook, ja, er waren misschien in die demo een paar dingen die wat minder, of die niet echt klopten eigenlijk. En we hebben niets moeten zeggen, zit dat erin gezongen. Ze snapt het gewoon.
3: De naturel. Ja. De naturel, echt gewoon. Ja.
0: Dat heb jij ook, hè, naturel?
2: Naturel, ja. Ja, dat moet je wel hebben. Anders gaan de mensen zeggen van nee, ik kom niet kijken.
0: Ik ben in elk geval super blij dat die popplaat van jou af is en er is.
2: Ja, ja ik ook. Ik vind het heel fijn. Er komt nog nog zullen. Ja, we zijn nog niet aan het stoppen.
0: Stond er nog iets op die laptop waar we mee aan de slag kunnen? Allee, of zij dan tenminste.
2: Ja, zeker.
3: Ja. Er zijn zeker nog dingen die we zouden willen aanpakken. Die min of meer in dezelfde lijn liggen. Of al sinds een mooi vervolg zouden zijn van deze plaat. Maar het zal zeker iets anders zijn.
0: Daar kijk ik naar uit.
3: Er zit ongelooflijk veel in.
0: Daar kijk ik naar uit. Stefan Missegers, drummer van Deus, maar ook drummer op deze plaat natuurlijk. Alhoewel, ook de drummer van Hall & Oates zat er ergens tussen, geloof ik.
3: Ja, ik heb... mijn bedoeling was van in het begin om eigenlijk met mensen te werken die periode meegemaakt hebben, die dat eigenlijk beleefd hebben. Dus ik heb op een bepaald moment heb ik gewoon via Instagram een bericht gestuurd naar Brian Dunn.
0: Werkt dat zo, ja?
3: Ja, blijkbaar wel. Ja. Je kunt veel zeggen over het geval, veel te zeggen over sociale media, maar dat kan dan wel weer. Dat dan weer wel. Elk nadeel op zijn voordeel. Dus dus die gast zei direct van ja, ik zie dat volledig zitten. En hij doet remote recordings, dus hij heeft zijn eigen studio in New Jersey. En hij stuurt gewoon de multitrack door. En dat is het. Dus hij heeft 6 van de 10 gespeeld en ik 3. Ja.
0: Maar ook productie gedaan samen met Bruno Cousset. De plaat is er eindelijk, Unspectacular Times. Mauro, het was heel fijn om je terug te zien. Heel veel dank voor vandaag. En ook heel veel dank voor die perfecte popplaat.
2: Dat hoort je dus van iemand anders. Voilà.

Muziek uit Unspectacular Times, de nieuwe plaat van Mauro Pawlowski. Hier met een vrouwenstem die hem helpt, die van Lola Harper. Dat vertelde Bruno Cousset en Stefan Mishegers daarnet over die plaat van Mauro die sinds gisteren uit is. We gaan die trouwens volgende week uitgebreid aan je voorstellen. Dan is het namelijk ons album van de week. Elke dag bij Ilse, bij Aiko en in Zomerland hoor je liedjes uit die nieuwe plaat van Mauro. Dit is een Belpop classic van Vaya con Dios, Just a Friend of Mine.

Vanmorgen nog in het Nederlands met Wolfje in Vox te horen. En dit was iets uit zijn eerste plaat, toen nog in het Engels. Floris, Francis, Arthur en Keep Driving. Vertragingen op de buitenring rond Brussel tussen Strombeek en Jette. Dat komt door een defect voertuig op de middenrijstrook. Ook op de Antwerpse ring naar Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. En op de A12 naar Bergen-op-Zoom tussen Hoevenen en Berendrecht is er ook vertraging door werken. Van Antwerpen naar Rotterdam kan het verkeer best omrijden via de E19 richting Breda. Dit is nieuw sinds deze week, een nieuwe single voor Isaac Rue. Dit heet Missing Out.

Hij is bezig aan een nieuwe plaat. Een tijdje geleden kwam er al een nieuwe single uit. En sinds gisteren is dit er dus ook. En dat belooft voor dat nieuwe album van Isaac Rue, Missing Out was dat. Dit is Neighbor Man. Neighbor Man, dat is het alter ego van Tim Leenaert. Naar eigen zeggen zit hij ergens op de snijlijn tussen dromerige Americana en indie pop. Dat zal wel. We zullen vooral eens luisteren naar wat hij daarmee maakt. Dit heet Last Cigarette.

0: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 live.

0: Daarnet Last Cigarette van Neighborman. En dan dit heerlijke nummer van een tijdje geleden toch al. Jan Verstraeten en Violent Disco. Zometeen is er nieuws en daarna nog meer Belbop. Tot zometeen.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een dom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Breaking news.
4: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo, om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
5: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
6: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
7: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
8: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
9: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
10: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
11: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
12: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
13: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Goedkope mobiele telefoons kunnen besmet zijn met gevaarlijke software. Daarvoor waarschuwt de federale politie. Die software kan berichten op de smartphone lezen en zelfs bankgegevens aanpassen. Het gaat vaak om goedkope toestellen met het besturingssysteem Android. Pas op met koopjes die te mooi zijn om waar te zijn, zegt Anne Berger van de federale politie.
17: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
16: Meer daarover hoor je in de podcast Het Uur van de Waarheid. De politie van Antwerpen heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een illegale raveparty in het Nachtegalenpark in Wilrijk. De agenten kregen de feestvierders rond 2 uur 's nachts in de gaten. Ze pakten 19 mensen op, een van hen verzette zich en riskeert ook gerechtelijke vervolging. De politie nam ook drugs in beslag en een verboden wapen. In Kruisum in Oost-Vlaanderen zijn molenaars en bewoners aan het bekijken hoe ze de vernielde Huizenkoutermolen kunnen herstellen. De historische molen werd helemaal vernield door een kort maar hevig onweer met sterke wind gisteravond. De molen werd in de jaren 70 gerestaureerd door molenaar en vrederechter Pieter Bouters. Zijn dochter Kaat is er het hart van in.
18: Ik ben hier opgegroeid. Mijn vader heeft hier in de jaren 70 deze molen opgetrokken. Alle toen nog levende oude molenaars kwamen naar hier. Alle malende, werkende molens in Vlaanderen. Dit is zo'n beetje de moedermolen. Ja, wie is hij toch dat hij de winden gebiedt en dat ze hem gehoorzamen? Dat staat in de molen gebeiteld.
16: Het is vandaag dag van de schoonmaak. De dag waarop poetshulpen in de bloemetjes worden gezet. Al voor de 10e keer kunnen mensen via dagvandeschoonmaak.be complimenten overmaken aan hun poetshulp. Vorig jaar liepen er 21.000 complimenten binnen. En dat doet de poetshulpen deugd, zegt initiatiefnemer Nico Danens.
19: De poetshulpen zijn echt enthousiast, zeer enthousiast. Uit het niets krijgen ze een berichtje van een klant Dat doet heel veel deugd. En je ziet dus ook hoe hartverwarmend, ook voor de huishoudhulpen die eigenlijk geen berichten krijgen, als ze naar dagvandeschoonmaak.be gaan en je surft daar op die, al die duizenden berichten die nagelaten worden, dan zie je hoe waardevol die job ook is.
16: Het weer meestal zonnig, soms wat hoge wolken en temperaturen rond de 30 graden. Aan zee is het koeler tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht is er opnieuw kans op onweer dat lokaal hevig kan zijn. Het weer blijft de hele week nagenoeg hetzelfde, heet met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1. Belpop. Met Floris de Hallemans.

moment was dat van Frans Kalf uit Nederland, maar ook uit ons land. Hij opereert vanuit Gent en heeft daar intussen een plaat klaar waar al een paar singles uit zijn. Dit is daar de laatste van. De plaat zelf komt pas in het voorjaar van 27. Kwestie van onze honger een beetje te voeden. Er komt in september een nieuwe plaat uit van Eva de Roveren. Die gaat Sluit de Nacht heten en is eigenlijk een soort sluitstuk op de plaat De Jager, die 20 jaar geleden uitkwam in 2006 en die dit jaar dus ook jarig is. Ze gaat vanaf het najaar een tournee spelen die die twee platen viert, zowel de nieuwe als die oude. Onder meer in Duffel, in Bredene, in Oud Turnhout in Geel. Heel wat data die je terugvindt op evaderoveren.be op haar website. Enerzijds dus de plaat Sluit de Nacht, waar onder meer al wie weet wat de zomer brengt van uitgekomen is. En dus ook die 20 jaar jonge plaat De Jager. Dit is daarvan het titelnummer, Eva de Roveren.

Stefan Klaes van Daspop en Eva Drover daarvoor en De Jager. Ik kijk nu al uit naar december ook. Want op 10 december gaat Nauska een concert spelen in Club Wintercircus. Dat wordt een 360 graden ervaring met visuals, met immersive geluid. Een concert waar je niet gewoon staat te kijken, maar dat je echt gaat voelen naar het schijnt. En Nauska, dat is Matthijs Bertel, die heeft met die band nu net ook een nieuwe single uit. Samen met Ailee, dit heet Takeda.

Takeda van Nauska en Ailee in december, dus in het Wintercircus. Eerst nog wel even de zomer overleven. Misschien er zijn heel wat coole festivals op komst. Alhoewel cool met dit weer is het misschien wel heet. Maar bon, het zijn wel coole festivals. Gent Jazz bijvoorbeeld, OLT en Pukkelpop. Drie plekken waar je Selassou en de Galants kunt bekijken deze zomer. Die hebben elkaar toch echt wel gevonden. Die Galants en Selassou. Wat een coole combo is dat. Ze hebben net een splinternieuwe single uit. Een nummer over menselijke kwetsbaarheid, zegt Sanne daarover. Selassou en de Galants zijn dit met In A Minute.

Soms laat je je geluk afhangen van iemand anders en doe je dat te veel, zegt Siska Danes van Siska Siska. Beetje het verhaal in het kort dan achter dit nummer Utopia. Het gaat op Page of Cups Reversed staan. Dat is haar debuutplaat die in september gaat uitkomen, die ze ook dan gaat voorstellen in de Dubinar en in de Roma. Siska Siska en haar nieuwe single Utopia. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Grimbergen en Jette. En op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Op de Antwerpse ring een kwartier extra naar Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Door werken is in de Beverentunnel de weg afgesloten. Dat is op de R2 richting Stabroek. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom 10 minuten erbij tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Dat komt door werken. Van Antwerpen naar Rotterdam kan het verkeer best omrijden via de E19 richting Breda. Op andere plaatsen op de snelwegen wat lichte vertragingen. Maar toch eerder vlot verkeer voor de rest. Dit is Reiziger, These Dislocations.

0: Dat kunnen ze toch, hoor. Alles rond zich even stil krijgen. Comme il faut en Madrid. En these dislocations daarvoor van reizigers.
1: De dikke Delvaux.
0: Kijk eens wie we daar hebben. Jan Delvaux.
2: Dag Floris.
0: Je ziet er al zonnig en vol vakantie uit, vind ik.
2: Ja, ik ben voor de eerste keer in mijn leven met de fiets naar de VRT gereden.
0: Dus ja, voilà, ging het een beetje eigenlijk.
2: 40 kilometer is toch wel wat, hè?
0: Goed gedaan. Ik ben blij dat je er geraakt bent. Welk verhaal heb je op je bagagerek gezet?
2: Ja, de vakantie begint nu wel heel, heel hard uit te lonken. Plotseling is die daar altijd. En dat is ook het moment bij uitstek waarop mensen plotseling over boeken beginnen te praten. Hè?
0: Ja, ik heb dan tijd om te lezen in de zomer. Ja, zoiets.
2: In Nederland noemt men dat de strandbibliotheek. Ja, een mooi woord, hè? Maar je hoort eigenlijk zelf of nooit hoor je zo zomerse muziektips. Je moet deze zomer eens luisteren naar wel festivals of concerten. Maar en die noodzaak wordt blijkbaar niet of veel minder gevoeld. Nochtans behoort de combinatie muziek en vakantie tot de sterkste herinneringen.
0: Hè, Zeker.
2: Om de haverklap al iemand vertellen over, weet je nog wel, met die cassette recorder op de achterbank naar het zuiden van Frankrijk met pa en ma, wat we toen zongen. In de jaren 70 waren dat zo de hitjes van momenten. En ook de K3-generatie heeft dat eigenlijk nog volop gedaan. Maar dat was nog voor de uitvinding van TikTok en de oortjes. Ja. Dus gezamenlijk luisteren gebeurt nog minder.
0: Nochtans, het concept zomerhit, dat bestaat wel toch? Hè?
2: Ja, maar dat is ook wel. Ja, je hebt het programma natuurlijk op de VRT. Ja. Maar waar blijft de nieuwe Lambada of de nieuwe Macarena? Hè, of Bamboleo van de Gypsy Kings? Dat is eigenlijk helemaal weg. En dat alles zette me eigenlijk aan het denken over Belgische zomerplaten. En meer bepaald naar een plaat die zowat de ultieme soundtrack is voor warm weer. En je mag ze al opzetten. Want
0: ik zal dat doen. Kijk, ja. Dit is het muziekje in kwestie.
2: Voilà. Het is een zogeheten passepartout. Een plaat die grotendeels instrumentaal is. En die past eigenlijk overal bij. Je kan die op alle momenten van de dag en bij elk weertype kan je die eigenlijk opzetten.

0: Mattress Mambo van Sven van Hees uit zijn plaat Gemini. Wanneer zitten we dan ongeveer?
1: 1999. Dat is al 27 jaar geleden. Dat is de vorige eeuw. Mm-hmm. Ja, en dat is zo'n bijzondere plaat die eigenlijk heinde en verre, tot in de verste landen wordt geloofd als zo'n sublieme, luie, feel-good plaat eigenlijk. Nu, wie is Sven van Hees? Want die naam passeert eigenlijk relatief weinig, vind ik, in belpop. Dat is een Antwerpenaar die vandaag qua leeftijd naar de 60 gaat. En die het talent heeft en die ook het geluk heeft gehad dat hij zijn hele beroepsleven is kunnen bezig zijn met zijn passie. Een beetje zoals wij eigenlijk.
0: Ja, absoluut.
1: En, voilà. En de paraplu van al zijn activiteiten is elektronische dansmuziek, waaronder hij zo wat alles is geweest of alles heeft gedaan wat denkbaar is, zo echt typisch Belgisch. We doen maar op en we zien wel of er iets tegen het plafond blijft plakken, een beetje die insteek. Sven is of was DJ, producer en platenbaas, met wel een paar heel bijzondere exploten op zijn actief. Als tiener was hij al zeer actief met een spraakmakende radioshow in het Antwerpse op de Vrije Radio SIS.
0: Een van mijn grote voorbeelden.
1: Zeker. Ja, samen met Paul Ward, maar het is vooral Sven van Hees die altijd genoemd wordt eigenlijk. Waarom was dat jouw voorbeeld en wat was die show? Want die show heette Liaison Dangereuse, naar een one-hit wonder uit Duitsland, denk ik. Die één, Las Niños del Parque, die één hitje hebben gehad. En dat was eigenlijk spraakmakende radio.
0: Ja, het was echt bijzondere radio, echt super goede muziek, tot op de dag van vandaag. En we zitten dan ergens in de jaren 80 toch, denk ik.
1: Midden jaren 80, ja. Ik denk dat hij 16 of 17 was toen hij het programma begon. En wat zat er in dat programma? Je zou het kunnen omschrijven als trendzettende alternatieve dansmuziek. En ze begonnen ermee eigenlijk op een heel interessant moment. Op het moment dat het dansbare deel van de New Wave, de Front of Fortwo's en de Executive Selects en hoe heet ze allemaal, dat die zich begonnen te verbinden met house, techno en hip-hop. Je kreeg plots heel veel dansbare muziek die soms heel scheef en raar klonk, maar die toch wel heel tof was. Het was ook de muziek die je op dat moment kon horen, want dat was een beetje de benchmark, zeg maar. Mm. In de AB, de Ancien Belgique in Antwerpen, de discotheek die geldt als de wieg van New Beat eigenlijk. Mm-hmm. Ja, en daar haalden die twee gasten zo al de parels uit. Nu, het bereik van die zender was heel beperkt. Ik denk 10 kilometer of zoiets mocht je toen uitzenden met een vrije radio, denk ik. Maar volgens de anekdote reden mensen uit de buitengebieden, dus ver weg van Antwerpen, reden die allemaal richting Antwerpen tot ze bereik hadden, om daar dan het programma Liaison Dangereuse ergens op een parking in de auto te beluisteren. Ik denk dat vandaar ook die uitdrukking komt: Antwerpen is de stad en de rest is parking. Voilà. Ja, en er werden ook cassettes gemaakt met opnames van dat programma. En die werden ook grif rondgedeeld. Het was eigenlijk, ja, those were the days eigenlijk voor de radiomakerij.
0: Zeker.
1: Dat was wel fantastisch. Ja, en daarnaast is hij van muziek zijn beroep beginnen te maken. Hij wordt resident DJ, zoals dat heet. Een van de vaste platendraaiers van Café d'Anvers in Antwerpen. Een van de eerste en ook een van de belangrijkste house-tempels van Europa in de jaren 90. En ook een van de veiligste, want wie stond er goed 5 jaar voor de deur als buitwipper daar?
0: Oei, in Café d'Anvers?
1: Ja.
0: Dat zou ik niet weten eigenlijk.
1: Tom Waas.
0: Ah, ja, ja.
1: De grote Tom Waas was toen de... Ja, voilà. En bij Tom voel je je veilig.
0: Zeker.
1: Natuurlijk, voilà. Hij trekt ook Sven van Hees naar het zonnige Ibiza. Dat was ook de place to be in de jaren 90. Plotseling was het daar te doen. En daar heeft hij zo een beetje een palmboom en goed weerverslaving aan overgehouden. Want hij zit heel vaak in exotische contraien eigenlijk. Ja, en vanaf dan werpt hij zich onder zijn eigen naam. Dus Sven van Hees, of onder namen als Groove Invaders, Trance Masters of Astro Spider. Zo op al die vele dansen afgeleide die in de jaren 90 opgang maakte. Maar daar stopte hij halfweg dat decennium mee. Hij verlaat de dansvloer bewust en hij zoekt de rust op. Mm-hmm. Het is een segment dat dan, ja, welke naam heb je? Lounge, wat heb je nog?
0: Chill.
1: Cruise was ook een hele mooie, denk ik. Chillax is dat gaan heten. En daarvan is hij een van de internationale wegbreiders. Hè. Samen met namen als Saint-Germain is ook zo'n heel belangrijke plaat geweest. Kruder en Dorfmeister in Duitsland. Thievery Corporation in Amerika. En daar in die rij hoort Sven van Hees. En die Gemini is echt wel een klassieker in het genre. Die plaat blijft vandaag de wereld rondgaan. En de nummers staan ondertussen al op meer dan 300 verzamelaars. Sven zegt daar zelf over. Blijkbaar maak ik tijdloze muziek. Mijn muziek is nog steeds de soundtrack bij seks, eten en luxe producten.
0: Goeie opsomming wel.
1: Voilà, dat is een heel mooi trio eigenlijk. Hij is de voorbije kwart eeuw met regelmaat nieuw materiaal blijven maken dat aansluit bij die eerste plaat bij Gemini. Maar zoals we allemaal weten, niets gaat boven het origineel.
0: Nee.
1: Voilà, topplaat. Twee dingen nog misschien. Die Gemini is Engels voor...
0: Tweelingen.
1: En hij is geboren op 26 mei, dus hij is een tweeling. Dus vandaar waar ligt de verklaring van de titel. Je herkent hem ook ten tweede aan zijn humor en zijn woordgrappen. Hij heeft aliasen als Herbie Hancock... of Pricky Martin of Dick Jagger. Toch wel heel toffe. En nummers dragen titels als Flute Salad of Son of a Beach of Pastafari. Ja. Dus voilà, hij houdt wel van lachen. Misschien twee momenten nog voor wie deze zomer dichter bij deze merkwaardige, belangrijke en zeer aangename man wil komen. Café d'Anvers is ondertussen al enkele jaren dicht, maar deze zomer doen ze op 20 juli, op de vooravond van, of de voordag van de Nationale Feestdag, een open air op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Ah, ja. Toch wel heel straf. Met grote namen zoals Groef Armada, Felix de Housecat en ook Sven van Hees. En het draait ook deze zomer een paar keer in Mika, dat is het zeer mooie museumcafé van Middelheim in Antwerpen. Ja, ja. Zeer, zeer loungy. Voilà, ik stel voor dat we de vakantie instappen met het meest beluisterde nummer uit Gemini. En dat is Tsunami. Ik herinner me in 1999 toen die plaat uitkwam dat het een heel exotisch woord was. Ja. Wij dachten allemaal dat het iets was om te eten eigenlijk. Maar 5 jaar later in 2004 kreeg het naar aanleiding van de zeebeving in Thailand een heel, heel wrange betekenis.
0: Maar wel een hele ferme song uit die plaat Gemini van Sven van Hees. Tsunami, Jan Delvaux, zeer bedankt.
1: Graag gedaan.

heerlijk ontspannende elektronische muziek van Sven van Hees. Met dat ruisen van die golven erdoor en zo helemaal zalig. Tsunami Inside My Soul uit zijn plaat Gemini. Vandaag in de dikke Delvo. Dit is Kaat van Stralen en Projectje.

0: Er is niks mis met een goede la-la-la en een doobidi-doobidi-doo. Ook niet trouwens. De Wallace Collection en Daydream. Zometeen het nieuws naar Michael met Classics.
1: Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Nazi-Duitsland de Atlantic Wall. Een verdedigingslinie langs de Europese westkust. Meer dan 5000 kilometer forten en bunkers.
2: Een van de best bewaarde stukken van de Atlantic Wall ligt in Raverszijde, tussen Oostende en Middelkerke.
1: Meer dan 60 bunkers, observatieposten en geschutstellingen.
2: Weet ik veel zoekt dekking in een van de bunkers. En jij kunt erbij zijn. Weet ik veel over Atlantic Wall Raverszijde? Dinsdag 30 juni van 12 tot 1 op Radio 1.
1: Win je tickets voor de uitzending in Raverszijde op VRT Max.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
6: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel!
4: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Oh, yellow!
8: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
10: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
12: Oei, amai.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
13: Amber Broos groeide op met muziek, draaitafels en optredens. Dat ze als DJ op Tomorrowland zou staan, stond in de sterren geschreven. Hoe het zo snel is kunnen gaan in haar nog jonge leven, vraag ik haar morgen in Touché.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 3:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De federale regering lanceert maandag de procedure om 20% van de bank Belfius te verkopen. Belfius is op dit moment voor 100% in handen van de Belgische staat en die praat al langer over de verkoop van een deel van de aandelen. De regering De Wever bereikte eind vorig jaar een principieel akkoord over de verkoop van 20%. Dat zou de staatskas tot 2 miljard euro kunnen opleveren. Onlangs lag de MR nog dwars in dit dossier, omdat die partij wil dat Belfius fuseert met verzekeraar Etias. Over de toekomst van Etias komt er nu een studie die klaar moet zijn over exact een maand. Goedkope mobiele telefoons kunnen besmet zijn met gevaarlijke software. Daarvoor waarschuwt de federale politie. Die software kan berichten op de smartphone lezen en zelfs bankgegevens aanpassen. Het gaat vaak om goedkope toestellen met een besturingssysteem van Android. Pas op met koopjes, want die kunnen soms te mooi zijn om waar te zijn, zegt Amberger van de federale politie.
17: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
16: Meer daarover in de podcast Het Uur van de Waarheid. In Brussel is het jaarlijkse evenement Cyclonudista aan de gang, waarbij tientallen deelnemers helemaal naakt door de straten van de hoofdstad fietsen. Het is al de 21ste editie van het evenement. Door naakt te fietsen willen ze de kwetsbaarheid van de fietser in het drukke autoverkeer beklemtonen. En tegelijk willen ze ook een positief beeld van het menselijk lichaam promoten. In de Zuid-Franse gemeente Mimizan is een ruzie tijdens een partijtje pétanque helemaal uit de hand gelopen. In Mimizan zijn er twee rivaliserende groepen die pétanque spelen. Eén doet dat op het strand, de andere groep op een pétanquebaan in het centrum. Maar door de grote warmte van de afgelopen dagen wilde de strandgroep ook op de baan in het dorp spelen, want die ligt in de schaduw. Maar dat was niet naar de zin van de mannen die daar altijd spelen. De ruzie ontaarde in geweld, waarbij de ballen gebruikt werden als projectielen. Een man van 68 kreeg een metalen bal tegen het hoofd en zakte in elkaar. Hij overleed ter plaatse. Een verdachte is intussen aangehouden. De man van 81 zei dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer. Meestal zonnig, soms wat hoge wolken en temperaturen rond de 30 graden. Aan zee is het wel koeler, tot 22 graden daar. Vanavond en volgende nacht is er opnieuw kans op onweer dat lokaal hevig kan zijn. Het weer blijft de hele week nagenoeg hetzelfde. Heet met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
7: vermogen, wijd inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
14: Radio 1.
12: Classics.
14: Met Michael Robrechts.
12: Goedemiddag, classics van Patti Smith, Buddy Holly, Sade en TC Matic. Dit is Soul Mom, Elvis Redding.

Black Crowes hadden hem stevast op hun setlist staan, ook in de jaren 90. Maar dit was het origineel, Hard to Handle, Otis Redding in 1968. Het was de B-kant van Amen, een van de postume singles voor Otis Redding, verongelukt einde 1967. Straks zijn er classics van Patti Smith, Roxy Music en Blur. Dit is U2.

Wat een combinatie toch. Steve Winwood, Ginger Baker en Eric Clapton. Blind Faith op kant A van hun enige album in 1969. En de tweede single uit Achtung Baby van U2, daarvoor Mysterious Ways. U2 in 1991. Zometeen de honker zelf, Buddy Holly, maar eerst dit. Het verkeer vertraagt op de E313 naar Hasselt voorbij Geel-West. De rijweg is deels versperd door een brandend voertuig. En op de Antwerpse ring 10 minuten extra op de E17. 10 minuten extra liever richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Door werkzaamheden is de Beverentunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. En ook door werkzaamheden vertragen op de E17 naar Gent tussen Destelbergen en Gent-Brugge. De rechterrijstrook is daar afgesloten. In Veurne kan je niet over de Rozenbrug. En in Brussel is het uitkijken voor een defecte auto in de Rogiertunnel richting Koekelberg. De linkerrijstrook is versperd.

Le Java. Niet de bar vlakbij de Sint-Gorikshallen in Brussel, maar ook wel uit die tijd de track van TC Matic op La Page, 1982. Dit is de hypnotische elektronische rock'n'roll van Suicide. Martin Rev en Alan Vega brachten in 1992 het vierde album uit van de band Suicide, met onder meer Flashy Love en met deze Why Be Blue.

0: Martin Rev en Alan Vega in 1992 met Suicide, Why Be Blue. Het verkeer vertraagt op de E313 naar Hasselt voorbij Geelwest. Eén rijstrook is versperd door een brandend voertuig. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. En door werken vertragen op de E17 naar Gent tussen Destelbergen en Gentbrugge. De rechte rijstrook is afgesloten. En in Brussel is het uitkijken voor een defecte wagen in de Rogiertunnel richting Kokkelberg. De linker rijstrook is daar versperd.
1: Radio 1.

0: Roberta Flack. Ja, je kent dat natuurlijk van Killing Me Softly with his song and Tonight I Celebrate My Love. Tegelijk een prima uitvoerder van andermans werk. Denk aan The First Time Ever I Saw Your Face. Roberta Flack hier in 1974.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.

Sade Adu en Your Love is King. De Nigeriaans-Britse mocht in de jaren 80 op de festivals en op de foto's met de groten uit de muziek van toen. Met Peter Gabriel en Tina Turner, Sade en een van de hits op haar debuutalbum Diamond Life in 1984. Dit is Robert Cray, de man uit de blues revival van de jaren 80. 2 jaar later op zijn album Strong Persuader. Robert Cray.

Robert Cray en hij hoorde het allemaal gebeuren. De ruzie door de flinterdunne muren en hij voelde zich schuldig. Het was allemaal because of me, right next door. Robert Cray onlangs nog aan het werk op Blues Peer trouwens, hier in 1986. Deze Patti Smith, een van de meest invloedrijke stemmen uit de rockwereld, staat binnenkort op Gen Jazz. Dit is Frederick.

Frederick en Patti Smith, de opener van het album Wave in 1979. En Patti Smith is de 9e juli aan het werk op Gent Jazz. Dit is Donna Summer, de Queen of Disco, in de zomer van 1977. Dit was aanvankelijk de B-kant van Can We Just Sit Down and Talk It Over. Maar enkele maanden nadien werden de rollen omgedraaid en werd dit nummer een volwaardige single, een A-kant. En terecht. Het was een van de grote hits voor Summer, mede dankzij de Italiaanse componist en producer Giorgio Moroder. I Feel Love. Donna Summer.

I Feel Love en Donna Summer. De sound alleen al van deze I Feel Love ging een immense invloed hebben op de klank van de late 70s bands zoals Brian Eno, The Human League en Blondie. The Financial Times noemde I Feel Love een van de meest invloedrijke platen van de 70s en de basis voor wat iets later de elektronische muziek ging worden. Phil Arnold van de Britse band Orbital nodigde voor deze single in 2001 zijn schoonbroer uit om mee te zingen. En die schoonbroer luisterde naar de naam David Gray. Dit is Illuminate, Orbital featuring David Gray.

0: It's All in the Family. De schoonbroer van Phil Hartnell van Orbital. Dat was David Gray en die kwam meezingen hier op Illuminate in 2001. Op de E313 is het een kwartier file rijden naar Hasselt voorbij Geel-West. De rechterrijstrook is versperd na een voertuigbrand. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Door werkzaamheden is de Beverentunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. In Veurne kan je niet over de Rozenbrug. En in Brussel is het uitkijken voor een defecte wagen op de linkerrijstrook in de Rogiertunnel richting Koekelberg.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet je dansen?
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad je aan om je nu vooral getijs te houden.
3: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
6: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.

End of the Century, een van de singles op Park Life, het grote album voor Blur in 1994 en Roxy Music in 1981 met een hommage aan John Lennon enkele maanden na zijn vroegtijdige dood in december 1980. Jealous Guy. Dit zijn Eddie Vedder en Pearl Jam 10 jaar later in de zomer van 1991. Pearl Jam, Alive.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Radio 1 Live.

0: Alive, een bijzonder geladen song voor Vedder. De jonge Eddie Vedder kwam te weten dat zijn stiefvader niet zijn echte vader was. En hij flirte zo wat met Oedipus wat betreft zijn eigen ma. Pearl Jam in 1991. Straks krijg je meer classics hier op je radio. Van onder meer Kid Creole en de Red Hot Chili Peppers.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Motorpech en Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistant.

0: De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Code Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
5: Oei, dat moet ik rap zijn.
4: Go for info naar telenet.be.
6: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
7: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje-ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
9: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De top van het Iraanse leger heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz weer dichtgaat voor het scheepvaartverkeer. De sluiting is een reactie op de Israëlische bombardementen op Libanon van vanochtend, waarbij 16 doden vielen. Het Iraanse leger zegt dat de Israëlische bombardementen in strijd zijn met het principeakkoord dat Iran en de VS eerder deze week hebben gesloten. Daarin staat onder meer dat er geen aanvallen meer mogen worden uitgevoerd op Libanon. Ondanks de aanhoudende spanningen zegt Iran dat een delegatie zal afreizen naar Zwitserland om daar met de VS te praten over een definitief vredesakkoord. Op het Griekse eiland Kreta zijn er kort na de middag 2 aardbevingen geweest. De eerste schok had een kracht van 5,8. Het epicentrum lag in zee op zo'n 10 kilometer van de zuidkust. Kort daarna was er een tweede schok, maar die was minder krachtig. Er is voorlopig geen sprake van gewonden of schade. Begoña Gómez, de vrouw van de Spaanse premier Sánchez, moet voor de rechter verschijnen. Ze wordt beschuldigd van corruptie. Zo zou ze haar positie als echtgenote van de premier gebruikt hebben om werkcontracten binnen te halen. De zaak werd aangespannen door extreemrechtse groeperingen. Zelf ontkent ze alle beschuldigingen, maar ze mag voorlopig het land niet verlaten. En maandag wordt de procedure opgestart om 20% van de aandelen van de bank Belfius te verkopen. Belfius is voor 100% in handen van de overheid en die hoopt met die verkoop op een opbrengst van zowat 2 miljard euro voor de staatskas. Onlangs lag de MR nog dwars in dit dossier, omdat die partij wil dat Belfius eerst fuseert met verzekeraar Ethias, die ook in handen is van de overheid. Daarover is nu afgesproken dat er een studie komt over de toekomst van Ethias en die studie moet klaar zijn tegen 21 juli. De hele procedure van de verkoop van Belfius moet afgerond zijn tegen het einde van het jaar. Dan nog het weer. Meestal zonnig, met soms wat hoge wolken en temperaturen rond de 30 graden. Aan zee is het koeler, tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht is er opnieuw kans op onweer dat lokaal hevig kan zijn. Het weer blijft de hele week lang nagenoeg hetzelfde. Heet met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 1.
14: Classics.
11: Met Michael Robrecht.

Stel dat muzikanten het laatste woord krijgen wat betreft de officiële volksliederen van de naties van deze wereld. Deze Chan Chan zou een grote kans hebben als volkslied van het moderne Cuba. Chan Chan met Eliades Ochoa. Gisteren nog de grote meneer in de Roma in Antwerpen. En morgen, zondag, staat hij in het Amsterdamse Bostheater in Amstelveen. Dit was de grote meneer van de Latin Funk aan de East Coast in de US in de vroege jaren 1980. Deze Kid Creole hier in 1982. Kid Creole en zijn Coco.

0: Kid Creole en de Coconuts op het album Tropical Gangster. Ook Annie, I'm Not Your Daddy, een variant op Alive van Pearl Jam van daarnet, stond op datzelfde album in 1982. Op de E313 is het een kwartier file rijden naar Hasselt voorbij Geel-West. De rechterrijstrook is versperd na een voertuigbrand. Op de buitenring rond Brussel ook een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Antwerpse ring is door werkzaamheden de Beverentunnel gesloten. Dat is op de R2 richting Stabroek.
1: Classics. Hallo, this is Jamie Liddell.
2: And this is Radio In.

Jamie Liddell, ruim 20 jaar geleden in 2005 voor zijn tweede album Multiply. De titeltrack was dit, Jamie Liddell en Multiply. Chris de Bruyne bracht in 1979 een bijzonder album uit, Paprika. Eén kant van de plaat met een elektrische band en één kant met akoestische luisternummers, onder meer deze ironische vrijgezellensong. Prachtig nieuw lief. Chris de Bruyne op zijn album Paprika, 1979.

0: prachtig nieuw lief bij Chris de Bruyne en Sleeping Satellite, Tasman Archer in 1992.
1: De zee geeft en neemt. De zee verbindt. Verhalen spoelen aan en vertrouwen in branding. Ik raak er niet boven, jongens. Als de zee nu zelf eens zou kunnen praten of ons een boodschap zou kunnen sturen in een fles, wat zou die dan zijn?
2: Message in a Bottle, Theater aan Zee. Van 29 juli tot 8 augustus in Oostende. Info en tickets, theateraanzee.be. Samen met De Standaard, KNAK en Radio 1.

0: Politics of Dancing, de new wave van Reflex in 1983. De band zou maar kort bestaan tot 1985 en dan was het voorbij. Tot een soort reunie eraan kwam in 2010.
1: Radio 1.
2: Classics.
0: Het Britse duo Eurythmics ontstond in 1980 toen de Schotse Annie Lennox en de Engelse muzikant en producer Dave Stewart samen begonnen te musiceren. Dat bracht hen geen windeieren. Herinner je Love is a Stranger and Here Comes the Rain Again. Vanaf dan was the sky the limit en wilde de Eurythmics samen de studio in met de allergrootste, met Stevie Wonder, met Tina Turner. Voor Turner was deze song bedoeld, maar Turner was niet vrij. Dus vloog het duo naar Detroit, Michigan. Want daar hadden ze deze dame gestrikt. Deze Aretha Franklin.

0: Wat doet een band in het midden van de jaren 80 als ze geen Tina Turner in de studio kunnen krijgen voor een duet? Ze vliegen gewoon naar Detroit, Michigan om de Queen of Soul en haar stembanden vast te leggen in een studio. Dat gebeurde in 1985. De song is intussen uitgegroeid tot een anthem voor vrouwenrechten en een song voor female energy. Sisters are doing it for themselves. Eurythmics samen met Aretha Franklin. Op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. En op de E313 naar Hasselt is de rijweg vrijgemaakt, net voorbij Geel West. Do you
1: like good music? Soul songs of deliverance and love and understanding and joy. What you want? And peace and sometimes sorrow.
2: Oh yeah, sweet soul music.
0: Ray Charles was de artiest die de zwarte muziek, de rock and roll, de gospel en de soul tot bij de blanke wist te krijgen. En de blanke muziek, de country en de folk tot bij de zwarte. Geen kleine verdienste in een land waar de spanningen tussen de vele etnische groeperingen bij vlagen bijzonder oplaaiden. We hebben het hier over de late 50s. In 1959 nam Ray Charles What I Say op, zijn grootste album tot dan toe voor Atlantic, met de titelsong in de twee delen, What I Say, en met deze slotsong, That's Enough.

That's Enough. En daarmee was het album voorbij. What I'd Say in 1959, de grote doorbraak voor Ray Charles. Onze Sweet Soul Music Song van deze week. Er is een Sweet Soul Music playlist op Spotify trouwens, onder de hoofding Sweet Soul Music Radio 1. Daarin staan alle songs die dit voorjaar zijn gepasseerd. De Spotify-lijst van Sweet Soul Music Radio 1. Het zijn de Rolling Stones, 1965.

0: Maybe the Last Time, de derde single voor de Rolling Stones in de winter van 1965. Een productie van Andrew Luke Oldham en de muziek en de lyrics natuurlijk van Keith Richards en Mick Jagger. Straks nog zo'n rock'n'roll survivor Iggy Pop hier in Classics.
1: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.

Enkele maanden terug was hij nog te horen als de destructieve innerlijke stem van Anna Calvi in God's Lonely Man. Iggy Pop in 1977 op het album met diezelfde titel Lust for Life.

Let the Four Winds Blow. Muziek van Dave Bartholomew en Fats Domino. Straks krijg je de nieuwsupdate van 5. En dan zijn er hier een Classics Duo tickets te winnen. Voor Live is Live in Antwerpen. Tickets voor Das Pop, Beth Orton, Johnny Marr en Nick Cave en The Bad Seeds. Duo tickets te winnen dus straks na 5 hier in Classics. Dit is Leon Bridges bij Krungbin.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op

0: Nothing Really Ends. En Classics is ook nog lang niet voorbij. Straks nog meer Classics. Na het nieuws van 5. Tot zometeen.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Breaking news.
6: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
7: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken.

0: Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Nou, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: De Tijdloze Tribute Festival.
4: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
3: De Tijdloze Tribute Festival.
4: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 5:00, een goede middag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz na Israëlische aanvallen op Libanon. Maandag start onze regering de procedure op om een deel van Belfius te verkopen. Bij een cyberaanval zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid buitgemaakt. En de Franse regering neemt extra hittemaatregelen. De straat van Hormuz gaat weer dicht, dat zegt de Iraanse legertop na de Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon van vanochtend, waarbij minstens 16 doden vielen. Wim Schepens, de sluiting is dus een vergelding.
8: Ja, volgens Iran zijn de aanvallen een schending van het principeakkoord dat het land eerder deze week met de Verenigde Staten heeft gesloten. In dat akkoord staat dat er een staakt het vuur moet komen op alle fronten, dus ook in Libanon. En daar heeft Israël zich volgens Iran niet aan gehouden. En dus gaat de straat van Hormuz, die volgens hetzelfde principeakkoord had moeten opengaan, weer dicht. Iran heeft er trouwens ook aan toegevoegd dat er nog andere maatregelen zullen volgen als de Israëlische agressie aanhoudt.
7: Ja, en hoe wordt hierop gereageerd in de Verenigde Staten?
8: Wel, volgens de Amerikaance vicepresident G.D. Vance is de straat van Hormuz op dit moment nog altijd open en wijst niets erop dat dat snel zal veranderen. Iran en de VS blijven ook bereid om te praten over een definitief vredesakkoord. Een Iraanse delegatie zou al onderweg zijn naar Zwitserland, waar de gesprekken morgen zouden starten.
7: Wim, dankjewel. De federale regering gaat 20% van de aandelen van Belfius op de markt brengen. Zo is beslist op de kern de vergadering van de federale topministers. De procedure voor de verkoop wordt maandag opgestart. Nina Verhagen, deze beslissing zat er al lang aan te komen.
9: Ja, Belfius is ontstaan in 2011 uit de ondergang van de bank Dexia en is voor 100% in handen van de Belgische overheid. En die overheid spreekt al jaren over een verkoop van minstens een deel van de aandelen van Belfius. Eind vorig jaar besliste de regering dan om te gaan voor een verkoop van 20% van de aandelen. Nu wordt de procedure dus vanaf maandag effectief opgestart, om dan helemaal afgerond te zijn tegen het eind van het jaar. De verkoop zou bij voorkeur gebeuren aan Belgische partijen en zou 2 miljard euro moeten opbrengen.
7: Dankjewel, Nina. En nog op de kern wordt er ook onderhandeld over de ethische dossiers, abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een voorstel om hierover een akkoord te sluiten tegen het einde van het jaar, maar er is nog discussie over de precieze datum waarop alles rond moet zijn. En vooral ook of de drie dossiers tegelijk klaar moeten zijn. Er zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid gestolen na een cyberaanval. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. De aanval gebeurde tussen mei 2025 en de lente van dit jaar. Marieke van Kouwenbergen, wat is er precies gebeurd?
10: De voorbije maanden heeft de staatsveiligheid een softwarelek ontdekt waar cybercriminelen misbruik van gemaakt hebben. Zo konden ze toegang krijgen tot de namen, achternamen en telefoonnummers van agenten van de staatsveiligheid. Nu, dat lek zat niet bij de staatsveiligheid zelf, maar bij het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf Ivanti. Dat levert een systeem aan om dienst-gsm's te beveiligen, maar het is dus niet onfeilbaar. Er zou geen geclassificeerde informatie gelekt zijn, want die geheime informatie wordt niet via het gewone telefoonnetwerk verzonden. Maar dit is uiteraard wel slecht nieuws, omdat vijandige groepen of staten zo een beeld kunnen krijgen van wie er bij staatsveiligheid werkt en hoe die organisatie in elkaar zit. Wie er achter de cyberaanval zit en welke gegevens er precies gestolen zijn, is nog niet duidelijk. Na het lek zouden er wel maatregelen genomen zijn. De staatsveiligheid zelf wil trouwens geen commentaar geven.
7: Marieke, bedankt. Op het Griekse eiland Kreta zijn er kort na de middag twee aardbevingen geweest. De eerste schok had een kracht van 5,8. Het epicentrum lag in zee op zo'n 10 kilometer van de zuidkust, ter hoogte van de populaire badplaats Retimnon. Kort daarna was er een tweede schok, maar die was minder krachtig. Er is voorlopig geen sprake van gewonden of van schade. In Frankrijk neemt de regering bijkomende maatregelen tegen de gevolgen van de aanhoudende hittegolf in het land. Ook vandaag klommen de temperaturen tot dicht tegen de 40 graden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
0: Overal wordt gewaarschuwd, dit kan wel eens de heetste zomer worden die Frankrijk ooit heeft gekend. Vandaag liggen de temperaturen op veel plaatsen boven de 35 graden, morgen wordt het rond de 40 graden en maandag, dat wordt de allerheetste dag. Overal in Frankrijk zijn treinen geannuleerd. Veel scholen blijven maandag dicht. Sportevenementen zijn afgezegd. Musea hebben maatregelen genomen zodat bezoekers niet buiten in de zon in de rij hoeven te staan. In Parijs blijven de parken dag en nacht open. En in veel steden is morgen het Fête de la Musique afgezegd. De jaarlijkse gratis concerten binnen en buiten die altijd veel bezoek trekken. In Parijs gaat het wel door, maar daar is op sommige plaatsen een alcoholverbod ingesteld. Morgen volgen mogelijk nog meer maatregelen. De verwachting is dat dan in een groot deel van Frankrijk code rood wordt afgekondigd, de hoogste alarmfase. Dan worden er crisiscentra ingericht, kunnen activiteiten worden verboden en zullen Fransen worden opgeroepen om binnen te blijven.
7: Het weer vanavond en vannacht neemt de kans op onweersbuien toe. Opnieuw met mogelijk veel regen, wind en hagel. Code geel is dan van kracht. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen vrij zonnig met lokaal kans op een onweer en temperaturen tot 23 graden aan zee en 33 graden in het zuiden van het land. Ook de dagen daarna blijft het zeer warm met kans op lokale onweersbuien. Vooraan in dit nieuws staat de straat van Hormuz. Die belangrijke vaarroute wordt opnieuw afgesloten, zo meldt het Iraanse leger. De sluiting is een reactie op de Israëlische aanvallen op Libanon van vanochtend. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
6: Classics.
4: Met Michael Robrecht.

zullen binnenkort wellicht eerste songs zijn uit Songs of a Lost World. Het donkere nieuwste Cure-album van 2 jaar terug. En dan wellicht de grote hits van 40 jaar geleden. Boys Don't Cry, The Love Cats en deze Friday I'm in Love. Kleine voorspelling voor The Cure over 2 weken. De 5e juli op de slotdag van Rock Werchter.

0: De jonge Bob Dylan die niet of moeilijk kon weerstaan aan de kracht van sterke vrouwen. In dit geval Absolutely Sweet Marie. Een van de parels op een van de classic albums van Bob Dylan in het midden van de 60s, Blonde on Blonde.
1: Radio 1. Classics.

Blauw en terug naar jou met The Scene. Volgende week is het 11 jaar geleden al dat we afscheid namen van T. Lau. Lau overleed op 23 juni 2015 aan de gevolgen van keelkanker. Straks liggen hier nog classics klaar van Barry White, van Ian Matthews en van Steely Dan. En dit is Larger Than Life en nog Amerikaanser dan Botox en de Stars and Stripes gecombineerd. De eerste single in 2011 van Lana Del Rey.

Walter Becker en Donald Fagen van Steely Dan. Velen beschouwen hen als de Beatles van de USA, als componisten buiten categorie. En toch liepen ze één keer tegen de lamp met deze compositie. Deze song voor het album Gaucho in 1980. Want deze titelsong haalde zijn melodie eigenlijk van een stuk van Keith Jarrett. Long As You Know You're Living Yours. Een song uit het album van de jazzpianist met Jan Garbarek uit 1974. En dan is het tijd voor onze weggeef. We hebben duo-tickets voor Live is Live. Zondag 28 juni met Beth Orton, Benjamin Clementine, Johnny Marr en Nick Cave in the Bad Seats. Waag uw kans op het Radio 1-kanaal van VRT Max.

The Devil's Right Hand. En alsof de duivel ermee gemoeid is. De duo-tickets zijn uitgedeeld. We sturen deze mensen naar Live is Live in Antwerpen, de 28e. Matthias de Koning, Luc Uiterhoeven, Charlotte de Porter, Lies Borgs, Stan Jacobs, Katrien Hoste, Tom van Bogaert en Ans Moors. Proficiat.

Ooit kwam deze muziek live op de grote wei van Rock Werchter. Maar dan moeten we teruggaan tot de jaren 1970 en 1980. Naar de concerten van Elvis Costello. En naar deze Dave Edmunds, Girls Talk, een song van zijn vriend Costello. En die vriend die staat maandag over 8 dagen in de AB in Brussel. En enkele dagen later, de 2 juli, ook op Rock Werchter. Met The Imposters en The Early Songs of Elvis Costello. Dit is Elastica, de Britse band rond Justin Frischman in 1995, Waking Up.

Waking Up, Justin Frischman en haar band Elastica. En met deze song hadden ze de Stranglers op hun dak, want die dreigden met een rechtszaak omwille van het arrangement van deze Waking Up en de treffende gelijkenis, zo vonden zij, met hun song No More Heroes. Classics. Dit is Maria Muldaur.

0: Ja, deze moesten we toch nog eens draaien, deze Midnight at the Oasis. Alleen al omwille van die tweede frase, die tweede zin. Send your camel to bed. Maria Muldaur in de jaren 70, bijna een even grote naam als Laura Nero of Bette Midler. Het soort artiesten die ook altijd heel grote namen wist te strikken voor haar albums. Hier speelde Jim Gordon bijvoorbeeld, toen de drummer van Derek and the Dominos, de drums.
1: Radio 1.
0: Ian Matthews was een van de originele leden van Fairport Convention. De band waar ook de jonge Richard Thompson en Sandy Denny R.I.P. in zaten. En hij scoorde met zijn band Matthews Southern Comfort een grote hit in de UK met hun versie van Woodstock in 1970. Later kwamen de bands Plainsong en nog later verkasten de Britten naar Nederland. Matthews maakte vanaf de jaren 70 ook bijzonder knappe solo-albums. Onder meer Stealing Home in 1978. Met onder meer deze song van John Martin.

0: Ian Matthews in 1978, een Man in the Station. Vinyl van Ian Matthews met een song van John Martin. En ja, ook de grote namen bij de singer-songwriters waren niet ongevoelig voor wat er toen speelde in de grote steden. De opkomst van de punk enerzijds en de disco anderzijds. Dit was een grote naam in die tijd, Barry White.
1: We got it together, didn't we?

ultieme glitter soul van Barry White. You're the first, the last, my everything. Straks neemt Sporza hierover. Na het nieuws van 6, Jeroen Guns volgt voor ons het WK-voetbal. En de match Nederland-Zweden straks in Houston, Texas. Zwaai je deze classics uit met deze track uit South Park. Met deze chef.

0: chef. Tot aan de nieuwsupdate van 6. Straks is er Sporza met Jeroen Guns. En de Nederlanders vanavond tegen Zweden op het WK. Fijne avond nog hier bij Radio 1.
1: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
2: Oei, de buurstuurt dat ons alarm afgaat.
3: Oh, nee. En u?
4: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
5: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
4: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
6: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
7: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
8: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
9: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
12: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen, maar dan in een kringloop.

0: op winkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be. Sleep
1: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 6:00, een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz na Israëlische aanvallen op Libanon. Maandag start onze regering de procedure op om een deel van Belfius te verkopen. En bij een cyberaanval zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid buitgemaakt. De straat van Hormuz gaat weer dicht, dat zegt de Iraanse legertop na de Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon van vanochtend, waarbij volgens het Libanese ministerie van Defensie 32 doden vielen. Wim Schepens, ja, de sluiting is dus een vergelding.
5: Ja, dat is zo. Volgens Iran zijn de aanvallen een schending van het principeakkoord dat het land eerder deze week met de Verenigde Staten heeft gesloten. In dat akkoord staat dat er een staakt het vuren moet komen op alle fronten, dus ook in Libanon. En daar heeft Israël zich volgens Iran niet aan gehouden. En dus gaat de straat van Hormuz, die volgens hetzelfde principeakkoord had moeten opengaan, weer dicht. Iran heeft er trouwens ook aan toegevoegd dat er nog andere maatregelen zullen volgen als de Israëli's agressie aanhoudt.
4: Ja, en hoe wordt hierop gereageerd in de Verenigde Staten?
5: Wel, volgens de Amerikaance vicepresident G.D. Vance is de straat van Hormuz op dit moment nog altijd open en wijst niets erop dat dat snel zal veranderen. Iran en de VS blijven ook bereid om te praten over een definitief vredesakkoord. Een Iraanse delegatie zou al onderweg zijn naar Zwitserland, waar de gesprekken morgen zouden starten.
4: Oké, dankjewel Wim. Maandag wordt de procedure opgestart om 20% van de aandelen van Belfius op de markt te brengen. Dat is beslist op de kern, de vergadering van de federale topministers. Meer uitleg door Nina Verhagen.
6: De federale regering spreekt al jaren over een verkoop van minstens een deel van de Belfiusbank, vanuit het idee dat een overheid niet moet bankieren. Belfius is namelijk voor 100% een staatsbank, sinds de Belgische overheid de resten oppikte van de ten ondergegane bank Dexia. Eind vorig jaar besliste de regering 20% van de aandelen te verkopen. Vanaf maandag wordt die procedure effectief opgestart. De verkoop zou bij voorkeur gebeuren aan Belgische partijen en moet 2 miljard euro opbrengen voor de staatskas om schulden af te betalen. De hele procedure moet zijn afgerond tegen het eind van het jaar.
4: Nog op de kern wordt er ook onderhandeld over de ethische dossiers, abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een voorstel om hierover een akkoord te sluiten tegen het einde van het jaar, maar er is nog discussie over de precieze datum waarop alles rond moet zijn. En vooral ook of de 3 dossiers tegelijk klaar moeten zijn. Er zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid gestolen na een cyberaanval. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. De aanval gebeurde tussen mei 2025 en de lente van dit jaar. Marieke van Kouwenbergen vertelt wat er gebeurd is.
7: De voorbije maanden heeft de staatsveiligheid een softwarelek ontdekt waar cybercriminelen misbruik van gemaakt hebben. Zo konden ze toegang krijgen tot de namen, achternamen en telefoonnummers van agenten van de staatsveiligheid. Nu, dat lek zat niet bij de staatsveiligheid zelf, maar bij het Amerikaanse cyberbeveiligingsbedrijf Ivanti. Dat levert een systeem aan om dienst-gsm's te beveiligen, maar het is dus niet onfeilbaar. Er zou geen geclassificeerde informatie gelekt zijn, want die geheime informatie wordt niet via het gewone telefoonnetwerk verzonden. Maar dit is uiteraard wel slecht nieuws, omdat vijandige groepen of staten zo een beeld kunnen krijgen van wie er bij staatsveiligheid werkt en hoe die organisatie in elkaar zit. Wie er achter de cyberaanval zit en welke gegevens er precies gestolen zijn, is nog niet duidelijk. Na het lek zouden er wel maatregelen genomen zijn. De staatsveiligheid zelf wil trouwens geen commentaar geven.
4: In Frankrijk neemt de regering bijkomende maatregelen tegen de gevolgen van de aanhoudende hittegolf in het land. Ook vandaag klommen de temperaturen tot dicht tegen de 40 graden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
8: Overal wordt gewaarschuwd, dit kan wel eens de heetste zomer worden die Frankrijk ooit heeft gekend. Vandaag liggen de temperaturen op veel plaatsen boven de 35 graden. Morgen wordt het rond de 40 graden en maandag, dat wordt de allerheetste dag. Overal in Frankrijk zijn treinen geannuleerd. Veel scholen blijven maandag dicht. Sportevenementen zijn afgezegd. Musea hebben maatregelen genomen zodat bezoekers niet buiten in de zon in de rij hoeven te staan. In Parijs blijven de parken dag en nacht open. En in veel steden is morgen het Fête de la Musique afgezegd. De jaarlijkse gratis concerten binnen en buiten die altijd veel bezoek trekken. In Parijs gaat het wel door, maar daar is op sommige plaatsen een alcoholverbod ingesteld. Morgen volgen mogelijk nog meer maatregelen. De verwachting is dat dan in een groot deel van Frankrijk code rood wordt afgekondigd, de hoogste alarmfase. Dan worden er crisiscentra ingericht, kunnen activiteiten worden verboden en zullen Fransen worden opgeroepen om binnen te blijven.
4: Sport. In het wielrennen heeft Tadej Pogacar de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen was na de bijna 24 kilometer een fractie sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens was de beste Belg op de vijfde plek op 12 seconden. Pogacar begint morgen als leider aan de slotrit. En in de Balwaze Belgium Tour was de voorlaatste rit voor Olaf Kooi. De Nederlander was in een massasprint nipt sneller dan Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Aramburu blijft een leider in het algemeen klassement. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de kans op onweersbuien toe. Opnieuw met mogelijk veel regen, wind en hagel. Code geel is dan van kracht. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen vrij zonnig met lokaal kans op een onweer en temperaturen tot 23 graden aan zee en 33 graden in het zuiden van het land. Ook de dagen daarna blijft het zeer warm met kans op lokale onweersbuien. Vooraan in het nieuws staat de straat van Hormuz. Die belangrijke vaarroute wordt opnieuw afgesloten, zo meldt het Iraanse leger. De sluiting is een reactie op de Israëlische aanvallen op Libanon van vanochtend. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Sportza WK. Met Jeroen Guns.
9: Duitsland in voorkust en eerst Nederland-Zweden. Jazeker, het zijn mooie affiches vanavond op het WK voetbal. Goedenavond, welkom.

0: Kijk, als het morgen bij de Rode Duivels even hard swingt als in deze Kiss the Grass van Sylvie Croche en Romeo Elvis, dan moeten wij ons niet te veel zorgen maken. En over de Rode Duivels gesproken, die geven over een paar uur nog een persconferentie. Het zal de laatste zijn voor de match van morgenavond tegen Iran. Het zal nipt worden, maar misschien kunnen we het hier voor middernacht nog wel meegeven wat daar zoal wordt gezegd. We gaan er in elk geval ons best voor doen. Nu, dat betekent niet dat we nog niks in de aanbieding hebben uit het Belgische kamp, want de FIFA, Olivier de Wilde, goeie avond trouwens. Heel fijn dat jij er ook bij bent vanavond. De FIFA zelf, dat ging ik zeggen, heeft al met onze bondscoach gesproken, met Rudy Garcia, in de aanloop naar die match tegen Iran.
1: Ja, voilà, en inderdaad, kwam hij nog wel eens terug op het slordige spel van tegen Egypte. Dat gaf hij wat toe, waar Romelu Lukaku met zijn invalbeurt aan een grote impact heeft gehad. Hij laat het angstzweet bij de tegenstanders uitbreken als hij invalt. Dat hebben we al een paar keer gezegd. En het vertrouwen bij de Belgen stijgen. Al zal Lukaku nog niet kunnen starten tegen Iran, weet Garcia.
2: Pour l'instant, Romelu Lukaku peut pas démarrer les matchs. Mais on a vu contre la Croatie en amical et contre l'Égypte aussi évidemment qui peut avoir beaucoup d'impact sur l'adversaire. Quand il rentre, l'adversaire déjà tremble parce qu'ils savent qu'il y a un grand buteur qui rentre. Donc la jauge de confiance de l'adversaire baisse et je disais sa jauge d'inquiétude augmente. Et je pense que sur le premier ballon qu'il touche ou au bout de 20 secondes, effectivement, il a forcé l'adversaire à marquer contre son camp. Donc c'était... C'était une très bonne chose, la rentrée de Romelu, mais les autres sont bien rentrés aussi. Je pense notamment à Nicolas Raskin qui était rentré début de deuxième période.
0: Ja, complimenten voor Lukaku, maar ook voor de anderen.
1: Nicolas Raskin, hè, hij haalt hem aan. De chouchou van de bondscoach, zeggen wij allemaal. En hij viel inderdaad goed in voor Amadou Onana. Dus wie voor de regels kan lezen en er vooral tussen, kan wel uitmaken dat Raskin toch in de basis zou kunnen starten tegen Iran morgenavond. Een wedstrijd die de Rode Duivels dus moeten winnen, dat weet Garcia ook. Hij hoopt dat het SoFi Stadium in LA ook wat zal helpen.
2: On n'a pas d'autre choix que de gagner ce match-là. On veut avoir 4 points à la fin du match. On va jouer à Los Angeles. On va aller reconnaître le terrain. On a hâte de découvrir ce stade parce qu'il a l'air juste incroyable. Et peut-être qu'il va nous aider aussi à être moins ensoleillé, même si on joue à midi, et peut-être avoir moins chaud que ce qu'on a connu à Seattle contre l'Égypte.
1: Ja, SoFi Stadium, het duurste ter wereld. We hebben het er al vaak over gehad.
0: Ja, het wordt een prachtig decor.
1: Het is een prachtig stadion, gigantische schermen en vooral een gesloten stadion. En dat zou moeten helpen om de hitte buiten te houden en het spelpeil misschien ook te bevorderen, denkt Garcia. Verder wil bondscoach Iran zeker niet onderschatten. Dat is logisch ook. Ze mogen dan wel hun diplomatieke problemen hebben. Het blijft een heel sterk land, zegt hij, met jonge gasten die veel lopen.
2: Une équipe qui a des qualités, déjà une équipe qui court beaucoup, une équipe solide et deux, trois joueurs importants. Bah, tout le monde connaît évidemment Taremi, mais nous on connaît un peu Godos qui a joué, en France notamment. Ils ont Rezaian sur le flanc droit qui est un bon joueur, donc on a deux, trois particularités sur lesquelles il faut effectivement veiller contre cette équipe d'Iran. Le seul match important, c'est déjà presque une première finale de jouer l'Iran et de battre l'Iran.
1: Ja, iedereen kent Mehdi Taremi nu bij Olympiakos, maar ex-Porto en Inter. Ook Godos kent de bondscoach als speler van Amiens in Frankrijk. En Rezaian, die scoorde tegen Nieuw-Zeeland, is ook belangrijk volgens hem. Drie spelers dus, waar de Belgen toch wat voor moeten uitkijken. Verder dan Iran naar Nieuw-Zeeland wil Garcia nog niet kijken.
0: Oké.
1: Want hij ziet Iran eigenlijk als een finale om eerste te worden.
0: Ja, inderdaad. First things first. Ja. De bondscoach heeft geen ongelijk. Dit is Joe Cocker.

0: Helemaal in het begin van de 80's in 1982, om precies te zijn, zong Joe Cocker over Ruby Lee. Dat was zo net al even wat nieuws uit het Belgische kamp in de aanloop naar die wedstrijd van morgenavond natuurlijk, van de eerste tot de laatste seconde te volgen hier in Sportza WK op Radio 1. Wedstrijd tussen de Rode Duivels en Iran. Maar vanavond gaat onze aandacht toch voor een heel groot stuk uitgaan naar onze noorderburen. Straks Nederland-Zweden. Leuke affiche die we op programma hebben, dus daar kijken we toch wel een beetje naar uit. Maar even terugblikken eerst nog, Olivier, naar het wielrennen van vandaag, de Balwaze Belgium Tour. We waren daartoe aan etappe nummer 4.
1: Ja.
0: Het was een sprintersetappe.
1: Tja, de rit van Begijnendijk naar Aarschot. Niet erg veel heuvels en of hoogtemeters. En dus was het weer plezier gegarandeerd voor de rappe mannen. Hè. We denken aan Merlier, die al een rit had gepakt. Jasper Philipsen, Biniam Girnamay en noem maar op. Merlier leek het ook te gaan halen, maar de rappe man van Decathlon ging met de hoofdprijs lopen. Olaf Kooi. Hij kwam op links als een duivel uit een doosje. We waren allemaal eigenlijk naar rechts, naar Philipsen aan het kijken. Het was echt zo'n typische fotofinish. Maar die gaf dan toch wel duidelijk aan dat Kooi de snelste was. Merlier tweede, Philipsen derde. Fenomenaal podium. En ik zou zeggen, Kooi, die zijn oranje collega's het goede voorbeeld geeft. Hè.
0: Voilà, die overwinning pakken ze Nederland alvast niet meer af. Dankjewel, Olivier.
2: Radio 1. Sportza WK.

bent wel even bezig als je al de artiesten oplijst waarmee Francis Anthony White, oftewel Egg White, heeft samengewerkt doorheen de voorbije decennia. Denk aan namen als Adele, Kylie Minogue en Dua Lipa. Hij schreef songs voor hen en nog voor vele, vele anderen. En 35 jaar geleden nam hij met Alice Temple het album 24 Years of Hunger op. En deze stond daar ook op, Indian van Egg and Alice. Even wat judo tussendoor. Matthias Kassen is naar Mongolië afgereisd, maar zal helaas met lege handen terugkeren. Of tenminste, niet met een podiumplek. Dat in geen geval, want op de Grand Slam judo in Ulaanbaatar in Mongolië dus verloor Matthias Kassen de kamp om het brons. Geen medaille voor Kassen in de klasse tot 81 kilogram. Hij klopte daarin eerst een Bulgaar met Ipon, wel pas in de golden score in de twee rondes. Daarna ging het vlotter en won Kassen met Ipon in de reguliere tijd. In de halve finales dan verloor hij op zijn beurt, ook weer met Ipon, van de Zuid-Koreaan Jun Wan Lee, de man die hem op de Spelen in Parijs van het brons hield. Brons was zo nog het hoogst haalbare, maar ook die kamp verloor Kassen met Ipon van de Serviër Mihaljo Simin. Dit zijn de Bee Gees.

0: Spicks en Specks van de Bee Gees. Straks over een goed half uur zal dat zijn, volgen we hier de wedstrijd tussen Nederland en Zweden op het WK voetbal. En we verwachten toch een en ander van die wedstrijd. Mooi affiche. De wedstrijd wordt gespeeld in Houston. En naar goede gewoonte hebben de Nederlandse fans hun oranje mars gehouden naar het stadion. Eén lange oranje sliert op de wegen naar het stadion toen de Nederlandse fans ineens door hadden dat er langs de straat een jongetje op een terras stond die vandaag zijn verjaardag viert. Trakteerden ze hem op een liedje, want ja, zo hoort dat nu eenmaal op een verjaardag. Lang zal hij leven in de Oranje Mars remix, zoiets was dat dan. Olivier, daarnet sprak de Nederlandse bondscoach nog even kort met de pers. Heeft nog even een interview gegeven in de aanloop naar de wedstrijd. Wat had hij nog te vertellen?
1: Wel, de man die heeft heel veel kritiek gekregen na het gelijkspel tegen Japan. Op zijn wissels natuurlijk, die hij tijdens de match heeft gedaan. Nu doet hij het ook, wisselen, maar voor de match.
0: Ja.
1: Misschien pakt het dit keer goed uit. Ronald Koeman dus. Hij geeft meteen antwoord op het vraagstuk van de voorbije dagen in Nederland. Namelijk, is Frenkie de Jong fit?
2: Ja, eerst maar even goede nieuws, want Frenkie de Jong die speelt, is die dan ook helemaal vrij van klachten?
3: Helemaal vrij denk ik niet, maar wel voldoende om het idee te hebben dat hij kan starten. Maar nogmaals, daar hebben we ook de warming-up nog voor.
2: Ja, dat is dus zelfs nog een heel klein vraagtekentje dan. Heb je daar veel zorgen om gemaakt de afgelopen dagen?
3: Je houdt rekening met dat ook, dat hij niet kan starten. Dus, maar dat zijn geen zorgen. Natuurlijk wil je het beste elftal, het sterkste elftal in onze optiek in de wedstrijd brengen. Maar nogmaals, dit gebeurt ook in voetbal.
2: In dat sterkste elftal hoort nu ook Brian Brobbey als spits. Kun je uitleggen waarom je voor hem kiest?
3: Nou, toch wel omdat we aanvallend meer moeten brengen. Ook de ruimtes zullen wederom klein zijn. Dus dan heb je aan Brian meer een aanspeelpunt dan Donjel. Maar Donjo ook wat meer naar binnen te laten spelen. Om natuurlijk aan de rechterkant met Denzel hoger op te spelen. Spelen tegen twee spitsen. Dus je moet in principe met drie opbouwen. Dan heb je altijd een vrije man. Maar het is duidelijk dat we meer aangesloten moeten spelen. En dat één spits dan niet voldoende is. Want dan moeten we middenvelders, maar ook zeker Donjo, in een vrijere rol van de rechterkant naar binnen. Is dat in mijn optiek een oplossing.
2: Ja, nou was er alom, en ik denk ook wel bij jou, toch wel redelijk wat tevredenheid over Malen, maar ook over Somerville vorige wedstrijd. Is het dan meer een keuze voor een ander type dan ja, dat je Somerville er nu uithaalt omdat je niet tevreden over hem was?
3: Nee, ik was zeer tevreden over Cree. Alleen, hij heeft ook wat fysieke klachten gehad in de laatste dagen. Dus dan geef ik de voorkeur om niet met hem te starten. Plus het feit, het klopt wat jij zegt. We hebben een ander type nodig in de spits.
2: Ja, fysieke klachten, is dat ook iets dat op training is gebeurd? Of is dat overbelastingachtig?
3: Ja, het had wat last donderdag. Als ik het goed zeg, donderdag in de training is hij toen ook gestopt. Dus ja, daar willen we ook niet overbodige risico's. Maar hij kan invallen.
2: Is het een bijkomend voordeel dat je dan een wapen op de bank hebt?
3: Nou, natuurlijk heb je absoluut iemand die in alle aanvallende posities kan spelen. En ook zijn stempel wel gedrukt heeft, dus dat is prettig.
2: Wat verwacht je? Verwacht je weer een muur wat je kapot moet gaan spelen?
3: Als wij het goed doen wel. Betekent dat je veel de bal hebt, dat je druk op hun houdt. En dan moet je in de laatste fase van je aanval moet je beter zijn, moet je meer mensen brengen. Plus het feit dat je defensieve organisatie goed moet zijn ten opzichte van twee gevaarlijke spitsen.
2: Goed gevoel?
3: Ja, mijn gevoel is heel erg goed. Maar ik heb me ook wel eens vergist.
0: Ja, zo krijgen wij het ook uitgelegd natuurlijk. Dat was Ronald Koeman bij onze collega's van de NOS.
4: Sportza WK.

0: Hij is een concertreeks aan het afwerken in Londen, deze Harry Styles in het Wembley Stadion. Ook vanavond staat hij daar. En het is in Londen blijkbaar toch iets minder warm dan hier, iets meer doenbaar. Dat was Harry Styles met American Girls. Straks dus Nederland-Zweden. Over Nederland hadden we het net al even. Bij de Zweden is natuurlijk vooral hun aanvalslinie die in het oog springt met Alexander Isak van Liverpool en Victor Gyökeres van Arsenal. Geef toe, er zijn slechtere duo's dan dat. Allebei goed voor een goal trouwens in de 5-1-overwinning tegen Tunesië. En dus kreeg de Zweedse bondscoach Graham Potter de vraag of hij misschien wel gewoon het beste spitsenduo van heel dit WK heeft. Ja, moeilijk te zeggen, vindt hij. Ik heb de anderen nog niet bezig gezien, dat is ook een uitleg. Maar ze zijn de beste voor ons en dat is wat telt.
1: The answer is I don't know. I've not seen enough of all the others. And it doesn't really matter. They're the best ones for us. That's the truth. We're so happy with them. As I said, individually, fantastic players in their own right. The challenge is we haven't had them playing together so much. So I think they'll get better and better as they do that.
0: Op individueel vlak zijn het twee fantastische spelers, Isak en Gyökeres. Aldus Potter, maar we hebben ze nog niet veel samen kunnen opstellen. En naarmate we dat vaker wel kunnen doen, zullen ze alleen maar beter worden. Dit is Dido met White Flag. Goedenavond.

0: De wereld leerde haar dik 25 jaar geleden kennen. Aan de zijde van Eminem was dat toen, maar solo stond ze er ook. Dido met A White Flag. Olivier, fans van het wielrennen, die komen aan hun trekken deze dagen. Ja, ja, overal wat wils. In Zwitserland bijvoorbeeld rijdt een heel mooi groepje grote kanonnen rond.
1: Absoluut.
0: En die mochten vandaag hun tijdrit plunje bovenhalen.
2: Ja, ja, 23 kilometer tijdrit. Even een goede test ook richting de Tour, voor wie in de Tour meerijdt. Beste tijd zelfs heel even voor Tim Wellens.
0: Juist.
2: Weer hij, de man van UAE, kan ook weer naar een vormpiek werken in Frankrijk. En op het eerste tussenpunt was ene Mathieu van der Poel plots de snelste. En zo waren ook aan de finish. 53,4 gemiddeld per uur gereden. Iemand is dus in vorm voor die ronde van Frankrijk. Maar voor wie echt in vorm is, ja, dan moet je dus zijn bij de Slovenen. Tadej Pogacar, vandaag opnieuw outstanding. Won ook al de eerste rit in Zwitserland daar met die solo van 70 kilometer. Hij snelde ook vandaag naar het eerste tussenpunt, daarna de beste tijd, waar Vácek net daarvoor die van Van der Poel van de tabel had gereden. En na die passage aan dat tussenpunt had Pogacar dan maar zijn zinnen gezet om Richard Carapaz in te halen. Mm-hmm. Zijn eerste achtervolger in het algemene klassement. Die roze trui van de Ecuadoriaan die was een makkelijk mikpunt, zeg maar. Daarna in een rechte lijn naar de finish. En ja, het was nog zowaar spannend. Want Pogacar kwam in het zicht van de vaste camera met nog 12 seconden aftellen op de klok.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Van der Poel zat in de hot seat 1-1 gekrompen van spanning, terwijl de Slovena de eindmeet sprintte en met net iets meer dan 0,3 van een seconde overschot kwam Pogacar binnen. Erg spannend dus, maar opnieuw dus wel de ritzege voor de leider in het algemene klassement. In dat klassement loopt hij verder uit op Carapaz. Daar is de kloof nu ruim 4 minuten. En Matthias Vácek is over Bagioli gesprongen naar plek 3.
0: Okay.
2: Ik sluit nog af met te zeggen dat er morgen dan een top-etappe als afsluiter op het programma staat. 3 keer gaan ze de Col de Racroix over. Dat gaat sowieso vuurwerk opleveren.
0: Dat denk ik inderdaad ook. Dankjewel Olivier voor die samenvatting. In Houston zijn de spelers van Nederland en Zweden intussen weer naar binnen. De opwarming is afgelopen. Dat betekent dat het voor ons ook bijna tijd is om eens vooruit te blikken naar die wedstrijd. Dat doen we na deze van Comilfo.

0: Ze zijn weer begonnen aan een nieuwe tournee. Mich en Raf van Comilfo, intussen bijna 40 jaar samen op het podium. Leven Comilfo, inderdaad. Zweden is langs de achterdeur van de barrages op het WK voetbal geraakt. Maar kijk, die 5-1 tegen Tunesië, die stond er toch maar mooi in hun eerste wedstrijd. En Nederland, wel ja, Nederland komt nooit ergens binnen langs een achterdeur, maar zal na het gelijkspel tegen Japan toch alleen maar tevreden zijn met een overwinning vanavond. Druk op de oranje ketel dus. Nederland-Zweden gaan we volgen samen met Geert Heer. Goedenavond, Geert.
1: Goedenavond, Jeroen. Als Nederland speelt, dan kijken wij als Belgen toch altijd graag mee om te zien hoe ze het er vanaf brengen. In match 1 liep het redelijk, maar zeker niet top. Je zei het al, 2-2 tegen Japan. En vooral de manier waarop de 2-1 voorsprong nog werd weggegeven, daar werden serieus wat vragen bijgesteld. Omdat Ronald Koeman, de coach, we hebben hem er straks nog gehoord, een paar wissels doorvoerde. Waardoor Nederland plots niet meer ging voetballen en de controle verloren over de match. Japan kon profiteren, maakte de 2-2. En Koeman gaf gisteren op de persconferentie voor de match zelf toe dat hij daar toch wat dingen verkeerd had ingeschat. En dat het zijn verantwoordelijkheid was om die wissels door te voeren. Nu Nederland speelt met dezelfde elf, dachten we. Dus ook met Frankie de Jong, die onzeker was. Maar, en dat is toch wel een beetje verrassend, geen Crescencio Somerville. Licht geblesseerd, hij scoorde nog tegen Japan. En ook een voortdurende dreiging. Nu, hij is niet zo fel geblesseerd, want hij zou wel kunnen invallen. En Brian Brobbey, de spits van Sunderland, is zijn vervanger. Dat is een diepe spits, dat wil zeggen dat Malen wat meer naar rechts zal uitwijken. En als Malen naar binnen komt, dan ligt de weg vrij voor Dumfries. Dat is een beetje de bedoeling van Koeman. Nu, tegenstander Zweden zit plots op een roze wolk na de 5-1 tegen Tunesië. Zeker als je weet dat Zweden laatste eindigde met amper 2 punten in hun kwalificatiepoelen met Zwitserland, Kosovo en Slovenië. Maar door het vangnet van de UEFA, namelijk het meetellen van de Nations League ranking, kon Zweden toch nog eens play-off spelen. En toen was er een nieuwe coach ook met de Brit Graham Potter. En die loodste Zweden alsnog voorbij Oekraïne en Polen richting dit WK. Ze teren vooral op het aanvallend geweld van hun twee topspitsen, Viktor Gyökeres van Arsenal en Alexander Isak van Liverpool. De eerste match allebei al goed voor een goal. En dan is er nog Yassine Achari van Brighton die uitpakte met twee heerlijke kanonskogels van op afstand. Vraag is of Zweden hetzelfde kan brengen tegen een sterkere tegenstander dan Tunesië. Verwacht wordt dat de Zweden meer de kat uit de boom gaan kijken en nog wat meer gaan loeren op de counter. Ze spelen alvast met dezelfde elf van tegen Tunesië. Geen personeelsproblemen voor Graham Potter. Dus met de 3-5-2 en de twee wingbacks Gudmundsson op links en Bernardsson op rechts. U hoort het, zeker niet overal zo'n bekende namen bij Zweden. De totale marktwaarde van de beide selecties scheelt ook geen klein beetje. Bij Nederland ongeveer 900 miljoen euro, bij Zweden iets meer dan 400 miljoen. Nederland moet vooral in vergelijking met de match tegen Japan wat sneller en vooral wat minder stereotyp, wat minder voorspelbaar gaan voetballen. En in de spits moet Donjel Malen eindelijk weer eens gaan scoren wat hij zo goed heeft gedaan het afgelopen seizoen bij Roma. En ook Gakpo moet zijn niveau opkrikken, matig seizoen bij Liverpool. En die lijn lijkt hij door te trekken nu bij Oranje. Goed, we zijn benieuwd hoe beide teams voor de dag gaan komen. De scheidsrechter voor vanavond, dat is de Engelsman Michael Oliver. Ook een grote naam die op de eerste speeldag nog verstek moest geven. Omdat hij een beetje ziek was en hij miste daardoor de partij tussen Ecuador en Ivoorkust. De match wordt overigens gespeeld in Houston, in het zuiden van Texas. Waar het buiten om 12 uur 's middags meer dan 30 graden is en zeer onweerachtig. Maar we zitten in een geacclimatiseerd stadion met een gesloten dak en een constante temperatuur van 21 graden. Dus daar zal het vandaag niet aan liggen. Nog een minuut of 10, dan gaan we er hier aan beginnen aan deze partij tussen Nederland en Zweden.
0: Prima, Geert. Dankjewel en dan zijn we straks weer bij jou.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: Olivia Dean met Baby Steps. De minuten tikken weg tot de aftrap daar in Houston. De spelers zijn, as we speak, op het veld aan. Het komende grote vlaggen liggen klaar. Dus zo meteen is daar tijd voor de volksliederen. Dat geeft ons, Olivier, de tijd. Nog een paar minuutjes om nog even terug te keren naar vorige nacht, naar groep C. En ja, we kunnen het niet anders zeggen. De waardeverhoudingen zijn daar helemaal gerespecteerd met logische zegens, zullen we het noemen. En voor Brazilië en Marokko.
1: Ja, hè, Brazilië won, logisch dus, met 3-0 van Haiti, dat zowel uitgeschakeld is, net als Turkije. En Marokko klopte Schotland met 1-0. Net als tegen Brazilië speelde Marokko en echt wel een hele goede eerste helft. Maar een mindere tweede, waardoor Schotland toch nog kon aandringen, maar niet scoren. Ja. En zoveel stond die vroege goal van Ismaël Saibari, weer hij. Na iets meer dan een minuut al leverde hij alweer een knap doelpunt, ook op de speler van voorlopig nog PSV. Saibari scoorde dus ook tegen Brazilië, zit nu dus aan 2 WK-goals. En zijn reactie bij NOS is hier te horen. Eerst over dat doelpunt.
2: Ja, Ismaël, de wedstrijd is nog maar koud bezig. En jij krijgt die bal, mooie paas. En dan denk jij, wauw, boom, ik ga maar eens even uithalen. Waar kwam deze vandaan?
3: Ja, dat was eigenlijk de enige hoek open, zeg maar. Ja. Hoog links. En gelukkig gaat hij er goed in.
2: Heb je enig idee qua snelheid? Volgens mij zijn die statistieken allemaal wel bekend. Maar hoe hard was deze bal?
3: Oh, dat zou ik nu weten.
2: De keeper heeft hem alleen maar gehoord.
3: Ja, gelukkig wel, want dan zit hij erin. Dus ik ben blij met de winst. We hebben ook gewoon een goed wedstrijd gespeeld. Veel balbezit met veel kansen. Ja. Ik denk dat we die wedstrijd eerder moesten doden. Maar uiteindelijk, als je wint, maakt het niet uit.
2: Ja, je kreeg in de tweede helft inderdaad wel de Schotse passie nog over je heen. Hè? Toen moesten jullie toch nog wel heel diep gaan. Ik denk iets dieper dan je misschien zelf wilde.
3: Ja, je wist als je 1-0... blijf balbezit met veel kansen. Ja. Ik denk dat we die wedstrijd eerder moesten doden. Maar uiteindelijk, als je wint, maakt het niet uit.
2: Ja, je kreeg in de tweede helft inderdaad wel de Schotse passie nog over je heen. Hè? Toen moesten jullie toch nog wel heel diep gaan. Ik denk iets dieper dan je misschien zelf...

0: Maar ik denk niet alleen ik denk dat iedereen het vertrouwen heeft. We spelen in een goed team met heel veel goede spelers, dus het gaat ook makkelijker voetballen. En dan een loopactie en dan krijg je de ballen bij je voeten. Dus,
1: Ik ga ervan uit dat jullie nu wel al door zijn, hè, met die vier punten. Maar Mazraoui zei, we gaan ook die laatste wedstrijd vol gas geven, want we willen het liefst de eerste worden. Hè. Zo sta jij er ook in?
0: Ja, tuurlijk. En niet alleen ik en Noes. Ik denk heel het team, heel het staf. Wij willen gewoon elke wedstrijd winnen. En dat gaan we daar natuurlijk ook gewoon doen, proberen tegen Haiti.
1: Ja, laatste vraag. Ik weet niet of je erover wil praten, maar is dat nou officieel bij hem? Is dat nu
0: denk
1: afgetikt?
0: Denk je wel.
2: Ja, weg was hij. Ja. Met een glimlach voor alle duidelijkheid. Het is waarschijnlijk ook een kwestie van tijd, hè, voor die transfer, die toptransfer voor Saibari naar Bayern München van Vincent Kompany officieel gemaakt wordt.
3: Het is inderdaad een hele goeie.

0: Marloes, what's on your mind? Well, on our mind. Nederland tegen Zweden op het WK voetbal. We zijn erbij na het nieuws van 7 uur. Tot zo.
1: Ik heb mezelf ook voorgenomen van niet alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
2: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten. Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
4: Ja, nee. Het is een beutel.
5: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
4: Zal wel nog.
5: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
6: Koffer gestolen in Kreta?
7: Oh nee.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
10: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
9: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten?
10: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
9: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
11: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz weer dichtgaat. De maatregel is een vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon van vanochtend, waarbij volgens het Libanese ministerie

0: ministerie van Defensie 32 doden vielen. Volgens het principeakkoord dat de Iran en de VS eerder deze week gesloten hebben, zou de straat van Hormuz weer moeten opengaan. Maar in dat akkoord staat ook dat er een staakt het vuren moet komen op alle fronten en dus ook in Libanon. De gesprekken die Iran met de VS zouden voeren over een definitief vredesakkoord in Zwitserland zouden volgens beide partijen wel nog gewoon doorgaan. De topministers van onze federale regering hebben een hele dag gediscussieerd over de ethische thema's die op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een akkoord over de timing, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor alle ethische dossiers. Sport. Op het WK voetbal begint Nederland op dit moment aan de tweede groepswedstrijd. De Nederlanders nemen het op tegen Zweden, dat voorlopig alleen aan de leiding staat in groep F. Het Nederlandse elftal gaat na het 2-2 gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Japan op zoek naar zijn eerste overwinning op deze wereldbeker. En in het wielrennen heeft Tadej Pogacar de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen was na bijna 24 kilometer een fractie sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens was de beste Belg op de vijfde plek op 12 seconden. Pogacar begint morgen als leider aan de slotrit. En in de Baloise Belgium Tour was de voorlaatste rit voor Olaf Kooi. De Nederlander was in een massasprint nipt sneller dan Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Aramburu blijft leider in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht neemt de kans op onweersbuien toe. Opnieuw met mogelijk veel regen, wind en hagel. Code geel is van kracht dan. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen vrij zonnig met lokaal kans op een onweer. En temperaturen tot 23 graden aan zee en 33 graden in het zuiden van het land. Ook de andere dagen, de dagen daarna liever, blijft het zeer warm met kans op lokale onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Sportza WK. Met Jeroen Guns.
2: Goedenavond en welkom terug. Het was een stipte aftrap in Houston, waar bepaalde delen van het stadion heel geel kleuren, maar waar, ja, vooral grote delen heel oranje kleuren. Het is Nederland tegen Zweden op het WK voetbal. Geert Heeremans, we zijn eraan begonnen.
3: Dat klopt helemaal, Jeroen. En we hebben ook al koning Willem-Alexander en koningin Maxima zien zitten op de tribunes daar in Houston. Dus dan kunnen we helemaal beginnen, denk ik, aan deze wedstrijd. De eerste 3 minuten is wat voorzichtig aftasten aan beide kanten. Met misschien iets meer drang naar voren van Nederland. Maar echte kansen, of nog maar een halve kans, heeft dat zeker nog niet opgeleverd. Nu Nederland en groepsfases, dat is altijd een heel goed verhaal. Want op een WK in een groepsfase heeft Nederland al 17 matchen niet meer verloren. En dat is een absoluut record. De laatste nederlaag was overigens de 1-0 tegen België in Orlando 1994. Dat is dus toch al 32 jaar geleden. U weet dat nog wel met die goal van Philippe Albert. En die wereldpartij die Michel Preud'homme keepte. Dus van toen is het al geleden dat Nederland nog eens een wedstrijd op een WK heeft verloren in de groepsfase. Toch wel heel straffe cijfers. Nu de uitrap van de doelman van Zweden. Want daar zitten we met Nordveld. En ik moet zeggen, de Zweden zijn nog niet echt over de helft geweest. Proberen dat nu wel. Maar de bal komt bij Van Hekken, die hem meteen naar voren stuurt. En de ingooi voor Nederland. De net heeft Dumfries die taak op zich genomen. En hij pakte meteen uit met een hele verre ingooi richting Brobbey. Die bal dan probeerde door te koppen. Maar nu houdt hij het kort in samenspel met Daniel Malen. Dus vanaf de rechterkant vandaag. Brobbey centraal en Gakpo vanaf links. En dan het vertrouwde middenveld met Gravenberg. En ook met Frenkie de Jong. En even kijken, ook nu weer terugspelen van Dumfries richting Van Hekken. En zo komt ook Bart Verbrugge in beeld. Dat is de doelman die we natuurlijk goed kennen nog van bij Anderlecht. Hij heeft er 3 jaar gezeten bij Anderlecht. 31 wedstrijden gekiept. En ook nog een kleine 20 wedstrijden bij de Futures. Maar hij was te goed voor Anderlecht en verhuisde dan naar de Premier League bij Brighton. Eerste aanval van Nederland nu met de voorzet van Gakpo in de goal. Ja, het is al meteen 1-0. We spelen amper 5 minuten. En daar is de 1-0. met een hele goede actie van Cody Gakpo aan de linkerkant. Hij kreeg net iets te veel vrijheid. Hij buiten zijn snelheid uit. En de goede voorzet was er ook van Gakpo. En het is Brian Brobby die de bal tegen het net heeft kunnen duwen. En zo dus al de 1-0 voorsprong voor de Nederlanders. Na amper 5 minuten voetballen. Beter kan je niet beginnen aan een wedstrijd. Nederland het meeste initiatief, dat wel, maar dus nog geen openingen weten te creëren. En de eerste keer is het meteen prijs met een hele goede bal op Gakpo. Te veel ruimte gekregen en dan de perfecte voorzet die aan de tweede paal wordt binnengelopen door Brian Brobby. Dus toch een uitstekende keuze van Ronald Koeman om Brobby te zetten. De man van Sunderland, die daar 7 keer heeft gescoord in de Premier League. Want het is nog maar zijn 14e interland en had nog maar 1 keer gescoord voor Oranje. Maar dit is zijn tweede en dat is meteen een heel belangrijke. En we zien ook de vreugde bij de coach, bij Ronald Koeman. Met de twee armen de lucht in. En genietend van het spel van zijn Oranje. En dan vooral die doelpunt of dat doelpunt na amper 5 minuten voetballen. Dus dat, ja, dat wordt een moeilijke klus voor Zweden. Dat ook liever een beetje van achteruit probeert op te bouwen. En vooral de tegenstander graag laat komen. En dan loerend op de counter om dan vooral die twee snelle spitsen, Gyökeres en Isak, te kunnen lanceren. Dus dat ziet er nu helemaal anders uit. Terwijl Gyökeres daar een eerste keer, oh, en meteen uithaalt. Dat was een hele goede kans voor de Zweden. Van op rechts het strafschopgebied in. En dan vanuit een scherpe hoek meteen uithalen. Victor Gyökeres, dat is een echte spits natuurlijk. En dan was er de beenveeg nodig van Bart Verbrugge. Om erger te voorkomen voor Nederland. Of het stond al meteen gelijk. Dus ja, ik twijfel een klein beetje of Zweden dat dan wel in zich had. Om meteen zelf te gaan aanvallen. En het antwoord is al meteen geleverd. Het levert ook een hoekschop op overigens voor de Zweden met Isak. Maar uiteindelijk werd hij ook afgevlacht. Hier Alexander Isak, de spits van Liverpool, die een mager seizoen achter de rug heeft. Natuurlijk ook fel gehinderd door blessures, maar dus niet al te veel gescoord. En men sprak al van een gemiste transfer. Maar dat zou niet eerlijk zijn als je weet dat hij toch ook een kuitbeenbreuk heeft moeten verteren. Alexander Isak. En hier op het WK al meteen scoort. En ook al 2 assists afgeleverd in die eerste wedstrijd van Zweden. Die overwinning tegen Tunesië. Goed, we zijn hier dus ja, toch al aan een vrij hoog tempo begonnen aan deze partij. We zijn 8 minuten onderweg. En het belangrijkste nieuws is Nederland al meteen op voorsprong met die goal van Brian Brobby.
2: Ja, een interessante start. Zo hebben we het graag. Geert, tot zo meteen.
1: Radio 1. Sportza WK.

0: Harry Connick Jr. I like it when you smile. Veel smiles in Houston. En die smiles kleuren oranje, Geert, want Nederland heeft de snelle voorsprong te pakken tegen Zweden.
1: Ja, zeker. Het blijft de gevaarlijkste ploeg. Zo pas weer een hele goede scherpe voorzet van Dumfries vanaf de rechterkant richting tweede palen. Daar kwam Gakpo aangestormd. En gelukkig voor Zweden was er nog een uitgestrekt been van Alexander Bernardsson. Die zo die bal nog in hoekschop kon verwerken. Net voor Gakpo wou afdrukken. Daar komt die corner weggekopt door Gyökeres zelf die mee kon helpen. Bij een stilstaande fase. Isak ook trouwens. Het is hard werken voor de Zweden. Het is niet dat ze gewoon kunnen blijven afwachten. Nee, ze moeten mee gaan verdedigen. Want voorlopig zijn de Nederlanders toch een stukje beter dan de Zweden. De ingooi voor Mickey van de Ven. Die dus op linksachter moet spelen. De centrale verdediger van Tottenham. En dan Gakpo met een wat mislukte voorzet. Die achter het doel beland van de 36-jarige doelman Christopher Nordfeldt van Zweden. Doelman van AIK Stockholm. Die ook overigens in Nederland nog heeft gespeeld. 3 seizoenen bij Heerenveen. Maar dat is al lang geleden. Van 2012 tot 2015. Maar misschien spreekt hij nog wel een beetje Nederlands. Of is het dan Fries? Wie weet. Christopher Nordfeldt. Hij probeert nu het spel weer op gang te brengen van achteruit bij de Zweden. Met Gudmundsson, de man van Leeds United. Ik heb trouwens even nageteld. 13 van de 22 spelers die nu op het terrein staan spelen in de Premier League. En nu weer een goede opening, dacht ik te zeggen, van Gravenberg richting Gakpo. Maar de bal komt net niet aan. Maar dan trappen de Zweden de bal zomaar naar voren. En wordt opgevangen door Frenkie de Jong. Nee, de Nederlanders hebben duidelijk de betere start. Of zijn de Zweden wat onder de indruk van die hele snelle achterstand? Het zou kunnen. Eén keer toch gereageerd meteen na die 1-0. Met die trap van Gyökeres. Die uiteindelijk goed onschadelijk werd gemaakt door Bart Verbrugge. We zitten bij Dumfries, de man van Inter. Aan de rechterkant met Malen. Malen die dus meer moet uitwijken naar de rechterkant nu. Omdat Brobby centraal speelt. Gravenberg probeert een combinatie te zoeken. Gravenberg en uiteindelijk kan hij daar toch niet echt iemand bereiken. En is er ook overigens gevlacht voor buitenspel. Het is het 12e WK voor Nederland. Het 13e overigens al voor Zweden. En we weten natuurlijk dat Nederland al 3 keer een finale heeft verloren. In 74, in 78 en in 2010. Altijd toch sterke resultaten. In Qatar haalden ze de kwartfinale en verloren toen na strafschoppen van de latere wereldkampioen van Argentinië. U weet dat nog wel, een partij vol incidenten en heel veel tumult. Denk maar aan het incident ook tussen Messi en Weghorst. Maar dus eruit in de kwartfinales toen Nederland. En ze hopen ook om minstens die kwartfinales te halen en liefst nog een tikkeltje verder. En de Zweden, nee, ze slagen er niet in om naar voren te trekken. Om vercombinerend uit te komen. Want daar is Nederland weer met Reinders. En die bal gaat uiteindelijk naast. Omdat hij op het laatste moment nog werd afgeblokt door Hien. En hij kreeg die bal dan nog tegen het eigen scheenbeen. Reinders en zo ging die achter het doel. Maar wat opvalt is dat Zweden van achteruit echt niet tot combineren komt. En dat ze dan met wat langere passes moeten werken. En die komen helemaal niet tot bij Isaac of tot bij Gyökeres. En zo kunnen de Nederlanders heel snel weer tussenkomen en snel naar voren trekken. En zo weer meer druk zetten op die verdediging van Zweden. Er is iets met de bal. Zo lijkt het. Die is kapot. Ja, Michael Oliver zegt we hebben een nieuwe bal nodig. Er liggen nogthans heel veel klaar op de meeste punten. Ook aan de cornervlaggen en zo. Maar dus we hebben een nieuwe bal nodig. Maar die is inmiddels dus snel gevonden. En de uittrap van de doelman van Nordfeldt. Maar opnieuw niet Bernardsson kunnen bereiken daar aan de rechterkant. Bal gewoon buiten. De ingooi voor Mickey van de Ven en Frenkie de Jong. Nee, Nederland uitstekend begonnen aan deze partij. Makkelijk dominerend. De bal gaat goed rond. Het spel tussen de linies is meer dan oké. Okay. Gaat snel vooruit. Mickey van de Ven op zijn linksachterpositie dus. Met Frenkie de Jong nu in steun. Ruimte bij Gravenberg. Ik heb ook de indruk dat de ruimtes niet kunnen worden dichtgelopen door de Zweden. Want daar is nu weer Dumfries met de snelle voorzet en de 2-0. Jawel, het is gewoon 2-0. En het is weer Brian Brobby. De Nederlanders verpletteren Zweden gewoon. Ze kunnen gewoon niet volgen. Nee, nee, nee. Ik heb de indruk dat ze het fysiek ook niet kunnen belopen. Ze komen van alle kanten, de Nederlanders. En na 16 minuten voetballen staat het al 2-0 voor Nederland. Wat een start van Oranje. Weer een goede combinatie vanaf de rechterkant. Met een scherpe voorzet. En Robbie, hij zette er nog zijn voet tegen. En die bal verdween dan. In de verste hoek weer de voorzet van Dumfries. Bij het eerste doelpunt was het wel Gakpo. Maar Dumfries heeft al een paar voorzetten afgeleverd. En nu zet Robbie er gewoon de tip van zijn schoen tegen. En zo verdwijnt die bal dan in het doel in de verste hoek. Terwijl we nu even zonder beeld zitten. Hopelijk wordt dat snel rechtgezet. Ja, dat klopt. Dus we zitten na 17 minuten voetballen al met een 2-0 voorsprong voor Nederland. Wat een start van Oranje.

0: In 1993 liet Hugo Matthijssen het album Dank u wel los op de wereld. Met daarop liedjes als daar zijn Tony de zieke pony, Blankenbergen en ook deze Sabrina. Dank u wel voor dank u wel, zou ik zeggen, beste Hugo. De groepsfase, Olivier, van dit WK is ongeveer halverwege.
1: Ja,
0: ongeveer. Maar er zijn al een aantal Belgische eerste klassers die volop aan het trainen en het oefenen geslagen zijn.
1: Dat is ook nodig. Hè. We richten ons vergrootglas dan eens op de nieuwkomer op KV Kortrijk. Terug van even weg geweest. Ze oefenden woensdag al tegen Marken. 1-4 gewonnen. En nu gingen ze ook opnieuw niet ver op reis. Namelijk naar Lauwe. Nog een ruimere zege nu. 0-6 voor de kerels. En vooral op te merken een hat-trick voor Jellert van Lanschoot. Ja. KV Kortrijk dus dankt vertrouwen tegen kleine streekgenoten.
0: Ja, en Nederland is ook vertrouwen aan het tanken tegen Zweden, Geert.
2: Zeg dat wel, Jeroen. Het was ook een heel speciaal doelpunt van Brian Brobbey. Want het is het 100ste doelpunt ooit gemaakt door Nederland op een WK. Dus hij zorgde voor nummer 99 en nummer 100. Brian Brobbey had, ik zei het al, nog maar één keer gescoord voor Oranje in 13 interlands. En nu doet hij er zomaar eventjes twee bij. Twee inleggers, dat is wel. Dat is waar, maar je moet er staan natuurlijk op die positie. Eerst die voorzet vanaf links van Gakpo en de voorzet vanaf rechts van Dumfries. Hij was er als de kippen bij om die bal telkens makkelijk binnen te duwen. En zo dus die 2-0 voorsprong voor Nederland. Nu, geen enkele speler bij Nederland overigens, dat heb ik gezien, speelt in de Nederlandse competitie zelf. En dat was ook nog nooit eerder gebeurd. Dus tot die eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. En dat is nu nog eens een keer herhaald. En krijgen daar nu een overtreding van Lagerbielke, de rechtsachter van Zweden. En we krijgen dus nog een vrije trap in het voordeel van Nederland. Ergens halfweg tussen de middencirkel en de grote rechthoek zitten we. Te ver om naar doel te trappen. Maar wellicht doet Frenkie de Jong het kort, inderdaad. Hij naar Gakpo, de voorzet, weggekopt. Daardoor een van de centrale verdedigers, Lindelöf. Maar de bal blijft hangen. Van Dijk is meegekomen na die vrije trap. En dan lijkt mij dat wel een overtreding van Gravenberg. Inderdaad, ook gefloten door Michael Oliver. De fout op Bernhardsson. En dan de vrije trap voor Zweden. Dat zo misschien een klein beetje lucht kan krijgen. Want de druk blijft aanhouden. Nederland legt een heel stevig tempo op. En ik denk dat het tempo zo stevig is dat Michael Oliver nu zegt van we gaan even drinken. Inderdaad, 22,5 minuut gespeeld. Hydration break, Jeroen, hier in Houston. Dus ik geef graag even terug.
0: Inderdaad, en profiteer er zelf vooral ook van, Geert, om eventjes een slokje water te nemen. Wij luisteren naar Rufina, Something Coming.

0: Rufaida, Something Coming. In Nederland-Zweden is deel 2 van de eerste helft bijna op komst. De drankpauze is bijna voorbij, maar eerst Olivier nog even naar het hockey. De Pro League hockey in Waver, want daar was het vandaag opnieuw aan de Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen. Ja. Maar Argentinië als tegenstander, dat bleek toch een taaie klant.
1: Ja, nog maar eens, want de Red Panthers verloren van Argentinië met 3-2. Bij de rust stonden de Zuid-Amerikanen 0-2 voor en die achterstand maakte België wel nog ongedaan met eerst een knappe counter, afgerond door Famke van Heel, en daarna een strafcorner omgezet door onze sterke vrouw Charlotte Anglebert. Mm-hmm. Maar op minder dan een minuut van het einde scoorde Argentinië een derde keer met een strafcorner die door de benen van doelvrouw Maite Bussels ging. 3-2 dus. Zo vorige zondag speelden de Panthers ook al tegen Argentinië. Toen werd het 2-2, maar verloren de Panthers dan de shootout. Ja. Tussendoor speelden de Belgen 2 keer tegen China en toonden ze 2 gezichten. Begin deze week wonnen ze met 5-0, om dan een dag later 0-1 te verliezen.
0: Ja, dat was opmerkelijk.
1: Inderdaad, in de stand blijft België wel tweede, op 8 punten wel al van autoritaire leider Nederland.
0: Ja, morgen dan is het aan de mannen in Waver, daar de Red Lions spelen om 2 uur tegen Spanje en de volgende van de Red Panthers, dat is dinsdag tegen Australië. Zometeen weer naar het voetbal, naar de Police.

0: The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. 2-0 dus de voorsprong voor Nederland. En dan is het nu aan de Zweden om te komen en daar iets tegenover te zetten. Doen ze dat ook, Geert?
1: Wel, ik heb de indruk dat de hydration break vooral de Zweden toch goed heeft gedaan. Want twee momenten van de Zweden, terwijl we nu kijken naar een nieuwe aanval met Nygren. Maar de paas is niet scherp genoeg van de vent. Kan die makkelijk weghalen met rechts. Hij kon Gyökeres niet bereiken, maar daarvoor waren er wel twee goede momenten. Eerst een hele verre ingooi, verlengd aan de eerste paal door Hien. Die bal kwam bij Karlström en die knalde meteen, maar tegen het lichaam van Lindelöf aan, tegen zijn eigen ploegmaat, en zo weg gevaar. En vlak daarna een hele mooie combinatie, terwijl nu een schot van Ayari, maar dat schot dat wijkt helemaal af. Het zwaait helemaal weg tot bij de cornervlag. Dus dat was niet de bedoeling van Ayari. Het leek gevaarlijker dan het was. Want het is een echte afzwaaier geworden. Maar die tweede actie straks was wel heel mooi. Een hele snelle counter. Isaac die snel Gyökeres in het hoekje stuurde. En die dan meteen met een scherpe voorzet uitpakte tot op de borst van Ayari. En jammer genoeg sprong die bal dan te ver van de borst van Ayari. En zo in de handen van Bart Verbrugge. Maar het was een hele veelbelovende counter van de Zweden. En dus toch na die drankpauze wat momentjes van de Zweden. Ik denk dat Graham Potter ook wel wat dingen heeft aangepast. En wat dingen zal hebben meegegeven met de Zweden om het een beetje anders aan te pakken dan ze op dat moment aan het doen waren. Dus we spelen nu iets meer dan een half uur. En Nederland na die drankpauze nog niet in de buurt geweest van de doelman, van Christopher Nordfeld. Het is nu Zweden dat dus probeert opnieuw wat terug te doen. Met een bal van Lagerbielke, Gustav Lagerbielke. Dat is de rechtsachter van Zweden die bij Braga speelt in Portugal. Met een soort omhaal pakte hij uit. Maar de bal buiten de lijnen. En nu liggen er twee ballen op het veld. Dat kan ook de bedoeling niet zijn. Dus Bart Verbrugge moet zich uit zijn doel reppen om die bal gewoon buiten te trappen. Dan is het wachten op de ingooi van Mickey van de Ven. Die overigens, deze week is het bekend geraakt, ook Jan-Paul van Hekken als ploegmaat krijgt bij Tottenham volgend seizoen. Van Hekken hier dus centrale verdediger naast Virgil van Dijk. Van Hekken verhuisd van Brighton naar de Spurs voor 58 miljoen euro. En dan een diepe bal richting Brobbey. Maar daar kan hij net niet bij. We hebben straks ook nog eens een herhaling bekeken van die tweede goal van Brobbey. Waar hij dus perfect voor zijn man, voor Hien, Isaac Hien van Atalanta, uitkwam, veel sneller reageerde en dan de tip van de schoenen nog tegenkreeg. En zo verdween die bal in de verste hoek. Uitstekend werk dus van Brian Brobbey. En de 100ste WK-goal zal voor eens en voor altijd in de boekjes staan onder de naam dus Brian Brobbey. Nu Gyökeres vrijgespeeld met Van Hekken voor zich. En Gyökeres kan niet echt afwerken. Hij kon op zijn voet niet goed tegenzetten. Het was een goede opening. Goede paas van op het middenveld. Ik denk dat Isaac het weer was die die laatste paas verstuurde richting Gyökeres. Vinden we elkaar toch wel blindelings, Alexander Isaac en Gyökeres. En ik zie dat hij net op het moment dat hij wil afdrukken met zijn rechter even de bal raakt met zijn linker schoentip. En daardoor kon hij niet vol uithalen. Victor Gyökeres goed voor 21 doelpunten in alle competities samen bij Arsenal. Veel supporters hebben zich blauw geërgerd aan Gyökeres. Maar al bij al is hij bijzonder nuttig geweest voor de Gunners. En heeft hij zeker een rol gespeeld in het behalen van de titel. De eerste titel in heel veel jaren. 24 jaar was het om precies te zijn. De bal bij Frenkie de Jong op het middenveld. Ik zei het al, het is een poosje geleden dat we van Nederland nog wat hebben gezien. Reinders met de Jong. Tempo wat uit de wedstrijd. Er staat natuurlijk ook 2-0 voor, dat wil ook wat zeggen. En nu de Jong wacht op steun met Van Dijk en dan Gakpo zoeken. Maar het gaat via Van de Ven. Eerst terug naar Van Dijk en Frenkie de Jong. En weinig beweging bij Nederland op dit moment. Iedereen staat stil. Dus gaat de bal weer naar Van Dijk en dan Van de Ven. Die niet echt het type is om zijn rechtstreekse tegenstrever op snelheid te gaan pakken. Hij kan dat wel, maar het zit niet in zijn natuur natuurlijk, omdat hij een centrale verdediger is. Frenkie de Jong, samenspel met Van Hekken. Alle spelers op de helft van Zweden nu weer. Dat is een poosje geleden. Met opnieuw de Jong. Met een hele goede diepe bal richting Malen, maar die kan er net niet bij. Frenkie de Jong met een geniale ingeving. Met een vlijmscherpe opening over de verdediging van de Zweden. En Malen dook in het gat, maar hij kon er net niet bij. En zo weer weg kans. Maar nog altijd dus na bijna 35 minuten voetballen die 2-0 voorsprong op het bord voor Nederland tegen Zweden.

0: Dat was PJ Harvey, Good Fortune. AA Gent zal niet langer juridische stappen ondernemen tegen het nieuwe competitieformat. Dat heeft de club laten weten na de beslissing van het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, om de procedure van AA Gent tegen dat nieuwe format ongegrond te verklaren. Volgens AA Gent kon het toekomstige format, met een eerste klasse met 18 ploegen en zonder play-offs, niet losgezien worden van het kwotum voor belofte ploegen in de tweede klasse, de Challenger Pro League. Gent, voor een goed begrip, is altijd tegen de afschaffing van de play-offs geweest. Dat kwotum, waarvan sprake werd de voorbije maanden meermaals aangepast, en volgens Gent moest er dan ook opnieuw gestemd worden over het competitieformat, maar dat is nooit gebeurd. Gevolg Gent naar het BAS, maar daar heeft de club dus bot gevangen en Gent heeft dus beslist om het daar ook bij te laten. Ik denk niet dat Zweden het bij de achterstand zal laten tegen Nederland, Geert, maar ja, daar iets aan doen, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.
1: Ja, maar ze proberen wel, moet ik zeggen, de laatste 10, 12 minuten. Terwijl we nu eerst even naar de overkant moeten kijken. Want Dumfries komt bijna kopen op een voorzet van Gakpo. Maar Dumfries gaat er onderdoor. Maar er was weer een goede aanval van de Zweden over verschillende stationnetjes. En telkens op het einde is het... balverlies nu. Kansen voor Malen. Malen kan hij afwerken. Nee! Hij probeert iets tussen een voorzet en een schot. Maar omdat het daar wat tussen hangt, kon hij aan de tweede paal Brobbey en Gakpo niet bereiken. Maar daar zat echt wel meer in voor Nederland om er 3-0 van te maken. Balverlies van Ayari. En Malen kon profiteren, strafschopgebied in. En dan twijfelde hij even, ga ik trappen of niet? En hij probeert dan iets tussen een voorzet en een schot. Maar daardoor dus kon hij Brobbey en Gakpo niet bereiken. Dus toch weer een kans voor Nederland. En ik had het nog altijd over die mogelijkheid voor Zweden, waarbij Isak o zo makkelijk Gyökeres kan vinden. En dat was nu ook weer het geval. En dan pakte Gyökeres uit met een stevig schot. Maar daar had Bart Verbrugge dan toch weer niet al te veel problemen mee om die bal uit zijn doelvlak te houden. En een minuutje later toch weer in Nederland ook. Met Gakpo die buitenom ging. Dan weer naar binnen dook. En ruimte zocht voor een schot met rechts. En dat lukte ook. Maar de bal was te centraal. En kon uiteindelijk makkelijk worden opgevangen door Christopher Nordfeldt. De doelman van Zweden. Maar het gaat nu wel aardig over en weer. Daar zijn de Zweden weer met Ayari. Goeie trap van Yassin Ayari. Wat scheelt het. Net over het doel. Hij kreeg daar toch net iets te veel ruimte van de defensie van Nederland. Ayari aangespeeld door Isak weer. En dan van aan de rand van de 16 een keihard schot. Maar net over de lat, over het doel van Bart Verbrugge. Die overigens vrij boos was op zijn verdediging. Dat ze zo makkelijk die Yassin Ayari, die bekend staat om zijn geweldige schoten van op afstand. Hij heeft er al twee geproduceerd, afgeleverd in die partij tegen Tunesië. Twee rake knallen. En nu dus scheelde het ook niet veel. Net over de lat buiten. Maar dus toch weer een kans voor Zweden. En ik moet zeggen, na de drankpauze zijn de kansen echt wel verdeeld. En misschien zelfs iets meer in het voordeel van Zweden. Alleen hebben ze nog niet kunnen scoren. Maar de counters die komen er echt wel goed uit nu wat Zweden betreft. Met Ayari, met Isak, met Gyökeres. Dus dat ziet er toch nog wat beter uit voor Zweden. En de 2-0, ja, die staat nog altijd op het bord natuurlijk. Ruim 3 minuten nog tot aan de rust. En er komen natuurlijk nog wel een 3 à 4 minuten extra bij. En dus nog altijd die 2-0 op het bord.
0: Dan zijn we bij jou, Geert, inderdaad voor het einde van de eerste helft. Zometeen eerst een plaatje. Dit is Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You.

0: Spielers Wheel met Stuck in the Middle with You moet plaatsruimen voor actie bij jou, Geert.
1: Ja, de 2-1 op het bord. Hoewel, ik zie Michael Oliver twijfelen. Zou er toch een fout gemaakt zijn op Verbrugge? Dat is een beetje de vraag, want er is een vrije trap geweest van Benjamin Nygren op het hoofd van de rechtsachter. Of zou het buitenspel zijn? We kijken. Ja, het zou best kunnen dat het buitenspel is. Het is heel nipt. Maar uiteindelijk was het de rechtsachter Gustav Lagerbielke die sneller op de bal was dan Bart Verbrugge. Verbrugge met één vuist klopt er eigenlijk naast en Lagerbielke kopt die bal binnen. Maar nu zal het waarschijnlijk ervan afhangen, is dat buitenspel of niet? En ik heb de indruk van dat het al meteen bevestigd is. Nee, toch niet. Michael Oliver. Wat zegt Oliver? Ja, toch wel. Buitenspel. Het is bevestigd. Dus geen 2-1. Hele goede vrije trap van Benjamin Nygren. Die op zijn 17e overigens bij Racing Genk terechtkomt. Daar 3 jaar heeft gezeten, maar nooit heeft kunnen doorbreken. Goede vrije trap was het van Nygren op het hoofd van die Lagerbielke. De rechtsachter die bij Braga speelt. En die was sneller op de bal van Bart Verbrugge. Die er echt niet goed uitzag bij die fase. Maar hij heeft geluk. Het was dus net buitenspel. En daardoor dus ging het Zweedse feestje niet door. En blijven we dus steken op 2 tegen 0. En geen 2 tegen 1. Het zou toch wel een heel verschil geweest zijn. Als je met 2-1 zo vlak voor de rust nog de kleedkamer in kan. In plaats van die 2-0. Maar het bewijst nog eens een keer dat de Zweden na die hydration break, na die drankpauze, toch een pak sterker voor de dag zijn gekomen. En vrij veel kansen hebben weten te creëren. Mijn blad dat ik had klaargelegd om ook de fases op te schrijven is helemaal vol. En uiteindelijk bijna meer kansen voor Zweden dan voor Nederland. Nederland het best begonnen aan de partij natuurlijk met die hele vroege goal van Broby na 5 minuten al op aangeven van Gakpo. Maar toch even kijken naar de Zweden weer met Ajari. En Dumfries die laat zich een beetje vangen. Die laat zich vangen aan de beweging van Ajari. En we krijgen een vrije trap op de rand van de 16. Dus daar zit misschien ook nog wel wat in voor Zweden. Nog een hele leuke vrije trap. Of althans een vrije trap op een leuke plek, moet het zo zeggen. En Yashin Ayari, die eigenlijk de eerste 25 minuten totaal onzichtbaar was. Ja, die is ook boven water gekomen met een paar hele goede acties. Vrije trap dus. En dan wordt dat iets, ik denk, ofwel voor Nygren, ofwel voor Isaac, ofwel voor Gyökeres. Ze staan alle drie bij de bal. En ik had het nog over dat verhaal van dat Nederland zo snel op voorsprong was gekomen. Een uitstekende eerste 20 minuten afleverde. En al snel ook de 2-0 van Broby. De 100ste WK-goal voor Oranje. Op aangeven dan van Dumfries. En er waren nog wat halve kansen voor Nederland. Maar dan na de drankpauze. Toen kwam Zweden echt wel in de wedstrijd met vooral kansen voor Gyökeres. Ook eentje voor Ayari, dat schot. En het is Gyökeres, denk ik, die de vrije trap gaat nemen. 2,5 minuut in de toegevoegde tijd. Er zijn 4 toegevoegde minuten. En Nygren staat klaar met links. Of wordt het Gyökeres met rechts? Het wordt Gyökeres. En hij viseerde de verste hoek. Maar daar lag Bart Verbrugge om die bal met beide vuisten weg te duwen. Goeie redding deze keer toch wel van Bart Verbrugge. Deze keer zat hij hier veel beter bij dan bij dat afgekeurde doelpunt van Lagerbielke. Goeie vrije trap van Gyökeres. Hij viseerde de verste hoek. Hij vond die ook, maar Verbrugge, ja, die lag heel goed in de baan van dat schot. Nog een verre ingooi van de Zweden. En Nygren, die trapt dan ineens. Hij neemt die bal ineens op de slof, maar dat is niet de beste keuze gebleken, want de bal gaat toch wel een meter of 6-7 naast het doel van Bart Verbrugge. Dus ik zei het al, heel veel kansen in dat tweede kwart van de eerste helft. Of tweede helft van de eerste helft, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Met vooral Gyökeres die een paar keren zeer gevaarlijk kon uithalen. En dan die trap van Ayari die maar net over de lat buiten ging. Dus een beter Zweden in dat tweede deel van die eerste helft. Maar toch ook nog een goede kans aan de overkant voor Malen. Die werd vrijgespeeld aan de rechterkant na balverlies bij de Zweden. En dan Malen met een soort voorzetschot. Daar had hij beter moeten mee doen. Want Broby die stond te wachten om zijn derde van de avond binnen te duwen. De tijd zit erop. Michael Oliver die moet nog wel fluiten natuurlijk. En misschien met die VAR-fase, die buitenspel of al dan niet buitenspelgoal, die zal ook nog wel wat tijd hebben gekost. Dus er zou nog een minuutje bij kunnen met Ayari. Die probeert weer Gyökeres te vinden. En dat lukt uiteindelijk wel in twee keer. Gyökeres strafschopgebied binnen. Weer klaarleggen voor Ayari. Oh, schot in de korte hoek. Goeie poging alweer van Ayari. En alweer een goede redding van Bart Verbrugge. Met één hand slaat hij de bal uit doel. Koeman die vraagt zich af wanneer ga je eens eindelijk affluiten. We zijn al 5 minuten in de toegevoegde tijd. Maar Ayari mocht nog eens een keer naar doel knallen. En Verbrugge zat er net op tijd met een handje bij. Want die bal was echt wel in doel terechtgekomen. En de Zweden verdienen zeker en vast een tegentreffer. Op basis van wat we het laatste kwartier, de laatste 20 minuten hebben gezien. Nog een hoekschop voor Zweden. En Verbrugge kan hem deze keer wel wegboksen. En nu maakt Michael Oliver toch een einde aan deze al wel toch boeiende eerste helft. Nederland was beter in de beginfase. Kon 2 keer scoren. Zweden nam het daarna over. Had zijn kansen, maar kon geen tegentreffer maken. En daardoor gaan we rusten met een 2-0 voorsprong. Met 2 goals van Brian Brobbey.

0: En Pharrell Williams met Happy. Het is duidelijk wie happy is in Nederland, Zweden. Het staat daar 2-0 voor Oranje halverwege. Olivier,
1: ja.
0: Belangrijk nieuws uit het Belgische kamp krijgen wij net binnen.
1: Ja, echt vers van de pers. Hè. De training is daar begonnen. En geen Jeremy Doku op het veld, want hij is er ook niet bij in de selectie voor morgen tegen Iran.
0: Dat is groot nieuws.
1: Ja, hij heeft een luchtwegsinfectie waar hij van eigenlijk hervallen is. Want had hij al. En is teruggekeerd, zit aan de antibiotica en is dus zelfs in Seattle gebleven. In het hotel, niet mee afgereisd naar LA, waar de match morgenavond wordt gespeeld. Dus geen Jeremy Doku morgen tegen Iran.
0: Die zullen we inderdaad niet te zien krijgen. Nieuws heet Van de Naald. Tot aan het nieuws van 7 uur.

0: Ja, even van mijn melkje, denk ik, door dat nieuws over Jeremy Doku. Want het is niet het nieuws van 7 uur, maar wel dat van 8 uur dat eraan komt. Geen Doku, dus morgen tegen Iran. Later vanavond is er nog een persconferentie van de Rode Duivels. Daar zal er ongetwijfeld meer over verteld worden. Dat waren nog Sir George en Marisa Monte met Cuando Chego. En dan is het nu inderdaad tijd voor het nieuws.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
5: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Yo, wat bedoel je?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de straat van Hormuz nu echt gesloten is of niet. Iran had eerder vandaag gezegd dat de zeestraat weer dicht zou gaan, omdat het Israëlische leger vanochtend het staakt het vuren in Libanon had geschonden. Maar volgens het Amerikaanse leger zijn er vandaag toch zeker 55 vrachtschepen door de straat gevaren. Morgen zouden in Zwitserland gesprekken beginnen tussen Iran en de VS over een vredesakkoord. En ondanks de aanhoudende spanningen ziet het er toch naar uit dat die zullen doorgaan, zegt collega Inge Franke.
12: Voor zover we nu weten, zouden zowel de Amerikanen als de Iraniërs een onderhandelingsteam naar Zwitserland sturen om verder te praten. Want Iran en de VS moeten nu nog beginnen te praten over een allesomvattend akkoord, wat dus ook gaat over dat kernprogramma van Iran.

0: Sinds het Iran vandaag echt heel duidelijk de voet en zegt: wij sluiten de straat van Hormuz. Dit is een waarschuwing. Als het geweld in Libanon niet stopt, ja, dan zouden we nog wel eens veel extremer maatregelen kunnen nemen.
1: De topministers van de federale regering hebben de voorbije dag gediscussieerd over enkele ethische thema's die nog op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een akkoord over de timing gevonden, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor al die dossiers, zegt vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke.
2: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
1: In Brecht in de provincie Antwerpen is eerder deze week een Brit opgepakt die op de lijst met de meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. Het gaat om een 33-jarige man die werd gezocht voor drugsmisdrijven. De politie kon hem arresteren bij een inval in zijn huurwoning in Brecht. Daar werden ook drugs en een wapen gevonden. De procedure om de man uit te leveren is intussen opgestart. In Sint-Agatha-Berchem in Brussel is vorige nacht een gewonde gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer werd volgens de politie aangevallen door 2 verdachten en kreeg 2 messteken, maar is niet in levensgevaar. Er is een onderzoek geopend, maar het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd neergestoken. En belangrijk nieuws vanuit het Belgische kamp op het WK voetbal dan. Rode Duivel Jeremy Doku zit morgen niet in de wedstrijdselectie voor de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran. De aanvaller heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Doku moest eerder op dit WK ook al enkele trainingen staken met ademhalingsproblemen. En op dat WK-voetbal speelt Nederland op dit moment zijn tweede groepswedstrijd tegen Zweden nu. Geert Heremans, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
3: Wel, Nederland leidt met 2-0 en dat heeft het vooral te danken aan zijn uitstekende begin en 2 snelle goals van de nieuwe spits Brian Brobbey, die eerst een voorzet van Gakpo en nadien eentje van Dumfries telkens vlot kon binnenwerken. Maar na de drankpauze werden de Zweden plots een pak sterker, met veel kansen ook, maar verder dan een voornipt buitenspel afgekeurde goal van Lagerbielke kwamen de Zweden niet, zodat Oranje met een comfortabele 2-0 voorsprong is gaan rusten.
1: Dankjewel, Geert. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op een onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 1. Sportza WK. Met Jeroen Guns.
5: Welkom terug. De dubbele voorsprong voor Oranje is halverwege een feit. Maar de Zweden hebben de handdoek nog niet in de ring gegooid. Wij hopen op een boeiende tweede helft. Dat is voor na deze van Tame Impala. Goedenavond.

0: Tame Impala met Loser. Jeremy Doku speelt morgen niet mee met de Rode Duivels tegen Iran. Maar gelukkig heeft bondscoach Rudy Garcia nog wel wat andere ijzers in het vuur. We gaan daar straks nog op door op dat nieuws uit het Belgische kamp. Maar eerst onze aandacht terug naar Nederland. Zweden met 2-0 daar voor Nederland. En Geert Heeremans, de tweede helft die begonnen is.
1: Met het doelpunt, Jeroen, het is 3-0 geworden voor Nederland. Tweede minuut na de rust. En nu lijken de Nederlanders toch wel de schaapjes op het droge te hebben, denk ik. Een derde doelpunt voor Nederland. Met onder meer goed werk van de nieuwe man bij Nederland. Dat is Somerville, Crescencio Somerville, in de ploeg gekomen voor Daniel Malen. Met een mooie passeerbeweging zette hij dan Dumfries vrij. En vrij... Dumfries die zette de bal voor doel. En aan de tweede paal stond deze keer Cody Gakpo. En hij kon de bal makkelijk binnenduwen. Het zijn eigenlijk drie vergelijkbare doelpunten. Scherpe, lage voorzetten vanaf de rechter of vanaf de linkerkant. En aan de tweede paal staat er dan een Nederlander om die bal simpelweg binnen te duwen. En zo de 3-0 op het bord. Cody Gakpo. Je kan niet beter beginnen aan de wedstrijd met die goal na 5 minuten. En je kan ook niet beter beginnen aan de tweede helft met het doelpunt na amper 2 minuten voetballen. Dus 3-0 Nederland helemaal op rozen met dat doelpunt van Cody Gakpo. Somerville in de ploeg gekomen voor Malen. Ik denk dat Koeman vond dat Malen vanaf de rechterkant toch wat te weinig bracht, wat te weinig dreiging. En daarom Somerville... Crescencio Somerville die dat in die eerste wedstrijd tegen Japan heel goed heeft gedaan. Met hele vlotte passeerbewegingen en ook met zijn snelheid kon hij wel brokken maken in die Japanse defensie. En dat is nu al het geval met de Zweedse defensie. En wat de Zweden betreft, zij zullen nog wel met goede moed uit de kleedkamer zijn gekomen. Zonder twijfel naar wat ze hebben laten zien. In die laatste 20 minuten voor de rust met heel wat kansen ook. Zij verdiende ook minstens 1 doelpunt. Er werd er eentje afgekeurd van Lagerbielk. We hebben ook de beelden nog eens bekeken tijdens de rust. En het was echt heel nipt buitenspel op die vrije trap van Nygren. Die kopbal van Lagerbielk die er netjes inging. Waar Bart Verbrugge overigens niet goed bij zat, de keeper van Nederland. Maar... van die goede voornemens om in de tweede helft toch nog wel wat recht te zetten voor de Zweden. Daar zal niet zoveel meer van overblijven. Want van 3-0 terugkomen tegen een ploeg als Nederland, dat is toch wel bijzonder lastig. Daar is Gakpo opnieuw. Kan hij ook uithalen. Dat lukt nog wel. Maar zijn schot was gekraakt omdat er heel veel Zweedse verdedigers in de buurt zaten. En hem... de vrije baan om te schieten beletten. En daardoor dus geen echt goede poging van Cody Gakpo. Wat kunnen de Zweden nog? Dat is maar de zeer de vraag. Het is natuurlijk niet tegen Tunesië dat ze spelen. 5-1 gewonnen. En dan word je toch met de neus op de feiten gedrukt als je een veel sterkere tegenstander voor de voeten krijgt geschoven. En dan sta je na een kwartier 2-0 achter. Ze hebben zich goed herpakt. Maar dan bij het begin van de tweede helft alweer een doelpunt moeten incasseren. 1-0 Brobby. 2-0 Brobby en dan dus de 3-0 van Cody Gakpo. De Zweden proberen het nu wel via de rechterkant, via Bernardsson. Die Ayari in het spel kan betrekken. De voorzet van Ayari is goed en scherp. Maar net Gyökeres niet kunnen bereiken. Nou, het blijven toch daar gevaarlijke heerschappen voorin bij Zweden. Isak, Gyökeres en ook Ayari. Maar echt... scoren, dat zat er nog niet in vandaag. Ze hebben, of ze zijn er alvast een paar keer heel erg dichtbij geweest. Maar die goal, die verdiende goal, nee, die is er nog altijd niet. Ayari gaat daar weer dribbelen nu. En Isak ging diep, maar Ayari kon hem niet bereiken. En dan via Karlström zitten we terug helemaal achterin bij Zweden. Bij Hien, die al... is een keer afgetroefd geweest. Is liever door Brobby bij de tweede tegengoal. De man van Atalanta, Isak Hien. En nu zitten we bij Lagerbielke. En bij Bernardsson vanaf de rechterkant. De voorzet van Bernardsson is weer goed. Weggekopt door Van Hekken. En dan Lagerbielke. Die bal weer probeert richting het doel te koppen. Van Dijk ertussen. En Van Dijk kopt die bal uiteindelijk over de zijlijn buiten. De ingooi voor Zweden. Die gaan we misschien nog even meepikken. Nederland toch wel weer onder druk. Maar de goals, ja, die maken zij. En de Zweden hebben voorlopig bijzonder veel moeite om een doelpunt te kunnen maken. Dat is toch het grote verschil. Ook de efficiëntie bij beide teams. De ingooi. Dat zal een hele verre worden, neem ik aan. Van Bernardsson. Nee, het is van Gudmundsson. En doorgekopt, inderdaad. Karlström legt klaar voor Ayari. Maar die kralt hem tegen Gravenberg aan. En dan een wat matige paas. Te diep die bal. En zo weggevaar voor de Zweden. 7 minuten zijn we onderweg hier in Houston. En inderdaad, Nederland heeft de schaapjes op het droge, denk ik wel. Met een 3-0 voorsprong nu tegen Zweden.
2: Het verschil met mijn vriend Jan.

0: Heeft men mij nog nooit verteld. Nee, en dat kan ik u ook niet vertellen. Dat was Raymond van het Groene Woud. Maar wat ik u wel kan vertellen is dat het weer prijs is in Nederland-Zweden, Geert.
1: Jazeker, de Zweden helemaal tegen het canvas nu. 4-0 Nederland en weer Cody Gakpo. Ook hij zijn tweede van de avond. Twee keer Brobby, twee keer Gakpo. Weer op aangeven van Somerville ook, die heel goed is ingevallen met die snelle, kwikke beentjes van hem. Hij heeft dan ook nog zo van die gele, fluoriserende schoentjes. Hij valt enorm op. En dan met zijn versnelling Gakpo aanspelen. En dan aannemen met links naar binnen komen. En dan binnentrappen in de korte hoek met rechts. Cody Gakpo, hij zorgt dus voor de 4-0. Boeken toe, zou ik zeggen, wat Zweden betreft. De drie punten, die zijn binnen voor Nederland.
0: Dat is de conclusie, inderdaad. Dankjewel, Geert. Ja, morgen, ik weet het, het is tegen Iran, maar het is toch een zware domper hoor voor de Rode Duivels. Geen Jeremy Doku op het veld, hij zit niet in de selectie voor de match van morgen, want hij is hervallen met een infectie aan de luchtwegen. En het is zeker, hij zullen we niet zien, hem zullen we niet zien, zo moet ik het zeggen. Tom Boudewil in Los Angeles, hallo daar.
2: Goedenavond voor jullie.
0: Goedenavond, dankjewel Tom. Vincent Manaert die is dat nieuws komen vertellen aan de pers. Wat had hij eigenlijk precies te vertellen? Welke boodschap heeft hij gegeven?
2: De simpele boodschap, zoals je net hebt gezegd, dat hij niet in de selectie zit voor morgen, is ook niet aan het trainen, want de 15 minuten, ik zie mijn collega's hier nu net naar boven komen, de 15 minuten open training in het stadion van LA Galaxy, die zijn nu achter de rug, onder een zonnetje, in een wel mooi stadion, maar als je dat legt naast het stadion waar we morgen gaan in vertoeven, dan is het toch maar klein bier. Net voor die training is Vincent Manaert naar hier gekomen, omdat hij toch een beetje in de spreekbuis is, ook met de pers. En hij heeft aangegeven dat Doku vannacht een hele slechte nacht achter de rug had, mm-hmm. dat hij ademhalingsproblemen na die infectie aan de luchtwegen, dat hij weer wat slechter is geworden. Het is allemaal begonnen in België. Dat is dan met lichte medicatie probeert te verhelpen. Maar je weet dat hij daar eens op een training is moeten stoppen, toen heel België in rep en roer stond. Mm-hmm. Daarna heeft de bondscoach het ook aangegeven na de wedstrijd tegen Egypte dat hij toch weer last had met die ademhalingsproblemen. En nu, het leek allemaal wat beter, maar vannacht dus slechte nacht. En dan is er samenspraak geweest. De bondscoach met de medische staf en de dokter heeft gezegd, laten we hem gewoon uit de selectie laten voor deze tweede wedstrijd. Laten we de medicatie wat verzwaren met antibiotica. Mm-hmm. En dan zetten we alles in op die derde wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Tegen dan, want het is natuurlijk nog meer dan een week, zou het toch in orde moeten zijn. Dus geen Doku morgen.
0: Ja, ja, maar oké, de boodschap was wel dat ze wel hopen op die derde groepswedstrijd. Want antibiotica, hè, zoals je zegt Tom, is opgestart. En dat kan snel effect hebben, maar dat kan soms ook wel zijn tijd nodig hebben. Maar binnen de groep leeft dan toch het gevoel dat we hem wel nog zullen zien voor die derde match.
2: Daar ga ik vanuit. Ja, ik ben zelf geen dokter en ik kan het ook allemaal niet inschatten hoe erg het allemaal is.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar ja, als de dokter aangeeft van laat hem uit de wedstrijdkern voor wat toch een levensbelangrijke wedstrijd is tegen Iran. En we moeten eerlijk zijn, iedereen kijkt, legt de verantwoordelijkheid bij Jeremy Doku. Dus het is toch een van de sterren van de Belgen. Als zij intern al aangeven om toch deze wedstrijd te skippen, dan is het niet zomaar een zomerkuchje, denk ik.
0: Inderdaad. Nu, we hebben wel wat aanvallende weelden in de selectie. Het wordt wat puzzelen, of misschien niet echt veel puzzelen voor bondscoach Rudy Garcia. Hij zal wel een soort van plan B al in zijn achterhoofd hebben gehad. Wie zijn de logische vervangers voor Doku in de ploeg morgen?
2: Ik denk dat zeker de flanken is al jaren een luxe probleem bij de Belgen. En dat is nu ook wel het geval. Dus je hebt nog altijd Trossard. En op de bank zit nog altijd een Salemakers bijvoorbeeld. Een Luke Bakio. Uiteindelijk heb je ook op die rechterkant kan je Charles de Ketelaar zetten. Waardoor er een plaats vrijkomt voor Fernandes Pardo. Ja. Omdat ik denk hij toch ook een beetje gewikt en gewogen heeft voor die die diepe spitspositie, omdat de Charles de Ketelaere toch geen echte diepe spits is. En dat het misschien na al die wedstrijden wel eens tijd is om te gaan wisselen. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, nee. Maar dat is alleszins een mooie optie.
0: Ja, en straks dus, Tom, om ons gesprek hiermee af te ronden. Straks is er nog een persconferentie, maar wellicht zal hij daar nog niet het achterste van zijn tong laten zien, hè, de bondscoach. Zo kennen we hem niet.
2: Nee, dat is inderdaad zo. En je moet de tegenstander ook niet wijzer maken dan hij al is. Dus dat zal voor morgen zijn.
0: Oké, okay. Tom Boudewijl in Los Angeles. Dankjewel om dat allemaal even toe te lichten. Succes daar, Tom.
2: Oké, okay, dankjewel. Jullie ook.
0: En dan even terug naar het voetbal. Want kijk, er is zowaar eens een goal gevallen aan de andere kant, Geert.
1: Doelpunten geen gebrek, Jeroen. 4-1 inderdaad. De Zweden hebben eindelijk dat doelpunt kunnen maken met Anthony Elanga. Nog maar net op het veld gekomen voor Alexander Bernardsson. Maar die werd knap het straatje ingestuurd door Isaac. En hij is heel snel de man van Newcastle United, Anthony Elanga. En hij recht op Verbrugge af en kon die bal ook hard naast Verbrugge in doel trappen. Was een mooi doelpunt. Heerlijke paas van Isaac. En knap afgewerkt door Elanga. En zo dus de 4-1 op het bord. Dus toch misschien nog niet helemaal afgelopen. Maar ja, ze moeten toch nog 3 doelpunten inhalen. En dat is toch nog heel wat. Maar dus Gakpo met de 4-0. En kort daarop de 4-1 van Elanga.
3: Radio 1. Sportza WK.

De Cure van Olivia Rodrigo, die in een interview op een Engelse radiozender haar beklag heeft gedaan over bepaalde fans die er alles voor over hebben om bij haar concerten op de eerste rij te staan en zelfs een luier dragen, jawel, zodat ze hun plekje helemaal vooraan niet kwijt zijn als ze naar het toilet moeten. En dat brengt dan toch een bepaalde geurhinder met zich mee, aldus Olivia, die het naar eigen zeggen kon ruiken tot op het podium. Nog een half uur, zoiets ongeveer, te gaan in Nederland-Zweden, maar bij een 4-1 tussenstand lijkt Oranje niet meer in de problemen te gaan komen. We pikken nog eens in bij Geert na deze van Edwin Collins.

0: Dat was Edwin Collins, A Girl Like You. Ook in Houston is het dorstig weer. En ook al is het stadion daar overdekt en zijn de omstandigheden ronduit prima om daar te voetballen. Ja, je hoort mij toch al komen. Hè. De hydration break is begonnen inderdaad. De drankpauze is aan de gang. Dus Olivier, richten wij ons even op wat ander nieuws. Het is nieuws over Club Brugge. Mm-hmm. Het gaat niet over een nieuwe transfer of zo. Dat voorlopig niet, inderdaad. Wel een nieuw record.
1: Nee, ik hoop er niks mee, maar Club Brugge heeft wel zijn hoogste positie ooit beet op de UEFA coëfficiënten ranking. Dat zou je dus eigenlijk een beetje het Europese klassement voor clubs kunnen noemen. Ja. En blauw-zwart is gestegen naar plek 17. Na een mooie Champions League campagne natuurlijk. En ook omdat het minder succesvolle seizoen van 2021-2022 is weggevallen. Ja. Zeg maar. Ter vergelijking, vorige zomers was Club Brugge 23ste. En ik zei het in het begin, je koopt er niks mee. Maar het heeft toch zeker zijn belang. Want hoe hoger je staat in die ranking, hoe groter ook de kans op een beschermde status bij de loting. Met andere woorden, dat kan een op papier makkelijkere tegenstander opleveren.
0: Kijk, en dat is dan toch ook mooi meegenomen. Absoluut. Als het zo weer komt.

0: Over 3 weken op 11 juli is het te zien op Gent Jazz. Deze Marie Froes, een stevige scheut Braziliaanse zomervibes op de Bijlokensite in Gent. Maar het concert is wel uitverkocht, dus dat zal moeilijk gaan om daar nog bij te zijn. Maar geen nood, wij zullen haar af en toe eens draaien, dat is beloofd. Heeft Zweden nog iets in petto tegen Nederland? Dat is de vraag. Maar ja, met 3 goals die moeten opgehaald worden, Geert, is dat misschien een overbodige vraag.
1: Ja, maar je moet het ze toch nageven dat ze blijven gaan. Dat ze blijven zoeken naar een tweede doelpunt. Daarnet een geweldige trap van Ayari weer. Die zo goed naar doel kan trappen. En weer scheelde niet veel, maar net boven de lat. En de Zweden blijven komen, blijven geloven in dat er toch nog iets mogelijk is. Ook de doelpunten zijn natuurlijk belangrijk. Stel met 3 of met 4 punten dat het doelsaldo belangrijk wordt. Ze staan voorlopig nog altijd op +1 na die 5-1 tegen Tunesië. En nu 4-1. In het krijt tegen Nederland. Ze blijven er alles aan doen eigenlijk om toch nog eens minstens 1 keer te kunnen scoren. Met Isaac zitten we daar in de hoek. En even kijken of er een voorzet van komt. Uiteindelijk wel. Wel makkelijk weggekopt. En ook een overtreding gemaakt tegen Van de Ven. Dus voordeel voor Oranje. We hebben er straks ook een heerlijk moment meegemaakt van Anthony Elanga. Die met een hakje achter het steunbeen zomaar door de benen van Mickey Van de Ven speelde. En die zo verweest achterliet. Het was echt een geweldige fase. Een prachtig hakje achter het steunbeen van Anthony Elanga. En ja, dat doe je natuurlijk voor kijken naar het voetbal. Of toch even kijken naar wat hij allemaal in petto heeft. En dat is bijzonder veel. Die Anthony Elanga is ook verschrikkelijk snel. En dus maker ook van dat enige Zweedse doelpunt tot dusver. En er zijn ook flink wat wissels gebeurd sinds de drankpauze. Lucas Bergvall, ook van Tottenham, is in de ploeg gekomen bij Zweden voor Karlström. En bij de Nederlanders is Koopmeiners in de ploeg gekomen voor Frenkie de Jong. Frenkie de Jong die licht onzeker was voor deze wedstrijd. Die is dus na een uur naar de kant gehaald. En ook Guus Til is in de ploeg gekomen voor Tijani Reinders. En een paar minuten geleden is ook Memphis Depay in de ploeg gekomen voor Brian Brobby. Depay krijgt dus ook nog een 20, 25 minuten de kans om wat wedstrijdritme op te doen. Want hij heeft het afgelopen seizoen in Brazilië ook bijzonder weinig gespeeld. En hij sukkelde daar heel lang met een dijbeenspierblessure. En er stonden dus grote vraagtekens achter de fitheid van Memphis Depay. Waar ook in Nederland heel veel mensen waren die hij eigenlijk liever zagen dat hij niet meer op het veld stond. Want hij bracht helemaal niks meer bij. Maar hij krijgt dus toch nog de kans van Koeman. Toch wel de man van 55 doelpunten in 110 Interlands, dat wil zeggen dus 1 doelpunt minstens om de 2 wedstrijden. Memphis Depay op dat vlak dus van goudwaarde. Maar het moet nog blijken hoe fit hij effectief wel is. De Nederlanders houden nu de bal even in de ploeg. Nog een kwartier te spelen. En neem nog aan een 5 à 6 extra minuten. Van Hekken maakt wat meters en vindt Mickey van de Ven. De 2 ploegmaats dus voor volgend jaar bij Tottenham. Cody Gakpo meegeven met Van de Ven. Krijgt hij hem ook voor doel? Nee, dat was net iets te moeilijk voor de doorgesprinter van de Ven om die bal ook nog voor doel te krijgen. Dus hij gaat zijn positie op de linksachter weer innemen. Maar al wel dus een verdienstelijke prestatie toch weer van de Zweden. Met Ayari die een paar keer geweldig naar doel heeft getrapt weer. Maar minder geluk had dan bij zijn pogingen tegen Tunesië. Er waren ook wel wat kansen voor Gyökeres die wel na de rust toch een beetje uit de ploeg is verdwenen. En Nederland probeert er nu nog eens een keer met een lange bal op Guus Til. De hoek in tegen de cornervlag aan. En Isaac Hien, de man van Atalanta, die gebruikt zijn sterke en grote lichaam om Guus Til af te houden. De man van PSV. En zo rolt de bal achter de doellijn buiten. En kunnen de Zweden misschien nu wel weer wat opschuiven naar voren met Bergvall en met Isaac en Elanga. Dan kunnen we altijd iets verwachten, want die is pijlsnel. De voorzet van Elanga, weggekopt aan de eerste paal, maar in de voeten van Isaac. Gevaar dus nog niet geweken. Lucas Bergvall zoekt een afspeelpunt. Vindt dat bij Hien die mee naar voren is gekomen. Of is het Isaac? Het is Isaac zelf en de voorzet scherp weggehaald door Van Hekken. Nog niet gedaan. Gyökeres, kan hij ruimte vinden voor het schot? Voorlopig is dat niet het geval. En dan is er uiteindelijk toch een overtreding gefloten. En wie ook in de ploeg is gekomen, zien we nu bij Zweden, is Besford Zeneli. En die naam zegt ons iets natuurlijk, want die speelt in de Jupiler Pro League bij Union sinds januari speelt hij bij Union. Heeft daar ook 3 keer gescoord. Bestforte Zeneli, 23-jarige aanvallende middenvelder. En hij dus ook in de ploeg gekomen bij de Zweden. Goed, nog even kijken. 13 minuten nog te voetballen hier in Houston. Maar nog altijd die comfortabele voorsprong voor Oranje. 4-1 tegen Zweden.

0: was Taylor Swift en daarvoor Rafael Sadiq nog. 4-1 voor Nederland tegen Zweden en we zitten zo stilaan in de slotfase, Geert. Dus dat betekent voor Oranje de wedstrijd uitspelen.
1: Ja, zo is dat met zo pas weer een geweldige poging van Zweden, van Alexander Isak, die van net buiten de grote rechthoek kon uithalen. En die bal die leek in de verste hoek te vallen, maar daar was dan toch weer Bart Verbrugge met een geweldige handreflex die bal nog in de hoekschop kon duwen. Hoekschop waar we nu naar kijken met Elanga, weggekopt door Dumfries. En dan een schot van op afstand, niet kwaad. Maar van Zinelli was het overigens. Dus de man van Union die van heel erg ver naar doel trapte. Maar een beetje te centraal. En zo kon Bart Verbrugge die bal makkelijk oppikken. We zien dan nu de captain Virgil van Dijk. Bij Nederland op de grond liggen. Wordt nu recht getrokken door Koop Meinders en door Van de Ven. En kijkt een beetje naar zijn dij. Maar de schade zal wel meevallen, neem ik aan. Virgil van Dijk tast of blijft toch tasten aan die dij. Dus misschien toch een trap opgekregen. Maar voorlopig kan hij toch nog verder. Er zijn natuurlijk, ik weet niet of er nog een wissel mogelijk is. Even kijken hoeveel spelers er al op het veld zijn gekomen bij Nederland. Ik zie 4 wisselspelers. Dus er kan nog eentje duidelijker inkomen voor Van Dijk. Maar voorlopig wil Koeman niet ingrijpen. Ronald Koeman die de criticasters in Nederland toch wel de mond zal gesnoerd hebben. Na deze prestatie en de vrij vlotte overwinning. 4-1 tegen Zweden. Want het hakbijl was er al echt ingezet na die prestatie tegen Japan. Waar zomaar een 2-1 voorsprong werd weggegeven. Nederland dat door deze overwinning voorlopig naar de leiding springt over Zweden. Met 4 punten. Zweden blijft hangen met 3 punten. En straks is er nog Japan tegen Tunesië. Japan heeft voorlopig 1 punt en Tunesië 0. Nederland dus zo goed als zeker al gekwalificeerd voor de volgende ronde. Maar die laatste wedstrijd tegen Tunesië komt er ook nog aan. En misschien is dat wel de ideale gelegenheid om dan met 7 punten af te sluiten. En die groepszege te pakken. Want ze hebben nu ook met 3 doelpunten verschil gewonnen van Zweden. En staan dus wat doelsaldo betreft er ook goed voor met die plus 3. De Zweden ook nog altijd met plus 1. En dat zou ook belangrijk kunnen zijn als ze eventueel zouden gelijk eindigen met Japan. Want in de Of op de laatste speeldag moet Zweden nog tegen Japan. Geen gemakkelijke klus. En nu even kijken wat de rechtsachter daar probeert te forceren met een lange bal. Lagerbekken tot bij Elanga via Bergval. En Gyökeres trekt zich nog eens op gang. Die hebben we de tweede helft weinig gezien. Elanga probeert met Isak nog te combineren. Nou, het leek een goede combinatie te zullen worden. Over verschillende stationnetjes met Gyökeres er ook nog eens bij betrokken. Via Bergval en dan ook nog Elanga. Maar die vond uiteindelijk Isaac niet. En zo komt er geen nieuwe kans voor de Zweden. 2,5 minuut nog. En dan komt er nog wel wat extra tijd bij. Wellicht een vijftal minuten schat ik. Want het spel heeft niet zo vaak stilgelegen in de tweede helft. Goede actie nu van de rechtsachter van Gustav Lagerbielke. Met Isaac combineren. Nog een nieuwe man bij de Zweden die nu voor het eerst aan de bal komt is Ali Taha. Ali Taha, goede beweging en zijn voorzet is duidelijk wat minder. Goede passeerbeweging, Dumfries daar in de wind gezet en dat is ook niet zo eenvoudig. Maar de voorzet van Taha was toch wel een stukje minder. Nog 2 minuten dus hier in Houston en nog altijd die 4-1 op het bord tussen Nederland en Zweden.
2: Radio 1
3: Sportza WK.

0: Eefje de Visser met het mooie bitterzoet. Oogde het oranje van Nederland na het gelijkspel tegen Japan nog iets wat dof. Dan is de glansgeert vanavond helemaal terug, hè.
1: Zeg dat wel, Jeroen, want ze hebben er nog eentje bij gedaan. 5-1 Nederland met een doelpunt van Crescencio. Somerville zijn tweede al op dit WK. En het was een goede combinatie over de linkerkant met Guus Stil en met Cody Gakpo. En uiteindelijk kon hij Somerville bedienen. Die dan gerust een meter of 10, 15 vooruit mocht lopen zonder dat hij aangevallen werd. En dan trapte hij ook nog maar eens naar doel. En die bal verdween in de verste hoek binnen. Crescencio Somerville, de 24-jarige. Hij kan links buiten spelen, rechts buiten spelen. Speler van West Ham en zal wel niet mee degraderen met West Ham, denk ik. Er zullen wel ploegen genoeg zijn om hem op te pikken, om hem op het allerhoogste niveau te laten voetballen. Jeugdspeler van Feyenoord en dan naar Leeds gegaan. En van Leeds uiteindelijk dus naar West Ham gegaan. Scoort niet zoveel. Heeft uiteindelijk 8 doelpunten gemaakt voor West Ham. Maar ja, oké, bij een ploeg die helemaal onderin staat is dat niet eens zo slecht. Maar dus hier in... bij Oranje liever heeft hij dus toch al 2 keer gescoord. De eerste keer dus tegen Japan en nu een tweede keer tegen Zweden. Die Crescencio Somerville, en zeggen dat hij dan nog niet helemaal fit was. Ik moet zeggen, daar is bijzonder weinig van te merken. 5-1. 2 keer 5-1 Zweden, 5-1 gewonnen van Tunesië en 5-1 verloren van Nederland. Nog 2 minuten staan er op de klok. In de toegevoegde tijd, terwijl we daar nu zien dat Somerville geblesseerd ligt tegen de cornervlag aan. En Ronald Koeman die kijkt toch een beetje bezorgd, moet ik zeggen nu. Wat is er precies gebeurd? Ik denk dat... er iemand op de pink is gaan staan van Somerville. Bij zijn verdedigende actie daar. En daardoor blijft Somerville daar kermend op de grond liggen. Vlak bij de cornervlag. Terwijl wij hier op onze monitor nog even de goal van Somerville krijgen. De man dus van West Ham United. Maar we zijn benieuwd waar hij volgend seizoen gaat terechtkomen. En hij ligt daar nog altijd. Buiten de lijnen wordt hij verzorgd. En Gudmundsson, die is intussen ook vervangen, zie ik. Die wandelt naar de bank. En ik zie dat ook Noah Lang in de ploeg is gekomen. Voor Cody Gakpo. Noah Lang tegenwoordig bij Galatasaray. En nog een combinatie bij de Zweden misschien. Met Elanga. En met de nieuwe man. Dat is Hata. Die komt naar binnen. Kan die ook uithalen. Zoekt ruimte voor het schot. Maar vindt dat uiteindelijk niet. Guus Stil ertussen. Maar wel nog altijd balbezit voor de Zweden. Bij het ingaan van de slotminuut. Met Lucas Bergvall. Bergvall probeert te combineren met Gyökeres. Dat gaat maar half door. Bergvall nog altijd wel in balbezit. Kunnen de Zweden nog een tweede keer scoren. Gyökeres legt terug tot bij Lagerbielke. En we krijgen nog een corner voor Zweden. Die gaan we nog even meepikken. Slotseconde van deze partij. Het is wachten op het eindsignaal. Maar we zien daar toch nog altijd dat de verzorgers...
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20

0: door Bart Verbrugge. Geen enkel probleem om die bal uit zijn doelvlak te houden. Einde van de wedstrijd. Michael Oliver maakt er een einde aan. Nederland pakt een overtuigende en hele vlotte zege tegen Zweden. 5-1.
1: Dankjewel Geert, we hebben inderdaad wat gezien vanavond. Dit is nog Terence Trent D'Arby, zo moet ik het zeggen. Tot aan het nieuws van 9 uur.

0: Dat was nog Terence Trent D'Arby met Delicate. Een duidelijke overwinning voor Nederland is het dus geworden. Zweden is met 5-1 opzij gezet. Maar blijf zeker hangen, want Sporza WK gaat nog door tot middernacht. Hier op Radio 1 met straks Duitsland. Ivoorkust. Niels neemt het hier over na het nieuws van 9 uur. Nog een heel fijne avond.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku is namelijk ziek en zit daarom niet in de selectie. Tom Boudeweel in de VS. Wat is er juist aan de hand?
4: Wel, Doku heeft al een tijdje last van ademhalingsstoornissen door een luchtwegeninfectie. Dat gaf de bondscoach al aan na de eerste match tegen Egypte. En in de aanloop naar die openingswedstrijd was Doku al eens gestopt op een training. Het is allemaal begonnen met een verkoudheid in België. Die is behandeld met lichte medicatie. Was beter, maar nu heeft hij een slechte nacht achter de rug. Het is allemaal weer wat slechter geworden. En dus heeft de bondscoach in samenspraak met de medische staf beslist om hem uit de selectie te laten. Wat zwaardere medicatie toe te dienen met antibiotica. En volop in te zetten op de derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is toch een domper hier bij de laatste training op het veld van LA Galaxy aan de vooravond van het belangrijke duel tegen Iran morgen.
3: Oké, dankjewel Tom. In Novi Sad in Servië zijn opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Die protestbeweging tegen de regering kwam ruim 1,5 jaar geleden op gang na een ramp in een treinstation. Daar kwamen toen 16 mensen om het leven bij een instorting van een dak. Volgens de betogers was die instorting het gevolg van corruptie. Ze willen dat de Servische president opstapt en dat er vervroegde verkiezingen komen.

0: en ze betreuren dat ondanks het protest meer dan 1,5 jaar later nog altijd dezelfde mensen aan de macht zijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de straat van Hormuz nu echt gesloten is of niet. Iran had eerder vandaag gezegd dat de zeestraat weer dicht zou gaan, omdat het Israëlische leger vanochtend het staakt het vuren in Libanon had geschonden. Maar volgens het Amerikaanse leger zijn er vandaag toch zeker 55 vrachtschepen door de straat gevaren. Morgen zouden in Zwitserland gesprekken beginnen tussen Iran en de VS over een vredesakkoord. En ondanks de aanhoudende spanningen ziet het er toch naar uit dat die zullen doorgaan, zegt collega Inge Franke.
1: Voor zover we nu weten, zouden zowel de Amerikanen als de Iraniërs een onderhandelingsteam naar Zwitserland sturen om verder te praten. Want Iran en de VS moeten nu nog beginnen te praten over een allesomvattend akkoord, wat dus ook gaat over dat kernprogramma van Iran. Alleen zet Iran vandaag echt heel duidelijk de voet en zegt: wij sluiten de straat van Hormuz. Dit is een waarschuwing. Als het geweld in Libanon niet stopt, ja, dan zouden we nog wel eens veel extremer maatregelen kunnen nemen.
0: En dan nog eens terug naar het WK voetbal, want daar heeft Nederland zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen zo net tegen Zweden met 5-1. Geert Heeremans, hoe hebben ze dat klaargespeeld?
2: Wel inderdaad, een vlotte zege voor Oranje dat telkens in het begin van elke helft met twee snelle doelpunten het verschil maakte. Eerst twee keer Brian Brobby en na de rust twee keer Cody Gakpo. Zweden speelde wel goed mee, creëerde ook een handvol kansen, maar enkel Anthony Elanga kon de eer nog redden op aangeven van Isaac. Het werd zelfs nog 5-1 in de toegevoegde tijd met een goal van Crescencio Somerville. Voorlopig springt Nederland met deze zege over Zweden naar de leiding in de groep en is het zo goed als zeker van de kwalificatie voor de volgende ronde.
0: Oké, dankjewel Geert. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw kans. Lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Krijg je van mij ook nog de lotto-resultaten? Die zijn deze avond 5, 16, 25, 29, 30, 43 als bonusgetal 18. Dan kijken we ook eens naar de Joker Plus trekking. Daar zijn de getallen 5, 6, 0, 7, 7 en nog eens 7. Als symbool krijgt u daar RAM. En tot slot de pick 3 trekking. Daar zijn de getallen 2, 7 en 0. Mocht u iets gemist hebben, kan dat altijd nalezen op lotto.be.
4: Radio 1. Sportza WK. Met Niels van Duizen.
3: Nederland, Zweden zit erop. Straks zijn er ongetwijfeld uitbundige reacties uit het kamp van de Nederlanders. En dan is het uitkijken naar de volgende match. Om 10 uur gaat die van start in groep E. Dan moeten we daar zijn. Spelen de winnaars, de leiders daar, allebei met 3 punten van de vorige speeldag tegen elkaar. Duitsland neemt het op tegen Ivoorkust. Wat voor een grotere uitdaging komt te staan dan Curaçao.
5: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara

0: voetbal. Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zijn de kant.

0: Lokaria, Lokaria, ga die scoren! Yeah! Hij scoort!
1: Gewoon helemaal uit de lucht! Oh my god, dit heb ik nog nooit mee mogen maken! Dit is geweldig! Wie is deze vrouw op het veld?

0: Ik denk dat er effectief een paar mensen in Nederland zo nog voor een televisie zitten. Man, man, man, wat was dat toch allemaal? Even groter rollercoaster dan deze voetbal van de jeugd van tegenwoordig. Gaan we eens luisteren. We zijn naar de collega's gaan luisteren van de NOS. Hoe zij het gedaan hebben, hoe zij het gebracht hebben. En hoe dat klonk eigenlijk, die 5 doelpunten. 5-1 tegen Zweden voor de Nederlanders. Laten we eens luisteren.
1: Gakpo wordt gevonden. Veel mensen mee in deze aanval. En daar zit hij er al in. 5 minuten. Heeft Brian Brobbey nodig gehad. En hier is onze spits. Dumfries kan aan de rechterkant. Dumfries is hier. Brobbey voor de goal. Brobbey! Brian Brobbey is de oplossing. Het is 2-0 voor Nederland. Je hebt van die dagen als voetballer die je hele leven niet meer gaat vergeten. En dit is er één voor Brian Brobbey. Somerville nog altijd knap gedaan, zegt Somerville. Daar is het al 3-0. Cody Gakpo. Geweldige start weer voor Oranje. Gakpo nu naar binnen toe en 4-0 zou je zeggen. Nou, doe het maar. Gakpo, ja! En 4-0 voor Nederland. En dit is de wedstrijd die dit Nederlands elftal zo nodig had. Hier gaat de invaller Somerville. 5-1. Die stand die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal. Het is het toetje op deze heerlijke avond voor het Nederlands elftal in Texas.
0: Ja, genieten en vooral ook nagenieten. Ja, die score, dat is een verwijzing natuurlijk naar het wereldkampioenschap 2014. Toen speelde Nederland in de groepsfase tegen Spanje. Daar werd het ook 5-1. Met een legendarische kopbalgoal van Robin van Persie. Zo zwevend door de lucht. U kent de beelden ongetwijfeld nog wel. De gedupte, de vliegende Hollander. Dus ja, ze hebben ervan genoten, de Nederlanders. Dat is duidelijk. En ze zullen ongetwijfeld deze avond nog lang nagenieten.

0: Pretenders met Back on the Chain Gang. Laten we meer een Nederlands geluid in de uitzending halen. De bondscoach Ronald Koeman. We zagen hem net hier op de monitor in de studio. Breed glimlachend. Wat wou hij allemaal kwijt na die klinkende overwinning tegen Zweden?
1: Ja, Ronald, gefeliciteerd. Een prachtige overwinning. Dit hadden jullie wel even nodig, toch?
2: Ja, tuurlijk. Je wil iedere wedstrijd winnen. En als je het toernooi begint, wil je goed beginnen met een overwinning. En dat geeft rust. Dus ja, er zat weer ook ietsje meer druk op om deze wedstrijd te moeten winnen. Want anders gooi je alles op die laatste wat je niet wil. Nou, en dat hebben we in heel veel momenten gewoon heel goed gedaan. En dan zie je ook hoe we de calls maken. Ook als we de ruimte krijgen. Maar ondanks 5-1 zie je ook wel het moment dat zij iets anders gaan spelen. Ja, dan kost het te veel tijd om dat te herkennen. Waardoor je toch in fase voor de rust iets te veel in de problemen komt. Maar nogmaals, prima overwinning.
1: Dat is de hele tactische, misschien licht kritische analyse. Als je naar het begin kijkt, want je had het over Brobby aanspeelpunt. Bijsluiten, Cody meer buitenom. Allemaal, dat gebeurt allemaal.
2: Ja, in de eerste call zat alles wat je wil. We weten dat Brian dat heel goed kan. Ja, en dan moet je eronder komen en dan hebben we heel veel snelheid. En hij was ook weer voor de goal een geweldige bal, dacht ik, van Cody. En hij was gewoon een geweldige start in de wedstrijd. En ja, dat geeft vertrouwen. Ja,
1: dus als ik jou zo hoor, schouders omhoog, maar nog niet te veel op wolken gaan lopen.
2: Nee, prima uitslag. Maar genoeg momentjes waarvan we zeggen dat mag beter. En dan speel je een complete wedstrijd. En deze was bijna zo.
1: Gefeliciteerd.
2: Dank je.

0: Cool is cool met The World Is Gonna End Tonight. Zo gaat dat natuurlijk niet zijn in Nederland. Dat zou veel te dramatisch zijn, maar ik denk wel dat de tapkranen daar rijkelijk zullen vloeien. Nog een ander geluid. De aanvoerder Virgil van Dijk die moet ook heel blij zijn na deze prestatie. Misschien iets diplomatischer dan de bondscoach. Luisteren.
1: Ja, gefeliciteerd. Mag ik zeggen dat dit een overwinning was waar jullie ook wel een beetje naar smachten?
2: Ja, geweldige pot. Dat alles in, denk ik. Heel veel goede momenten. Ik denk na de eerste hydration break even wat minder. Maar 5 goals, goede goals. Op naar de volgende.
1: Is dit wat ik zei, smachten? Wat ik een beetje bedoel is, dit verandert heel veel, hè, aan het gevoel, 5-1.
2: Winnen verandert altijd wel veel. Maar onder de groep was eigenlijk veel positiviteit richting deze wedstrijd. We hadden het goed geanalyseerd hoe we tegen Japan speelden. We moesten het vandaag laten zien. Ik denk dat we geweldig beginnen natuurlijk. Wat ik al zei, voor die eerste break heel goed. Daarna wat minder. En uiteindelijk tweede helft begin je ook weer heel goed. En uiteindelijk wordt het gewoon een goede wedstrijd van ons.
1: Als je het over die eerste periode hebt, jullie komen natuurlijk met een gameplan. Dat komt allemaal uit.
2: Sorry?
1: Dat komt allemaal uit. Van Brobbey als aanspeelpunt, meer mensen voor de goal. Dat lijkt precies te gaan zoals jullie vooraf bedacht hadden.
2: Ja. Goede wedstrijd.
1: Nu ben je eigenlijk al door naar de volgende ronde. Denk je dat dit iets doet met het gemoed in de groep?
2: Nou, dit moet zeker een positieve gevoel geven aan iedereen. Ik denk ook als je ziet hoeveel oranje shirts er vandaag in het stadion waren, dat is geweldig. En dat geeft ons natuurlijk een enorme boost. En nu is het herstellen en op naar Tunesië.
1: Slot, je had een beetje last.
2: Ja, ik kreeg een tik op mijn heup of zo en ik voelde mijn bovenbeen niet meer. Dus dat was een beetje heel gek. Maar het was waarschijnlijk een zenuw. Dus ik denk dat het wel meevalt, maar we zullen het zo doen.

0: Nog een stevige streep zonneschijn erbij van de Iguana's. Oh jee, Isabel. Olivier, tussen al dat WK-nieuws door, is er ook nog nieuws op clubniveau. Ja. Met een zeer opmerkelijk statement van Real Madrid.
1: Ja, en niet echt om een transfer aan te kondigen, wel om eentje te ontkennen. Dat is een beetje bijzonder. Hè? Ja. Wordt tegenwoordig wel al eens vaker gedaan. En dit keer moest het ook gebeuren, want Real Madrid, het komt eigenlijk allemaal terug uit de voorzittersverkiezing, waarin Florentino Perez zei, als ik verkozen word, ga ik 150 miljoen minstens uitgeven om een sterspeler binnen te halen. En heel veel mensen dachten toen aan middenvelders van PSG, maar sommigen dachten ook aan Michael Olise van Bayern München. De Fransman die nu op het WK aan het spelen is. En ja, door het stilzwijgen en vooral het uitblijven van die transfer bleven de geruchten luider en luider worden. En daar heeft Real Madrid dan nu dus paal en perk moeten aanstellen om dat te ontkrachten, dat het niet Olise is. Ze zeggen niet dat het hem later zou kunnen zijn, of dat het iemand anders is. Ze zeggen gewoon, het is niet Olise. We hebben geen benadering gedaan. En we willen ook vooral benadrukken dat we een heel goede band blijven houden. Een uitstekende relatie met Bayern München. Beetje stroop aan de baard bij de Duitsers. Maar ja, het is toch vooral duidelijk dat ze wellicht hun fans ook een beetje moeten intomen en zeggen van, rustig jongens, het komt in orde, maar het zal nog niet nu zijn. Het zal er ook mee te maken hebben dat al die mannen van boven de 150 miljoen allemaal in de VS zitten natuurlijk.
0: Inderdaad. Opmerkelijk alleszins. Dankjewel. Thank you.

0: Chaka Khan met Chuckzilla. Straks dus om 10 uur. Binnen een half uurtje Duitsland tegen Ivoorkust. De andere match in die groep, in groep E, die begint om 2 uur deze nacht. Dan neemt Ecuador het op tegen Curaçao. En Curaçao kreeg er tegen Duitsland 7 om de oren. Dus bij hen staat er toch het een en ander op het spel, Olivier.
1: Ja, het is al een sprookje geweest nogthans. Een kwalificatie voor het WK tegen Duitsland. Dan ook meteen een eerste goal op de wereldbeker scoren. Maar dan wel met 7-1 verliezen. Natuurlijk een tweede pandoering, dat willen ze absoluut niet bij Curaçao. Met de dikke advocaat. Onze ex-bondscoach, nu hun bondscoach. Ecuador verloor zijn opener ook met 1-0 tegen Ivoorkust. Beide teams, onder druk dus. Hoe wil advocaat het met Curaçao aanpakken in match 2? Meteen een heel directe vraag die hij kreeg in het interview met de NOS.
2: Wat moet er nu anders, Dick?
3: Ja, er moet zoveel anders. Maar we vergeten nog steeds dat wij echt dolgelukkig moeten zijn. De spelersgroep en de begeleiding. Dat we op dit niveau zijn. En dat we tegen dit soort tegenstanders mogen spelen. Wij zitten echt in een van de zwaarste pools. Laat daar geen twijfel over zijn. En dus het is een enorme leerschool voor die spelers en voor de begeleiding om dat een keer mee te maken. Maar het wordt natuurlijk heel moeilijk om echt iets te realiseren.
2: Ja. Toch geef jij, de ploeg, het team, ook in aanloop naar het toernooi aan dat er echt wel een geloof is in een stuntje. Ja, dan zal er ergens een resultaat geboekt moeten worden. Kan dat morgen?
3: Ja, het kan iedere wedstrijd. Maar ja, we moeten niet te moeilijk over doen. Ze zijn dolgelukkig dat ze hier zijn. Spelen in een stadion als dit. Terwijl ze normaal bij RKC spelen. Of nog niet eens spelen bij RKC. Dat soort dingen. Dus ze moeten gewoon heel blij zijn dat we dit mogen meemaken.
1: Ja, dat zijn ze sowieso al. En ik denk dat ze sowieso ook al blij zijn dat ze dat doelpunt hebben gemaakt tegen Duitsland. Straks dus om 2 uur. En nog later om 6 uur dan, als u uw wekker kan zetten, is er nog Tunesië tegen Japan in groep F. Dus dat is de groep van Nederland en Zweden. Hè?
0: Ja, maar goed. Morgen is zondag. We zullen zien.
1: Ja.

0: Shuffle van Bas Skaggs.
1: Sportza WK.
0: Gaan we nog eens terug naar die match van onze Noorderburen 5-1 tegen Zweden. Klinkende wedstrijd, mooi om te kijken ook. Nog een reactie van Cody Gakpo, de man die de 3-0 en de 4-0 maakte voor de Nederlanders. Ook nog een assist en verkozen tot man van de match. Hij moet ongetwijfeld tevreden geweest zijn.
2: Ja, gefeliciteerd. Je wordt hier ook heel hard toegezongen. Man van de wedstrijd, 5-1 gewonnen. Perfecte avond?
3: Nee, goal tegen denk ik. En met momenten waren we slordig. Ik denk dat we wat fases in de wedstrijd hadden die we niet onder controle hadden. Dat kan beter. Maar buiten dat was het een goede avond.
2: Middag.
3: Ja,
2: het is een middag. In Nederland is een avond, dat dan weer wel. Hoe fijn is het dat het nu wel lukt? En hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld ook de rol van Brobby, die jij ook af en toe in kan spelen? Hij is ook voor de goal.
3: Ja, het is fijn dat het lukt natuurlijk. Je moet winnen. Je weet dat het een toernooi is. En ja, Brian, hij deed het geweldig. Ik denk scherp voor de goal bij die eerste twee ballen. En dan sta je comfortabel voor. En dan bouwen we het uit.
2: Komt er een wat lastiger fase tot aan de rust. Daarna is de tweede helft, zeker het begin, helemaal voor jullie. En dan komt er een Cody Original, hè? Zoals je het vaak doet en ook vaak doet op grote toernooien.
3: Ja, ik denk dat we goed uit de rust komen. Ik denk goede voorzet van Denzel en die tik ik dan binnen. En daarna hebben we goede omschakeling. En dan met Kree die met de bal in paast. En toen kon ik naar binnen en schieten.
2: Wat doet dit met het gemoed in zo'n groep?
3: Ja, goed natuurlijk is belangrijk. Je weet dat je door moet en je wist dat je deze wedstrijd moest winnen eigenlijk. Dus dat is top. Dankjewel.

Cadaves van AO. Zometeen dus in Toronto, in Canada. Volgende wedstrijd. Eentje tussen Duitsland en Ivoorkust. MUZIEK

Vanessa Paradis met Les Épines du Cœur. Zoals gezegd, dus binnen een kwartiertje zakken we af naar Toronto, waar Duitsland het opneemt tegen Ivoorkust. En zoals gezegd, in die vorige match werd het 7-1 voor Duitsland. Dus ja, heel benieuwd of we iets soortgelijk kunnen verwachten. Dat moeten we straks eens navragen aan onze commentator.

0: Soul Sister met Through Before We Started. Ja, de vraag is maar, gaat dat voetbalmatig misschien opnieuw het geval zijn voor Duitsland na die ruime overwinning tegen Curaçao met 7-1? De vraag is maar, Glenn Martens, onze commentator deze avond, of dat tegen Ivoorkust even gemakkelijk zal zijn?
1: Maar even gemakkelijk, dat denk ik niet. Uiteraard was die opener een goede prestatie van Duitsland met vooral veel doelpunten. Maar of dat nu echt een graadmeter is geweest, die wedstrijd tegen Curaçao, we durven toch denken van niet. Vandaag moet dan de bevestiging volgen tegen een ploeg die zich alleszins als heel wat stugger zal aankondigen. Ivoorkust is een ploeg die heel, heel moeilijk een doelpunt incasseert. Dus we zijn benieuwd hoe dat die offensieve slagkracht die Duitsland uiteraard wel heeft, of die het zal halen van de Ivoorkust. Maar het zal een stuk lastiger worden, dat mag duidelijk zijn. Maar Duitsland heeft indruk gemaakt op die openingsspeeldag. Voor het toernooi werden ze niet echt genoemd. Als het ging over de favorieten, dan kwam je altijd uit bij Spanje. Logisch natuurlijk met Lamine Yamal, bij Frankrijk. Ook Portugal wordt dan her en der genoemd. Misschien wel wat minder na die opener tegen Congo. Maar Duitsland, nee, daar werd niet echt over gesproken. Nochtans een van de grotere voetbalnaties. En uiteraard ook al een aantal keer eerder 4 keer wereldkampioen geworden. Maar ze hebben zich alleszins na die opener toch in het rijtje der favorieten genesteld. En vandaag moeten ze die rol misschien nog wat meer kracht bijzetten door te winnen van Ivoorkust. Dat zou meteen ook betekenen dat ze zeker zijn van een plek in de volgende ronde. Niet dat iemand daar nu nog echt aan twijfelt en al helemaal niet in deze poelen die toch ook niet de allersterkste is met ook nog uiteraard. Dus zoals ik al zei, Curaçao, maar ook Ecuador. Ecuador dat verloor op die openingsspeeldag tegen Ivoorkust. Een wedstrijd ja, die ook wel anders had kunnen lopen. Heel wat kansen, heel wat keren. Het doelhout getroffen ook, met name dan door Ecuador. Een keer of 3 zelfs in de eerste helft. Maar kijk, op het einde konden ze dan toch scoren en winnen. En zo belangrijke 3 punten, waardoor dat er iets minder druk staat natuurlijk voor Ivoorkust om deze wedstrijd te moeten winnen of een resultaat te halen als ze deze verliezen. En ze winnen die laatste wedstrijd. Ja goed, dan zijn ze ook door naar de volgende ronde. Dus wat dat betreft hebben ze wel een comfortabele positie. En toch zou je denken dat je na een zege je basiself grotendeels overeind houdt. Maar dat is helemaal niet wat ze gedaan hebben bij Ivoorkust. Wel bij Duitsland, dus daar kunnen we kort over zijn. Alle bekende namen staan tussen de lijnen met Kai Havertz, de man die 2 keer kon scoren. Maar ook Musiala uiteraard, Wirtz, Sané, dus een ploeg om naar uit te kijken. Maar als we dat vergelijken met die wedstrijd tegen Ecuador, dan zien we toch wel wat wissels bij Ivoorkust. Laat ons beginnen achterin. Daar geen Doué op de rechtsachtere positie. We krijgen wel Odilon Kossounou. Die kennen we uiteraard nog van bij Club Brugge. Die zal wellicht centraal gaan spelen. Singo, die in de vorige wedstrijd centraal achterin stond, zal dan op de rechtsachterpositie gaan spelen. En dan 2 nieuwe namen op het middenveld. Kessier, die stond er de vorige wedstrijd al, die blijft ook gewoon staan. Maar Sangaré, normaal gezien ook wel een van de titularissen, die komt opnieuw in de ploeg, net als Inao, de man van Trabzonspor. En voorin is het dan uitkijken naar Boni, de spits van Inter Milan, die toch wel een aandeel had in die titel, in die dubbel zelfs, maar toch eerder als bankzitter daar actief is. En vooral Diamondé, die een geweldige wedstrijd heeft gespeeld tegen Ecuador, zeer bedrijvig van over de rechterkant. We krijgen hier op onze monitor te zien dat hij op de linkerkant geposteerd zou staan. Benieuwd of dat effectief het geval is en of hij daar even dreigend op kan zijn. En ook Diallo, de man die het winnende doelpunt maakte, het enige doelpunt ook in die wedstrijd, die krijgt ook een basisplaats. Dus we zijn benieuwd wat het gaat geven. Zometeen de nationale volksliederen. Uiteraard is Duitsland wel de favoriet, maar Ivoorkust is toch een gevaarlijke tegenstander.

0: perfect samen, Dua Lipa. Training season's over. Nu gaat het echt om.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze Jumbo

0: Los Lobos met Come On, Let's Go. Dat zeggen we ook tegen Duitsland en Ivoorkust. Maar goed, we moeten even wachten na het radionieuws. Kunnen we erin duiken in het voetbal. Tot zometeen.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku is namelijk ziek en zit daarom niet in de selectie. Tom Boudeweel in de VS, wat is er juist aan de hand?
3: Wel, Doku heeft al een tijdje last van ademhalingsstoornissen door een luchtwegeninfectie. Dat gaf de bondscoach al aan na de eerste match tegen Egypte. En in de aanloop naar die openingswedstrijd was Doku al eens gestopt op een training. Het is allemaal begonnen met een verkoudheid in België. Die is behandeld met lichte medicatie. Was beter, maar nu heeft hij een slechte nacht achter de rug. Het is allemaal weer wat slechter geworden. En dus heeft de bondscoach in samenspraak met de medische staf beslist om hem uit de selectie te laten. Wat zwaardere medicatie toe te dienen met antibiotica. En volop in te zetten op de derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is toch een domper hier bij de laatste training op het veld van LA Galaxy aan de vooravond van het belangrijke duel tegen Iran morgen.
2: Oké, dankjewel Tom. In Iran zijn 8 artiesten elk veroordeeld tot 74 zweepslagen omdat ze een concert op YouTube hadden uitgezonden. Een van de artiesten is de bekende zangeres Parastoh Ahmadi. Het concert werd live uitgezonden in december 2024 en werd in totaal 3 miljoen keer bekeken. Ahmadi was te zien terwijl ze optrad zonder hoofddoek. Het ging om een steunbetuiging voor de massaprotesten in Iran na de dood van Mahsa Amini, een jonge vrouw die eerder werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. De Iraanse overheid heeft namelijk strenge regels uitgevaardigd over het dragen van een hoofddoek. Ahmadi was vanwege haar optreden al eens opgepakt, maar weer vrijgelaten na wereldwijde kritiek. Nu is ze samen met haar muzikanten daarvoor dus veroordeeld. In IJsland zijn opnieuw walvisjagers uitgevaren. Dat hebben lokale media en dierenrechtenactivisten bekend.

0: gemaakt. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisvangst nog is toegelaten. Maar de afgelopen 2 jaar werd er niet gejaagd. Actievoerders hebben de uitvaart van de walvisjagers nog proberen te beletten, maar dat is niet gelukt. De politie is tussen beiden gekomen. En dan nog even terugkeren naar het WK-voetbal, want daar heeft Nederland zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen tegen Zweden met 5-1. Een verslag van Geert Heremans.
1: Al bij al een vlotte zege voor Oranje dat telkens in het begin van elke helft met 2 snelle doelpunten het verschil maakte. Eerst 2 keer Brian Brobbey en na de rust 2 keer Cody Gakpo. Zweden speelde wel goed mee, creëerde ook een handvol kansen, maar enkel Anthony Elanga kon de eer nog redden op aangeven van Isak. Het werd zelfs nog 5-1 in de toegevoegde tijd met een goal van Crescencio Somerville. Voorlopig springt Nederland met deze zege over Zweden naar de leiding in de groep en is het zo goed als zeker van kwalificatie voor de volgende ronde.
0: Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlandse team, was blij met de overwinning.
2: Ja, geweldige pot. Met alles in, denk ik. Heel veel goede momenten. Ik denk na de eerste hydration break even wat minder. Maar 5 goals, goede goals. Op naar de volgende.
0: En op dit moment is ook Duitsland aan zijn tweede wedstrijd op dit WK begonnen. De Duitsers nemen het op tegen Ivoorkust. En dan nog het weer vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dan neem ik je nog even mee door de winnende lotto-getallen. Die zijn deze avond 5, 16, 25, 29, 30, 43, 18. Dat is het bonusgetal. En bij de Joker Plus trekking zijn daar de getallen 5, 6, 0, 7, 7, 7 en als symbool RAM. U kan altijd de resultaten terugvinden op lotto.be.
4: Radio 1. Sportza WK. Met Niels van Duizen.
3: En dan gaan we, zoals u het hoorde in het radionieuws, het voetbal opzoeken. Ze zijn eraan begonnen, Duitsland en Ivoorkust. We sluiten aan bij jou, Glenn Martens.
5: Met daarnet al een eerste keer dreiging voor Duitsland. Met de overname van Havertz zetten hem over het doel. Dat was toch even schrikken hoor voor Ivoorkust. Hoe snel dat die bal daar in de box belandde. En dan de overname van Havertz niet gekadreerd. Dus voorlopig geen derde doelpunt. Scoren de 2 keer. In die opener tegen Curaçao, waaronder 1 keer van op de stip. En dat was eigenlijk wel een belangrijk penaltydoelpunt. Want op dat moment stond het 1-1. Niet dat je het gevoel had dat ze die wedstrijd gingen verliezen. Maar die 1-0 die kwam er vrij snel. Die gelijkmaker kwam er onverwacht. En dan was er toch even een momentje bij de Duitsers waar dat het wat stroever liep. Nu, als je 7-1 wint, dan ben je dat snel vergeten. Maar dat is toch iets dat ons is bijgebleven. Duitsland uiteraard, de ploeg die probeert om echt naar voren te voetballen. En zoals we verwachten, een stevig blok natuurlijk bij de Ivorianen. Hebben echt brekers op dat middenveld. En zetten ook wel stevig druk. Dus ze krijgen niet al te veel tijd als ze hoog opschuiven in het veld Duitsers om echt te gaan voetballen. En het is inderdaad zo dat Diomande voorlopig althans toch over die linkerkant gepositioneerd staat. Dus komt voornamelijk tegenover Kimmich. Kan een tactiek zijn uiteraard. Kimmich heeft wel defensieve kwaliteiten, maar is toch meer een centrale middenvelder dan een rechtsachter. Die hij uiteraard wel al een tijdje bekleedt, die positie bij de Duitse nationale elf. Maar misschien dat ze daarvan willen profiteren. Daar straks al 1 keer kunnen dreigen, Diomande. Van over die linkerkant. Het leverde een gevaarlijke voorzet op. Die werd opgeruimd achterin. Voor de rest nog niet al te veel gezien. We zijn ook nog maar 1 minuut of 6 onderweg. En nu direct druk zetten van Diomande op Kimmich. Die moet dan toch achteruit gaan. Er loopt heel wat offensief geweld natuurlijk bij de Duitsers. Dus het zal zaak zijn om stug te verdedigen. En gebruik te maken van de omschakelingsmomenten. Die er zeker wel zullen komen voor de Ivorianen. En die ruimtes die hebben ze tegen Ecuador met momenten goed doen. Het is een leuk 1-2'tje, wou ik zeggen. Bij het Musiala die de bal kon meegrissen. Maar dan controleert hij maar matig. En zo die aanval voorlopig wel ongevaarlijk en ongedaan gemaakt met name. Maar nu goed druk zetten van Sané. Het levert wel nog een ingooi op voor Ivoorkust. Maar dicht tegen de cornervlag. Niet de meest ideale positie natuurlijk om te gaan ingooien. En Conor gaat dat toch voor zijn rekening nemen. De man van Gil Vicente, Portugese eerste klasse. Goeie wedstrijd ook gespeeld tegen Ecuador. En eigenlijk iedereen wel bij Ivoorkust weinig weggegeven. En het hoeft niet te verbazen, want ze incasseren nauwelijks een tegendoelpunt. Dat deden ze niet tegen Ecuador. Oké, goed, een paar keer geluk gehad met de doelhoud. Maar in de kwalificatiecampagne in 10 wedstrijden 0 tegentreffers. Dat zegt toch al iets. En nu kijken naar de voorzet, want daar komt Ivorcus de eerste keer met Kessié die de bal kan opvangen. Randje van de grote rechthoek, moet even achteruit spelen. Nu kan Ivorcus dan wel even gaan voetballen op de helft van Duitsland. Dat is nog niet al te vaak voorgekomen en dat zijn ze ook nog niet gewoon op meteen balverlies. Omschakeling nu voor de Duitsers met Metscher. Die heeft wat ruimte, geeft hem mee. Oh, en dan moet even Sané achterom kijken, waar komt die bal? En tegelijkertijd wordt hij gespeeld. Daar was hij een beetje mee verrast, werd inderdaad goed meegegeven hoor. Maar Sané was aan het kijken, wanneer komt die paas? En met dat hij kijkt, wordt die paas verstuurd en loopt hij eigenlijk achter de feiten aan. Letterlijk in dit geval, want hij liep achter een ongrijpbare bal. Maar ik zei dus, in 10 wedstrijden, 0 tegendoelpunten, dan staat je defensie er uiteraard wel. Maar goed, we moeten er eerlijkheidshalve bij zeggen. De tegenstand, ja, wat moet je daarvan denken? Gabon, Gambia, Kenia, Burundi. Dat zijn natuurlijk niet de grootmachten, maar toch, ze zijn er weer bij. En dat is wel leuk voor Ivorcus na enkele periodes, edities, afwezigheid. Vroeger natuurlijk Didier Drogba. Dan werd er altijd wel iets verwacht van Ivorcus. Ze konden dat nooit waarmaken, nooit voorbij die groepsfase. Dat hopen ze nu wel te doen. En met die zege tegen Ecuador hebben ze een eerste, maar toch zeer belangrijke stap gezet. Zeker in dit toernooi natuurlijk, met dit format. Waar dat er zoveel beste derdes doorgaan. Een puntje tegen Duitsland betekent nagenoeg zekerheid over die volgende ronde. En ze gaan nu wel wat druk zetten. De Duitsers die zullen ook wel merken dat er sowieso al beter verdedigd zal worden dan door Curaçao. Dat zullen ze ook wel verwacht hebben. Maar ze hebben natuurlijk voldoende offensieve slagkracht om daar doorheen te voetballen als het tempo hoog genoeg wordt gemaakt en gelegd. En dat is wel belangrijk. En de omstandigheden die zijn daarvoor best wel ideaal hier in Toronto. Want amper een graad of 23. Het is in andere speelsteden wel eens anders. Leuk stadion, 45.000 plaatsen. Daarmee wel het kleinste stadion dat gebruikt wordt op dit wereldkampioenschap. En daar is Duitsland toch een keer. Met een aanval van over de linkerkant. Lage voorzet. Daar moet Havertz op wachten. Wilt er dan achteruit leggen tot bij Wits. Die moet even wachten op de bal. Maar gaat dan wel sterk door in het duel. En de bal zo zelf veroveren. Metscha even breed leggen. De scheidsrechter in de weg. Zo moet Pavlovic even de bal twee keer aannemen. Kimmich. Duitsland voetbalt nu rond de grote rechthoek. De voorzet, de kopbal ook en de save. Geweldige save van Fofana. Eerste keer Duitsland, de kopbal van Havertz. Laag in de benedenhoek gekopt. Prima gedaan. Goeie save hoor. Ik zag hem er eigenlijk in gaan. Maar de doelman die is tijdig tegen de vlakte. Goeie voorzet is het van Kimmich. En dan wint hij daar het luchtduel van Kosunu. Die er gewoon bij staat. Die springt zelfs niet eens de man die we uiteraard goed kennen van zijn periode bij Club Brugge. Hij is nogthans zeker niet van de kleinste. Kosunu, 1,91 meter. Dacht misschien tegen Havertz moet ik niet springen. Maar dat moet wel zeker, want die is een centimeter of twee groter dan jij. En dus hier een eerste echt grote kans in deze wedstrijd. We voetballen bijna 10 minuten. En uiteraard Havertz, de gevaarlijke man. De spits van Arsenal. Opnieuw dichtbij een treffer. Daar straks al met een overname die overging. Deze bal was wel gekadreerd, maar een goede save van de doelman. Dat zal hun vertrouwen geven. Hij zal ongetwijfeld nog een paar keer in actie moeten komen in deze wedstrijd. En hier krijgen we een mooie herhaling. Dan zien we hoe goed dat hij springt, maar ook hoe goed dat de doelman tegen de vlakte gaat. En goed gepakt door, want net voordat hij tegen de vlakte komt, stuit die bal nog een klein beetje omhoog. Dus goede parade. Kijken naar Ivorcus, die nu de oversteek probeert te maken met Diomande. Maar die aanname, ja, die is moeilijk. Ik wou zeggen, als hij aan de bal komt, is er altijd wel reden om extra alert te zijn. Maar die aanname die was matig en daardoor makkelijk uitverdedigen door Joshua Kimmich. En zo kunnen we misschien een eerste keer teruggeven na 10 minuten voetballen. Nog 0-0, maar wel een goede mogelijkheid voor Duitsland.

0: Elaine van de Smithereens terug naar het voetbal. Het is opnieuw aan jou, Glenn.
1: Nog altijd 0-0. We naderen het einde van het openingskwartier met een diepe bal richting Diomondé in de rug van Kimmich. Daar zit wat in, maar opnieuw is die controle onzuiver. Ja, voorlopig niet de wedstrijd die hij neergelegd heeft tegen Ecuador. De tegenstander is uiteraard ook wel wat lastiger, maar toch die aannames, ja, die moet hij beter doen. Want er ligt wel ruimte in die rug van Kimmich. Die komt alles graag mee naar voren. En even wat blessure op onthoud bij de Duitsers. Dat is misschien wel mogelijk een aderlating. Meteen wat jongens in de opwarming gestuurd natuurlijk. Duitsland dat dus op voorsprong had kunnen staan. Waar het niet dat Fofana een geweldige redding in huis had op die kopbal van Kai Havertz. Was eigenlijk weinig mis mee met die kopbal. Kan je denk ik zelfs niet beter doen. Laag richting de grond in de hoeken. Komt misschien nog iets scherper. Had eventueel gekund. Maar goed. Tussen nog altijd de blessurebehandeling bij Slotterbak. Heeft hij zich gebaseerd in een duel. Ja, dat zien we nu inderdaad in de herhaling. Ging daar stevig in duel zelfs. Samen met Diallo, buitenspeler van Manchester United, 23 jaar is hij en zich toch zo wat onsterfelijk gemaakt, zeg maar, door in die slotminuut de winnende goal te maken tegen Ecuador. Dat bepaalt veel natuurlijk, een gelijkspel of een winst om tegen Duitsland te mogen gaan voetballen. De drie punten op zak met wetenschap dat je nog een wedstrijd hebt tegen Curaçao. Dat geeft de Ivoriaanse burger moed. Ik heb wel het idee dat Slotterbak zo meteen gewoon gaat verder kunnen. Is nu wel naar de kant gehaald om verder verzorgd te worden. Dus Duitsland even met zijn tienen. En daar wachten we nog even op. Ja, toch even nog een zorgelijke blik. Maar Neuer gaat de bal nu toch weer in het spel brengen. Maar Diomondé hoeft geen betoog dat ze hem uiteraard vaak gaan zoeken. Al moet ik wel zeggen dat er net een goede voorzet ook kwam. Niet van hemzelf. Maar werd even overlap gespeeld, zullen we maar zeggen. Met die andere man, Singo. Die in de wedstrijd tegen Ecuador centraal speelde. Nu dus op die rechtsachter. En hij komt graag naar voren. Heeft een goede voorzet. En dat zagen we daarnet ook, want die voorzet die werd door niemand aangeraakt, maar wel overgenomen. En het schot werd afgeblokt op Brown. Die hield daar toch de bal uit het doel. Mogelijk was er nog een redding nodig geweest van Neuer. Dat was moeilijk uit te maken of die bal echt gekadeerd zou zijn. Maar het was alleszins een keer doelgevaar langs de zijde van Ivorcus. Dat nu wel de bal mag hebben van de Duitsers. En die mogen ze best rustig gewoon spelen. Want niemand die echt druk gaat zetten. Musiala kijkt een keer. Moeten we druk zetten? Ja of nee? Nee, we blijven gewoon wachten op de eigen helft. En dus kan Ivorcus gaan opschuiven. Uiteraard weer richting Diomandé. Maar ook dit is een snorrige bal. Wou in één tijd doortikken. En dan krijgt hij nog wel een duim omhoog van zijn medemaat. Maar nee, dit zijn nu toch al drie fases na elkaar. Waar dat hij het een beetje had liggen. Conan die had mee die ren als linksachter gemaakt. Dus toch die meters gemaakt om daar in de box te kunnen opduiken. Daar straks twee keer de controle minder. Nu de paas minder. Dus misschien toch wel wat plankenkoers. Misschien ook wel ja, heel fel bewierookt. Werd ook uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Na die match tegen Ecuador. Dus je zou kunnen denken dat hij misschien dat toch iets te veel heeft opgenomen. En zichzelf daardoor wat hoge verwachtingen heeft opgelegd. Veel druk heeft opgelegd. En dat hij daar nu een beetje mee te kampen heeft. Hopelijk voor hem kan dat nog wel een keer rechtgezet worden in de loop van de wedstrijd. Uitstekend seizoen gekend bij Leipzig. Door de Duitse club gekocht voor 20 miljoen. Maar die zal voor een veelvoud verkocht gaan worden als hij dat niveau blijft halen. Dat hoeft geen betoog. 36 wedstrijden, 13 doelpunten. Daar is Duitsland nog een keer met een afvallende bal voor Sané. Het wordt een ingooi, want goed opgeruimd. Goed de deur dicht gedaan. Snel verdedigd. Aanval van over de linkerkant van Brown. Die komt ook graag over die linkerkant naar voren. En dan heeft hij ook vaak een goede laatste paas. Daarin kwam hij nu net niet aan. Zelf kunnen scoren in die wedstrijd tegen Curaçao. Net als Slotterbeck. Dus de verdedigers die waren goed bij schot. Daar zijn de Duitsers nu aan het voetballen op de helft van Ivorcus. En dat doen ze dus met z'n allen. Op Neuer na. Iedereen nu te vinden op die helft van Ivorcus. Kort combineren met Slotterbeck. Die is er weer ingekomen. Musiala die vraagt centraal de bal. Pavlovic wordt op de huid gezeten. Maar kan hem toch nog meegeven. Dit is prima gedaan. Musiala gaat trappen. En scoren. Nee, die bal gaat maar rakelings naast. Dit was een goed schot van Musiala. Zo kennen we hem natuurlijk. Heeft een uitstekend schot. En is die bal dan onderweg nog aangeraakt of niet? Dat gaan we nog een keer moeten bekijken. De ruimte was wel beperkt. Goed gedaan ook door Pavlovic. En dan tussen die twee linies doorgekomen. De bal meegenomen en meteen doorhebben. Ik ga hem trappen in die rechterhoek. En dan is het inderdaad een bal die, wat zal het zijn, een metertje naast het doel gaat. We gaan het toch maar noteren. Tweede keer doelgevaar voor de Duitsers. Daar straks dus een bal die wel degelijk tussen de doelpalen belandde. Deze net niet en niet aangeraakt, want gewoon doeltrappen. Die doeltrap is ook al genomen. Het gaat wel snel in deze wedstrijd. Ingooi wel nog voor de Duitsers. Ze raken er voorlopig niet uit. Even nu wat druk van Duitsland op de helft van Ivorcus. Niet laten voetballen. Het momentum proberen te grijpen. Dat is wat de manschaft probeert te doen. met die 7-1 natuurlijk ook al een gigantische stap gezet richting de volgende ronde. En dan zouden ze nu al beter doen als ze die 16e finales halen dan de voorbije twee edities. Want zowel in 2018 als in 2022 echt wel een sisser van formaat met telkens de uitschakeling in de groep. Daar is in dit format met zoveel ploegen die doorgaan met een extra ronde ook nagenoeg onmogelijk dat een land met dergelijke kwaliteiten zich zou laten verrassen. De scheidsrechter die laat dat sinds vaak goed begaan. Geeft nu ook teken, geen overtreding, gewoon voor het voetballen. Dus dat is ook hetgeen dat Duitsland nu doet. En voornamelijk van over die linkerkant. Dat is nu toch al een paar keer opgevallen. Pavlovic centraal aangespeeld, heeft al wat ruimte. Combineren met Musiala, direct twee mensen erbij. Ta krijgt hem nu, Kimmich. Die wordt ook altijd op de huid gezeten door Diomandé. Die mag eigenlijk weinig vrij oprukken. Wat dat betreft heeft Brown het iets gemakkelijker. Die krijgt wat meer ruimte als hij de bal heeft. Pavlovic. Brown, vrijgespeeld. Meegeven met Havertz zou kunnen, maar die wacht net iets te lang. En daar waren twee mensen erbij en ook net iets te dicht tegen de doelman. Dit was wel een snelle combinatie. En ze hadden Brown even niet in het oog. Daardoor wordt hij helemaal vrijgelaten, goed aangespeeld. En dan had hij de bal in één keer moeten meegeven met Kai Havertz. Die was uitstekend aan het lopen, geen buitenspel. Goeie loopactie, maar de paas net niet goed genoeg. Maar het toont wel aan dat er wat ruimte ligt. Zeker als ze snel voetballen in die rug van de verdediging. Het zijn niet altijd de meest winbare verdedigers, hoewel Odilon Kostunen zou dat in principe wel kunnen zijn, maar die is soms ook wel een beetje status, zoals daar straks bij die kopbalkans van Havertz stond daar bijna aan de grond genageld. Dat zou toch niet mogen, zeker niet als je weet dat je met Kai Havertz iemand hebt die de weg naar het doel heel gemakkelijk weet te vinden. Dat heeft hij al meermaals bewezen, ook in het shirt van Duitsland, intussen toch al goed voor 24 doelpunten in het shirt van de mannschaft. En dit is nog maar wedstrijd nummer 60, dus dat kan toch al tellen voor de man die kampioen werd met Arsenal. Dus toch sowieso al vol vertrouwen hier aan dit toernooi moet begonnen zijn. En nu prijzen wil pakken met Duitsland zoals ze dat deden in 2014. Toen uiteraard met een andere richting. Daar is Brown nog een keer. Geeft hem mee over de linkerkant. De controle van Wirt is wat moeizaam. Staat tegenover Conan. Komt naar binnen. Legt hem achteruit. Musiala kan niet trappen, want die paas is niet goed genoeg. Wel de bal erovering. Metje gaat een keer uithalen. En die wijkt nog af en belandt dan op het dak van het doel. Wel een corner nog voor Duitsland. Was inderdaad verraderlijk. Week daar af op de voet van Inau. Hier dus is ingekomen ten nadele van Fofana. Die de vorige wedstrijd de voorkeur kreeg. De man die speelt bij Trabzonspor. Ook nog een jonge kerel, natuurlijk een jaar of 20. En een van die bijters die ze hebben. De vrije trap. Wat zeg ik? De vrije trap. De corner. Die gaat eraan komen. Daar zijn ze gevaarlijk op. Slotterbuik die scoorde al in de wedstrijd tegen Curaçao vanuit zo'n standaard situatie. En Brown die heeft de bal nu klaargelegd. Ja, moet even vaart maken. Gaat hij het kort doen? Kimmich staat er ook bij of gaat hij meteen voordroppen? Het wordt een bal voor Kimmich. Daar komt die bal. Daar komt kopbal ook in de goal. Het is 1-0 Pavlovic. En is dat dan een overtreding? Ik denk het wel. Want de doelman die ging er met zijn twee handen naartoe en inderdaad afgekeurd. Pavlovic die begrijpt er helemaal niets van. Weet niet zeker of hij daar echt in de fout ging. Ik denk dat hij misschien wat te zeker was voor Fofana dat hij de bal mocht grijpen. Hoe dan ook, redelijk kordaat geoordeeld door de scheidsrechter Juan Gabriel Benitez dat het een overtreding is. En dan gaan we nog een keer kijken in de herhaling zometeen. Nou, doet niet heel veel verkeerd hoor, is mijn indruk. Hij loopt en ja, dan met die elleboog raakt hij inderdaad de doelman. Kan hij weinig aan doen, maar daardoor hindert hij Fofana natuurlijk wel. Dus ik geloof niet dat de VAR hierop gaat terugkomen. Maar bijna waren de Duitsers alweer gevaarlijk van op een hoekschop. Prima getrapt ook weer door Kimmich. Wat heeft hij toch een geweldige traptechniek. Daar straks ook al een keer geïtaleerd met die kopbalkans van Havertz. En nu dus met het afgekeurde doelpunt. En wellicht zal het ook wel afgekeurd blijven. Hij zit er nog altijd niet mee eens, Pavlovic. Maar het zal toch weinig zoden aan de dijk brengen. En hij moet daar verzorgd worden voor Fofana. Hij heeft zich toch wel gebaseerd. Geblesseerd en blesseerd. We gaan nog een keer kijken. Hij springt hoog. Ja, doet eigenlijk weinig verkeerd hoor. Ik denk dat hij vooral niet sterk genoeg zelf met zijn handen er naartoe gaat. En Nagelsmann die is het er ook niet mee eens. Die vindt het absoluut geen overtreding. En zo de voorsprong voor Duitsland. Heel even op het bord gestaan, maar toch weer teniet gedaan. En dan maken we ons zo langzamerhand op voor de eerste hydration break die er zo meteen zal aankomen, want we zijn halverwege die eerste speelhelft. Uiteraard niet echt noodzakelijk bij deze temperaturen. Ideale omstandigheden zelfs om te voetballen, maar we weten intussen dat het weinig te maken heeft met de gezondheid, meer met de gezondheid van de portefeuille van de organisatoren en van de televisiezenders die dan de reclame kunnen tonen. Dat is alleszins toch wat hier al meermaals bewezen is. Voorlopig geen tussenkomst van de VAR en dat zal ook wel zo blijven. Dus voorlopig ook geen doelpunt in deze Duitsland tegen Ivoorkust.

0: vrouwtje met jaar na jaar, terwijl de spelers aan het drinken zijn, Olivier, wij naar een andere sport, naar het wielrennen in Zwitserland. Daar is die Ronde van Zwitserland nog steeds aan de gang met vandaag een tijdrit op het programma. Ja. En in de marge was er toch opvallend nieuws te rapen.
1: Ja, nogal. Ja. Er is namelijk een boete gekomen voor Mathieu van der Poel wegens een ongepaste outfit. Nu, ik geef een beetje context. Hij heeft namelijk na zijn tijdrit zijn shirt uitgedaan. Dus enkel in zijn bloot bovenlijf heeft hij op tv
0: Want hij zat in de hot seat.
1: In de hot seat, inderdaad.
0: Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, het was daar wel 33 graden warm natuurlijk in Aarburg. Tel daar ook nog eens bij dat hij net een tijdrit van 23 kilometer aan 53 kilometer per uur had afgewerkt. En dan ook nog eens dat je na die prestatie meteen in de volle zon in zo'n plakkerige, lederen gamersstoel moet gaan zitten. Dat inderdaad de hot seat moet voorstellen. Dat je dan zo snel mogelijk wil afkoelen. Dat begrijp ik. En alle mogelijkheden dan ook kan aanwenden. Dat snap ik ook. Hij weet ook dat hij daar gefilmd wordt. Dus geen probleem wat hem betreft, of schroom over zijn blote bast. Maar de jury denkt daar dus anders over, want Van der Poel heeft daar erg gespannen in die hot seat de finish van Tadej Pogacar gevolgd. En dat leverde beelden op die erg viraal zijn gegaan. Ik denk dat dat toch wel een extra doorn is geweest in het oog van de preutse jury. Ze hebben de Nederlander beboet met 500 Zwitserse franken, €540 is dus, vanwege zijn ongepaste outfit. Ik vind dat toch een beetje een overdreven boete, maar anderzijds geldt hier ook de leuze disappointed but not surprised.
0: Ja, soms ook dat het wegens ongepaste outfit is, maar ik denk, als je geen kleren aan hebt, over welke outfit gaat het dan? Zometeen weer voetbal.

0: Camille Yembe met Rien à fêter. En dat klopt helaas voor de Duitse supporters. Vertel maar, Glenn.
1: Ja, 0-1 voor Ivoorkust. Kessier heeft hem binnengeduwd, maar het begon wel met een aanval over de linkerkant. Lage voorzet. En dan was er eerst toch een onbegrijpelijke misser. Of een geweldig redder van een verdediger, zo u wil. Maar dan pech voor de Duitsers, want in de herneming Kessier die de bal kon binnenduwen. We gaan nu een keer kijken in de herhaling. Het waren een paar overstapjes van Diomandé. Eindelijk dan een keer een gelukte actie. En dan een onbegrijpelijke misser van Diallo. Die was zo verrast die de bal daar vrijstaand kon binnenduwen. Wachtte veel te lang. En dan een geweldige tackle van Brown. Die dan met zijn been de bal vooruit duwt. En wie staat er? Dan staat daar Kessier om de bal binnen te duwen. Maar wat een misser. Hij was zo verrast. Moest even wachten. Waar is die bal? Dan trapt hij uiteindelijk. Geweldige tackle. Goede reflex hoor. Van Brown om daar in de tackle te gaan. Ook geen handspel te maken. Alleen jammer voor hem en voor Neuer natuurlijk. Die nu ook geklopt is. Is dat Kessier en niemand anders daar stond. En hij duwt die bal binnen. En kijk, zo staat het hier verrassend toch wel 0-1. En het is niet zo dat ze worden weggespeeld. Ivoorkust, oké, Duitsland iets meer balbezit. Dat wel. Een paar keer dreigend geweest. Poging van Musiala, kopbal van Havertz. Die afgekeurde goal ook. En we hebben daar nog een herhaling van gekregen. Ik vond er echt heel weinig aan. Dus ik vind dat de Duitsers zich daar toch wel bekocht over mogen voelen. Het voordeel voor Duitsland is dat ze uiteraard wel nog heel wat tijd hebben om die achterstand ongedaan te maken. Maar kijk, 0-1. En ik zei daar straks al een paar keer. Ivoorkust dus geen ploeg die elke match 5 doelpunten incasseert. Dus nu zal het nog wat geslotener gaan worden. Ze zullen nog wat verder in die duels gaan. Omdat ze zullen voelen, hier zit er wel wat in. We gaan eindelijk een keer kunnen doorgaan naar die volgende ronde. Met 6-6 is dat een zekerheid uiteraard. Dus dit is toch wel een leuke wedstrijdsituatie. We zijn benieuwd wat de Duitsers daar tegenover kunnen stellen. Het tempo bij Duitsland, dat moet hoog genoeg zijn. De zuiverheden ook, de passing en de controles, ook dat moet zo goed genoeg zijn om die toch wel stugge ploeg die Ivoorkust is uit verband te spelen. Maar kijk, die 0-1, dat maakt het alleen maar interessanter. Druk zetten nu van Wirtz. Maar dat levert vooralsnog geen balbezit op. Want trek gedaan daar over die rechterkant. En nog een fluxe druppel erbij op. Dus dat ziet er allemaal prima uit. Doorzetten ook nog en naar binnen komen. En zo blijft hij focust in balbezit. Het spel even verlegd naar de linkerkant. Naar Diomandé. Die staat daar vrij. Kimmich wel op redelijke afstand. Staat daar tegen de lijn geplakt. Diomandé. Even een fase van wat langer balbezit bij de Ivorianen. Met Inou. En we zitten weer over de rechterkant. Het gaat nu plots snel bij Ivoorkust naar binnen komen. De voorzet was er bijna. Dat was een actie van Diallo. Bal blijft er hangen. Wegwerken door Schlotterbeck. Maar die zet de bal gewoon blind in de lucht. En dan is het duelleren. En daar zijn ze goed in. Dus zo blijft Ivoorkust een balbezit. We zijn 32 minuten aan het voetballen. Geen kans meer gezien voor Duitsland na die afgekeurde goal. Afgekeurde goal van Pavlovic was het. Die zal daar nog altijd ontevreden over zijn. En dit is weer zo'n lange bal in de rug van Kimmich. En kan hij nu de bal wel goed meenemen, Diomandé. Die groeit in de wedstrijd. Nu probeert hij Kimmich van zich af te houden. Dat lukt, want geeft hem mee met Conan. En zo toch diep op de helft aan het voetballen van Duitsland nu. De Ivorianen even wat temporiseren. Dat is hetgeen dat Akbadou daar nu aanreikt. Als centrale verdediger voetballende op de helft van Duitsland. Dat voorlopig ja, niet echt fel doordrukt. En zo kunnen ze vrij makkelijk die bal in eigen rangen houden. Percentage balbezit zal zo wat in de hoogte gaan. Dit is een flankverandering. De aanname in twee tijden. Die komt ook. De voorzet maar makkelijk wegzetten door Schlotterbeck. Doet dat ook prima. Geeft de voetballer mee met Wirtz. Die gaat een actie maken. Lopen, lopen, lopen. En dan loopt hij met de bal over de zijlijn. En dan is dat geen ingooi voor de Duitsers, daar hoopte hij wel op. Hij hoopte natuurlijk dat er uiteindelijk een verdedigende voet zou tussen zitten. Dat gebeurde niet. En zo dus 0-1. Frank Kessier, zijn 16e doelpunt voor Ivoorkust. De man die uiteraard al een hele mooie carrière heeft. Momenteel voetbalt hij bij Al Ahly, maar vooral ook gevoetbald bij Barcelona. Iets minder bepalend geweest, maar goed. Toch 43 keer het shirt van Barça aangetrokken. 3 keer kunnen scoren. En zeker bij Milan heeft hij echt wel een goede indruk nagelaten. Heel wat wedstrijden gespeeld, meer dan 200. In totaal ook 37 keer gescoord, landskampioen geworden. En intussen al meer dan 100 interlands voor Ivoorkust. En dit zou wel eens een zeer, zeer mooie kunnen zijn. Want voorlopig aan het winnende hand tegen Duitsland. Het Duitsland dat zoveel indruk maakte tegen Curaçao is nu op achtervolgen aangewezen. En er zijn wel meerdere toplanden die het al niet onder de markt hebben gehad. En nu is Duitsland voorlopig de volgende in dat rijtje. Portugal niet kunnen winnen van Congo. Congo geduchte tegenstander, zeker wel. Maar ook een matige prestatie van de Portugezen. Spanje 0-0 tegen Kaapverdië, God betert. Dat was nu ook niet bepaald om over naar huis te schrijven. België, als we dat een topland mogen noemen. 1-1 tegen Egypte. Dus het is niet zo evident. Ook misschien omdat je weet, ja, er zijn zoveel wedstrijden.
2: Wellicht zullen we er wel door geraken. Moet hij dan volle intensiteit alles geven? Zou zomaar kunnen meespelen. De omstandigheden vaak ook klimatologisch. Dat is hier allemaal geen excuus. Want ik zei het al, 23 graden, daar is geen excuus om een laag tempo op de mat te brengen. Nee, daarvoor is er genoeg kwaliteit en is er ook voldoende zuurstof in de lucht. Duitsland moet nu gaan bouwen aan een aanval en moet vooral nog een keer tot een kans gaan komen. Want dat is al net iets te lang geleden. Sané, dit keer gaat er een keer over de rechterkant. Vraagt vaak de bal, maar krijgt hij niet al te vaak, de speler van Galatasaray. Dit is een heel matige bal hoor van Slotterbeck. Die zet hem zomaar over de achterlijn. Ja, is misschien niet de beste passeur. Hoewel, heeft wel goede voeten de verdediger van Dortmund. Maar het toont aan dat het even wat soever gaat voor de mannschaft. En dat op een minuut of 10 van de pauze gaat het al maar beter bij Ivoorkust. Dat dreigend is. We krijgen nu nog een herhaling van die actie. Toch iets te gemakkelijk daarvoor bij Kimmich. Wat Diomande daar deed, de achterlijn halen. Lage voorzet, altijd gevaarlijk tussen de doelman en die centrale verdediger. En dan stond hij daar uitstekend gepositioneerd. Diallo, alleen kon hij niet scoren. Daar zal hij van balen. Hoewel, uiteindelijk staat het 0-1. Die ingooi intussen snel genomen. Kimmich komt even centraal. Trekt dan uiteraard de verdediger mee. Dus dat zorgt voor iets meer chaos op het terrein. Pavlovic krijgt de bal aangespeeld. Maar dan krijg je dat lage blok van de Ivorianen. Voetbal daar maar een keer doorheen. Dan moet er tempo gemaakt worden. Ta schuift in. Dit is goed gecombineerd. Maar het gaat via Pavlovic. En dan gaat het eigenlijk vrij snel terug. Die paas is dan weer onzuiver. Bal blijft nu even hangen. En dan rustig wegwerken. Had hem kunnen terugspelen naar zijn doelman. Dat was toch een beter idee geweest voor Agbadou. Maar zet hem zo naar voren. En zo blijven ze toch onder druk staan. Alleen krijgt Brown die bal niet onder controle. En dat levert dan Ivoorkust een ingooi op. Nee, de Ivorianen aan de leiding. En ze hebben het eigenlijk best wel onder de markt tegen Duitsland. Het begin was wat stroever. Maar zeker na dat doelpunt Duitsland echt wel stilgevallen. Dus die motor die moeten ze proberen opnieuw aan de praat te krijgen. Of dat nog lukt in de eerste helft. Dat zullen we zo meteen te weten komen. We voetballen al sinds nog 9 minuten. Plus de toegevoegde tijd.

0: Making plans for Nigel van Ecstasy. Terug naar het voetbal. Glenn, waar Duitsland probeert een antwoord te formuleren op die achterstand.
1: Nu misschien met een vrije trap. Het wordt een voorzet. Ongeveer evenwijdig met de laatste rechte lijn van de grote rechthoek. Daar komt de bal. Kimmich uiteraard. En die bal die blijft daar hangen. Wie kan overnemen? Slotterbak trapt wel, maar trapt vooral naast de bal. En zo countermogelijkheid met Diallo tegenover Brown. 1 tegen 1. Geraakt hij er voorbij. En dan goed meekomen verdedigen. Hoor, uitstekend gedaan van de match. Prima zag en doorzag vooral het gevaar van Diallo. Die kon al scoren in de openingswedstrijd. Dit was wel natuurlijk wel moeilijk tegen. Zeker al Brown. Geweldige verdediger, ook offensief. Dit is een goede actie van Duitsland over de linkerkant. Met Musiala voorzetten. Bal komt terug. Musiala. Nu de poging van Wirtz. Trapt en die raakt afgeblokt. En dat wordt een corner. Ja, dit was gevaarlijk hoor. Goede actie van Musiala. In eerste instantie kwam hij er niet voorbij. Kreeg de bal met een gelukje terug. Vond dan Wirtz die een keer die linkerflank verliet. Centraal kwam lopen. Randje grote rechthoek. Dan iets te veel tijd nodig had voor zijn schot. En daardoor nog afgeblokt. En vooral ook naast het doel. Daarnet alweer een afgekeurde goal van de Duitsers. Het was Kai Havertz die hem heerlijk plaatste. Maar het was inderdaad terecht afgefloten. Want het liet even het voetje hangen. Kosunu die gaf een ziekenhuisbal. En dan wou je die foutje, of dat foutje liever zelf rechtzetten. Maar het beentje van Musiala bleef hangen. En daardoor Odilon Kosunu tegen de vlakte. Corner intussen genomen. Bal blijft er hangen. Ta. Bijna weer Slotterbak. De overname. Bal blijft opnieuw hangen. Slotterbak in de 16. Kan niet controleren. En nu wel nog een ingooi voor Duitsland. Even wat druk op het einde van die eerste helft. Temporiseren, dat is hetgeen dat de scheidsrechter zegt. Want er is iemand blijven liggen. Of even appel om te kijken of er ergens handspel was. Maar het is snel gecontroleerd. Dus we mogen voortvoetballen van de Paraguayanen. En dat doet Duitsland ook. Met nu combineren met Musiala en Wirtz. Musiala moeizame controle. Bijna krijgt hij de bal terug van Wirtz. Maar dan toch nog opgeruimd achterin. Tegenaanval moet er nu uitkomen. Dit is uitstekend gedaan. En een tegenaanval op gang gezet. Diomandé moet even wachten op de bal. Bij Duitsland zijn ze wel nog redelijk goed in positie. Want ik zie de 3, 4, 5 mensen van Duitsland nog op de eigen helft. Dus wat dat betreft zit er niet direct doelgevaar aan te komen. Daarvoor gaat het ook allemaal net wat te traag. Het is vooral rondtikken dat ze nu doen rond de middencirkel bij Ivo Kust. Daarvoor moet het natuurlijk ook niet. Zij hebben de voorsprong beet. Kessier na een half uur. En het is toch uiteindelijk, als je dat zo optelt, een best magere prestatie van Duitsland. De tempo is vaak niet hoog genoeg en de onzuiverheden die zijn vooral te hoog. Die stapelen elkaar vaak op. En dan is het moeilijk om er doorheen te komen. Het is sowieso moeilijk. Het is een stug en laag blok. Dus de ruimtes zijn zeer, zeer beperkt. En de individuele flitsen van een Musiala bijvoorbeeld of een Wirtz, die hebben voorlopig nog niet tot een doelpunt geleid. Wel tot kansen natuurlijk. We hebben al een paar keer een mogelijkheid gezien van Musiala. Onder andere die de bal naast zette. De beste kans was natuurlijk die voor Kai Havertz. Geweldige redding van Fofana. En dat kan wel eens een cruciale redding gebleken zijn. Als ze het hier over de streep trekken. Of als ze een puntendeling uit de brand slepen. Ook dat zou een mooi resultaat zijn natuurlijk. Als je op achterstand komt tegen Duitsland. Je moet zelf het spel gaan maken. Ja, dat is toch heel wat anders. Dit is een slordige bal op de hak van Havertz. En daardoor weer balverlies. Ja, dit is toch wel een beetje tekenend voor het vormpeil dat Duitsland in deze wedstrijd tentoonspreidt. Nee, voorlopig heeft Ivo Kust echt niet de zwaarste problemen die ze misschien wel verwacht hadden. En dan kan je je zo langzamerhand afvragen, is dit gewoon een mindere prestatie van Duitsland? En dat kunnen ze misschien nog wel rechtzetten in de tweede helft. Er moet nog wel redelijk wat gevoetbald worden natuurlijk. Of hebben we ons met z'n allen toch wel blind gestaard op die 7-1, op die uitslag tegen Curaçao? En is Curaçao misschien echt geen graadmeter en gaan ze in die volgende wedstrijd tegen Ecuador ook een pak slaag krijgen? Het zou zomaar kunnen. Goede recuperatie bij Duitsland. Balletje meegeven. Sané moet even wachten op de bal. En daardoor ook meteen balverlies. Want de gretigheid bij de Ivorianen die is echt wel goed. Daardoor kunnen ze heel vaak de duels winnen. Diomandé met een gelukje houdt hij de bal binnen. Want opnieuw die eerste aanname onzuiver. We zitten nog altijd over de linkerkant bij de Ivorianen. Met nu de paas van Konon. Maar dat is een slordige. En dus wil Kimmich wat tempo maken. Hij is uiteraard iemand die de boel opzweept. Die van op die rechterkant naar binnen komt en tempo maakt. Dat doet hij nu ook nu weer. Metja, altijd stevig in de duel, zet zich door. Metja nog altijd, komt naar binnen. Dit is prima gedaan. Pavlovic, maar dan worden de ruimtes weer heel beperkt als ze één keer voorbij die middencirkel zijn. Ta, Kimmich en met z'n allen nu aan het voetballen weer op die helft van die focus. Maar waar moet het naartoe? Waar is de ruimte? Waar is de goede loopactie en vervolgens ook de uitstekende paas? Nu naar binnen komen van Sané. Die doet dat prima. Dan kan hij eventueel trappen. Wil Havertz aanspelen, maar geraakt niet voorbij Konon. Heel makkelijk verdedigd toch? Ook iets te doorzichtig wel. Nou, misschien dat ze toch maar moeten proberen om een keer te trappen. Ze hebben allemaal een goed schot. Niet alleen Musiala, uiteraard ook deze Sané. Dat heeft hij meermaals al bewezen. Maar ook bij Galatasaray. En ook in het shirt van Duitsland, want in 77 wedstrijden toch al 17 keer raak getroffen. Ingooi voor Connell, daarvoor moet het allemaal niet snel gaan. De reguliere speeltijd die is intussen bijna volgemaakt. Althans die van de eerste 45 minuten van de eerste helft. Wat gaat erbij komen? Er is sowieso wel wat oponthoud geweest. 7 minuten komen erbij. Dus we voetballen nog wel even in die eerste periode. Dus nog wel wat tijd voor Duitsland om nog voor de pauze de scheve situatie gedeeltelijk recht te zetten. Doortikken van Metja, weer maar zo'n zuiver. Ja, je wil natuurlijk snel voetballen, dat is nodig. En dan loop je ook het risico om iets vaker een onzorgvuldige paas te geven. Dat hoort er nu eenmaal bij, Slotterbeck. Die mag mee oprukken. Pavlovic, waar moet het naartoe? Wie vraagt de bal? Kimmich vraagt de bal. Maar dat is eigenlijk geen oplossing vooruit, dat is vooral breed gespeeld. Daar nu even centraal positie gekozen door Wirtz. Die linkerflank gelaten voor wat het is. Sané nu met de actie. Sané met de voorzet. Corner voor Duitsland. Daar zijn ze gevaarlijk op. Corner van over de rechterkant. Daar straks leverde dat een doelpunt op. Kort genomen toen Kimmich die voorzette. Alleen het doelpunt afgekeurd. Omdat er een overtreding werd gemaakt op de doelman. Ik vind nog altijd van niet. Maar goed, opnieuw kort genomen. Maar dit keer niet meteen een voorzet van Kimmich. Gaat even lopen met de bal. En zit hij wel met die linkervoet. Moet naar die rechter uiteraard. Nu komt die bal met de rechter. Weggekopt daar achterin. Prima gedaan. Overname door Slotterbeck. Feinsde even een schot. Opent over de linkerkant. Wirtz naar binnenkomen. Voorgeven. Havers. Voetje net iets te hoog. Maar het mag. Nu dan wel een schot vanuit de tweede lijn. Tegen de benen van een centrale man. Odilon Kossou. Havert ziet zich doorzet. Musiala nu, balverlies en dan een tegenaanval voor de Ivorianen. Tegenaanval met Singo. Die doet dat prima. En dan goed mee verdedigd van Metja Hor. Die is net iets sneller en steviger in het duel. En zo erover die de bal voor Duitsland. Anderhalve van de 7 minuten intussen al verstreken. Dus de tijd om in die eerste helft het verschil te maken, die ontbreekt. Ze kunnen nog wel wat indringen in de tweede helft. Denk maar aan Dennis Undaf, die een goede invalbeurt meemaakte tegen Curaçao. Scoorde ook. Dat hoopt hij vandaag uiteraard ook te doen. Kai Havertz nu. Over de rechterkant met Sané. Sané naar binnen komen tegenover Conan. Tot daar gaat het goed. Meegeven met Pavlovic. Balletje breed. Tot bij Metja. En zo schuiven ze allemaal op. En weer richting die linkerkant. Nu met Brown. Brown misschien met een paar overstapjes achteruit leggen. Iemand maar eens een keer trappen. Slotterbeck, dat is niet de man die wil trappen natuurlijk. Dit is goed meegegeven. Brown achteruit gelegd. Het beentje nog van Singo zit ertussen. Blijft Duitsland de bal bezit. Ja, dat doen ze wel degelijk. Want goed sterk werk van Musiala komt naar binnen. Valt dan, vraagt een overtreding. Maar krijgt hij niet, denk ik, van de scheidsrechter. Nee, hij wuift het protest weg. Geen overtreding op Musiala. Dus ook geen strafschop. Hij is redelijk kordaat. En Nagelsmann die voelt zich stil en echt wel verongelijkt in deze wedstrijd. Al twee afgekeurde doelpunten. Zeker over die eerste valt iets te zeggen. Die tweede was gewoon terecht. Je voelde dat eigenlijk ook al in het vervolg van die aanval. Ik denk niet dat Havertz dacht op het moment dat die bal de net raakte. Ik heb hier gescoord. Hij zal gedacht hebben, hier gaat uiteraard tussen gekomen worden. En zo geschiedde ook. Duelleren daar op het middenveld. Sterk, ze winnen wel iets meer duels. Nu is mijn aanvoerder bij Duitsland. Ze voelen, ja, het moet gaan gebeuren. Als we het in die eerste helft nog willen doen. Het zou een tik zijn natuurlijk voor Ivoorkust. Om de pauze te moeten ingaan met de gelijkmaker. Even wat oponthoud, want iemand die is daar blijven liggen is centraal. Maar ze blijven zelf ook voortvoetballen. Dus we zitten nu tot bij de doelman. En dan moeten ze nu wel druk gaan zetten als het wat snel moet gaan. Dat is ook hetgeen dat Wirtz nu aangeeft. Dus zelf gaat hij het goede voorbeeld geven, gaat wat druk zetten. Maar het levert geen balbezit op, want die uittrap van Fofana onder druk alsnog uitstekend. Dit is ook uitstekend werk over de rechterkant. Balletje meegeven nu met Bonny. Bonny vanuit een scherpe hoek levert dat een corner op. Dat levert een corner op, want via de rechtervoet van Slotterbeck gaat die bal over de achterlijn. En dus krijgen we een hoekschop, niet voor Duitsland, wel degelijk voor Ivoorkust. Dat speelt allemaal in de kaart natuurlijk van hen. En zo zien we dat ze intussen, wat de hoekschoppen betreft, nu ook op het scorebord staan. 3 corners heeft Duitsland al gehad. Dit is de eerste. En Duitsland tegen een Amerikaanse of een Afrikaanse ploeg liever op zo'n wereldkampioenschap verliezen. Dat doen ze eigenlijk de facto nooit. Maar dit zou mogelijk toch een keer er zitten aan te komen. Hoewel, we hebben nog heel wat tijd. Maar een overwinning, dat is voorlopig nog ver weg. Die 6-6 en die kwalificatie voor de volgende ronde. Daar is die corner. Vrij makkelijk weggekopt door Brown. Alweer aan een goede eerste helft bezig. Hij heeft een goed seizoen gekend bij Frankfurt, maar zal daar na de zomer zeker niet meer voetballen. Want hij wordt nu al het hof gemaakt door heel wat clubs. En de bedragen die rond zijn hoofd geslingerd worden, die zijn gigantisch. Er zou ook al sprake zijn van een akkoord, alleszins al een persoonlijk akkoord met Bayern München. Voor een transfersom van tussen de 55 en de 65 miljoen. Dat kan al tellen natuurlijk voor een linksachter. Maar die offensieve rushes die hij heeft, die longinhoud die hij heeft, die zijn natuurlijk fenomenaal. Die heeft hij hier ook al meermaals tentoongespreid in die eerste wedstrijd, maar ook nu weer. Ze voetballen nog altijd op de helft van Duitsland. En ze, dat is Ivoorkust, dat vertrouwen getankt heeft. Diomondé, meegeven over de linkerkant. Inao, niet heel vaak aan de bal. Redelijk ook centraal vaak terug te vinden, maar komt nu naar binnen. En dan wil hij even gaan trappen, maar te veel volk daar in de box. Nu overname liever door Diomondé. En dat wordt dan een ingooi of een ultrap liever. Die bal is over de achterlijn geweest, zo leek het mij althans. Maar het wordt dan toch gewoon ingooien, ja, heel vreemd. Het leek me toch dat Diomondé met die bal over de achterlijn was gelopen. Als er iets was uit voortgevloeid, had de VAR wel tussen beiden kunnen komen. Nu alleszins niet. Kimmich wordt op de huid gezeten. Ja, nog even die laatste inspanningen voor de pauze. Dan kan er nog wel wat druk gezet worden. Zometeen zijn er 15 minuten om te recupereren. Havertz nu weer in duel met Agbadou. En het is Agbadou, die laatste, die dat wint. Zet de bal wel prompt naar voren. Dus balverlies. Maar terwijl ik dit zeg, balverlies bij de Duitsers. Nu even een mindere fase, want recuperatie met Wirtz. Geeft hem mee met Havertz. Komt naar binnen. Havertz meegeven. Dit is vrij moeilijk. Overtreding toch wel nu daar op Pavlovic. Nee, niet geoordeeld zo door de scheidsrechter. We voetballen voort. Snel balverlies bij Ivoorkust. Dus Duitsland wil nu tempo maken met Wirtz. Heel centraal nu terug te vinden. Brown, die krijgt en vraagt de bal. Vraagt en krijgt. In die volgorde uiteraard. Dat is logischer. Musiala krijgt hem nu aangespeeld. Veel mensen van Duitsland weer rond de grote 16. Het zal wel snel moeten gaan. Nog een minuutje voetballen. Wie gaat er trappen? Wie gaat er voorzetten? Ze kamperen nog even voor die grote rechthoek. Combineren in de korte ruimte. Ja, dat is slordig. Het levert wel geen balverlies op, maar wel wat meters achterstand. Want waar we bij het begin van mijn zin aan de grote rechthoek zaten, zitten we nu aan de middencirkel. Inschuiven van Schlotterbeck. De bal naar voren droppen. Bal blijft er hangen. Matcha bijna meegeven. Was niet de bedoeling, maar bijna meegeven met Havertz was wel het gevolg. Kimmich duelleren met Diomondé. Diomondé die wint dat duel rechtsrichterruimte. Maar dat heeft Kessier zo niet gezien. En Bonny ook niet. Dus zitten we over de linkerkant. En balverlies. Ja, rechtsluitruimte. Daar was een hele boulevard. Misschien ook niet zo evident om te zien. Maar kijk, nu wel balverlies. Daar is Duits nog een keer met Matcha. Combineren met Musiala. 1-2 opzetten is misschien een optie. Havertz nu aan de punt van de grote rechthoek. Waar moet de bal naartoe. Weer maar richting Kimmich. Die heeft die voorzet. Maar niet heel veel mensen in de 16. Alleszins geen Havertz. Wel Musiala. Naar binnen komen nu van Sané. Binnen door meegeven. Hakje nu. Trap mogelijkheid voor Wirtz. Gaat hij het doen? En hij doet het. Maar hij rolt hem richting de doelman. Hij trapt niet. En dit zal het dan wel geweest zijn op het einde van die eerste helft. Want de 7 minuten zijn volgemaakt. Het was wel een lang uitgesponnen aanval. Goed gecombineerd in die korte ruimte. Het begon met Sané die uitstekend naar binnen kwam. Dan nog tussendoor een hakje van een Matcha. Waardoor hij Wirtz vond. Dan stonden er nog altijd 3 Ivorianen. Dan vond hij een klein gaatje waarin hij kon trappen. Maar dan raakt hij de bal niet zuiver. Dan rolt hij hem. Als hij daar vol kan doorzetten met die goede voeten van hem. Dan had het een doelpunt kunnen zijn. Maar dat kwam er nu niet. En zo gaan we hier rusten met de toch wel verrassende voorsprong voor Ivoorkust. Zij doen het voorlopig. Doelpunt van Franck Kessié na 30 minuten. Werk aan de winkel voor de manschaft in de tweede helft.

0: The Birds met All I Really Want To Do. Olivier, ons land is al dagen bezig met die geboorte van het kind van Jeremy Doku.
1: Ja.
0: Zelfs Franse journalisten die hebben daar een mening over. Maar in Noorwegen, daar hebben ze nu ook een verhaal waar ze toch wel iets over kunnen schrijven.
1: Ja, en daar zijn ze al een stapje verder eigenlijk. De Noorse verdediger Leo Østergaard is namelijk vader geworden van een zoon, maar kon de geboorte van op het WK voetbal niet in levende lijven meemaken, omdat hij zich met de Noorse ploeg in de VS voorbereidt op die tweede groepsmatch tegen Senegal. Dus moest Østergaard dan maar in allerijl een FaceTime met het verloskwartier opstarten. Beetje zonde, aangezien het toch zijn eerste kind is dat daar geboren wordt. Niet dat het veel uitmaakt, want je wil elke geboorte meemaken. Ik moet ook uit eigen ondervinding spreken. Ik had de geboorte van mijn zoon ook niet willen missen. Maar ja, toch een extra verhaal daar, hè, dat daar heel die babyboom op dat WK eigenlijk gekoppeld. Dan ook het verhaal aan Jeremy Doku en Brennon Mechelen ook voor hem. Ja, bijzonder verhaal, maar het kan dus ook met een videoverbinding, videocall-verbinding.
0: Misschien inspiratie voor sommigen. We zullen zien of het vervolg kent.

0: Stereophonics met Have a Nice Day hier in de studio. Op die monitor zien we ook het publiek daar in Toronto aan de Duitse fans. Ja, weinig glimlachen op dit moment.
1: Nee.
0: De Duitsers glimlachen misschien over het algemeen. Ik durf het niet te zeggen, maar goed, ze zien er alleszins niet heel blij uit. Benieuwd wat dat in de tweede helft geeft. Olivier, dan moeten we toch ook eens hebben over MotoGP. Mm-hmm. Een vreemd debakkel daar in die WK-manche van vandaag.
1: In Tsjechië inderdaad. De WK-leider van de MotoGP mag morgen niet starten in de volgende rit van de GP van Tsjechië. Hij heeft namelijk na een valpartij de baancommissarissen, de officials, de marshals, geslagen en geduwd die hem probeerden om zijn motor weer rechtop te krijgen. Het gaat hier om Marco Bezzecchi, Italiaan die dus WK-leider is. En ja, dat is gedrag dat dus de belangen van de sport schaadt. En dus de MotoGP heeft hem uitgesloten van de race morgen. En dat heeft eigenlijk wel sportieve gevolgen, want hij is op jacht naar een eerste wereldtitel. Heeft een voorsprong van 15 punten te pakken op zijn dichtste concurrent Jorge Martin. Die hem zal inhalen als hij morgen op het podium gaat, die Martin. Dus ja, dat is toch wel een belangrijke uitsluiting van die Marco Bezzecchi.
0: Oké. Straks meer voetbal na het radio nieuws.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren. Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De e-mail van BeAlert met een waarschuwing voor het onweer van gisteravond is bij heel wat mensen veel te laat aangekomen. Dat wordt bevestigd door het Nationaal Crisiscentrum. Burgers kunnen zich bij BeAlert registreren om zo'n waarschuwingen van de overheid te krijgen. Gisteren werden in totaal meer dan 1 miljoen berichten verstuurd met een waarschuwing voor het onweer. Maar net omdat er zoveel mails tegelijk werden verstuurd, beschouwden heel wat providers die als spam of phishing. En providers zijn dan wettelijk verplicht om daarop extra controles uit te voeren. Dat zou tot vertragingen hebben geleid, waardoor heel wat mensen pas uren na het onweer een waarschuwing kregen. Het Nationaal Crisiscentrum wil nu met de providers overleggen om dit in de toekomst te vermijden. Bij een aanval van het Russische leger op de stad Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 4 doden en 6 gewonden gevallen. Dat meldt de lokale overheid. Het aantal slachtoffers zou nog kunnen stijgen, omdat reddingswerkers vrezen dat er nog mensen vastzitten onder het puin van een verwoest gebouw. Eerder op de dag waren ook al zeker 9 mensen gewond geraakt bij een Russische aanval in de regio Dnipropetrovsk. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt intussen voor een nieuwe grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Hij moest eerder op dit WK ook al enkele trainingen staken om vanwege ademhalingsproblemen. En op dat EWK-voetbal speelt Duitsland op dit moment zijn tweede wedstrijd tegen Ivoorkust. Glenn Martens, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
3: De Duitsers staan verrassend op achterstand na een doelpunt van Frank Kessier na een half uur voetballen. De Duitsers nogthans de betere ploeg. Ook een afgekeurd doelpunt dat voor mij betreft eigenlijk echt wel had mogen tellen. Het was na een hoekschop en dan werd er een overtreding begaan door Pavlovic op de doelman. Zo oordeelde de scheidsrechter. Daar was toch weinig van aan, zo leek het. En nadien vertrouwen getankt door de Ivorianen met dat doelpunt. En nadien ook niet echt meer in de problemen gekomen. Vooral omdat de Duitsers net iets te onzorgvuldig aan het voetballen zijn. Het zal dus beter moeten in de tweede helft als Duitsers niet wil verliezen en zeker als het nog wil winnen.
2: Oké, dankjewel Glenn. En op het WK heeft Nederland eerder op de avond ook zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlandse team, was blij met die overwinning.
4: Ja, geweldige pot.

0: Het zat alles in, denk ik. Heel veel goede momenten. Ik denk na de eerste hydration break even wat minder. Maar 5 goals, goede goals. Op naar de volgende.
1: En dan nog het weer vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1. Sportza WK. Met Niels van Duizen.
3: Dan zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe Duitsland gaat vergaan in die tweede helft tegen Ivoorkust. En of wat er momenteel gezegd wordt daar in de catacomben in de kleedkamers, of dat effect gaat hebben. We kunnen dat straks allemaal volgen wanneer Duitsland en Ivoorkust er opnieuw aan beginnen aan hun tweede helft daar in Toronto.

0: Julia Stone met It's All Okay. Ik weet niet of ze dat bij Duitsland op dit moment denken. Want ja, de spelers die komen momenteel terug de grasmat opgelopen. En Glenn bij Duitsland, die had toch een wissel?
1: Ja, het zal niet helemaal okay zijn met Schlotterbeck. Die had ook wat last in die eerste helft na het duel. En had wat last aan de knie, zo zei Schreuder, Alfred Schreuder, bij de pauze en is dan ook binnengebleven. Nu, het is niet zo dat ze wat dat betreft bloedarmoede hebben in de Duitse rangen, want Rüdiger is zijn vervanger, de verdediger van Real Madrid. Dus het toont toch maar eens aan dat die kern, dat die toch echt wel sterk is en sterk genoeg zou moeten zijn om te kunnen winnen van Ivoorkust. Daar hebben ze nog een hele tweede helft voor. We zijn benieuwd welk gelaat ze gaan tonen. Gaan ze gretig uit die kleedkamers komen? Gaat die zorgvuldigheid wat hoger liggen? Daar ligt eigenlijk echt wel de sleutel. Tempo en zorgvuldigheid in de passing, dat is niet evident natuurlijk. Maar goed, daarvoor heb je al die kwaliteit toch geselecteerd om dat wel te kunnen. Dit is even stevig doortackelen van Pavlovic, was nodig. Want anders was er bijna gevaar. Kon Boni ermee aan de haal gaan. Boni, die hard gewerkt heeft in die eerste helft, maar niet heel vaak in een kansrijke positie is gekomen. Dit is zomaar ingeleverd en dus kan Boni de bal meegeven. Dit is prima gedaan. Daar is Diallo over de rechterkant. Moet naar binnen komen tegenover Brown. Geeft hem heel slecht. Had hem kunnen meegeven met intussen geïnfiltreerde Boni, maar gaf hem zowat tussen hem en een medemaat van Ivoorkust. En vooral in de voeten van enkele Duitse spelers. Ze blijven wel een balbezit, want het uitvoerbal bij Duitsland slordig. En zo een ingooi nu voor Ivoorkust. Diep op de helft van de mannschaft. Die dus werk aan de winkel heeft. Als ze niet willen verliezen. En Ivoorkust, ja. Nog altijd geen tegendoelpunt. Dat incasseren ze ook niet in die openingswedstrijd. Toen wel een paar keer met wat meer geluk dan kunde. Want 3 keer het doel houd je getroffen. Alleen al in die eerste helft. En nu eigenlijk ook wel wat geluk gehad met dat afgekeurde doelpunt. Want ik moet nog een keer zeggen. Ik heb het een keer herbekeken tijdens de pauze. Ik vond het echt geen overtreding. Maar goed, oordeelt u vooral zelf. De VAR vond het alleszins niet goed genoeg of niet voldoende om tussen te komen. Even terugspelen en dat was gevaarlijk. Want Neuer moest zich echt reppen om die bal door te trappen en uit te trappen. Want dit was toch een gevaarlijke situatie. Even wat lichtzinnigheid erachterin bij de Duitsers. En nog altijd balbezit van Ivoorkust dat voorlopig goed uit die kleedkamer is gekomen. De bal opeist en aan het voetballen is op die helft van Duitsland. Dat precies niet echt een wake-up call gekregen heeft van Nagelsmann. Nu goed, zelfs bij een nederlaag is er geen man overboord. Maar moet je toch maar een beetje gaan opletten. Zeker ja, als je de groep wil winnen. En dat kan wel eens een keer interessant zijn. Want de groepswinnaar in deze poelen die neemt het op tegen de derde uit A, B, C, D of F. Te veel opties om te overlopen. Maar goed, daar zitten ploegen bij. Als Zuid-Afrika, als Tsjechië. Dus dat zegt toch wel iets. Dat is een haalbare tegenstander. Tegenover, als je als tweede eindigt. Ja, dan moet je tegen de tweede van groep I. En wellicht wordt dat Frankrijk of Noorwegen. En dat is toch een tegenstander die je liever niet in die fase van het toernooi al wil tegenkomen. Dit is wel goed gevoetbald met even wat ruimte voor Brown. En dan is het een goede loopactie ook van Musiala. Die vraagt de bal nu, komt naar binnen, gaat nu trappen. En die plaat dan in het zijn, het afgeblokt corner. Dit was een keer een gevaarlijke aanval. Goed gedaan ook van Musiala. Liep eerst naar binnen, maar had dan toch bedacht, ik ga langs de buitenkant lopen. Dat geeft Brown iets meer afspeelmogelijkheden. Want naar binnen had hij al een optie natuurlijk. Met Havertz die positie koos. Nou, en met ook Wirtz die daar een mogelijkheid had. Dus hier zat er wel wat in. Hoekschop voor de Duitsers. Dat is de eerste in de tweede periode. En dit keer van over de linkerkant. Dus met die rechter van Kimmich bal die rechtstreeks voor het doel gaat draaien. Dat is niet zo aan de andere kant. Daarom dat hij de bal kort krijgt en dan die voorzet moet trappen. En hij heeft een goede voorzet. Ik heb het al meermaals gezegd. Doet het nu al kort. En dus is het Wirtz die mag voorgeven. Krijgt hem nu terug Kimmich. Dan komt die bal. En dat is iets minder. Want dit is makkelijk plukken door Fofana. Dit keer zelfs geen overtreding en niet dat er in de buurt kwam. Uitvoetballen nu bij de Ivorianen. Wat kunnen ze doen in die tweede helft? Wat gaan ze doen? Gaan ze een laag blok opzetten? Gaan ze blijven voetballen? Dat is toch altijd het beste natuurlijk als je zelf blijft voetballen. De aanval is de beste verdediging. En zeker met al die brekers die ze daar hebben, kunnen ze die duels zeker wel aan. Dit is een even mindere bal. Dus moet Ivoorkust daar even op de stappen terugkeren. En met name dan Singo. Die dus op die rechtsachterpositie speelt. Een paar keer al een goede run naar voren heeft gemaakt. Goede keuze toch wel van de coach, denk ik, om die opstelling zo aan te passen. Voorlopig heeft hij gelijk. Altijd een risico als je wisselt na een zege. Zeker als je zo fors wisselt. En toch meerdere wissels, niet eens eentje. Zelfs je formatie wat omgooit. Want meestal spelen ze in een 4-4-2. Ja, meestal zo spelen ze tegen Ecuador. Vandaag spelen ze in een 4-3-3. Maar eigenlijk een balverlies is dat toch ook vaker een 4-5-1. Want dan zakken Diomande en Diallo natuurlijk verder achter. Heb je enkel nog Boni als aanspeelpunt die zowel snel als sterk is. Dus dat is wel een handige spits om te hebben. En daarmee ook dat hij is overgenomen geweest vorig seizoen. door Inter. Oké, goed, nog niet echt onbetwistbaar titularis geworden. Maar ik zei het al, 48 wedstrijden kunnen meedoen, alles samen. Champions League, beker en zo verder. En toch goed voor 7 doelpunten, 9 assists. Dan ben je in je openingsseizoen zeker allesbehalve niet bepalend geweest. Duitsland dat een keer moet de bal in eigen rangen kunnen houden. Dat was geen buitenspel van Havertz die terugkeert. Nee, het mag voortgaan. Maar die voortgang van Musiala die is storig. Want de bedoeling was om Wirtz aan te spelen. Maar het levert zomaar in. Tegenaanval nu met Kessié. De doelpunt te maken. Die blijft rennen. Meegeven over de rechterkant naar Diallo. Die moet even wachten op de bal. 3 Duitsers erbij. Hier ruimte voor Kessié. Kan trappen. En dan blijkt hij af onderweg. En zo rolt hij langzamerhand in de handen van Neuer. Ja, dit was echt wel matig verdedigd bij Duitsland. Hij werd daar zo vrijgelaten, Kessié. De man van het doelpunt. Daar straks dook je ook al gevaarlijk op in de box. Je zou denken dat een verwittigd man er 2 waard is. Maar dat geldt niet als je de Duitse nationaliteit hebt. Zo blijkt althans toch niet vanavond. Vanmiddag natuurlijk in Toronto. Waar dus 45.000 mensen, een van de kleinere stadions, het kleinste stadion, aan het kijken zijn naar een verrassing. Meestal worden hier ook wat kleinere wedstrijden gespeeld. Canada-Bosnië is hier doorgegaan. Ghana-Panama ook. Panama neemt het hier in dit stadion ook nog een keer op tegen Kroatië. Senegal-Irak krijgen we hier ook niet echt het meest tot de verbeelding sprekende affiche. En 1/16e finale. Dus Duitsland toch een beetje de vreemde eend in de bijt wat betreft ploeg met status. Daar is Diallo opnieuw. Komt in de box. Diallo naar binnen komen. Achteruit leggen. Een schot en dat is opnieuw een grote kans voor Ivorcus. Overgezet door Inau. Als hij de bal kan laag houden staat altijd 0-2. Wat doet Duitsland allemaal? Ze zijn gaan het slapen. Ik denk dat ze hun concentratie binnengelaten hebben. Snel gevoetbald. Inau meegeven met Diallo. Heeft hij 2 belagers bij zich. Daardoor wordt hij wel vrijgelaten. Niemand die echt oog had voor Inau. En die werd dan prima aangespeeld in de 16. Alleen de voortzetting, ja, die was onvoldoende. Dat schot moet je laag over de grond houden. Dan staat het hier altijd 0-2. En dan heeft Duitsland echt wel een probleem. Nu nog altijd maar 0-1. En dit moet toch echt een serieuze wake-up call zijn voor Duitsland. Want dit was echt niet goed. Offensief niet goed, want in de eerste helft oké, een paar keer dreigend geweest. In de eerste 6 minuten van de tweede valt dat wat tegen. En defensief toch ook al wat weggegeven. Naar Duitsland nu, met Sané. Komt nog een keer naar binnen. Heel wat ruimte voor Wits. Meegeven aan de linkerkant, had ook gekund. Infiltrerende Musiala, maar die bal die komt niet aan. Blijft nu wel even hangen ter hoogte van de grote rechthoek. Met z'n allen daar luchtduels. Havert die wint dat kopbalduel, maar levert dan wel in bij Diomande. Heeft 3 mensen bij zich. Sané onder andere. En dat levert balbezit op voor Duitsland. Havertz meegeven, maar goed verdedigd door Kossounou. Die had daar goed gezien dat er iemand in zijn rug opdook. En haalt die bal zo uit de aanval. Zet hem wel prompt naar voren. Dus dat betekent dat de Duitsers die heel snel kunnen heroveren. En kunnen bouwen aan een nieuwe aanval. En even de handen tegen elkaar van Pavlovic. Kom aan jongens. Dit moet toch allemaal net dat tikkeltje beter. Wij zijn Duitsland. Wij hebben ambities. Wij gaan ons niet laten verrassen door Ivoorkust. Metja met de voorzet. Lage voorzet. Afgeblokt. Was sowieso geen goeie. Maar zo krijgt Sané wel een kansing. Die heeft weinig inspiratie. Kiest voor Kimmich. Altijd aanspeelbaar. Levert niet altijd gevaar op Pavlovic. Ook altijd zorgvuldig in de passing. Maar dan weer Sané. Sané tegenover Conan. Een paar overstapjes. De voorzet ook. Gaat richting de verste paal. Weer slecht hem achteruit. Dan de aanname van Havertz. En dan wil hij wegdraaien. Zeer, zeer moeilijk. Weet niet helemaal wat de bedoeling was bij Havertz. Wou je met een hakje rechtstreeks op doel deviëren? Of wou je hem? En dat was helemaal echt lastig geweest. En is ook zo wel gebleken. Die bal met de hak controleren. Rond zijn as draaien. En dan trappen. Het was een weergeloos doelpunt geweest. Maar net iets te moeilijk in de uitvoering. Dat was denk ik ook niet echt zijn intentie. Ik denk dat hij echt met de hak rechtstreeks zou beroeren. Dat is niet evident en zo blijkt wel. Want het levert geen kans op de bal. Die bleef daar onderweg hangen. Die blijft nu ook hangen op het middenveld bij Ivoorkust. Goed gedaan nu door even te temporiseren richting Kossounou. Agbadou. Centraal afgespeeld tot bij Inau. De man die dus een reuze kans had op 0-2. En Diallo. Altijd goed aan het speelbaar. De controle, de aanname goed. Singo gaat buitenom. Maar krijgt de bal niet. Krijgt hij in tweede instantie wel van Kessié. En zo voetballen ze nu rond de rechthoek van de Duitsers met Inau. Die wordt onder druk gezet door Wirtz. Maar dan blijft hij hangen. Dus eens ze op de eigen speelhelft zijn, dan gaat Duitsland geen druk zetten. Dat doen ze enkel als ze voetballen. En laat ons zeggen het laatste kwart. Dus dat betekent ook dat hij niet hoog de bal kan gaan veroveren. Dus dat is wel iets wat als je dat doet, dat kost veel energie. Maar als hij die bal hoog op het veld kan beroeren, dan zit er wel wat in. Kessié opnieuw aangespeeld in de 16 en dan gaat hij liggen. Dat levert een corner op. Ja, het is inderdaad geen penalty. Opnieuw snel gevoetbald, werd hij opnieuw alleen gelaten. Infiltreert heel vaak goed in die box. Die moet toch beter in de gaten gehouden worden. Want daar weer tussen 2 mensen van Duitsland in. Niemand die er oog voor heeft, kan hij zo aangespeeld worden. En pas dan in laatste instantie denkt Metja, oei, hier zit gevaar en hier moet ik snel zijn. Moet ik wel zeggen dat hij dat goed oplost. Want gaat daar echt goed in de tackle en zet hem zo over de achterlijn. Absoluut geen sprake van een overtreding. Maar kijk, had hij daar iets sneller gehandeld, Kessié, had hij zomaar een vrije trapkans. En dat had match hem misschien net iets eerder moeten doorzien. Maar goed, hij stelt het dan wel. Daar is de hoekschop. Die bal is redelijk ver. Wordt daar overgenomen door Pavlovic. Laat hij dan over de zijne lopen. Dat was althans de bedoeling. Maar er is een overtreding gemaakt door Diomondé. En dus een vrije trap voor Duitsland. In de buurt van de eigen cornervlag. Dus dan weet u ongeveer wel waar we ons op het terrein bevinden. Nee, die eerste 10 minuten van de tweede helft. Die vertonen voorlopig weinig tot geen beterschap voor Duitsland. Dat nog steeds moet achtervolgen tegen Ivoorkust.

0: Une belle histoire van Michel Fugain. Dat is de samenvatting tot nu toe voor de fans van Ivoorkust. Maar goed, ja, daar moet nog wel wat gevoetbald worden. Dus snel terug naar jou, Glenn.
1: Nou, zeker nog tijd genoeg voor Duitsland. Alleen moet het voetbal dan wel beter. En dat is in het openingskwartier van die tweede helft alles behalve het geval. Nu misschien met een flits van Sané naar binnen komen. Maar dan loopt hij zich weer vast. Kimmich met de voorzet. Dat is een slechte bal. Makkelijk wegwerken, wou ik zeggen, door Sinko. Maar geeft hem zomaar de voeten van Wirtz. En dan wordt dat een corner. Geforceerd door Musiala. Dus een hoekschop voor Duitsland. Dan moet het maar van op een standaard situatie. Daarnet zag ik onder andere Oendaf al klaarstaan. Maar we worden in snelheid gepakt, want die corner al genomen. En via de benen van Musiala. En dan vervolgens via een Ivoriaan opnieuw over de achterlijn. En dus opnieuw een corner, opnieuw Kimmich. Gaat hij opnieuw kort doen of gaat hij toch maar een keer rechtstreeks voorzetten? Heeft natuurlijk die goede trap. Wirtz staat er weer bij, maar ik denk dat hij nu toch wel rechtstreeks voor het doel gaat gooien. Er zijn wel wat jongens met gestalte natuurlijk. Daar komt die bal. Weer makkelijk plukwerk. Te dicht bij de doelman. Dus makkelijk wegwerken door Fofana. Die geeft meteen mee met Diallo. Die heeft wat moeite met de controle en zet hem over de zijlijn. Havertz heeft zich blijkbaar geblesseerd daar bij die corner. Even kijken in de herhaling wat daar gebeurd is. Heel weinig alleszins. Hij krijgt daar een arm op de schouder. De arm van Sangaré. Die we niet al te vaak benoemen, maar zeer nuttig is in het defensieve werk. Weinig aan de bal komt, dus opbouwend. Nou, niet de sterkste, de man van Nottingham. En Sané, redelijk bleke wedstrijd, gaat naar de kant. En dan krijgen we een aantal nieuwe jongens bij de Duitsers. 3 dubbele wissel, dus we gaan even de boekhouding er moeten bijhouden. Sané, Musiala en Pavlovic gaan naar de kant. Dus dat gaan we al even noteren. Musiala ook niet zijn wedstrijd. Waag zeer gevaarlijk, maar goed. Oendaf, Lueling en Amiri zijn de vervangers. Dus Oendaf, die heeft gescoord in die vorige wedstrijd. Kan hij dat opnieuw doen? Dat is de vraag. Pavlovic, verdedigende middenvelder, ook naar de kant. Dus we gaan even die wissels maar noteren. Kunnen zij wat meer schwung krijgen in het spel van Duitsland? Dat is de vraag natuurlijk. Het antwoord is voorlopig nog onbekend. Meer dan een half uur. Exact een uur voetbalt op dit moment. Dus misschien dat er straks wel wat vermoeidheid ook gaat sluipen in die benen van de Ivorianen. Havertz die vroeg daar een overtreding. We gaan dan door Agbadou. Maar krijgt hij niet van de scheidsrechter? En zo balverlies. Ivorcus liever kan zo gaan uitvoetballen. Dit is een goede spelverlegging naar de rechterkant. Maar die bal die blijft er halverwege een beetje hangen. Dus altijd gevaarlijk zo redelijk centraal. Dus balverlies. Moeizame combinatie met Wirtz. Die levert er uiteindelijk dan toch nog een voorzet op. Lage voorzet. Oendaf een eerste keer bij de bal. Achteruit gelegd nu. Misschien een schot nu vanuit de tweede lijn. En dat wordt een schot. Een afzwaaier wordt het eigenlijk vooral van Lueling. En een afzwaaier die zagen we daarnet ook van Rudiger. Dus de nieuwkomers in de ploeg die proberen van op een afstand wel te trappen. Alleen zijn die ballen allesbehalve gecadreerd. En dat is wel nodig natuurlijk als je doelgevaar wil creëren. Ja, even de handen door het haar bij Kimmich. Die had zich misschien ook wel iets anders voorgesteld van deze wedstrijd. Het spel even stilgericht omdat er een overtreding zou begaan zijn door Oendaf. Nou, vrij licht wel. Ik denk dat Sinko dat wel kan hebben. Ging toch tegen de vlakte. Maar goed, het was sowieso een doeltrap. Dus ook niet echt een overtreding. Alleen kregen wij wel een herhaling. We krijgen nu ook de doelpogingen. 10 voor Duitsland, 8 voor Ivoorkust. Maar als we kijken naar de doelpogingen tussen het doelkader, dan staat het 2-2. En dat lijkt me wel een correcte waardeverhouding. Sinko. Combineren samen met Diomande. Niet zo goed als in zijn vorige wedstrijd. De kwaliteit van de verdediging is natuurlijk ook wel wat anders dan die van Ecuador. Dat zal een rol spelen. En je kan misschien ook wel eens een keer een mindere wedstrijd hebben. Dat is niet zo onoverkomelijk. Zeker niet op een WK waar dat alle ogen op jou gericht zijn. Alle aandacht wellicht ook van de pers in de dagen na die wedstrijd naar hem zijn toegegaan. Diomande. De vraag is, Leipzig, hoe lang gaat dat nog zijn club zijn? Daar nu Duitsland een keer. Met de verovering. Dat is niet onaardig gedaan. Havertz bijna, maar die verslikt zich in zijn controle. Wou die al lopend meenemen, dat is niet zo gemakkelijk. Dus het lukt ook niet. En Duitsland opnieuw in de aanval. Met nu een voorzet van over de rechterkant aan de verste paal richting Oendaf. Wegkoppen in corner is dat door Singo. De corners die stapelen ze zich intussen wel op. Ja. Duitsland moet het misschien echt wel gaan hebben van die standaard situaties. Daarop zijn ze dreigend. Hoewel, dat is eigenlijk ook alweer al een tijdje geleden. En Amiri ook al een paar keer een goede voorzet getrapt. Dus die is wel bedrijvig ingevallen, moet ik zeggen. En dus Duitsland met Kimmich. Die gaat uiteraard die standaard situaties voor zijn rekening blijven nemen. Dat hoeft geen betoog. Even wachten op die bal. Kimmich met één handje in de lucht gaat het opnieuw rechtstreeks doen. Daar komt de bal van Kimmich en is dat weer een bal voor de doelman? Nee, want die gaat eronder door en dan kopt Havertz dit keer naast. Dus opnieuw dreigend met het hoofd. Alleen kan hij hem dit keer niet kadreren. Dat lukte wel in die eerste helft op die voorzet van Kimmich. Dat was geen hoekschop, dat was een zeer goede redding toen horen van de doelman. Daar heeft hij zijn ploeg echt wel een dienst bewezen. En nu zien we in de herhaling dat het toch wel redelijk ruim naast is. Dat ook even het shirt van zijn tegenstander vast. Dus ik stel me al de vraag of het überhaupt had mogen doorgaan, die fase. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de scheidsrechter en de VAR wel op waren tussen beiden gekomen. Maar het loopt nog altijd stroef. Je kan niet zeggen dat de Ivorianen de wedstrijd van hun leven moeten spelen om de Duitsers af te houden. Het is offensief allemaal onmondig. Ja, je verdetten moeten thuisgeven. Dat is niet altijd het geval. Denk maar aan die eerste helft bijvoorbeeld eerder deze week van Frankrijk tegen Senegal. Die dramatische eerste helft van Mbappé alleen. Het verschil is wel dat hij zich pakte in de tweede helft en met uitbreiding heel Frankrijk. Van wat een verschil was dat? En dat kan Duitsland momenteel nog niet. Ze hebben nog wel wat tijd, maar die begint zo langzamerhand wel te korten. We zijn 63 minuten aan het voetballen met opnieuw Wirtz, Kimmich. Altijd wel dezelfde jongens die proberen het verschil te maken, het tempo te maken, te combineren. En tussen moet Amiri daar even overeind geholpen worden. Die is blijven liggen. De voorzet van Lueling met de actie misschien eerst. Nog een paar dribbels en dan tussen de benen. Dat lukt wel, die paas doorgeven, maar dan raakt hij er niet voorbij. Dat is ook niet zo onlogisch, want er stonden 3 Ivorianen voor hem. Dus dan kan je het wel vrij gaan proberen om door die benen van de tegenstander te spelen. Dat deed hij ook, dat lukte ook. Maar dan loop je uiteraard vast op een muur. En nu zien we wel dat er wel degelijk ook een overtreding werd begaan op Amiri door Sangaré. Dat had misschien zelfs een gele kaart mogen zijn. De scheidsrechter heeft het zelfs niet opgemerkt, niet voor te ballen. Althans een scheidsrechter die wel een reputatie heeft om relatief snel een gele kaart te trekken. Trekt er gemiddeld 5 per wedstrijd. Dat is toch al niet weinig. Vandaag vooralsnog geen, als ik dat niet slecht heb bijgehouden. Ook wel een redelijk verre wedstrijd, moet ik erbij zeggen. Intussen zitten we over de rechterkant. Met Havertz heel diep uitgestart. Komt de bal bijna halen aan de eigen middencirkel. Probeert te voetballen over die rechterkant. Ja, er moet wat tempo komen met Amiri. Legt hem opzij. Kimmich komt een keer naar binnen. Links is er misschien wat mogelijk bij Wirtz. Maar het gaat eerst op bij Ta. En die kijkt en vraagt. En dan gaat hij inderdaad naar Wirtz. Die heeft meteen 2 mensen bij zich. Moet dan achteruit. Ta krijgt de bal teruggespeeld. De Rudiger nu aanspeelbaar. Maar dat is uiteraard op de eigen helft. Dus dat levert weinig op. Kimmich. Tot daar mag Duitsland voetballen. Maar dan moeten er ideeën komen om dat lage blok open te spelen. Zo'n balletje zoals nu richting Brown. En dan wil hij hem meegeven. En dat was een goede ingeving richting Havertz. Moeilijk, want die bal wordt afgeblokt of aangeraakt liever. En gaat zo over de achterlijn. Brown levert Duitsland zo wel een corner op. Een corner waarop Kimmich uiteraard weer die bal voor zijn rekening gaat nemen. Het is de 8e corner voor de Duitsers. En 1 keer kon ze scoren, maar werd dat doelpunt afgekeurd. In al die andere gevallen heeft het nu ook niet echt bijster veel opgeleverd. Even nog wat Levite die de scheidsrechter gaat lezen. Daar tussen Kosunu, denk ik. Wie is het die erbij staat? Nee, het is Agbadou. En die was daar even in een duelletje verzeild geraakt met Rudiger. Aan de verste paal gaat het daar nu naartoe. Alleszins weer de bal naar de verste paal. Nu inderdaad, ik wou zeggen, de eerste arm omhoog. En dan is het wegboksen van de doelman zijn deel opgevangen door Amira. En dan een overtreding gesignaleerd door de scheidsrechter. Gaat hij weer liggen? Dat deed hij daar straks bij dat doelpunt al heel gemakkelijk. Doet hij dat nu ook? Het maakt niet zo gek veel uit natuurlijk, want de fase is al afgefloten. En in tegenstelling tot toen zat er ook geen bal in het doel. Dus en ze zijn wel boos hoor bij Ivoorkust. Met name de doelpuntenmaker Kessier, die zegt: heb je dat niet gezien? Moet dat geen kaart zijn? Gaat even nu in overleg met Kai Havertz. Maar het verdict is alleszins een vrije trap voor de Ivorianen. En we gaan nu nog een keer kijken. En dan zie ik daar weer niks mis mee hoor. Hij duikt zelf naar die bal, vliegt daar naartoe. En dan botst hij gewoon op zijn eigen ploegmaat, op Kosunu. Met de bovenkant van de schouder. En dat kan pijn doen, zeker wel. Maar daar kan ook geen enkele Duitser op het terrein iets aan doen. Dus dat hij daar naartoe vliegt met zijn 2 handen, dat kan pijn doen. Dat is een bepaald risico dat je neemt. Maar dat is geen schuld van Duitsland, eerder een schuld van het lot, zullen we maar zeggen. Want dat heeft gewoon te maken met pech dat je die lichaamsdelen daar op een pijnlijke manier kunt raken. Dus dat het pijn doet, zeker wel, is het een overtreding, absoluut niet. Maar goed, dat betekent wel dat we intussen nog maar 23 minuten voetballen. We zitten dus in het laatste kwart van de wedstrijd en Duitsland nog altijd op achterstand 0-1 tegen Ivoorkust.

0: Fugees met Ready or Not. Ja, we zijn nog niet klaar voor de Fugees, zeg maar, Glenn.
1: Nee, dan toch de gelijkmaker die letterlijk uit de lucht komt vallen. Voorzet van Amiri over de rechterkant. En dan Oendaf die goed invalt, hoor. Scoren tegen Curaçao. God beter Curaçao, maar doet het nu ook tegen Ivoorkust. Zoals je moet voetballen natuurlijk. Snel en één tijd telkens de passing heel vlot rondgespeeld. Dan een goede voorzet. Prima gedaan. Uitstekend ingelopen. Havertz, die daar een beetje de stoorzender was, die ging onder de bal door. Daardoor gingen de verdedigers in de lucht met het hoofd. Maar aan de verste paal was er dan de uitstekend infiltrerende Dennis Oendaf. En die scoort, die kennen we uiteraard maar al te goed van zijn periode bij Union. Maar de Duitsers kennen hem ook al maar beter. En de vreugde bij Nagelsmann. Hij beseft dat dit een moeilijke wedstrijd is, die 1-1. Oké, goed, het is nog niet wat ze willen. Ze willen die zegen, dat zie je ook aan Kimmich. Die meteen de bal uit het doel gaat halen voor het voetballen. Er is uiteraard nu wel nog voldoende tijd om op zijn minst op zoek te gaan naar een tweede treffer. En wat gaat dit doen met de Ivorianen? Dat is ook de vraag, vooral met het vertrouwen natuurlijk. Ze zullen niet plots als een pudding ineenzakken. Maar het is wel zo dat ze een fase hebben gehad. Zeker dat openingskwartier van die tweede helft, dat er mogelijkheden waren dat er matig, tot zeg maar zelfs slecht verdedigd werd bij Duitsland. Onder andere toen Kessié kon trappen. Dan was er nog die late terugkeer van een Mecha. Maar intussen zijn ze wel wat alerter geworden. En nu gaat het plots snel. Met Wirs die tussen de lijnen voetbalt. De actie van Brown geeft hem mee. De kans voor Havertz. Die bal afgeblokt en dan met moeite die bal nog in de handen van de doelman gekregen. Daar ging het plots snel. Havertz die wel een paar keer al ongelukkig in zijn baltoets. Dat was daar straks ook al met die bal die hij met de hak devieerde. Had ook weinig andere keus. Het is niet zo dat hij denkt, oh, ik ga hier even een fantasietje uithalen terwijl ik hem ook gewoon kan binnenleggen. Dat was het zeker niet. Maar toch wel een paar keer, ja, niet echt de juiste flow. En dat kan je soms hebben natuurlijk. Het heeft er misschien ook wat mee te maken met het feit dat hij echt wel wat pech gehad heeft in deze wedstrijd. Afgekeurd doelpunt, oké, terecht afgekeurd. Geweldige save van de doelman. Dan een paar keer een mindere controle. Het kan niet altijd feest zijn natuurlijk, zoals tegen Curaçao, waar hij twee keer kon scoren. Maar Duitsland blijft nu wel komen. Je voelt dat de mannschaft vertrouwen getankt heeft. En de Duitse supporters hier aanwezig, die laten zich horen. Dit is wel zeer opportunistisch binnen doorgespeeld. Dat was bijna onmogelijk om daar een witte man te vinden. Want Duitsland speelt in de gekende witte shirts en de zwarte broekjes. En dat was ook onmogelijk, want er zat een oranje shirt tussen. Dat oranje shirt, dat is eigendom van de Ivorianen. Die nu wel echt terug moeten keren en moeten kamperen. Vooral op de eigen speelhelft. Duitsland dat geduldig aan het bouwen is. Af en toe kan er dan één goede bal tussen zitten en dat kan voldoende zijn. Dat hebben we daarnet gezien met die heerlijke assist. Die te afwerking ook van Dennis Oendaf. Het is een killer. En wat betekent dit voor het vervolg van zijn toernooi? Er was nu al echt oproep om hem een basispas te geven. Goede voorzet. Meteen voortrekken is de bedoeling. De bal komt niet aan tot bij Oendaf. Dit is opnieuw solliciteren naar een basisplaats. Dat mag duidelijk zijn. Even wel opletten bij Kimmich, want verliest daar het duel van Diomandé. Gelukkig voor hem is er nog Rudiger om helemaal op te ruimen. Die zet hem over de zijlijn. Diomandé, ja, hoeveel longinhoud heeft hij vandaag nog? Want die raakt toch precies ook maar niet vermoeid. Hij heeft al heel vaak daar die runs moeten trekken over die linkerkant. En nu gaan we even pauzeren. Met z'n allen gaan we dat doen, want de hydration break, de tweede in deze wedstrijd, want we zitten echt wel over de helft van die tweede periode. Maar Duitsland is langs zij gekomen. Is dat voldoende voor Duitsland? Nee. Maar op zijn minst is het momenteel al geen nederlaag meer. 1-1 de gelijkmaker van Dennis Oendaf.

0: fixjes met lievelingsdier voordat we aan het slotkwartier beginnen. Olivier, nog nieuws uit La Liga.
1: Ja.
0: Het laatste plekje daar is toebedeeld. Zeg maar, wie komt er nog bij?
1: Wel, we hebben een nieuw Andalusische ploeg in La Liga, namelijk Malaga. Die hebben in hun terugmatch, want het was 0-0 geworden in de heenmatch, hebben ze die gewonnen tegen Almeria 1-2. En dat maakt dus dat Malaga na 8 jaar terugkeert in La Liga. En dus, ik zeg het, derde Andalusische ploeg na Betis en Sevilla heb je nu ook Malaga.
0: Kijk, voilà. Dankjewel, dan weten we dat ook weer. Glenn, dan terug naar jou. Daar is die hydration break voorbij en zitten we dus in het slotkwartier.
2: Ja, en daar hebben ze gebruik van gemaakt. Met name Ivoorkust om wat wissels door te voeren. Diallo moe gelopen. Adingra is een vervanger. Kennen we uiteraard ook nog van bij Union. Dan is Guessant erin gekomen voor Boni. Sterke spits van Crystal Palace. En Sangaré is naar binnen gegaan. Fofana is daar zijn vervanger. Die speelde ook in de eerste wedstrijd. En Dennis Undaf. Dus ook van Union. Niet allemaal rechtstreeks afkomstig, maar ze hebben hier toch wel wat connecties, zullen we maar zeggen, op het terrein. Wat een verhaal natuurlijk van Undaf te bedenken dat hij niet zo heel ver verleden in de fabriek werkte. En kijkt nu op het grootste voetbalpodium ter wereld. Het kan verkeren in het leven. En ook nog misschien wel in deze wedstrijd. Voorlopig allebei een puntje, dat betekent allebei 4 punten. En dat er dus nog geen duidelijkheid is over wie dat er groepswinnaar gaat worden bij een gelijke puntendeling. Of bij evenveel punten telt het onderlinge resultaat. Ja, in dit geval is dat 1-1. Dus is er geen winnaar. Dan is Duitsland natuurlijk wel aan het voordeel met die 7-1. Dat zou betekenen dat Ivoorkust toch fors moet uithalen in die laatste wedstrijd tegen Curaçao. Zou kunnen natuurlijk, maar het is toch vooral een ploeg die het moet hebben van strijd, van duelkracht. Dus dat is misschien nog niet zo evident als het lijkt. Het lijkt me wel een overtreding op Havertz. Maar de scheidsrechter die laat heel veel voetballen. En ook nu weer. Het is trouwens niet Havertz. Het is wel iemand anders met een 7 op zijn shirt. Maar niet nummer 7, nummer 17. Dan hebben we het uiteraard over Witsen. Die blijft liggen. Dus heeft zich toch wel flink bezeerd. En de scheidsrechter kijkt even maar. Zegt toch maar gewoon voortvoetballen. Nou, is er niet mee. En hij mankt een beetje nu ook Witsen. En zal dat dan gevolgen hebben voor het resterende deel van deze wedstrijd. 13 minuten voetballen we nog. Uiteraard zal er nog wel wat bij komen. We hebben die hydration break gehad. Voor de rest speelt het al te vaak stilgelegen. Geen VAR tussenkomst en zo verder. Dus wat dat betreft zal er misschien niet zo heel veel bij komen. Toch niet zoals in die eerste helft. Toen kregen we 7 minuten extra. Dat lijkt me nu redelijk onwaarschijnlijk. Maar we zullen zeker nog wel, wat zal het zijn, een kwartier, 20 minuten voetballen. En dat zal ook deze Wirtz doen als hij niet gewisseld wordt. Kus weer overeind, want kan weer flux gaan dribbelen over die linkerkant. Speelt hem opzij tot bij Ta. Goed meegegeven met Brown, weggedraaid. Dat is goed gedaan. De voorzet, ja, was interessant om te zien. Maar goed opgelet ook door Inau. Die er kan uitkomen tegen aanval voor de Ivorianen. Met Diomande. Niet meer over die linkerkant, nu wel over de rechterkant. Dus plots heeft Ta daar nu toch wel een lastige klant, zullen we maar zeggen. En Brown ook, maar Brown die is nog niet tijdig teruggekeerd. Nu wel, maar intussen is de bal al aan de overzijde. Dus dit is misschien wel een slimme zet geweest. Tegen Kimmich levert het allemaal veel te weinig op. Dus dan toch maar een keer proberen bij Brown. Die is vaak aan de overzijde dan in de verdediging terug te vinden. En dan moet je het doen tegenover Tader. Dat is natuurlijk geen slechte verdediger, anders speel je niet bij Bayern München. We zijn benieuwd wat hij daar tegen kan. Even wat lager tempo nu. Balbezit voor de Ivorianen. Met de altijd onvermoeibare Kessier. Geen matchwinnaar, nog niet. Had dat zeker geweest als hij de enige was die gescoord had, als het 0-1 was gebleven. Maar dat is het dus niet, want Duitsland dus op 1-1. En we voetballen nog ruim een kwartier. Dus niet gezegd dat dit de eindstand moet zijn. Maar het zou wel betekenen dat we een spannende slotspeeldag krijgen. En dat zal wel in meerdere groepen zo het geval zijn. Want het maakt echt wel een wereld van verschil als je tegen een derde van die andere groepen uitkomt. Een derde, ja, laten we eerlijk zijn, dan ben je sowieso al niet de sterkste tegenstander. Anders word je niet derde in je poelen. En Frankrijk, laat ons ervan uitgaan dat die de groep wel zullen winnen. Maar dan kom je tegen Noorwegen. Dat is een veronderstelling, want dat is uiteraard nog geen zekerheid. Maar dan wil je toch niet tegen Haaland zo vroeg in het toernooi. Want stel je maar eens voor, Duitsland, dat ze een keer die groep nog eens overleven. En dat je er dan uitgaat in de 16e finales. Uiteraard zullen ze wel favoriet zijn. Maar goed, het is het jezelf toch allemaal wat moeilijker maken dan nodig. Maar zoals gezegd, zelfs als het hier gelijk wordt met die 7-1, hebben ze wel een voorbeeld. Voordeel liever, Diomande had kunnen trappen, maar kiest voor een paasje binnendoor. Afgeblokt tegen aanval voor Duitsland met Wirtz en Havers. Die de bal meeneemt en moet gaan lopen. En dit is heel goed verdedigd, uitstekend verdedigd zelfs van Singo. Die wint dat duel en moet nu toch proberen om ervoor te zorgen dat hij minstens een ingooi eruit haalt. En dat lukt volgens mij niet. Volgens mij zet hij hem zelf voor de zijlijn. En dat doet hij inderdaad, omdat er iets in zijn hemstricht is geschoten. Ai, ai, ai. Hopelijk voor hem geen blessure. Het kan ook zijn natuurlijk dat hij hier even iets veinst. Ook al heb je dan natuurlijk wel die regels waardoor je niet direct op het terrein kon komen. En zo verder. Nagelsmann, die is echt boos hoor. Is toch aan een nerveuze wedstrijd bezig, Nagelsmann. Had misschien gehoopt dat Duitsland hier echt een referentiewedstrijd kon neerzetten. En dat kan je vanuit zijn oogpunt uiteraard ook zeker en vast begrijpen. Maar nou, dat is het zeker niet geworden. Nee, het is een stroeve wedstrijd. Het toont aan dat als je een laag blok tegenover Duitsland zet, een laag blok dat wel kan verdedigen in tegenstelling tot Curaçao, dat de Duitsers het moeilijk hebben. Maar goed, zoals gezegd, wie niet? Zo zijn er heel wat landen die dan echt wel problemen hebben. We maken ons er dan op voor de slotfase, de absolute slotfase in deze wedstrijd. Krijgen we nog een winnaar? Voorlopig is het antwoord nee, want 1-1 staat hier op een minuut of 10 van het einde op het bord.

0: Amber Mark met Let Me Love You. Terug naar Duitsland tegen Ivoorkust. Terug naar jou, Glenn.
1: Waar we zitten te wachten op een slotoffensief dat voorlopig niet lijkt te komen. Niet langs de zijde van Duitsland en al helemaal niet langs de kant van Ivoorkust, waar ze uiteraard tevreden zullen zijn met die gelijke stand die nu op het bord staat. Een einde wedstrijd nu ook voor Diomondé. Leeggelopen, leeggestreden. PP is zijn vervanger. Die speelde ook al in die eerste helft, zeg ik, in de eerste wedstrijd. En het is toch een stugge tegenstander, hoor. Ivoorkust, dat is het minste dat we kunnen en moeten concluderen na bijna twee wedstrijden. Havertz gaat ook naar de kant. Hard gewerkt. Een keer voor Fofana tot een uitstekende redding gedwongen, maar niet kunnen scoren. En Goretzka is zijn vervanger. Ik hoor het nu niet heel duidelijk, maar niemand die echt heel luid Goretzka roept. U hebt dat misschien gelezen. Dat is blijkbaar een running gag aan het worden. Dat iemand heel hard zijn naam roept. Dat hij er verbaasd omkijkt. En dan filmen we dat, zetten we dat op social media. Dat is intussen al een tijdje aan de gang. De rol is er wel wat vanaf. Ik heb het eigenlijk nooit grappig gevonden om eerlijk te zijn. En hij zelf ook al lang niet meer. Kan hij zich misschien nu wel een keer op een andere manier in de kijker zetten. Met name door te scoren in het slot van de wedstrijd. Het zou zomaar kunnen. En het zou een belangrijke zijn. Want het zou betekenen dat Duitsland zeker is van een plek in de volgende ronde. Dat is het voorlopig nog niet helemaal, en al zeker niet van die groepswinst. Aanname nu van Undaf. Sterk in het duel. Wint dat duel van Inau. Undaf gaat trappen, maar dat is ja, wel gekadreerd. Maar vooral recht in de handen van Fofana. Die laat de bal eerst nog wel een keer los om die dan vervolgens pas in de handen te nemen. Dat levert weer wat seconden tijdwinst op. Ja, zag ook wel dat er iemand in de baan van het schot stond. Dus het had nog gevaarlijk kunnen zijn als die afweek. Maar dat geluk is Undaf niet bedeeld voorlopig. Je hoeft ook niet te klagen wat geluk betreft, want staat al op het scorebord. En dat kan wel eens een belangrijk puntje zijn voor Duitsland. Goed verdedigd nu van Brown. Ingooien is wel voor Ivoorkust, lijkt me. Nee, mag zelf ingooien. Nee, hij dacht dat hij mocht ingooien. Is een beetje verbaasd. Misschien wel wat gespeelde verbazing. Wel, hij heeft er geen voordeel aan natuurlijk om zelf de bal in te gooien. En dan de bal aan Ivoorkust te moeten laten. Want dat levert alleen maar wat meer vertraging op. En dat begint Nagelsmann nu wel te storen. De scheidsrechter die heeft het nog wel onder controle. Maar ik moet wel zeggen dat hij toch een paar keer net iets te veel laat doorvoetballen. Oké, goed, dat zorgt voor tempo. Maar bepaalde overtredingen, ja, die had hij toch wel moeten fluiten. En als ik het goed heb, hebben we hier nog altijd geen gele kaart gezien. Ook nog maar 10 overtredingen. Dat is niet bijster veel. Met Agbadou. Die nog maar een keer de bal gaan opbrengen. Meteen diep gestuurd tot bij Fofana. Geen broer met alle, voor alle duidelijkheid van de doelman. Een paar overstapjes tegenover Rudiger. Legt hem achteruit. Kessier niet gevonden. En dus tegen aanval Duitsland. Met Metja wordt van de bal gezet. Maar op een foutieve wijze, zo oordeelt de scheidsrechter. Voilà, kijk, we worden meteen gelogen straf. Want nu fluit hij wel een overtreding. Stevig in het duel gegaan door Gesson. En een overtreding was het terecht. Ja, inderdaad, met twee handen in de rug van Metja. Dit moet je inderdaad signaleren als scheidsrechter. Dus dat heeft hij prima gedaan. De 43-jarige Paraguayaan, debuut op dit wereldkampioenschap, wil zich misschien ook niet in de kijker zetten met te veel kaarten. Het zou een reden kunnen zijn. Brown. Combineren nu met Amira. Amira die daar straks de assist leverde. De voorzet nu van Brown. Wegwerken is maar half bij Ivoorkust. In tweede instantie wel door de net ingevallen PP. Die ontwijkt ook de tackelende Metja. En dan zit die plots een boulevard voor zich. Moet hij kijken wie dat er mee is. Heeft hij het overzicht. Legt hem opzij. De kans voor 1-2. De kans voor 1-2. Maar matige controle. Nee, zeg maar gerust. Slechte controle. En zo geen kans voor de Ivorianen. Hier had zeker en vast wel wat ingezeten. Dit hadden ze echt wel beter moeten doen. Dingra. Die had meteen moeten trappen. Was misschien wat te verrast. Hoewel je weet dat je die bal gaat krijgen. Hij vraagt die bal ook. Zo meteen een keer kijken in de herhaling wat daar precies misliep. We zitten weer aan de overzijde, aan de linkerkant met Wirtz. Wirtz geeft hem opzij. Balletje breed gespeeld nu. Tot bij Amiri. Amiri, Kimmich, Metja. Tot daar gaat het goed. Ta ook. Mogen allemaal voetballen. Wirtz weer over die linkerkant. Krijgt de bal. Lijkt even te gaan voorgeven, maar kiest dan toch weer te gaan rondvoetballen rond die grote rechthoek. Alleen zien ze dan niet direct openingen. Wie gaat daar een balletje geven? Dat zijn ze de mannen niet voor. Ja, een balletje van Kimmich. Lage voorzet meteen. De kans in de goal. Nee, de save alweer. De save alweer van Fofana. Dit was wel plots een snelle aanval. En Brown die kon besluiten, maar niet scoren. Goeie paas was het in eerste instantie van Kimmich. Dan meteen die lage voorzet. En dan de parade op die poging. De parade van de doelman. Ja, die heeft hier vandaag toch echt wel in de kijker gespeeld, hoor. De eerste helft op die poging van... U was het weer? Was het van Havertz? Ja, ik denk het wel. Die kobbel. En nu van Brown. Als we dat goed gezien hebben tenminste. Ingooi is nog een deel voor Duitsers met Leuveling. Zo moeten we dat blijkbaar correct uitspreken. Mijn excuus, de man die er daar straks is ingekomen. Die wordt op die manier uitgesproken. Man van Stuttgart. En we krijgen voorlopig geen herhaling van die kansen, van die save vooral van het doelman. Omdat er een ingooi komt, die wordt redelijk ver gegooid. Weggewerkt bij Ivoorkust. Even sterk aan de bal en dan een tegenaanval op gang zetten. En dan Pepe die de loopactie maakt. Die moet de bal toegespeeld krijgen. Probeert daar tussendoor die bal in te spelen. En daar wil hij ook naartoe lopen, maar daar is hij niet tevreden mee. De kwaliteit van die paas, want die was inderdaad ook niet goed genoeg. En zo dus balverlies tegen aanval. We zitten intussen in de 90ste minuut. Heel veel tijd rest Duitsland niet meer om de winnende treffer te maken. Aanval over de rechterkant, de voorzet, maar dat is te dicht op de doelman. Zelfs in de handen van de doelman. Ja, dat kan gevaarlijk zijn als er iemand inloopt en die bal devieert. Maar niemand die loopactie maakte richting de eerste zone. En nu krijgen we een herhaling en dat is weer prima gedaan hoor. Zowel van Brown, laag, grondscherend schot, gekruist. Maar die save van de doelman, die mocht er zeker ook zijn. En nu krijgen we dan een herhaling van die tegenaanval. Goeie actie was het van Pepe. Dan houdt hij het overzicht, had hem binnendoor kunnen meegeven tot Guessant. Maar koos dan voor Adingra. Die stond daar vrij, werd uit het oog verloren. Alleen, die wilde hem dan aannemen. Nog een keer klaarleggen om te trappen met zijn rechtervoet. Had dat niet mogen doen. Hier plots ruimte voor Oendaf. Oendaf 1 tegen 1. Oendaf legt hem opzij. De kans nu voor de goal. Amiri, oeh, dit is opnieuw een misser. Wat betrapt hij daar zo zwak. Van in de 16. Zo vlot ging het plots. Nu komen die grote kansen voor Duitsland, maar maken ze ze niet af. En waar er straks de doelman tot een uitstekende redding gedwongen werd, is dat nu niet het geval. Uitstekend gedaan. Ook hij werd vrijgelaten in het halve maandje. Moeders hier alleen. Had zelfs nog in de box kunnen verder opduiken. Maar dan besluit hij zo centraal en vooral zo zwak. Ik denk dat een opa van 80 nog tijdig tegen de grond was geraakt om die bal uit zijn doel te houden. Dus die credits moeten we niet bepaald toekennen aan Fofana. In tegenstelling tot op die kans van Brown eerder. Wat zal het geweest zijn? Een minuutje of 2-3 eerder. Dus plots krijgen we dan toch nog een doldwaze slotfase. 6 minuten komen erbij. Eentje minder dan in de eerste helft. 5 minuten voetballen we daar nog van. Krijgen we een winnaar? De kansen zijn er alleszins. Het zou zomaar kunnen. Een puntendeling is niet hetgeen dat Duitsland voor ogen had. Ook geen man overboord. Zeker niet. Maar het is niet die status versterken wat ze vandaag gedaan hebben. Status van favoriet. Het blijft voorlopig toch maar schaduwfavoriet. De bal van Kimmich, dat is weer geen goeie. Nee, heeft een paar keer de goede voorzetten met de mindere afgewisseld. En dit was zo'n mindere rustig in de handen van de doelman. Even het speeksel uit zijn mond spuwen en zich klaarmaken om weer te gaan verdedigen. Want Fofana heeft uitgetrapt en doet dat uitstekend. Ja, dat doet hij wel vaker hoor. Het vaak van die doelmannen die de bal daar naar voren zetten, dan is te duelleren. Dit was zo perfect in de voeten gelegd van Kessier. Die dat dan ook uitstekend doet. Trekt Brown naar zich toe, wint dat duel en het levert een ingooi op. En dat levert vooral alweer gemakkelijk 10, 20 seconden op. Seconden die ze kunnen gebruiken om niet te gaan verliezen van Duitsland. Het zou een prestatie zijn, absoluut. En waar ze in het verleden al een keer pech hebben gehad om niet door te gaan op een wereldkampioenschap. Ze waren er dichtbij in 2014 bij die 8e finale. Hadden genoeg aan een punt tegen Griekenland, maar in de toegevoegde tijd kregen ze een penalty tegen. Verloren ze met 2-1 en dat betekende dat ze naar huis moesten. In 2010 4 punten gehaald. Vaak is dat voldoende. Toen niet. En nu op dit moment ook op 4 punten. En dat zal wel degelijk genoeg zijn om door te gaan. Minstens als een van die derdes. Maar het is nog niet afgelopen. We voetballen nog ruim 3 minuten. Zit er nog iets in voor Duitsland? Een winnende treffer. Een doelpuntenfestijn zoals tegen Curaçao is het zeker niet geworden. Daarvoor was de mannschaft te lang, te onzorgvuldig. Hadden ze echt wel meerdere wake-up calls nodig. En eigenlijk ook na het doelpunt van Dennis Oendaf is het niet zo dat ze plots overlopen werden, Ivoorkust. Nee, ze hebben zich eigenlijk heel goed geweerd over heel die wedstrijd heen. En heeft dat dan te maken met de kwaliteit van de Ivorianen of het gebrek aan kwaliteit aan de bal vandaag van Duitsland? Het zal altijd een combinatie van de twee zijn. En hoe graag willen ze nog winnen? Dat is ook zo'n vraag. Wilt er nog iemand het risico nemen? Of zijn ze in deze fase van de wedstrijd tevreden met een puntendeling? Elk een puntje. En dan moet die laatste speler het doelsaldo maar uitmaken wie als winnaar uit deze groep komt en wie als tweede het moet opnemen tegen Frankrijk of Noorwegen of iemand anders natuurlijk, als daar verrassingen uit de bus vallen, want dat hebben we toch al een paar keer gezien op dit WK. Met misschien Spanje, Kaapverdië voorlopig als grootste verrassing. De Turken zich al een paar keer laten ringeloren. Dus misschien iets minder verrassend, maar toch weer krijgt u de bal aangespeeld. Opnieuw, zoals zo vaak. Maar wat dan? Even kijken. Vragen. Wie wil de bal toegespeeld krijgen? Taar. Maar dan gaat het vooral breed. Matcha, altijd aan speelbaar. Geeft de bal binnendoor. De kans voor Oendaf. De goal van Oendaf. 2-1 voor Duitsland. Plots gaat het dan zo razendsnel. En dan is er gevlacht voor buitenspel. Of doet hij alleszins toch teken. Maar dan stond hij daar perfect alleen. Werd hij even uit het oog verloren. En dan twijfelt hij niet. Draaien, trappen, scoren en winnen. Dat is hetgeen dat Duitsland gaat doen. alleszins als de VAR niet tussen beiden komt, als er geen sprake is van buitenspel. Voorlopig alleszins niet. En ze zijn er blij om, hoor. Want dit geeft de Duitse burger toch wat meer gemoedsrust richting die laatste wedstrijd tegen Ecuador, die toch ook wel verraderlijk kan zijn. Want het is niet zo dat het per definitie op doelsaldo aankomt. Je kan tegen Ecuador ook echt nog wel punten verliezen als hij niet kan winnen van Ivorcus. Maar kijk, voorlopig lijkt Duitsland toch te gaan winnen. Het heeft wel de toegevoegde tijd nodig gehad. En dan gaat dat bekende verhaal in die end winnen de Duitsers. Dus ook weer een eigen leven leiden. We gaan het zien in de herhaling. Daar was er dan plots snelheid in de aanval. En het is inderdaad geen buitenspel. Ik denk zelfs dat Kosunu nog sowieso het buitenspel ophief. En anders was het sowieso Conan die was blijven hangen. Plots was daar een klaarkijkende, zeer goed pasende Mecha. Aannemen met de rechtervoet. Draaien, trappen met de linkervoet. En geen verhaal dit keer voor Fofana. En wat sneu voor die doelman. Die een paar keer echt een geweldige redding in huis had. Zeker die bal op Havers eerste helft. Die bal van Brown in de tweede helft. Maar het zal wellicht onvoldoende zijn om een punt te pakken tegen Duitsland. Dat een moeilijke voor ons dan avond gehad heeft. En dit is toch weer zuur. Ik was daar net aan het vertellen in die toegevoegde tijd tegen Griekenland op het WK 2014. Die kwalificatie uit handen geven, dat doen ze nu ook. Het zij dat er nog geen man overboord is. Ik denk dat dit Ivorcus echt wel in staat moet zijn om te winnen van Curaçao, het zwakkere broertje in de groep. Maar toch, en nu krijgen we een duidelijker beeld voor zover dat nog nodig was.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Luca.

0: weinig wedstrijden. Dat is toch opvallend. Hetgeen dat hij hier allemaal voor elkaar krijgt. Dit is zijn 11e Interland en zijn 9e doelpunt. Dan ben je gewoon een fenomeen, Dennis Oendaf. En dan ben je iemand om in de gaten te houden. De mensen die hem als topschutter hebben aangeduid in allerhande pronostieken, die zullen tevreden zijn. Net als de vele Duitsers die hun opwachting gemaakt hebben hier in Toronto. Want ze zien dat de toegevoegde tijd verstreken is. Dat Duitsland het moeilijk gehad heeft, zeker wel. Maar dat ze toch gaan winnen. Op het einde winnen de Duitsers en Duitsland zo dus ook door naar de volgende ronde. Er is wel nog niet afgefloten, maar de toegevoegde tijd die is verstreken. Dus het zal me benieuwen mocht Ivorcus nog tijdig aan de overkant gaan geraken. 6-6. En dat betekent dus ook dat ze naar alle waarschijnlijkheid groepswinnaar gaan worden. Dat is nog niet helemaal zeker. Hangt ook nog een beetje af van die laatste wedstrijd. En het moet nu toch wel gedaan zijn, zegt Nagelsmann. Die is nerveus. Is heel de wedstrijd nerveus gebleken. Was ook wel nodig, want zijn ploeg heeft echt niet op niveau gepresteerd. Maar dat was ook niet nodig, zo blijkt. Want ze gaan het toch wel halen van de Ivorianen. En zo Duitsland met 6-6. Nog altijd een van die favorieten. Een heel andere prestatie dan die glansprestatie tegen Curaçao. Een moeilijkere tegenstander. De situatie ook moeilijker. Natuurlijk afgekeurde goal, achterstand. Maar in die tweede helft hebben ze het recht gezet. En zo wint Duitsland met 2-1 van Ivorcus.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. En ook een Iraanse delegatie is intussen al in Zwitserland. De VS en Iran ondertekenden eerder deze week een principesakkoord. De komende twee maanden zouden beide landen dan voortonderhandelen over een definitief vredesakkoord. In Frankrijk geldt vanaf middernacht de hoogste alarmfase vanwege de hoge temperaturen. Er wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende hittegolf. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: Code rood, de hoogste alarmfase, geldt voor 35 departementen. Een brede strook land van grofweg Parijs tot aan Biarritz aan de zuidelijke Atlantische kust. Dat is ongeveer 1/3 van heel Frankrijk. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 40 graden of zelfs nog hoger. Code rood betekent dat departementen crisiscentra moeten inrichten. Die kunnen beslissen om sportieve of andere bijeenkomsten te verbieden. Burgemeesters moeten extra maatregelen nemen om de meest kwetsbare mensen in hun gemeenten, vooral ouderen, te beschermen. En de bevolking krijgt de oproep om, als het kan, vooral binnen te blijven. In de 35 departementen met code rood is het verboden om op de openbare weg alcoholische dranken te drinken. Want alcohol zorgt voor snellere uitdroging, wat gevaarlijk is bij extreem hoge temperaturen. Dat alcoholverbod is een opmerkelijk besluit, omdat in heel Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique wordt georganiseerd. Met gratis concerten binnen en buiten waar miljoenen mensen op afkomen.
2: Het Israëlische leger heeft in Gaza een journalist van nieuwszender Al Jazeera gedood. Het gaat om een cameraman die om het leven kwam bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp. Daarbij zouden ook nog twee andere dodelijke slachtoffers gevallen zijn en verschillende gewonden. Het Israëlische leger heeft intussen al 12 journalisten van Al Jazeera gedood in de Gazastrook. In totaal werden meer dan 220 journalisten gedood bij het conflict. In de Gazastrook is trouwens ook nog altijd een zogenoemd staakt het vuren van kracht, maar dat wordt voortdurend geschonden. Zo zouden de voorbije maanden ruim 1000 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Rode Duivel Jeremy Doku zal niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal komende dag. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Collega Rode Duivel Thomas Meunier zei dat ze Doku zullen missen.
4: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep, het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
2: En op dat WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Glenn Martens, hoe kwam die overwinning tot stand?
0: Bijzonder moeizaam, want tot de toegevoegde tijd leek het hier op 1-1 te eindigen. En dat was al een opluchting voor de Duitsers, die wel goed

0: begonnen. Een afgekeurd doelpunt en een achterstand via een goal van Kessier. Later werd het plots heel wat lastiger voor Duitsland. Ze vonden nauwelijks nog openingen, creëren nauwelijks nog kansen. Gaven zelfs heel wat weg in het begin van de tweede helft. Maar dan kwam Dennis Undaffer op en hij zette die scheve situatie eigenhandig recht met twee doelpunten. En zo solliciteert de ex-aanvaller van Union nadrukkelijk voor een basisplaats. Bezorgt hij Duitsland 6-6 en een plek in de volgende ronde.
1: Glenn, dankjewel. En eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde die wedstrijd bij, samen met zijn echtgenote en een van zijn dochters. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
2: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
1: En dan nog het weer. Vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op een onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eerder op de dag had Israël nog beloofd zijn aanvallen op het land te stoppen. De vijandelijkheden zetten ook de relatie tussen de VS en Iran verder onder druk. Want een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde in de deal die Iran en de VS hebben gesloten. Omdat Israël toch aanvallen blijft uitvoeren, heeft Iran de straat van Hormuz opnieuw gesloten voor de scheepvaart. De nieuwe spanningen zetten ook de geplande gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten onder druk. Hoe dan ook is toch de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. Ook een Iraanse delegatie is intussen in Zwitserland. Na het principesakkoord dat de VS en Iran eerder deze week ondertekenden, willen beide landen de komende 2 maanden voortonderhandelen over een definitief vredesakkoord. In Marken bij Kortrijk is de voorbije namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Het verslag krijgt u van Glenn Martens.
2: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessier nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
1: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Over een uurtje start de match tussen Ecuador en Saoedi-Arabië. En rode duivel Jeremy Doku zal vanavond niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Die infectie lag al een tijdje te sluimeren, weet Sporza-collega Tess Elst.
3: Hij had er last van in België. Dat was een lichte verkoudheid. Hij kreeg dan medicatie. Dat leek voorbij te zijn in de match tegen Egypte. Kon hij echt wel spelen, benadrukt de manarts. Maar hij is dus hervallen en de dokters hebben hem nu dan antibiotica voorgeschreven. Hij is wel in L.A., maar hij ligt op zijn hotelkamer. Hij is daar aan het recupereren. Dus hij is zeker niet inzetbaar tegen Iran. Daarvoor is hij echt wel te ziek. Maar Manhart maakte zich meteen ook sterk dat er genoeg opties zijn om hem te gaan vervangen tegen Iran. En voor de derde wedstrijd, dat moeten ze dan nog bekijken of hij tegen dan genoeg hersteld zal zijn.
1: Het weer, er trekt nog een onweer over ons land. Het blijft vannacht wel minstens 17 graden. Morgen is het lang zonnig en warm, kan tot 32 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.